0: Rijn bij een barbecue, zwemmen op een fiets en nice maken ze op tongensje. Maar rollen op de Fries.
1: Ja, elke weekend werd de leukste verhalen uit Friesland. Vaar in de auto, op de bank of onderwijs. Nijsmakers de podcast. Elke tongetje op Spotify en elke vreet op televisie.
0: Nijsmakers. Want ja, daar hoor zit dat ik niks op tv.

zij het duurste van het duurste, maar nooit wie het goed. Juch daar je Maserati, dat wie daar te min.

0: bist er weer. En nou?
1: Goedemiddag en welkom bij Onderwijs.
0: Dat is het moment waar Onderwijs. Van drop naar rest, van dij naar joen. Mijn muziek, verhalen en het waar dat er nog onkomt.
2: Zullen we een hele goede middag.
3: Goedemiddag.
0: Onderwijs. Alle werkdagen van 4 uur tot 6 uur.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse kustwacht zegt dat er bij Puerto Rico zeker 40 mensen uit het water zijn gered. Op volle zee was hun boot omgeslagen. Twee mensen zijn omgekomen en zo'n 20 mensen zijn nog vermist. De drenkelingen lagen meer dan 12 uur in het water voordat ze werden gezien door een passerend schip. Volgens de kustwacht sloeg de boot om na een vechtpartij, waarbij opvarenden gestoken werden met een kapmes. Mogelijk gaat het om een groep migranten die een oversteek wilden maken in een geïmproviseerde boot. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn aan het begin van de nacht explosies gehoord. Het is nog onduidelijk wat er is geraakt en of er slachtoffers zijn. Gisteren was Kiev ook al het doelwit van Russische aanvallen. Daarbij kwamen toen zeker 2 mensen om. Ook in Dnipro vielen doden en raakten tientallen mensen gewond bij een aanval op een kantoorgebouw. Vanwege ruzie met FBI-directeur Patel is Andrew Bailey, de tweede man van de Amerikaanse Veiligheidsdienst, opgestapt. Volgens Amerikaanse media waren de twee het regelmatig niet eens en spraken ze elkaar soms maanden niet. Bailey zegt zelf dat hij al na een jaar opstapt om meer tijd met zijn gezin door te brengen. De Spaanse vrouw van 87 die uit haar huis was gezet mag er toch blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder van het pand in Madrid. De vrouw moest na meer dan 70 jaar haar huis uit omdat ze na een forse verhoging de huur niet meer kon betalen. Ze werd het symbool van de wooncrisis in Spanje. Tienduizenden mensen gingen de afgelopen dagen de straat op omdat ze willen dat huurders beter beschermd worden. Als de vrouw akkoord gaat met het aanbod, mag ze voor een lagere huurprijs nog zeker 8 jaar in het appartement blijven. Het weer dan nog. Aan de kust kunnen buien vallen. In de rest van het land blijft het droog. Het koelt vannacht af naar een graad of 16. Overdag is het droog met regelmatig zon. En het wordt 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek.

0: het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.

0: Ja, de wekker kan vreed wezen. Maak een lokker gitter, Friesland van de Moon.
1: Goedemorgen.
2: Erit, Harm en Feike praten erbij.
1: En morgen is erbij, is bij Friesland van de Moon.
0: Hoe het nijs van de dag.
3: Jazeker.
2: En maar de muziek was fleurig wekker.
1: Hij zult zo wel komen.
2: Van Saison, Jochen Oren.
1: Dat is net Leo.
3: Nee, dat is net Loven.
0: Friesland van de Moon.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn aan het begin van de nacht explosies gehoord. Brokstukken van een raket kwamen neer bij een wooncomplex. Een ander gebouw vloog in brand, zegt de burgemeester van de stad. Gisteren was Kiev ook al het doelwit van Russische aanvallen. Daarbij kwamen toen 2 mensen om en er vielen tientallen gewonden. Ook de stad Dnipro werd getroffen. In Frankrijk zijn bij protesten op middelbare scholen meer dan 160 mensen opgepakt. Er raakten 27 scholieren, docenten en medewerkers van de veiligheidsdienst gewond. De protesten begonnen vorige week in Parijs en sindsdien blokkeren leerlingen door heel Frankrijk de ingangen van hun scholen. Ze willen een vuist maken tegen de overvolle klassen, het lerarentekort en een hoge werkdruk. Bij de protesten werd vuurwerk naar de politie gegooid en er werden spullen gesloopt. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de scholieren niets eisen, maar alleen maar geweld plegen. De Amerikaanse kustwacht zegt dat er bij Puerto Rico zeker 40 mensen uit het water zijn gered. Op volle zee was hun boot omgeslagen. 2 mensen zijn omgekomen en zo'n 20 mensen zijn nog vermist. De drenkelingen lagen meer dan 12 uur in het water, voordat ze werden gezien door een passerend schip. Volgens de kustwacht sloeg de boot om na een vechtpartij waarbij opvarenden gestoken werden met een kapmes. Mogelijk gaat het om een groep migranten die een oversteek wilden maken in een geïmproviseerde boot. De gemeente Amsterdam zegt dat een proef om asielzoekers aan het werk te helpen succesvol is. Van de ruim 1000 asielzoekers die eraan meededen, heeft bijna een derde een betaalde baan gevonden. Nog eens een derde heeft stappen gezet naar een baan, zoals een sollicitatiegesprek. De meeste asielzoekers vonden een baan in de horeca of in de transportsector. Het weer. Aan de kust nog wat buien. In de rest van het land blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag is het droog met regelmatig zon. En het wordt uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: Goedenavond, dames en heren. Hier is de regionale omroep Noord en Oost.
1: 80 hier regionale omroep van Noord, Drenthe en Friesland.
2: Op tijdstippen in de namiddag kolonnes achter de sneeuwploeg van de vleienbasisoon om toch thuis te komen. Hij zei dat zo via Radio Friesland.
1: Maar wat is de toekomst van de regionale journalistiek? Het Nijs van Moorn, deel 1. Dit weekend in Friesland ook.

0: Wij speel je gitaar. En we timmer je op de drums. Ex zongen we als kliesters.
1: En al die muziek van Friske Groen komt bij elkaar in Noorderwien. Bij Omroep Friesland, bij Willem de Vries.
2: En Noorderwien is oeral west hoe best. Alle werkdagen op de radio, jongs versijzen ontzoom. Alle weken op televisie, benam op de WZT Jong. En wanneer is maar worst op YouTube, Instagram, TikTok en Threads.
0: Noorderwien maakt het van Friesland één groot muzikaal dwarsplein.

Dit waard Jeltjes neemt de volle. Zie hij de lasso op de holle. En zocht een been de allerheeste die er stier. Sprong manmoedig van de hikken. Goelde smorend op verdikken.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn aan het begin van de nacht explosies gehoord. Brokstukken van een raket kwamen neer bij een wooncomplex en een ander gebouw vloog in brand, zegt de burgemeester van de stad. Over slachtoffers is nog niets bekend. Gisteren was Kiev ook al het doelwit van Russische aanvallen. Daarbij kwamen toen 2 mensen om het leven en er vielen tientallen gewonden. Ook de stad Dnipro werd toen getroffen. In een appartementencomplex in Apeldoorn heeft vannacht een grote brand gewoed. Bewoners van zo'n 30 appartementen moesten hun huis uit. Volgens de veiligheidsregio gaat het vooral om oudere mensen. 7 van hen hadden rook ingeademd, maar er hoefde niemand naar het ziekenhuis. 1 appartement is volgens de veiligheidsregio onbewoonbaar. Omdat er bij de brand in Apeldoorn veel rook vrijkwam, moest een deel van de bewoners vannacht mogelijk ergens anders slapen. Vanwege ruzie met FBI-directeur Patel is Andrew Bailey, de tweede man van de Amerikaanse Veiligheidsdienst, opgestapt. Volgens Amerikaanse media waren de twee het regelmatig niet eens en spraken ze elkaar soms maanden niet. Bailey zegt zelf dat hij al na een jaar opstapt om meer tijd met zijn gezin door te kunnen brengen. Bij protesten op middelbare scholen in Frankrijk zijn 27 mensen gewond geraakt. 1 meisje kreeg zoutzuur aan haar handen en gezicht. De Franse politie pakte 164 mensen op voor geweld en vandalisme. De scholieren eisen dat er iets gedaan wordt aan het lerarentekort en aan de overvolle klassen. En daarom blokkeren ze schooldeuren. Na dagen van protesten mag een uit huis gezette Spaanse vrouw van 87 toch in haar huis blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder. De vrouw werd vorige week na ruim 70 jaar uit haar huis in Madrid gezet, omdat ze de huur niet meer kon betalen. Tienduizenden mensen gingen de straat op en eisen dat de huurders beter beschermd worden. Het weer. Aan de kust vallen nog wat buien. Overdag is het overal droog met regelmatig zon. Maar er zijn ook wat wolkenvelden. Het wordt uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste.

Snijn 4 oktober, live bij Omroep Friesland. Siep van de Ploeg en Friends, in de Harmonie. Na een verbouwing van 4 maanden in het theater in Ljouwert. Siep van de Ploeg zocht waarom en vooruit. Maar onder oren De Kast, Pieter Wilkes, Maite, Maarten Peters en Harry Saxioni. Snijn 4 oktober, bij Omroep Friesland, op web, app en televisie van kwartier oer achten.

0: krijgt dat allemaal in de mail?
1: Hij is vergees en hij is superactueel.
2: De nieuwsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nieuws en als bonus...
3: nieuwsgierige programma en online tips van de Omroep.
1: Scroll die nou in omroepfriesland.nl/nieuwsbrief.

0: Vannacht is er weg.
1: Friesland non-stop.
0: Hier dadelijk.
1: Friesland van de morgen. Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: 6 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tweede man van de FBI stapt op. En daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin. Maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. Rusland heeft vannacht opnieuw Oekraïne aangevallen. Onder meer in hoofdstad Kiev zijn explosies gehoord. Volgens de burgemeester van de stad kwamen brokstukken van een raket neer bij een appartementencomplex en vloog een ander gebouw in brand. In Apeldoorn moesten bewoners van zo'n 30 appartementen vannacht hun huis uit. In een van de appartementen was brand ontstaan en daarbij kwam veel rook vrij. Niemand raakte gewond, wel werden 7 mensen nagekeken door ambulancepersoneel omdat ze rook hadden ingeademd. De politie zegt tegen de krant Stentor dat de brand vermoedelijk is aangestoken. Voor de kust van Puerto Rico is een boot met tientallen opvarenden omgeslagen. Dat gebeurde volgens de Amerikaanse kustwacht nadat iemand met een kapmes om zich heen was gaan steken. Zeker 2 mensen zijn omgekomen en er zijn nog ongeveer 20 vermisten. 40 opvarenden zijn gered. Na dagen van protesten mag een uit huis gezette Spaanse vrouw van 87 toch in haar huis blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder. De vrouw werd vorige week na ruim 70 jaar uit haar huis in Madrid gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Tienduizenden mensen gingen de straat op en eisen dat huurders beter beschermd worden. Het weer. Aan de kust vallen nog wat buien. Verder wordt het een droge dag met regelmatig zon, maar er zijn ook wat wolkenvelden. Het wordt uitzonderlijk warm voor eind september met 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Friesland van de Moor.
0: My Erit Science.

0: zomer het nog zijn bij Frissen van de Moorn.
1: En het weer Toto en Pamela.
2: Goeiemorgen.
3: Dit is Friesland van de Moorn.
2: Van Saison Jochen.
3: Maar Erik Seijers.
4: Het gevaar zit hem op dit moment gewoon in de pand zelf. Want daar wordt frituurvet opgeslagen. Alleen de pand staat ook op instorten. Dus we kunnen die brand niet van binnenuit gaan bestrijden.
1: Een loodsmaai frituurvet is onder Groente Albaan vannacht op het Jereveen. En er zijn de meesten bij die de helpverleners in het paard stienen. De eerste is het meer hoor. Weer erg goed meiwerkers van een huisdokter in Dokkum in zo'n hasten een nieuwe praktijk te groen stampen.
5: Voor 5 weken hebben ze het allemaal strak getrokken, maar die werken wel 7 dagen per week.
1: Goedemorgen en welkom bij Friesland van de Moorn. Het is dus inderdaad de 29e september. En Fijke die is ook alweer wekker.
6: Ja, goedemorgen.
1: Ja, morgen. Ben je het enige trouwens die het wekker is?
6: Nee, want we krijgen weer berichten binnen, zag ik.
1: Ja, ik zag dat de Tjalkje die stuurt alweer een plaat in.
6: Ja.
1: De Hollies en Jon Jaap die stuurt goeiemorgen.
6: Ja.
1: Jilke die had ik ook een koffieplaat. Knockin' on Heaven's Door van Guns N' Roses. En ik, Matten, stuurt goeiemorgen.
6: Ah, in Spanje.
1: Ja.
6: Mooi.
1: Dus dat neem ik wel
6: op. Zit ik weer bij. Ja, toch?
1: Ja.
6: Ja, ik ken haast net alles. Ja, dan is er ook gewoon ijzer verzels. De soort verwoen bij studentenprotesten in Frankrijk. En hield die bezig in de zwarg die broeken AI.
2: Om het nieuw genoeren.
3: Omroep Friesland.
2: Friesland van de Moor.
1: Is het een zwak op matige eerste win? Het kan je goed vol 25 graden worden. Eerst muziek van Leaf.

0: en Wonder Woman.
1: Njoggen oeren, Friesland van de Moor.
0: Een voele bron op een industrieterrein in Jerevien Zuid had vannacht een grote loods volslijn in de Jiskelijn. In die loods van de Siepengawei bewaren het bedrijf koninklijke smilde, onder andere frituurvet. Het zwargen van grote vlam. En die zwargen van een prutte oren. En zwargen dus van een prutte oren van het publiek. De bronwacht die hier er bot leest van, dat vertelt bronwachtwoordvoerder Jan Kees Toxopeus.
2: Het is altijd heel erg lastig als er heel veel mensen staan te kijken. Want die staan gewoon de hulpdiensten in de weg. Als bijvoorbeeld een groot watertransport een slang moet uitrijden, waar het water doorheen gepompt wordt. En er zijn heel veel mensen, ja, dan kan zo'n vrachtwagen die kan er gewoon niet langs. En dan kost het extra veel tijd om onze waterwinning op te bouwen.
3: En wat heem dan die en om die mensen op afstand te horen?
2: Nou, we hebben extra hulp van de politie gevraagd, zodat het gebied ruimer afgezet wordt, zodat het publiek op een grotere afstand blijft.
3: Is dat eigenlijk strafbaar dat ze je staat dichtbij komen?
2: Nee, het is niet strafbaar, maar het kan soms wel heel erg onverstandig zijn. Hè? Ik bedoel, de wind hoeft maar even te draaien. En je kunt in de rook komen te staan. Of er komt bijvoorbeeld wel asbest vrij of een andere gevaarlijke stof. Ja, dan heb je er wel zelf mee te maken. En ja, en je hindert gewoon de hulpdiensten. Dus blijf gewoon thuis. Hoe interessant je het ook vindt.
3: Het is nou heel wat zien. Ik zag nogal licht wat reek in het pan. Het is brandmeester. Wat is nou je strategie?
2: Nou, wat we nu gaan doen met een kraan is het pand zeg maar langzamerhand gaan afbreken. En dan de hotspots die er nog in de lood zijn, die gaan we dan afblussen. Ja, en daarna kunnen we gewoon verder de brand gaan blussen.
3: Je hebt vandaag opgeschaald naar Tige Grutte Bron, want je wist dan al direct wat er onder hoort wie.
2: Nou, de bevelvoerder die maakt dan een inschatting van, goh, hey, dit komt niet goed met grote brand, ik maak zeer grote brand. En dan heb je gelijk vier blusploegen te plaatsen. En dan heb je gewoon meer slagkracht om die brand onder controle te krijgen. Dus naast één extra grootwatertransport waren er nou twee grootwatertransporten. Zodat we voldoende water hebben om te blussen. En er is ook nog een extra hoogwerker opgeroepen. Dus we stonden daar met twee hoogwerkers, twee keer grootwatertransport en vier blusploegen.
3: Want om wat voor bedrog gaat het?
2: Het gaat om een bedrijf waar onder andere frituurvet opgeslagen wordt.
3: En dat frituurvet, in hoeverre kan dat nog voor gevaarlijke situaties zorgen?
2: Nou, een frituurvet is gewoon brandbaar. Dus als dat bij de brand betrokken raakt, heb je extra energie zeg maar, in zo'n pand. En dan is het heel erg moeilijk uit te krijgen.
3: Het pand op instorten, steer?
2: Ja, het pand staat nog op instorten. En dat maakt het bestrijden van de brand ook lastig. Omdat we dan gewoon niet meer veilig naar binnen kunnen. En dat we de brand alleen maar van buiten af gaan kunnen bestrijden. En op dit moment komt er een kraan. En die gaat dan een stukje voor stukje het pand uit elkaar pellen. Zodat we toch nog bij de hotspots binnen in de loods kunnen komen. Om daar de laatste vuurhaarden uit te maken.
3: En wat is de situatie? Nou, want zijn brandmeester is.

0: Parijs, maar het is intussen ik uitbreiden naar andere delen van het land. In Marseille, Lille en Sedan gingen school jeugd de stritten op. En ja, zij protesteren tegen onhoudende problemen in het onderwijs, zoals volle klassen, een lerarentekort en hoge werkdruk. Maar net als de Franse minister Nunes van Inlandse Zaken, ging de protesten net langer over de stelde eersing, maar om geweld in zijn puurste vorm. Zij omschroot hij dat. En hij zegt, ja, dat geweld en die beweging is via sociale media in een streenversnelling rekken. En dat wil ik voeden door een gevoel van onrecht en minder leefomstandigheden onder squaljeugd. De Franse premier Le Cornu heeft het geweld veroordeeld. Vuurwerk, branden en geweld in de buurt van middelbare scholen. Niets rechtvaardigt het in gevaar brengen van leerlingen, personeel of politieagenten. Er was zelfs mijn soort zoer water smieten. Terwijl hier zijn studenten is verwoenen rekken. En dan had ik mijn vuurwerk onder oren water dus naar de politie smieten. En er was sprake van vandalisme. Deze escalatie is onverantwoordelijk, zei de premier. En daar werd ik wieste voor politiek werd er dan van maken. Er werd dus wieste naar LFI. Dat is een extreem links partij. En die zoer dus dat geweld, of in ieder geval die protesten, onmoedigen. Hè? Nou, Jean-Luc Mélenchon, dat is dan weer de baas bij LFI. Die heeft er weer voel op reageerd. En net als hem protesteren, of binnen de protesterende scholieren, geen bedreiging. En is het juist het regeer die te het optreedt tegen de demonstranten.
1: Oh ja.
0: Ja. In elk geval, ze winnen lang net kleren, want het vakboen het oproepen om Joet op een ei squal te blokkeren. Dus die oproep die komt dan ik nog weer te geren met een landelijke stakingsdij van ambtenaren. Ja, en daar toch meiwerkers in het bevierdenszorg en het onderwijs, die zullen dus staken. Ik vreem me soms wel eens. Werk je ze er überhaupt nog in
1: Frankrijk? Wat doen ze daar in Frankrijk?
0: Ja, precies. Dus alleen maar ontstaken. Nou, dus het zijn wel mooie dames worden, Joet.
1: Dat denk ik, ja.
0: Ja, nou. Dan geef we even naar uw eigen land. Want hield het meer zorgprofessionals die broeken AI. Maar toch het ontbreken van duidelijke richtlijnen nemen de risico's voor de patiënt. Dit is groot de Telegraaf oor. Die het dus er onderzoek naar dien. Twaartreden wiekt uit naar persoonlijke AI-tools. Liek als ChatGPT. En van de bevregen zorgprofessionals zei 83% dat training ontbreekt. En dat behind beschikbaar is. Of dat net structureel onbeheer wordt. Dus dan gaan ze naar hun eigen ChatGPT. Ja, dan moet je maar afwachten wat er vanzelfs uitkomt. Ja. Meer als de helft is dat duidelijke processen ontbreken om het broeken van AI te controleren. Dus dan zei ChatGPT van.
1: Doe maar even een operatie.
0: Doe maar even een operatie, inderdaad.
1: Ja, zo slim zit ik het wijs. Maar goed. He, als je iets bijvoorbeeld was het in een spreekwoord zijn als dat verwerk je litter was, bijvoorbeeld GFS litter was, en de deals dat met zijn ChatGPT, dan gaat dat wel naar Amerikaanse service staan.
0: Dan is het wel waar je een bier inderdaad. Dus dan weet je in Amerika was het al hest.
1: Ja, dat maakt maar net.
0: Dat maakt maar net.
1: Zie het maar. Het is het tijd voor de koffieplaat. Ik wil graag van de witte welke plaat was het? Jere was het, van de morgen. Kijk even een extra troken, Jan. Lekker zo'n tabakje koffie. Stuur patroon naar 0620, Fjouwer en Jochen, Ingen. Of de Omroep-app, welke plaat we voor Stoljere. Stuur hem maar mooi terug. Het is eerst dit van deze. Van Triggerfinger. En het beruchte kopke koffie. Maar je theelepeltje. De eerste avond erbij komt, dat theelepeltje. In deze plaat.

0: Triggerfinger wie dat? En I Follow Rivers. Met theekopje dus in de studio op 3FM. Dus ja, 3FM wie dat? Ziet er snel wel meer als Tjernilien.
1: Het is nog petit, maar
2: Iris Seijers
1: is al wekker.
2: No do nog.
1: Van Saison Jochenoren.
2: Friesland van de Moor.
0: Met meer dan 4000 patiënten is het direct een megapraktiek die deze week in Dokkum de Dwarren iepent. Meer dan de helft van die patiënten die komt bij een huisdokter uit Kolmwij die het kind opvolger van de koe. Gewoon zit al haast een ier zonder vaste huisdokter. Ze kennen oer naar de nieuwe huisdokter van Oostergo. Het is een grote partij die in Ljouwt al een praktijk had. En met digitale innovaties de werkdruk in de zorgverpleging vol. Onder de naam Oostergo, onder Oostergo dichtbij, komt er een stiepepunt in Kolm. En in Dokkum beginnen Dwarren op 1 oktober officieel iepen. Om dat mogelijk te maken is een soort werkverzet. Dat vertelt Luc Jansen van de praktiek Oostergo dus.
3: We hebben de afgelopen weken eigenlijk heel erg hard gewerkt om hier alles gereed te krijgen. Dus alle kamers, alles is opnieuw gedaan, alles is geverfd, de vloeren zijn opnieuw gelegd. Nou ja, zoals je ziet, de hele interieur is opnieuw gedaan. We zijn ook druk bezig geweest met de conversie van de patiëntgegevens. Nou, daar zijn we nu, er worden 1 oktober wordt het uiteindelijk daadwerkelijk naar ons overgeschreven. Dus 2 oktober hebben we ook alle patiëntenbestanden. En dat is natuurlijk ook belangrijk om goede zorg te kunnen gaan leveren. Dus vanaf 1 oktober zijn we open, maar 2 oktober hebben we ook daadwerkelijk alle data. En ja, kunnen we helemaal gaan beginnen.
4: Ja, hoe is het de afgelopen 4 weken gingen? Want nou ja, we hadden er jij wel zo gewoon. Doegie eigenlijk alles al onder stoom en kokend water, net op zijn vries, maar dat de gong erop ziet. Hoe ga je dat beleven?
3: Ja, nou, het was dus, het was inderdaad stoom en kokend water. De verbouwing zijn we continu mee bezig geweest. Dat is natuurlijk druk, maar ook het team goed neerzetten. Dus dat is ook gelukt. Daar zijn we heel erg blij mee. Nou ja, ook met een aantal personeelsleden van de vorige praktijken. Dus dat vinden we ook heel erg fijn voor de continuïteit. Dat ook praktijken ondersteunen, somatiek en een assistent die de patiënten eigenlijk al soms al 20 jaar kent. Nu bij ons aan de slag gaat en zo die continuïteit van zorg kan bieden. Daar zijn we heel erg blij mee dat dat is gelukt. Nou, en verder zijn we natuurlijk druk bezig geweest met de bijeenkomst in Kolm. Nou ja, waar we ook echt wel goed hebben kunnen luisteren naar de problemen die er speelden en die ze aangaven. Een aantal kunnen we misschien niet oplossen, maar een aantal ook wel. En daarom hebben we Oostergo Dichtbij geopend. Daar zijn we nu ook nog druk mee bezig. We rijden er zelfs zo meteen naartoe om de laatste paar dingen te installeren. En daar gaan we half oktober open. Dus vanaf dan kunnen de patiënten ook daarheen.
4: En had je dan sjoggen ja, op termijn? Ineens ga je nou straks zwaar oer 4400 meisken. In Ljouwt is dat een misschien redelijk rustig opbouwt. Ja. Hier ga je voorting dadelijk, nou ja, had ik het plaslap plan gas. Zit er ook nog zeg maar in de tankwijze van hoe je daarmee omgaan. Zit je daar ook nog hoe naar te denken van ja, hoe kunnen we dit het beste stroomlijnen? Zeg maar?
3: Nou zeker. En dat is, we gaan ook niet open voor nieuwe inschrijvingen in het begin. Dus we gaan eerst even kijken hoe we de zorg voor deze patiënten goed het best kunnen gaan organiseren. Zorgen dat het allemaal gestroomlijnd gaat. We willen ook gewoon rustig aanstarten. Zorgen dat voor iedereen de overgang goed gaat. Sommige mensen hebben ook al 10 maanden geen vaste huisarts gehad. In bijvoorbeeld Kolm, waar gelukkig de collega's wel de zorg hebben waargenomen. Maar ja, toch is dat niet de vaste huisarts geweest. Dus nou, we moeten dat allemaal weer rustig gaan opstarten en zorgen dat we dat goed gaan inrichten. En daar willen we rustig de tijd voor nemen. En daarna gaan we kijken of we weer open gaan voor inschrijvingen. Wanneer dat is, dat weten we nu nog niet. Maar dat zal zeker niet in het begin zijn.

0: dagen tussen Tolven en Ienoeren.
1: Oh ja, in ieder geval Wolkom of iets dergelijks. Hè?
2: En op Sneur om 8 en Tolven voeren.
0: Nou in Friesland.
3: Ja, daar ben ik wel blij om, jongen.
2: Maar Nijs, dat telt.
0: Sport die libbet.
4: Promotie, dat is ook promotie.
2: En het waar dat rol komt.
5: Dat komt dan even op, dat schoot voorbij en daarna komt de zinnen er weer bij.
0: En muziek die stoojeren worst.
2: Hier bij Omroep Friesland.
0: Nou in Friesland.
2: Dit is Omroep Friesland.
0: 92.2 FM.
6: Het is Jalweson. Feike, goeiemorgen.
7: Een goeiemorgen. Bij het bestrijden van een grote brand op het industrieterrein in Jereveen-Zuid. Hier de brandwacht Justioen leest van taskogels die in paard stienen. Dat zei het woordvierder Jan Kees Taxopeus van de brandwacht.
8: Het is altijd heel erg lastig als er heel veel mensen staan te kijken. Want die staan gewoon de hulpdiensten in de weg. Als bijvoorbeeld een groot watertransport een slang moet uitrijden, waar het water doorheen gepompt wordt. En er zijn heel veel mensen, ja, dan kan zo'n vrachtwagen die kan er gewoon niet langs. En dan kost het extra veel tijd om onze waterwinning op te bouwen.
7: Mij helpende plisje ben de meesten voortstuurd bij de bron onder Sibingawijn in Jereveen. Is een grote loods van koninklijke smilde vol slijm verlengingen. In die loods waard onder andere frituurvet op slijm. Dat zorgen voor hege vlammen en een soort reek. Het kadaver van de walvis die vrienden wieken onspeelde op het Ameland begint te stjonken. Dat meldt Rijkswettersteer. Het beest bloedt wol lissend op het strand omdat de natuur ervan profiteert. Maar ik omdat het opromen in wol 30.000 euro kastje kan. Na roene dagen binnen een soort meesing op het karkas aankwam. Rijkswettersteer verwachtte dat die belangstelling afneemt. Nout de geur hield iets sterker wordt. Het is onduidelijk dat er nog een dwarpsmoene komt in Moddergat, noot de eigenaar van het hier, dat die moene kommersoe er net langer om mij werkje wol. Die eigenaar is de vogelopvang Vogelpits.
9: Dit is al een heel langslepend proces. In de tussentijd is er een nieuw bestuur gekomen en nieuwe beheerders. En wij zijn aan het onderzoeken geweest van hoe vast zit de Vogelpits eigenlijk onder deze wiemoene. Bij de afspraak maken, lezen de contracten met wie zo'n harenmaten. Dus dat hebben we al je uitzacht en we gaan zien hoe sterk we juridisch zijn. En toen het goed viel, toen zijn we van we lukken de stekker eruit.
7: Dat zei het voorzitter Cornelis Jan Coupeers van de Vogelpits. Tjinstanders van de Wiemoenen beziek je al jaren om de Nijemoenen tjin te houden. Ze hoop je dat die strijd nou dien is. Dat zei het Renze Kooistra van de actiegroep Geen Grote Windmolens in Moddergat.
10: Ja, we zijn wel een beetje moe van het gevecht van 6 jaren. Dat willen we helemaal niet, maar ja, we doen het.
7: Deze week waren 1100 handtekens van tjinstanders onbeen onder de provincie. Danny Noppert had de 2e ronde van de World Grand Prix helle. De datter van de jouwer woon justjoen met 2-1 in sets van Nico Springer uit Duitsland. De World Grand Prix is een van de wichtigste toernooien op de daadskalender. Noppert zijn beste prestatie op de World Grand Prix is het behellen van de hele finale. Dat slagen hem 2 keer.
6: 180. Ja, precies. Dat idee. Klinkt minder episch zonder die stem van een heel soort galm erop en zo. Maar.
7: Ja, hij is toch een galm knop?
6: Ja, ik heb een heel soort knop, maar ja. Galm knop heb ik dus niet.
7: 180.
6: Fijke, dank u wel. Het is tijd voor het waarbericht. Sibbele Waaier, goeiemorgen.
11: Goeiemorgen.
6: Eén van de morgen. Wat tongen bij je nevens mij? Het is goed gewoon, hè?
11: Ja, dan weer wel wat te rijden. Zeker, zeker. Ja, dat hebben we allemaal te danken eigenlijk aan de warme lucht die in die zomkrieten komt. Want de oude aan de nacht kwamen er flinke buien voor. En dat kwam eigenlijk omdat het de warme lucht die gewoon oude koolere lucht heen. En daardoor ontstond er nogal wat buien. En ik, het had flink rijdt. Ik neem het maar de vreugde trend van de natuur. Verder wat mooie warme dagen die er komen. Want op stuit hebben we de temperaturen van 15 tot 16 graden. En de wind die komt wat uit het eerst. Is matig ons vrij krachtig op het water. En ja, ik heb even schon bij mij in de rijmeter zit 6 mm. En iets brecht hem zo'n 20 en heel. Starem 24,8. En nou, ik kom raast nog even waarom. Dat bent toch wel serieuze plans in mijn wetter. En inderdaad, dat heb ik toch opleveren. En ja, ik zie de temperatuur uit bestuit op 15, 16 graden. En eigenlijk is het zo dat nou dat hele buienverhaal langzaam futschoot. En we langzaam onder invloed komen van een hele drukgebied. Boppen het matten een eerste van Europa. En dat is net het enige. Aan de orenkant leidt er een flink lege drukgebied ten westen van de Britse eilanden. En deze beide Deze beide grutmachten die krijgen het watertoneel te vertellen. En die zorgen ervoor dat Joerd de Wien steeds meer draait van eerst naar zuid-eerst. En met behulp van de zinnen, ja, rennen de temperaturen op. Nou, haast simmerske waarden, zo zie ze. We kennen Joerd maar van u dat we zo'n 22, 24, misschien wel 25 graden te pakken. Hè. Dat is wel zeer luxe. En uiteindelijk is dat het begin van een prachtige dag na een toch op plakken een witte nacht. Het was hier dat wien wat pleerselijke buien, maar fijn dat het is vannacht wel wat gebeurd. Ja,
6: hege temperaturen dus de heste te loren. Jilt dat van morgen ik?
11: Ja. We hebben morgen uiteindelijk hetzelfde verhaal. We hebben een warme septemberdag. Als nou is dat we eigenlijk op die zo'n beetje gemiddelde temperaturen dagen van een graad of zandje. En als hij dat vertelde, we morgen als je 24, 25 graden gingen, dan is dat wel tegen luxe. Nou, dat hebben we nog steeds dankje aan het hege drukke gebied boven het noorden en eerste van Europa en het lege drukke gebied op de oceaan. Zij zwaren er te geren voor dat we in de warme, tegen warme septemberlucht zitten. En met een matige zuid-zuid-eerste wind is het gewoon simmer. Nou, en de Vossa, dat letter op de wijze vanuit het westen natuurlijk de warmte wel op de tocht komt te staan, want dan komt er een storing en die zal in de rin van de midden jong een beginmaatje om de warme lucht op te rommelen. En dat krijgen we dan in de vorm van buien of een periode met rijnwetter. Dus morgen is het warm, maar zinnen. En sluiten we de dag al met wieders.
6: De dagen daarna, hoe komt het dan?
11: Ja, op tongensje dan zitten we aan de achterkant van dat front wat morgen op je stak komt. We moeten daar nog even mee afrekenen hier op de tongensje. Er zal in het eerste pad van de dag nog wel een paar buien vallen kennen of een periode met rijnwetter. Maar geen de waarde dag, dan loopt dat voort naar het eerste. En dan wordt het droog, klaart het op en brekt de zinnen weer terug. En dan hebben we een temperatuur die zo'n uitkomt zo'n rond de 29 graden. Dus dan lever ik wel wat in. Maar ik dan... Ja, is dat voor september natuurlijk nog helemaal net zo verkeerd. Met wat is het dat na het vocht de kans op diesens in de mand die het wel wat aanneemt. En dat we dan naar vreed zorgen. Dan zorgen we dat we onder invloed komen van een nijhege drukgebied. Dat zorgt ervoor dat de rest komt. Dat het overwegend droeg nijjes waar wordt. En omdat we lucht aanvoer krijgen vanuit het westen wordt het nog wat kouder. Maar zijn 18 of 19 graden. En omdat we verder in de tijd komen en de rest komt, kan de kans op mist wat grutter in de rin van de komende dagen. Dus eigenlijk hebben we twee warme dagen. Dat wordt dan morgen oorstraf met wat rijnwetter. En dan hebben we geëndewij de weken weer knap waar, maar alleen nog wat legere temperatuur.
6: Simpele, dank u wel.
11: Ja, graag die en ons straks.

0: Spiegels, Vuurkoolmachine en Bouke van Gaby dat.
1: Goeiemorgen. Dit is Friesland van de Moorn.
0: Mensen moeten meer naar elkaar omzien. Dat is gewoon als een van de oplossingen voor de dreigende tekorten in de zorg. Maar slagen het in de praktijk ook? Ter de vraag van zelfs. Net als Elsenien had een netwerk om hem heen bij het is reden van Stichting Samenwerkende Friese Ouderenbonden om vanmiddag in Dokkum een gekomst over dit thema te houden. Mij als thema, of mij als grenzen aan de zorgzame samenleving. En dan praat ik over de voorzitter Marianne Jager van de stichting. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Waarom hoor je deze gekomst te krijgen nou? Is er een reden voor?
2: Ja, er is een reden voor. Er is een landelijke raad van ouderen, adviesorgaan aan de minister. En die hebben een rapport gemaakt en dat heet Grenzen aan de zorgzame samenleving. En dat heeft als thema dat eigenlijk de overheid zegt van ja, de samenleving die moet toch meer in actie komen. Wij kunnen het niet allemaal meer met elkaar redden in de zorg. Dus de samenleving is aan zet. Nou, dat is op zich prima en er zijn ook heel goede initiatieven op dat gebied. Maar wij willen toch ook een waarschuwende vinger opsteken, omdat wij geluiden horen dat er toch ook situaties zijn die je liever niet zou willen hebben. Mensen die eenzaam zijn in hun huis, die eigenlijk het thuis niet meer redden en toch in hun huis moeten blijven wonen. Wij hebben geconstateerd dat dat toch wel een probleem is. En toen hebben we dat eens even breed uitgezet, dus door heel Nederland vragenlijsten verstuurd en gesprekstafels georganiseerd om te kijken van klopt dat beeld wel wat de overheid heeft of moeten we daar toch voorzichtig mee zijn? Nou, dat rapport is verschenen en we hebben in Friesland gezegd, nou, wij vinden dit zo belangrijk, dit onderwerp, dat wij met verschillende mensen in de verschillende regio's, en Dokkum is nu dan de eerste, in gesprek willen gaan met ouderen om te kijken hoe zij dat tegenover staan, wat zij eigenlijk doen, wat zij kunnen doen en waar ook de grenzen voor hun zijn.
0: Ja, maar op mijn horen, je hebt een signaal dat er grenzen binnen onder die zwartse mienschip. Ja. Maar of, ja, wat het nou concreet inhoudt in dit geval in Dokkum, dat wil je hem graag nog jaren vernemen van de mensen.
2: Nou, precies. Want dat zal anders zijn in Amsterdam dan in Friesland. En we hebben ook in Friesland trouwens vragenlijsten uitgezet en al eerder gesondeerd. Maar we vinden ook belangrijk dat mensen gewoon in de steden, in de dorpen, met elkaar het gesprek aangaan van goh, hoe zit ik er eigenlijk in? Ben ik daarop voorbereid? Moet ik wat doen? Of moet ik ervan uitgaan dat het allemaal maar geregeld wordt? En volgens ons is die gedachte een beetje te gemakkelijk. Het wordt niet meer allemaal geregeld.
0: Nee. Dus het is eigenlijk een balans vinden tussen de twee uitersten.
2: Ja, juist. En ook mensen zelf bewust maken van, goh, pas op, je wordt ouder, heb je wel een netwerk, hoe zit het in je dorp, heb je contactpersonen. Dus ook vooral bij de mensen zelf de bewustwording op gang brengen dat zij een tijd tegemoet gaan waarin het niet allemaal vanzelfsprekend is.
0: En over het generaal, want dit thema, vergelijkbare thema's, die zullen vaker voorbij komen bij gekomsten die je hebt. Vindt je dat mensen echt heel erg bezig binnen je mij, of mag je een beetje onfieteren, een beetje onwakkeren?
2: Nou, ik denk dat een aantal zal daar zeker mee bezig zijn, maar vaak te laat. He, op het moment dat je al echt hulp nodig hebt, dan is het veel lastiger om nog een netwerk op te bouwen. Dus je kunt er veel beter over nadenken als je nog wat jonger bent en fit en eigenlijk die hulp nog niet nodig hebt. Maar toch eens denken van, hey, hoe woon ik eigenlijk? Woon ik hier prima? Is dat toekomstbestendig? Hoe zit het met mijn buurt? Nou, als je dat doet, als je begin 70 bent, dan heb je nog alle tijd om daar voor jezelf ook een goede balans in te vinden. Ben je 85, dan wordt dat denk ik wel moeilijk. Dus je wilt mensen ook op tijd confronteren met wat er aan de hand is. En ze ook zelf eens aan het denken zetten over hun eigen situatie.
0: En van beetje om 11 12, dan is hij dus in de IJsherberg in Dokkum. Dan slim door nijdenken. Meestal die kennen dan nog bij ons sluiten als ze haar onmelden.
2: Juist.
0: Wanneer is die gekomst de slager wat jou betreft?
2: Nou, ik denk dat wanneer er een goed gesprek heeft plaatsgevonden, wanneer mensen aangeven dat ze toch aan het denken zijn gezet, wanneer mensen ook eens op pad gaan in hun eigen omgeving om te kijken van, hey, hoe zit het eigenlijk bij mij? Dus dat zou een mooie uitkomst zijn. En nogmaals, Dokkum is voor ons een soort van eerste bijeenkomst waarop we dat doen. En we zijn van plan om dat ook in andere regio's in Friesland te laten plaatsvinden, zodat het ook op een laagdrempelige manier, dus niet in een grote zaal of een groot congres, maar gewoon met een beperkte groep van maximaal zo'n 30 personen, dat je dit kunt bespreken.
0: Marianne Jager, de voorzitter van de Stichting Samenwerkende Friese Ouderenbonden. Voor nu, hartelijk dank.
2: Ja hoor, hartelijk dank ook. Dag.

0: Fergal Sharkey wie dat. En A Good Heart.
1: Friesland van de Moorn.
0: Jester Nijtserk orde bekeerp. Jester Mar, die dorpen die zeggen dit hier alle keer de dorpswinkel tegen. Het is voor iets een keer een heel die dreger om een winkel draaiende te horen. In Nederlandse dorpen, met minder dan 1500 inwoners, is het als supermerken zo'n 2000 tol trullen hel te gaan. In Oudeboorn had ze zo'n trei hier een dorpswinkel die het vol goed rint. En dan zal je mij danken aan 70 vrijwilligers. Verslagjouwers Iris Witsenberg die praat met mijn bestuurslid van de winkel, Jacqueline Brouwers.
2: We rennen hier de dorpswinkel van Oudeboorn in. Het is een lietse winkel met 2 gongpaden, tel ik. Wat is je geheim van deze winkel?
3: Nou, we binnen heel erg lits, maar we doen het wel verrekte leuk meisje nou. En daarom binnen we ook al haast drie hier in het dorp onwijzig. En eigenlijk houden we hier alles wel een beetje. We vaskeballen, vlees, cliënten, kruidenierswaren, nou alles wel.
2: Ja, laten we eens wat verder in, want we zien hier inderdaad cliënten. Nou, dat ben net alleen nog appels en paren, maar je hebt ook, wat is het, mandarijn, komkommers, banaan, kiwis, mango's zelfs, avocado's zelfs. Je hebt best wel een uitgebreid assortiment voor een dorpswinkel.
3: Ja, dat klopt. We hebben echt eigenlijk alles wel, alleen nog van alles een beetje. Dus we hebben bijvoorbeeld wel tandpasta, maar dan maar 2 soorten in plaats van 150. Dus we hebben ik inderdaad mango's maar en avocados, maar dan liggen er 2 avocados in plaats van een kap vol. Want we moeten woekeren met de ruimte, dus dat doen we dan ook.
2: En nou gaan er een heel soort dorpswinkels dicht in oren Frieske dorpen. Jim binnen Traje Ilien begon en het rint eigenlijk als een speer. Waarom komen de klanten wel hier en gissen? Ja, ze gaan ook nog wel naar de Albert Heijn en de Jumbo, maar waarom komen ze eigenlijk hier?
3: Nou, Oudeboorn is in die zin wel een heel bijzonder dorp dat we ben binnen van we doggen het meisje al en we doggen het zelf. We wachten net tot een oor het voor ons oplost. Toen hier de winkel dichtgong, toen wisten we van nou, dan maten we misschien dat we het zelf wat opstarten kunnen. En intussen houden we dus een groep vrijwilligers van zo'n 70 man. Dat is echt wel heel erg een mooi team en echt een heel gezellig team trouwens. Maar dat net alleen nog echt de klanten nu begonnen, die weten, we maten wel naar die winkel, want dan is het dicht.
2: Want maakt je een winst, maar is de winkel op dit stuit?
3: Ja, we maken op dit stuit winst, maar het is natuurlijk een heel vertekend beeld. Want we hebben geen huur en geen personeelskosten. Dus dat is bijzonder geflatteerd. Maar los daarvan doch het wel heel erg goed voor dat Lietse winkeltje. Doch het eigenlijk helemaal net verkeerd.
2: Nou, want ik zou zeggen, wie ben je nou een jaloere, denk ik? Nou, ik denk dat ik in elk geval wel een stuk als size klanten binnenkom, Sjoen. Wat denk je? Hoeveel gemiddelde klanten komen hier op een dag?
3: Dat is hier best wel een ingewikkelde vraag. Gemiddeld. Als je meent, het is je wens, je binnen rustige dagen, dan wordt het drokker. Maar volgens mij haak ik wel eens hier dat we toch iets van 1200 klanten gemiddeld op een dag hadden. Dus dat is best een
2: soort. Dat is flink wat.
3: Ja, dat is echt een soort. Maar goed, er zitten natuurlijk ook badskipjes bij van Ian Hellet even een broodje. Hè, van een croissantje van 80 cent. Dus het is van alles en nog wat.
4: Ja, graag.
2: Grietje, ben je vrijwilliger? Je zit hier achter de kassa. Hoe is dat om te doen?
5: Nou, ik vind het best wel leuk. Je moet altijd even omdenken van, waar zit het ik alweer? Maar als je elke week even een keer staat, dan komt het goed.
2: En waarom dacht je, ik meld me jongen als vrijwilliger?
5: Nou, ik ben hier in het dorp en ik ben grutskap in het dorp. En ik hit wel even aan tijd en je treft alle meisjes. Ik vind het leuk.
2: Ja. En je kunnen dus heel goed bestien in de winkel. Waarom denk je dat leidt?
5: Nou, ik denk misschien toch, meisjes die ken je mooi tegenbij. Ik heb heel soort ouderen die dus echt eventjes in de winkel komen kennen. Even een boodschapje, even een praatje. Dat is, dat is een heel sociaal gebeuren hier.
0: Dat is hoe de winkel daar in Oudeboorn.
1: De media van de Moorn.
0: En dat ben ik dus weer bij Fijke Wouda. Ja. Die de krant van fysiek binnen had.
6: Ja, wist trouwens wat ik een sociaal gebeuren is?
0: Nou,
6: padellen.
0: Oh.
6: Dat is, dat neemt een enorme vlecht. Dit is sport. Maar ja, als iets populair wordt, dan komt er ook altijd een chinbeweging verzels. Bigelix in Arenburg, daar is een boorman, die is het chin de uitbreiding van de baan derde. Want de club derde, Chef heet die, de tennisvereniging Chef, mooie namen, die wil dus een extra padelbaan onlissen. Maar de boorman die zei, ja, leven net, want dat ding komt op zo'n meter van mijn hier te liggen.
0: Oh.
6: Dat wordt een raam. Want dan jerk alleen nog maar van die baltjes stuiteren en alles. Dus die is daar optie in. Ze hebben nog oombeen om een loodswal te meiden, maar ik daar word de boerman niet van
7: dat,
6: weten.
7: Dat hoorde net niet eens meer.
6: Nee, dat hoorde net niet eens meer. Nee. Dus, nou ja, dus daar zit ze behoorlijk mee in de magen daar, bij de gemeente. En nou komt er ook nog uit orenhoeken kritiek op padellen. Eegdokters. Die zeggen van, ja, wij zoeken niet eens een stijging van het aantal mensen dat slim en blowend eegletsel oehad terug die hut onkomende padelbal.
0: Oh.
6: Want die binnen, nou, die ben zagrut, die passen krek in de eergas.
7: Dus, bij squash en bij tennis is dat ik vrij hut, toch?
6: Ja, dat baltje is nog redelijk zacht. Tenminste, die kerst inkniepen. Ik heb nog nooit padeld, dus ik weet net als zo'n padelbaltje als dat ik inkniepen kerst of zo. Dat,
7: maar voor, dat, mij, voor mij heb ik altijd zacht. Dus dat, maar het kan
6: ja, nee, als de hut nog slaat, dan komt alles hut om, ja. Inderdaad. Dus, maar een padelbal die kan de snelheden berikken van meer dan 100 kilometer in toeren. En nou ja, omdat door dat formaat past het dus correct in die eerkast. En dan valt de bescherming van de bonken, ja, die valt eens een beetje fort. En de spelers die steen ik dicht op elkaar. En ja, die bal die keert vanzelfs ik via een glazen wand en een stekking. Ja, kan elk moment van richting verorien. En dan heeft ze maar zijn bal in het eeg. En dat kan leren dat daar eegbliedingen, hoornvliezen die het scancheren rijtje, netvlies, loslatingen. Of zelfs slimme gevallen van een score eegbal, maar blowend minder zicht.
7: En
6: sport is gezond, zeggen ze toch?
7: En Lilke Borley.
6: En Lilke Borley.
7: Ja, ja. Een bijeffect.
6: Nou,
7: Feike, dank u wel.
1: De app van Omroep Friesland op die tablet of telefoon.
8: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, F de Groen en het Waar.
1: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te Harkjum.
8: Omroep Friesland.
1: Oeral en altijd West-Maborst. Ik als boetende provincie best.
8: De app van Omroep Friesland.
1: Voor Android en Apple.
8: Download hem nu.
9: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haar stijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
10: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
9: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
10: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Triant en Frisius MC.
1: Dit is Omroep Friesland.
8: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
11: Door Almegens met het NOS-journaal. Gemiddeld overlijden elke dag 21 mensen door een val, blijkt uit cijfers van het CBS. Vorig jaar ging het om 7800 mensen. Dat is een toename van bijna 500 in vergelijking met een jaar eerder. Ruim driekwart van de doden door een val is ouder dan 80 jaar. Gisteren begon een valpreventieweek waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. In Apeldoorn moesten bewoners van zo'n 30 appartementen vannacht hun huis uit. In een van de appartementen was brand ontstaan en daarbij kwam veel rook vrij. Niemand raakte gewond, wel werden 7 mensen nagekeken door ambulancepersoneel omdat ze rook hadden ingeademd. Na dagen van protesten mag een uit huis gezette Spaanse vrouw van 87 toch in haar huis blijven wonen. De vrouw werd vorige week na ruim 70 jaar uit haar huis in Madrid gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Haar verhaal groeide uit tot een symbool van de woningcrisis in Spanje, zegt correspondent Miral de Bruyne.
12: Sinds 2020 zijn de huizenprijzen heel hard gestegen. Als je naar heel Spanje kijkt, zie je dat koopwoningen met 35% duurder zijn geworden dan voor de coronapandemie. En de huur die is maar liefst met 45% gestegen.
11: Tienduizenden mensen gingen gisteren de straat op en eisen dat huurders beter beschermd worden. Een Brits schaakwonder van 11 jaar heeft als jongste ooit de titel vrouwelijke grootmeester behaald. Bodana Sivanandan pakte die titel tijdens de schaakolympiade in Oezbekistan. Ze leerde zichzelf schaken tijdens de coronaperiode en ze zegt dat ze wil doorgaan en geschiedenis wil blijven schrijven.
13: Well, I want to be one of the best chess players in the world. And that's like my main long-term aim. And yeah, for now I just want to keep improving and doing my best.
11: Het weer droog en geregeld zon, al is er ook wat hoge bewolking. Het wordt uitzonderlijk warm, met maximaal van 25 graden in het westen en 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
7: Een loods met frituurvet is onder Groenta Alband vannacht op het Jereveen. De eerste Aastenmeerhoor in Friesland van de Moorn. En deze komt er gewoon. En Nena en 99 luchtballon.
14: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
15: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
16: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
14: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
16: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
17: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
18: Lees Verkeerde Afslag van Nikki French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde Afslag van Nikki French. Nu in de boekhandel.
19: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
20: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
21: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
20: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
21: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
19: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
22: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
23: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers, dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar Odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
24: Friesland van de Moorn.
25: Maar Erik zei

0: Nena. En 99 luchtballons.
1: Het gevaar zit hem op dit moment gewoon in het pand zelf. Want daar wordt frituurvet opgeslagen. Alleen de pand staat ook op instorten. Dus we kunnen die brand niet van binnenuit gaan bestrijden.
0: Ja, dat gaat door los. Mijn frituurvet is onder Groenta Albaand vannacht op de RFN. En er zijn de meesten bij die het helpverleners in het paard zitten. Eerst daar is meer Ronnie Friesen van de Molen. En weer Rijk Hoed Meijwerkers van een huisdokter in Dokkum in Zoonhasten een nieuwe praktiek te Groenstap.
2: Voor 5 weken hebben ze het allemaal strak getrokken, maar die werken wel 7 dagen per week.
0: Ja, hoe ze dat kijkt, opret hebben daar in Dokkum, ik dat verhaal dadelijk. Feike, wat is er in de oren media te vinden van de morgen?
3: Ja, premier Jetten wil meestal dags net op hun bek slaan. En Belgische jagers die willen tonight mij Pielk en Borgen op Everswien jagen.
0: Oh,
3: ja.
4: Dit is Friesland van de morgen.
0: Dat dadelijk eerst iets voor het waarberucht mij Sibbele Waaier. Goeiemorgen.
5: Een goeiemorgen. Joet komt er heel tijd meer om te varen zinnen. En bloedt het droeg. De zwakke, ontmatige eerste letter zuid-eerste wind blaast warme lucht naar Usta. Waarbij de temperaturen oprennen naar 22 graden op het Waadeiland en 24 graden diep de provincie in. Morgen, weer een warme septemberdag, maar vooral eerst een soort zinnen. Letter op de dag meer bewolking, maar in de joen en nacht rein. De maximumtemperatuur komt er nu op zo'n 22 tot 26 graden. Meer over het waar, over een jaloer.
0: Een voele bron op een industrieterrein op het Jereveen had vannacht een grote loods volslijn in de Jiskelijn. In die loods waard onder oren frituurvet opslijn. Het zorgen voor grote vlam. Die zorgen voor een soort onrin van het publiek. De bronwacht die daar boot lijst van, vertelt de bronwacht wat verder Jan Kees Toxopeus.
1: Het is altijd heel erg lastig als er heel veel mensen staan te kijken. Want die staan gewoon de hulpdiensten in de weg. Als bijvoorbeeld een groot watertransport een slang moet uitrijden, waar het water doorheen gepompt wordt. En er zijn heel veel mensen, ja, dan kan zo'n vrachtwagen die kan er gewoon niet langs. En dan kost het extra veel tijd om onze waterwinning op te bouwen.
6: En wat heen hem dan dienen om die meesten op afstand te horen?
1: We hebben extra hulp van de politie gevraagd, zodat het gebied ruimer afgezet wordt, zodat het publiek op een grotere afstand blijft.
6: Is dat eind strafbaar dat ze je staat dichtbij komen?
1: Nee, het is niet strafbaar, maar het kan soms wel heel erg onverstandig zijn. Hè? Ik bedoel, de wind hoeft maar even te draaien. En je kunt in de rook komen te staan. Of er komt bijvoorbeeld wel asbest vrij of een andere gevaarlijke stof. Ja, dan heb je er wel zelf mee te maken. En ja, en je hindert gewoon de hulpdiensten. Dus blijf gewoon thuis. Hoe interessant je het ook vindt.
6: Het is nou heel wat zien. Ik zou nogal leeg wat reek in het pan. Het is brandmeester. Wat is nou je strategie?
1: Nou, wat we nu gaan doen met een kraan is het pand zeg maar langzaam gaan afbreken. En dan de hotspots die er nog in de lood zijn, die gaan we dan afblussen. Ja, en daarna kunnen we gewoon verder de brand gaan blussen.
6: Je hebt vandaag opgeschaald naar Tiergrutte Bron, want je wist dan al direct wat er onder hoorn hier.
1: Nou, de bevelvoerder die maakt dan een inschatting van goh, hey, dit komt niet goed met grote brand. Ik maak zeer grote brand. En dan heb je gelijk 4 blusploegen te plaatsen. En dan heb je gewoon meer slagkracht om die brand onder controle te krijgen. Dus naast 1 extra grootwatertransport waren er nou 2 grootwatertransporten. Zodat we voldoende water hebben om te blussen. En er is ook nog een extra hoogwerker opgeroepen. Dus we stonden daar met 2 hoogwerkers, 2 keer grootwatertransport en 4 blusploegen.
6: Want om wat voor bedrog gaat het?
1: Het gaat om een bedrijf waar onder andere frituurvet opgeslagen wordt.
6: En dat frituurvet, in hoeverre kan dat nog voor gevaarlijke situaties zorgen?
1: Nou, een frituurvet is gewoon brandbaar. Dus als dat bij de brand betrokken raakt, heb je extra energie zeg maar, in zo'n pand. En dan is het heel erg moeilijk uit te krijgen.
6: Het pand op instorten, Steer?
1: Ja, het pand staat nog op instorten. En dat maakt het bestrijden van de brand ook lastig. Omdat we dan gewoon niet meer veilig naar binnen kunnen. En als we de brand alleen maar van buiten af gaan kunnen bestrijden. En op dit moment komt er een kraan. En die gaat dan een stukje voor stukje het pand uit elkaar pellen. Zodat we toch nog bij de hotspots binnen in de loods kunnen komen. Om daar de laatste vuurhaden uit te maken.
6: En wat is de situatie? Nou, want zijn brandmeester is jong.
1: Ja, het zijn brandmeester is gegeven. En dat betekent dat we de brand onder controle hebben. En dat we de kans op overslag van de brand of uitbreiding van de brand, niet heel is.
0: Bronwachtwutvierder, moet ik zeggen. Jan Kees Toxopeus, wie dat hoe die bron dat dus op het Jereveen.
7: De media van de morgen.
0: Bronwutvierder, dat ken ik.
3: Bronwachtwutvierder.
0: Ja, kleren. Fijke, door de media.
3: Ja, nou, laten we hier even mee beginnen.
8: Aanvallen op de LHBTI-gemeenschap, of de aanvallen op vrouwen, of de aanvallen op minderheden van kleur of geloof, die komen niet zomaar uit de lucht vallen. We gaan die lui niet laten winnen, maar we gaan ze vol op hun bek slaan.
3: Ja, dat zei U.S. premier Jetten op het congres van zijn partij D66. En we gaan ze vol op hun bek slaan. Nou, die uitspraak is hem op een soort kritiek komen te staan. Ik van partijen in de Tweede Kamer. En hij heeft er nou toch nog eens even hoe nijtacht. En dit is wat hij er nou over zei.
9: U kent mij ook. Het zijn niet teksten die u mij heel vaak hoort gebruiken. Dus was een slip of the tongue. Dat zal ik ook de volgende keer proberen te vermijden. Maar zoals u ook weet, kom ik ook graag met veel overtuiging op voor de Nederlandse normen en waarden. Dat we mensen allemaal in hun waarde laten en iedereen de vrijheid kunnen om zichzelf te kunnen zijn.
3: Ja, maar als dan diezelfde is, dan wist op die backslide door de premier.
0: Ja.
3: En Nederlandse normen en weerden op die bek slaan, liep het mij daar net tussen te passen.
0: Ik ging zo déjà vu naar die sprak van Rutte toen, hè?
3: Ja.
0: Dat ging toen over mensen die het helpvlinders dwijs zitten.
3: Ja.
0: Je zou ze het liefst op de bek slaan, zei dat toen Leo Kek.
3: Ja,
0: in elkaar slaan?
3: In elkaar slaan. Ja. Of zo. Ja. Dus ik weet net wat voor mannetje putters wij als premier kiezen. Maar,
0: het is wel een trend, ja.
3: Het is een beetje een trend. Nou, inderdaad. Dus, maar goed, hij zult net weten waar.
0: Oké.
3: Nee, nou lok hem maar.
0: Vooruit.
3: Dan de Belangenvereniging voor Jagers in Vlaanderen. Die wil dat het tastien wordt om mijn pilk en borgen op Everswien, op Wilde Bargen te schieten. De jagersclub Hubertus Vereniging Vlaanderen. Die wil de jacht dus met de borgen. Vinden ze een goed plan om...

0: Nou, ik pielk een balgetajekje. Dat is een goed om op die manier, op die wijze, de zwien uit de wijnwieken te verjaaien. En ze zei ik van in Spaanse steden, zoals Madrid en Alicante, daar zijn ze dus al met pielk en balgen daar op jacht. Nee, die wilde bargen.
1: Oh.
0: En die zorg je gewoon voor minder oorlijst als het broeken van geweer. En aan pielk heb ik minder bereik als een kogel. Dus het zou ook nog een keer veiliger wijzen om te broeken in een wijnwiek. Dus de Vlaamse minister die stiert net onwelwillend het genoeg dit vaststel van de jagers. Hij wil wel even een ouderswaagdje hoe zaakkundigen erover denken voordat hij een besluit neemt.
1: Nou, misschien dat ze dan alsnog bij Obelix uitkomen.
0: Ja, daar weet
1: je. Je weet het net. Feike, dank je wel.

0: Ella Langley with our 10 Chosen Texas.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Maar meer als 4000 patiënten is het direct een megapraktiek die deze week in Dokkum de Dwarren hier putten. Meer dan de helft van die patiënten komt bij een huisdokter uit Kolmwijk die

0: kan opvolger vinden koe. En Gwen zit al haast een jaar zonder vaste huisdokter. Ze kennen al naar de huisdokters van Oostergo. Het is een grote partij die ik in Ljouwt al een praktijk had. En met digitale innovaties de werkdruk in de zorgverlegie wil. Onder de naam Oostergo dichtbij komt er een stiepepunt in Kolm. En in Dokkum beginnen het warm op 1 oktober hier. Om dat mogelijk te meiden is een soort werkverzet, vertelt Luc Jansen van Oostergo huisartsen.
1: We hebben de afgelopen weken eigenlijk heel erg hard gewerkt om hier alles gereed te krijgen. Dus alle kamers, alles is opnieuw gedaan, alles is geverfd, de vloeren zijn opnieuw gelegd. Zoals je ziet, de hele interieur is opnieuw gedaan. We zijn ook druk bezig geweest met de conversie van de patiëntgegevens. Daar zijn we nu, 1 oktober wordt het uiteindelijk daadwerkelijk naar ons overgeschreven. Dus 2 oktober hebben we ook alle patiëntenbestanden. En dat is natuurlijk ook belangrijk om goede zorg te kunnen gaan leveren. Dus vanaf 1 oktober zijn we open, maar 2 oktober hebben we ook daadwerkelijk alle data. En kunnen we helemaal aan beginnen.
2: Ja, hoe is het de oude 4 weken gingen? Want nou ja, we hadden er jij wel eens gehoord. Doe je eigenlijk alles al onder stoom en kokend water? Net op z'n Fries, maar dat de gong erop ziet. Hoe ga je dat beleven?
1: Ja, nou, het was inderdaad stoom en kokend water. De verbouwing zijn we continu mee bezig geweest. Dat is natuurlijk druk, maar ook het team goed neerzetten. Dus dat is ook gelukt, daar zijn we heel erg blij mee. Ook met een aantal personeelsleden van de vorige praktijken. Dus dat vinden we ook heel erg fijn voor de continuïteit. En dat ook praktijken ondersteunen somatiek. En een assistent die de patiënten eigenlijk al soms al 20 jaar kent. Nu bij ons aan de slag gaat en zo die continuïteit van zorg kan bieden. Daar zijn we heel erg blij mee dat is gelukt. En verder zijn we natuurlijk druk bezig geweest met de bijeenkomst in Kolm. Waar we ook echt wel goed hebben kunnen luisteren naar de problemen die er speelden en die ze aangaven. Een aantal kunnen we misschien niet oplossen, maar een aantal ook wel. En daarom hebben we Oostergo Dichtbij geopend. Daar zijn we nu ook nog druk mee bezig. We rijden er zelfs zo meteen naartoe om de laatste paar dingen te installeren. En daar gaan we half oktober open. Dus vanaf dan kunnen de patiënten ook daarheen.
2: En had je dan zorgen op termijn? In eerst ga je nou straks zwaar over 4400 mensen. In Ljouwt is dat een misschien redelijk rustig opbouwt. Ja. Hier ga je voorting dadelijk, had ik het plaslap plan gas. Zit er ook nog in de tinkwijze van hoe je daarmee omgaat. Zit je daar ook nog hoe naar te denken van hoe kunnen we dit het beste stroomlijnen?
1: Nou zeker. En dat is, we gaan ook niet open voor nieuwe inschrijvingen in het begin. Dus we gaan eerst even kijken hoe we de zorg voor deze patiënten goed het best kunnen gaan organiseren. Zorgen dat het allemaal gestroomlijnd gaat. We willen ook gewoon rustig aanstarten. Zorgen dat voor iedereen de overgang goed gaat. Sommige mensen hebben ook al 10 maanden geen vaste huisarts gehad. In bijvoorbeeld Kolm, waar gelukkig de collega's wel de zorg hebben waargenomen. Maar ja, toch is dat niet de vaste huisarts geweest. Dus we moeten dat allemaal weer rustig gaan opstarten en zorgen dat we dat goed gaan inrichten. En daar willen we rustig de tijd voor nemen. En daarna gaan we kijken of we weer open gaan voor inschrijving. En wanneer dat is, dat weten we nu nog niet. Maar dat zal zeker niet in het begin zijn.
3: Friesland van de Moon.

0: wine bij een barbecue, Jimmy op een fiets en nice makkers op tongensje. Maar rol op de Fries.
1: Ja, elke week werd de leukste verhalen uit Friesland. Waar in de auto, op de bank of onderwijs. Nijsmakers de podcast. Elke tongetje op Spotify en elke vreet op televisie.
0: Nijsmakers. Want ja, daar zit ik niks op tv.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
3: Goedemorgen.
2: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
5: Vergeet je niet in te smeren.
4: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
6: Oma!
7: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
8: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
4: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
8: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
9: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
10: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: 92.2 FM.
13: Het is een minuut door Jan Wachten. Feike, goeiemorgen.
14: Een goeiemorgen. Met bestrijden van een grote brand op het industrieterrein in Jereveen Zuid, hier de brandwacht Justjoen leest van taskogers die het in het paard stienen. Dat zei het wordvierder Jan Kees Taxopeus.
15: Het is altijd heel erg lastig als er heel veel mensen staan te kijken, want die staan gewoon de hulpdiensten in de weg. Als bijvoorbeeld een groot watertransport een slang moet uitrijden, waar het water doorheen gepompt wordt. En er zijn heel veel mensen, ja, dan kan zo'n vrachtwagen die kan er gewoon niet langs. En dan kost het extra veel tijd om onze waterwinning op te bouwen.
14: Bij help van de politie ben de taskogers waarom zet. Bij de brand onder Sibengawai is een grote loods van koninklijke smilde voor slijmverlengingen. In die loods wordt onder andere frituurvet op slijm. Dat zorgen voor hege vlammen en een soort reek. Het is voor Lietse kennen hield hij dreiger om een winkel draaiende te houden. Ze gingen dit hier al de supermerken in Jesternijtsjerk, Oldebekeep en Jestermaat dicht. In Nederlandse dorpen, met minder dan 1500 inwoners, is het aantal supermerken zo'n 2012 terug de hel te gingen. In Oldeboorn had ze zo'n 3 jaar een dorpswinkel die wel goed rent. Met dank aan 70 vrijwilligers. Bestuurslid van de winkel Jacqueline Brouwers over hoe dat kan.
16: Toen hier de winkel dichtgong, toen wist ze van nou, dan maakten we zin dat we het zelf wat opstarten kunnen. En intussen houden we dus een groep vrijwilligers van zo'n 70 man. Dat is echt wel heel erg een mooi team. En echt een heel gezellig team trouwens. En, maar dat net alleen nog echt de klanten nu begon, die weten, we maakten wel naar die winkel, want anders gaat die dicht.
14: Het kadaver van de walvis die het vrienden week onspeelde op het Ameland begint te stjonken. Dat meldt Ries Wettersteert. Het best bloedt wel lezen op het strand, omdat de natuur ervan profiteert, maar ook omdat het opromje wel €30.000 kastje kan. Oude dagen ben er een soort meesing op het karkas aankwam. Ries Wettersteert verwachtte dat die belangstelling aanneemt, nood de geur hield iets sterker wordt. Het is onduidelijk of er nog een dwarsmoene komt in Moddergat. Nou, de eigenaar van het Hiem 13 Moene Kommersoe er net langer om mijn werkje wol. Die eigenaar is de vogelopvang Vogelpits.
17: Dit is al een heel langslepend proces. In de tussentijd is er een nieuw bestuur gekomen en nieuwe beheerders. En wij zijn aan het onderzoeken geweest van hoe vast zit de Vogelpits eigenlijk onder deze wiemoenen. We hebben de afspraak maken, lezen de contracten, werden we zo'n hare maten. Dus dat hebben we al hier uitzocht. En we hebben gezien hoe sterk we juridisch zijn. En toen het goed viel, toen zijn we van we lukken de stekker eruit.
14: Dat zei het voorzitter Cornelis Jan Couperus van de Vogelpits. Tjinstanders van de Wiemoenen beziek je al jaren om de nieuwe moenen tjin te houden. Zo hoop je dat die strijd nou dien is. Dat zei het Renze Kooistra van de actiegroep. Geen grote windmolens in Moddergat.
5: Ja, we zijn wel een beetje moe van het gevecht van 6 jaren. Dat willen wij helemaal niet, maar ja, we doen het.
14: Deze week waren nog 1100 handtekens van tjinstanders onweer om de provincie.
13: 1100 handtekens?
14: Ja, van Moddergat. Dat is...
13: Ja, er waren 200 mensen. Ja, precies. 200 mensen.
14: Ja, dat is wel een heel soort.
13: Ja, nou ja, ik mensen die daaromheen waren, denk ik.
14: Die, ja. Ja, die herik zicht op zo'n moeder natuurlijk.
13: Dat denk ik ook dan. Fijke, dank wel.
6: De Elfstedenhal is weer open. Geniet de hele winter van ijsplezier voor jong en oud. En warm daarna op in het IJscafé of op het gezellige Winterplein. Schaatsen in de Elfstedenhal wordt mede mogelijk gemaakt door 2BMate, partner voor premiums.
18: Van 2 tot en met 11 oktober is het weer Smullingerland Restaurantweek. Ontdek verrassende gerechten met lokale producten bij restaurants door heel Smullingerland in Drachten en de omliggende dorpen. Reserveer nu via smullingerland.nl.
19: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
20: Voor een nieuwe Citroën. Haima, service en auto's. Is er voor Elsen hier?
21: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BTN De Haas en krijg gratis Unior-gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 twee schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior-koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
22: Friesland van de Moor.
23: Erit Science.
13: Dadelijk muziek van Pieter Wilkens. Eerst het waarbericht. Mijn Sibbele Waaier, goeiemorgen.
24: Een hele goeie morgen.
13: Van de morgen betiet zeg ik wat tongerbuien boppen in de loft. Hoe liep het dat nou intussen? Is dat voortlutsen of nog steeds wel wat?
24: Nou, het laatste buiken dat leidt ten noorden van Ljouwert op stuit. En die loekt langzaam de Noordzee op. En dan hebben we van die buien trein ouwe. Ja, en dat het ouwe aan de nacht nog wel even wat opsmieten. Ja, wat barde er nou eigenlijk? We op alle dagen, het wordt warmer. Nou, ouwe aan de nacht is er een warmtefront naar het noorden gong. Dat luts wat oeren relatief koele luchtlaag eronder. En dat joh wat tumult. En mijn rij werd er tegenvallig. En ik op gewoon plakken inderdaad tonger. Ik heb een per wetterstand. Friske pijl 5,8. Je bent bij mij op een lemmer 6 mm. Semar 6,8. Grauw 6,6. Akrum 13,4. Halm 14,4. Laaksem 9,4. En Isbrechtem 20 en heel. Kwart zijn, wij zijn nogal aardig bedeeld met wetter. Als zeker hoe het hele landschap. Dan ben wij juist in Madden. Ben we vandaag goed bedeeld met het wetter. Nou, zak of saai. Nee, ik een zachte nacht trouwens. Het is eigenlijk, temperatuur is net onder de 15 graden. Wist het wie 15 een hele graad. Terwijl het in de nacht, eigenlijk rucht op een graad of 10. Dus dat is flink te warm. En wat hebben we nou hier te krijgen? Die buien loeken dus. We krijgen een twee spelers op het waartoneel. Dat ben een hege drukgebied boven het Madden, een eerste van Europa. En een lege drukgebied boven de oceaan. En deze beide, die zorgen ervoor dat Joert de dag nog wat Grieks begint. Met een lege bewolking. Lokaal nog wat nevel. Maar in de rest van de dag wint de zinnetrein. En giet de wien wat meer van eerst naar zuid-eerst. En wordt het steeds warmere lucht nu zijn kant blaast. Waarbij de temperaturen van midden oprennen naar zo'n 22 graden op het water. Tot zo'n 24 graden dieper de provincie in. En dat ben hele luxe waarden. Want ja, uiteindelijk is het normaal een graad of zandje. Dus wij hebben hier wat te krijgen met een unieke warme septemberdag. En ik jong bloed het nog een lang warm. Temperatuur lijkt nog lang rond de 18, 19 graden. Het bloed ik droeg, maar brede opkleidingen. En in de nacht kan er dan wel weer wat mist ontstaan en zakken de temperatuur uiteindelijk naar zo'n 14, 15 graden minimaal. Dus een mooie dag is dit te wachten. Maar met luxe temperaturen.
13: En die luxe temperaturen, dat is toch hartstikke, die ben morgen net, dan net voort, volgens mij, hè?
24: Nee. Morgen dan ben die beide toneelspelers op het Waartoneel, die horen u in een zuidelijke streming. Waarbij we dus vooral eerst wel aardig zinnen hebben. Er is ook wel hege bewolking. En de temperaturen, ja, die ben heel wijde morgen, heel wijde de man die er 18 graden. Om morgen te meet nog trof te stijgen naar zijn 24, ont wellicht wel 26 graden. Dus dat is zeer luxe, maar een matige zuid-zuid-eerste wind. Nou, dan zoen je, dan denk je van, gaat dat goed? Nou, dat gaat uiteindelijk letterlijk gaat het fout, want letter op de dij in de midden neemt de bewolking wat daar op benadering van een steuring. En die steuring die zullen u in de ring van wijze de jong en in de nacht van wijze op tongetje berikken. En die zwargen dan ver de noordige Rijn en Alkwolling.
13: De dagen daarna, hoe komt het dan?
24: Ja, nou, toen als je dan loopt dat front, maar dat rijwetter loopt langzaam met eersten. Daar hebben we in de mand niet wellicht nog wel wat les van. Maar in de midden dan klaart het op, krijgt de zinnen er weer wat te vertellen. En ja, hebben de wind die wat draait en dan krijgen we wat koelere lucht. Maar is dan een graad of, nou, ik denk een graad of een jongetje nog. En dat is ik nog luxe. Maar dan is het duidelijk wat minder warm als de komende 2 dagen. Nou, en dan nog even verder zorgen naar de vreed. Dan krijgt een hege druk gebied steeds meer te vertellen, hoe is waar. Dat betekent dat het rijstig waar is. Het is droeg. De lucht is wel wat vochtig. Dat betekent dat in de nacht en mantie de kans op wat mist wolkrutter wordt. En ja, de zin heeft wellicht Maas wel eens even wat werk maken om die wat op te rombien. Maar uiteindelijk is het dan in de media vaak wel weer een heel aardig waartype. Maar geregeld zinnen. Temperaturen die scharrel is daar rond de jongetje om 20 graden. En dat is dan eigenlijk, we zijn dan inmiddels ik alweer oktober. Ben dat al ik nog luxe weer. Dus ja, we hebben uiteindelijk niks te klaaien.
13: Nee. Succesissen. September eindigt mijn luxe weer, Erik.
24: Ja, precies. In de stijl van deze simmer.
13: Simmerle, dank u wel.
24: Een noffelijke dag.
13: Hetzelfde.

Hoe is het met jou, ziet ze de Vries? Ik neem nog wat koffie en een steek ballen met thee. Het gijs is vermeend en mijn werk hier has dien. Vist het slim als ik skoft had, hier bij dien steen. Du bist noch so jung.

0: Pieter Wilkens, wie dat? En Sietse de Vries en de Fireless Green Day. En de plaat die het eigenlijk maar niet kan in de EMI. Wake Me Up When September Ends. Fijke, door is de verkeer.
1: Ja, ja, voor het verkeer.
0: Een bericht. Een melding.
1: Nou, ik begin maar gauw.
0: Heel goed.
1: Ja, op de A-Zoan. Als het van Friesland naar Grensland wordt, dan is het nou, ongeveer bij de Lieke. Het is de feest. Er zijn 4 kilometer file daar. 4 minuten extra reistijd. En dan ik de A32 tussen Jereveen en Wolvegeer. Ja, daar wordt onder diek werken. En daar is het ik feest. Efficiënt tussen Wolvegeer en Jereveen Zuid. 4 kilometer. En 8 minuten extra reistijd. En tussen Jereveen Centrum, Jereveen Zuid, ik 3 kilometer en 3 minuten extra reistijd. Hou dit dus even rekken mij.
2: Omroep Friesland.
3: Friesland van de Moor.
0: Mensen moeten meer naar elkaar omzien. Dat is gewoon als een van de oplossingen voor de dreigende tekorten in de zorg. Maar slag het in de praktijk ook? De vraag van zelfs. Net als Elsenien had een netwerk om hem heen bij Geleaks. Het is reden van Stichting Samenwerkende Friese Ouderenbonden om vanmiddag in Dokkum een gekomst over dit thema te houden. Mij als thema, of mij als grenzen aan de zorgzame samenleving. En dan praat ik over met de voorzitter Marian Jager van de stichting. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Waarom hoor je deze gekomst te krijgen nou? Is er een reden voor?
4: Ja, er is een reden voor. Er is een landelijke raad van ouderen, adviesorgaan aan de minister. En die hebben een rapport gemaakt en dat heet Grenzen aan de zorgzame samenleving. En dat heeft als thema dat eigenlijk de overheid zegt van ja, de samenleving die moet toch meer in actie komen. Wij kunnen het niet allemaal meer met elkaar redden in de zorg. Ja, dus de samenleving is aan zet. Nou, dat is op zich prima en er zijn ook heel goede initiatieven op dat gebied. Maar wij willen toch ook een waarschuwende vinger opsteken, omdat we geluiden horen dat er toch ook situaties zijn die je liever niet zou willen hebben. Mensen die eenzaam zijn in hun huis, die eigenlijk het thuis niet meer redden en toch in hun huis moeten blijven wonen. Nou goed, wij hebben geconstateerd dat dat toch wel een probleem is. En toen hebben we dat eens even breed uitgezet. Dus door heel Nederland vragenlijsten verstuurd. En gesprekstafels georganiseerd om te kijken van klopt dat beeld wel wat de overheid heeft of moeten we daar toch voorzichtig mee zijn? Nou, dat rapport is verschenen en we hebben in Friesland gezegd, nou, wij vinden dit zo belangrijk, dit onderwerp, dat wij met verschillende mensen in de verschillende regio's, en Dokkum is nu dan de eerste, in gesprek willen gaan met ouderen om te kijken hoe zij er tegenover staan, wat zij eigenlijk doen, wat zij kunnen doen en waar ook de grenzen voor hun zijn.
0: Ja, maar op mijn horen, je hebt een signaal dat er grenzen binnen onder die zwartse gemeenschap. Ja. Maar of wat dat nou concreet inhoudt, in het geval in Dokkum, dat wil je hem graag nog jaren vernemen van de mensen.
4: Nou, precies, want dat zal anders zijn in Amsterdam dan in Friesland. En we hebben ook in Friesland trouwens vragenlijsten uitgezet en al eerder gesondeerd. Maar we vinden het ook belangrijk dat mensen gewoon in de steden, in de dorpen, met elkaar het gesprek aangaan van, goh, hoe zit ik er eigenlijk in? Ben ik daarop voorbereid? Moet ik wat doen? Of moet ik ervan uitgaan dat het allemaal maar geregeld wordt? En volgens ons is die gedachte een beetje te gemakkelijk. Het wordt niet meer allemaal geregeld.
0: Nee. Dus het is eigenlijk een balans vinden tussen de twee uitersten.
4: Ja, juist. En ook mensen zelf bewust maken van, goh, pas op, je wordt ouder, heb je wel een netwerk, hoe zit het in je dorp, heb je contactpersonen. Dus ook vooral bij de mensen zelf de bewustwording op gang brengen dat zij een tijd tegemoet gaan waarin het niet allemaal vanzelfsprekend is.
0: En over het generaal, want dit thema, vergelijkbare thema's, die zullen vaker voorbij komen bij gekomsten die je al hebben. Vindt je dat mensen echt heel erg bezig binnen je mij? Of mag je het een beetje onfieteren, een beetje onwakkeren?
4: Nou, ik denk dat een aantal zal er zeker mee bezig zijn, maar vaak te laat. Hè? Op het moment dat je al echt hulp nodig hebt, dan is het veel lastiger om nog een netwerk op te bouwen. Dus je kunt er veel beter over nadenken als je nog wat jonger bent en fit en eigenlijk die hulp nog niet nodig hebt. Maar toch eens denken van, hey, hoe woon ik eigenlijk? Woon ik hier prima? Is dat toekomstbestendig? Hoe zit het met mijn buurt? Nou, als je dat doet als je begin 70 bent, dan heb je nog alle tijd om daar voor jezelf ook een goede balans in te vinden. Ben je 85, dan wordt dat denk ik wel moeilijk. Dus je wilt mensen ook op tijd confronteren met wat er aan de hand is. En ze ook zelf eens aan het denken zetten over hun eigen situatie.
0: En vanmiddag om 11:30, dan is hij dus in de ijsherberg in Dokkum. Dan zullen we erom nadenken. Mensen die kennen dan nog bij ons sluiten, als ze haar ommelden.
4: Juist.
0: Wanneer is die gekomst te slagen, wat jou betreft?
4: Nou, ik denk dat wanneer er een goed gesprek heeft plaatsgevonden, wanneer mensen aangeven dat ze toch aan het denken zijn gezet, wanneer mensen ook eens op pad gaan in hun eigen omgeving om te kijken van hey, hoe zit het eigenlijk bij mij? Dus dat zou een mooie uitkomst zijn. En nogmaals, Dokkum is voor ons een soort van eerste bijeenkomst waarop we dat doen. En we zijn van plan om dat ook in andere regio's in Friesland te laten plaatsvinden, zodat het ook op een laagdrempelige manier, dus niet in een grote zaal of een groot congres, maar gewoon met een beperkte groep van maximaal zo'n 30 personen, dat je dit kunt bespreken.

0: The Police and Every Every Breath You Take.
1: De media van de Moor.
0: Ik weet net wat het is van de Moor, Pijker.
2: Nou, moet even een gypsy tellen.
0: Even een breath teken.
2: Ja, precies. Ja. Nou.
0: Goed, we hebben de bruut.
2: Ja. Begin even. Waarom mij Santje Maaien van dit jaar doen hier de pieper oor bij de KNRM, onder andere KNRM-skipper Willard Molenaar. Wist nog, die waardkuiders, daar biedt allemaal aan, die vers kwam te zitten, maar is betiert. Wat lopen ze in problemen? Dat wie de melding die de skipper dus kreeg. Dan gaat er meteen een knop om. Ook al weet ik op dat moment nog niet eens hoe groot de situatie is. Hij shot in de Telegraaf waarom op die Santje Maaien. Maas betiert dus. En hij zei ja, ze zijn echt, net alleen die groep kuiders, maar ik hun gidsen. Die ben toch het eer van de nuddel kropen. Ze stien dat hun middel in ijskoud wetter, onder kwalling driegen dus. Nou, er is toen grut opzet ik qua helpverlening. En het was guur, iemand was niet lekker en de kou werd erger. Dat zei dan een van de deelnemers. En de Telegraaf die baseert hem dan weer op de podcast Redders op Zee. Dus en daarin wordt romsjongen op opvallende KNRM verhaal. Dus,
0: En ik vrij recente dus nog.
2: En vrij recente, ja zeker. Dus gelukkig koens op de Ameland een warme douche krijgen. Kan het nog lager? Ja, dan hebben we het helaas net over de benzineprijzen of over de energieprijzen. Maar dan gaat het over het wetterpeil. Want het is een beetje, het rijdt nou weer en alles. Dus dan verdwijnt het een beetje uit zicht. Dat nice. Maar het wetterpeil in de Rijn is nog heel iets leeg. En het kan nog leger. Toch nog. Wil ze dat zelfs heel net goed is voor de skipveert Biggeleaks. Dus de wetterstand is nog neer sa leeg west. En in Duitsland binnen al grote stikken droegvallen. En als er al of net genoeg problemen binnen, dan het wetterpeil dit nog verder omleeg. Met de komende weken echt net beter. Ja, zo is het rijnt weer. Hè? Dus, maar ja, dat is een bekende druppel op een gloeiende plaat, kennelijk. En dat heb ik vooral met Onvier uit de bergen te krijgen natuurlijk. Dus dit is geen goed nijs. Nou, dan is er ik nog nijs uit Den Haag. In de Volkskrant stiert dat. Vraag aan een Tweede Kamerlid. Dat kan vanaf nu online via Vraag het ze. Oh. Skellen is verbinden. En mij is meestal niet meer op hun bek slaan.
0: Nou, goed dat ze dat erbij zit.
2: Ja, precies. Goh. Dus, Fjouwe Kimberleen, het is natuurlijk waar. Die hadden onjong dat ze net onder platform mij werkje willen.
0: Oh.
2: Dus waarom? Dat is dus net duidelijk.
0: Maar kan je die vraag dan ik bestel aan oren Kimberleen?
2: Ja, dan kan ze. Ja, zeker.
0: Waar wilde net mij doen?
2: Ja. Ja, dat is de eerste vraag. Waar voor je wonder net om mij doen?
0: Ja, nou, ik ben benieuwd wat de reactie is.
2: Ik ook.
0: Ja, wat dan wel. Fijke, dankjewel. Het is haast 8 uur. Het is al 8 uur. Tiet voor het nijs van de NOS. Dat komt erom.
3: Schoorsteenvegen Friesland in de Westerijn. Wie maait ze jouw kwastien vakkundig en secuur skin. Ik heb weer een soort ondervinding met pelletkachel onderhoud. Zorg voor uw voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
4: Bouw of metaalproject? Staaldigitaal. Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
5: Werkcentrum Friesland is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
6: Hoe kom ik je waai?
5: Of in die tij wekker had.
7: Hoe kom ik aan het werk?
5: Vragen die toe in toekomst keer.
8: Waar kan ik veel over werk leren?
5: Vragen die praktisch binnen.
9: Hoe vind ik personeel?
5: En vragen des alle dagen mij omrinst.
10: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
5: Wat in vraag ik is? Werkcentrum Friesland werk het vadij.
4: Staal zagen, boren of lossen? Ga naar staaldigitaal.nl.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
13: Door Almegens met het NOS-journaal. Nederlandse ingenieursbureau Arcadis gaat ongeveer 1000 banen schrappen. Bedrijf dat onder meer ontwerpen maakt voor bouwprojecten en milieubescherming gaat ook stoppen met zijn architectuuractiviteiten. Daarnaast worden alle werkzaamheden in China gestopt. Bij Arcadis werken ruim 34.000 mensen in zo'n 30 landen. Het is niet duidelijk waar de banen gaan verdwijnen. Met Veilig Thuis kan voortaan dag en nacht worden gechat, niet meer alleen tijdens kantooruren. Door die uitbreiding hoopt het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling sneller op het spoor te komen. De behoefte daaraan blijkt groot, zegt Veilig Thuis.
6: Omdat geweld niet stopt bij 5 uur. We merken heel duidelijk dat mensen ook na 5 uur behoefte hebben aan een plek waar ze hun zorg kunnen uiten, waar ze hun twijfels met ons kunnen bespreken. En de ervaring leert, kijken naar de afgelopen maand, dat heel veel mensen ons weten te vinden, ook na 5 uur in het weekend.
13: De uitbreiding is nu bekendgemaakt, maar werd een maand geleden al ingevoerd. Inmiddels zijn er meer chatgesprekken buiten kantoortijd dan daarbinnen. Gemiddeld overlijden elke dag 21 mensen door een val, blijkt uit cijfers van het CBS. Vorig jaar ging het om 7800 mensen, een toename van bijna 500 in vergelijking met een jaar daarvoor. Ruim 3/4 van de doden door een val is ouder dan 80. Het gaat alleen om mensen die struikelen, vallen of uitglijden. Slachtoffers die vallen in het verkeer met bijvoorbeeld een fiets zijn niet in de cijfers meegenomen. Gisteren begon een valpreventieweek waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. In Apeldoorn moesten bewoners van zo'n 30 appartementen vannacht hun huis uit. In een van de appartementen was brand ontstaan. Daarbij kwam veel rook vrij. Niemand raakte gewond. De politie zegt tegen de krant De Stentor dat de brand is aangestoken. Het weer droog, geregeld zon, ook al wat hoge bewolking. Het werd uitzonderlijk warm met maxima van 23 graden op de Wadden tot 29 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Bij 101 klachten noemen het gemeentelijke WMO-vervier wordt het tijd dat de provincie ingriep. Dat zei de steerte fractie van de SP. Eerst daar is het meer hoor. En deze Jestek van ABBA. Money, money.
7: Zing mee in het kerstproject van Groot Koor Friesland.
9: Met Brassband De Woordzang. 5 repetities in Drachten.
7: Concert 12 december in De Lawei. Grootkoor.nl.
9: Sjongejo ik mij.
14: Het is oktober woonmaand bij Lippe. Dat budget een hele protte interieurinspiratie en leuke acties. Ken je hoe ze wel wat nijsbroeken? Shop nou gedien, vleerkleden en vieren met feestelijke kwattings. Ontgauw bij Lippe wonen.
15: Voor een nieuwe Opel, Heimer, service en auto's. Is de voor Elsen hier.
16: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
17: November, 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films, rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.
18: Friesland van de Moor.
19: My Erit Science.

0: Abba Widot en Money, Money, Money.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
2: My Erit Science.
3: Ik doe gewoon niet meer met de taxi. Hoe kunnen die mensen s'nachts sliepen terwijl ze weten dat er nog een vrouw ergens in het donker op een bankje zit?
0: Mij honderden klachten over het gemeentelijk WMO vervier wordt de titel dat de provincie ingriept. Dat zei de steertenfractie van de SP. En daar is dadelijks meer hoor. En er is goed nieuws over de dorpswinkel van Oudebongen.
4: We binnen heel erg lits, maar we doen het wel verrekte leuk meisje nou.
0: Nou, dat klinkt positief inderdaad. Wat het nijskijk is, dat juist dadelijks. Fijke, wat is er in de orenmedia van?
5: Ja, nog even door dat WMO vervier. Ik, wie er juist al live bij hier in de studio doet, die weer vrouw haar verhaal vertelde. Die had er dus oren in Emmeloord zitten te wachten op die taxi die maar net kwam. Hier een regenoperatie, hier ze ondergien. Ziet er op een bankje in een park, hield al oe stuur. Nou, ik heb er super wekker van lijn, want het is een vreselijk verhaal. En ik hoed ze dat vertelde. Nou, gelukkig heeft ze uiteindelijk via haar dochter, is ze wel thuis kwam. Maar dit weer echt, dit weer de vierbieter op. Maar goed.
0: Er was de onkennen van de taxi natuurlijk.
5: Dat, jazeker. Ja. Ja, vooral als de zwaar nedig heist.
0: Ja, vanzelf.
5: Ja, dus die vrouw die het er in belabberen tas toon, het ze daar terug in Meloor te kuieren, is er bij een hotel wel goed opvangen. En uiteindelijk is ze dus wel thuis komen, maar echt oeren en oeren letter. Ik hier de piekenvel van op Jerm. Juster doe ik dat Jerm. Nou, even geheel terzijde. Maar ik heb ik nice hoor een vrouw van zo'n 80 in Madrid. Die kent hij protesten dags in haar appartement in Wijnblouwen. En daar is ik zwaardelijk nice. Want het wordt een dat het rechtvaardig vindt om vrouwje een klap te jaan, is omheen gingen.
2: Goeiemorgen.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Het is eerst iets voor het waarbericht in kwad. En dat komt van Sibylle Waaier.
6: Een goeie man. Joet komt er heel tijd meer om te varen zinnen. En bloed het droeg. De zwakke ontmatige eerste letter zuid-eerste wind blaast warme lucht naar huis toe. Waarbij de temperaturen oprennen naar 22 graden op het waadeiland en 24 graden diep de provincie in. Morgen, weer een warme septemberdag, maar vooral eerst een soort zinnen. Letter op de dag meer bewolking, maar in de jong en nacht rein. De maximumtemperatuur komt er nu op zo'n 22 tot 26 graden. Meer over het waar, over een jaloer.
0: Jester Nijtsjerk, Oude Bekeep, Jester Maar. Binnen dorpen die het alle keer de dorpswinkel tegengingen zeggen. Het is wel iets kennen, heel dreiger om een winkel draaiende te houden. In Nederlandse dorpen met minder dan 1500 inwoners is het al supermerk een zoend 2012 trot de hel te gingen. In Oudebongen had ze zo'n trei hier een dorpswinkel die het vol goed rint. En dat is mijn tank aan zonder vrijwilligers. Verslaghouder Iris Witsenburg, die praatte met bestuurslid van de winkel Jacqueline Brouwers.
7: We rennen hier de dwarswinkel van Oudebongen in. Het is een lietse winkel met 2 gongpaden, tel ik. Wat is je geheim van deze winkel?
4: Nou, we binnen heel erg lits, maar we doen het wel verrekte leuk meisje nou. En daarom binnen we ook al haast rij hier in dwarp onwezig. En eigenlijk houden we hier alles wel een beetje. We hebben vastgeballen, vlees, cliënten, kruidenierswaren, nou alles al.
7: Ja, dit is wat verder in, want we zien hier inderdaad grienten. Nou, dat zijn net alleen nog appels en paren, maar je hebt wat is het, mandarijn, komkommers, banaan, kiwis, mango's zelfs, avocado's zelfs. Je hebt best wel een uitgebreid assortiment voor een dwarfswinkel.
4: Ja, dat klopt. We hebben echt eigenlijk alles wel, alleen nog van alles een beetje. He, dus we hebben bijvoorbeeld wel tandpasta, maar dan maar 2 soorten in plaats van 150. Dus we hebben inderdaad mango's maar en avocados, maar dan liggen er 2 avocados in plaats van een schap vol. Want we moeten woekeren met de ruimte, dus dat doen we dan ook.
7: En nou gingen er een heel soort dwarfswinkels dicht in oren Friese dorpen. Jim binnen Trije Ilien begon en het rint eigenlijk als een speer. Waarom komen de klanten wel hier en hier ze? Ja, ze gingen nog wel naar de Albert Heijn en de Jumbo, maar waarom komen ze echt hier?
4: Nou, Oudebongen is in die zin wel een heel bijzonder dorp dat we wend binnen van we doggen het meisje naal en we doggen het zelf. We wachten net tot een oor het voor ons oplost. Toen hier de winkel dichtgong, toen wisten we van nou, dan maakten we misschien dat we het zelf wat opstarten kunnen. En intussen houden we dus een groep vrijwilligers van zo'n 70 man. Dat is echt wel heel erg een mooi team en echt een heel gezellig team trouwens. En, maar dat net alleen nog echt de klanten Oudebongen, die weten, we maakten wel naar die winkel, want dan is die dicht.
7: Want maakt je hem winst, maar is de winkel op dit stuit?
4: Ja, we maken op dit stuit winst, maar het is natuurlijk een heel vertekend beeld. Want we hebben geen huur en geen personeelskosten. Dus dat is bijzonder geflatteerd. Maar los daarvan, toch het wel heel erg goed voor dat Lietse winkeltje. doch het eigenlijk helemaal net verkeerd.
7: Nou, want ik zou zeggen, wie ben je nou een jaloere, denk ik. Nou, ik denk dat ik in elk geval wel een stuk als size klanten binnenkom, Sjoen. Huh? Wat denk je, hoeveel gemiddelde klanten komen hier op een dag?
4: Oeh, dat is hier best wel een ingewikkelde vraag. Gemiddeld. Nou, als je meent je tegen je wens, je bent een rustige dagen, dan wordt het drokker. Maar volgens mij haak ik wel eens hier dat we toch iets van 1200 klanten gemiddeld op een dag hebben. Dus dat is best een
7: soort. Dat is flink wat.
4: Ja, dat is echt een soort. Maar goed, er zitten natuurlijk ook badskipjes bij van Ian Hellet even een broodje. Hè, van een croissantje van 80 cent. Dus het, het is van alles en nog wat.
2: Ja, graag.
7: Grietje, ben je vrijwilliger? Je zit hier achter de kassa. Hoe is dat om te doen?
2: Nou, ik vind het best wel leuk. Je moet altijd even omdenken van, oh, waar zit het ik alweer? Maar ga je elke week even een keer staan, dat komt het goed.
7: En waarom dacht je, ik meld me jongen als vrijwilliger?
2: Nou, ik ben hier in het dorp en ik ben grutsk op het dorp. En ik hit wel even aan tijd en je treft alle meesken. Ik vind het leuk.
7: Ja. En je kunt het dus heel goed bestien in de winkel. Waarom denk je dat dat leidt?
2: Nou, ik denk misschien toch, meesken die ken je mooi tegenbij. Ik heb heel soort ouderen die het dus echt eventjes in de winkel komen kennen. Die het, even een boodschapje, even een praatje. Dat is, dat denk ik een heel sociaal gebeuren hier.
8: De media van de morgen.
0: En dat geldt ook voor het media, zoals ik een heel sociaal gebeuren. Fijke, wat heeft er voor in de media?
5: Nou, een wat minder sociaal gebeuren in Madrid, kan ik haast zeggen. Daar was vorige week een 80-jarige vrouw die waard uit haar appartement zet. Ze koerde hier net langer opbrengen. Die vrouw wende daar meer dan 70 jaar in dat appartement. Marie-Carmen Abascal heeft het aan hoe. De hier die gier van €500 naar €2600 in de moana. En ja, dat koer die vrouw net opbrengen. Dus ik een enorme verheging verzels. De vrouw die waard uit haar hoes zet. Ze wat mijn brancard het hoes u tilt. Nou, dat is natuurlijk mensonterend. En de wie vanzelfs kwam het ta massa protesten in Spanje. In het centrum van Madrid ontstond ik een tentenkamp. En er is voor de tredde nacht is daar kampeerd. Maar just jong kan de advocaat van de vrouw mij goed nijs. Ze mij dags daar wenen blowen in dat appartement. En dat het verhuurder het zijn van deze vrouw mij nog minimaal 8 jaar in het appartement wijnblouwen voor die €400 in de moana. Ze maakt zelf nog wel die hier overeenkomst teken je, maar ik denk toch wel dat dat plakfinancieel. Het laat aan een soort protest, zelfs de paus die het erop reageert. Hoe is het mogelijk dat zoiets kan gebeuren? Wat is er mis met onze maatschappij dat een bejaarde vrouw uit haar huis kan worden gezet?
0: De housepaus.
5: Ja, inderdaad. Dus, het premier Sanchez, die het ik al ingrepen, of die wil ingriepen. Die wil dus Joert binnenkomen om een pakket maatregelen goed te keuren. En die moet hierders helpen. Hij heeft nog geen details neemt. Maar ja, het beschermen van kwetsbare hierders is nevens Sanchez geen kwestie van ideologie, maar van menselijkheid. In zijn

0: nooit te rechtvaardigen vindt om hun vrouw te slaan. Dus de weerstand tegen het slaan van een vrouw neemt af. En dat is van zo'n 80 naar 84 procent gingen. Kerst misschien zeggen ze van, dat is net een heel soort. Maar ja, ze zijn er wel, maar ze zijn er wel grutter zwaar genoeg. Want dat is vanzelf nooit goed te praten. Dus ze zeggen dus, een stabielere financiële situatie hangt samen met progressievere denkbeelden. Maar wel alleen als mensen dat zelf zo ervaren.
1: Ja, nou, dit, komt het een beetje de trend van de threadwives en zo? Al een keer,
0: Ja, dat heeft er mij, de oorzaken die zijn divers. Aandacht voor en de rol van de manosfeer, zo wordt dat neemt. En ik meestal mij een oren culturele achtergrond die worden neemt. Er zijn heel veel dingen die veranderen in de maatschappij, waardoor mensen er een conservatievere mening op nahouden. Dat zie je ook in het onlangs verschenen rapport over homoacceptatie. Dan is deze uitspraak van de premier misschien ik net handig.
2: We gaan die lui niet laten winnen, maar we gaan ze vol op hun bek slaan.
0: Nou,
1: nee,
0: mag maar net.
1: Nee, Feike, dank u wel.

0: Somber wie dat, en Homewrecker. In feite, door eens kijk, dat van mensen van Rob Jetten. Ja. Die nogal een pittige uitspraak die. En er komt ook een reactie op van hier. Die vraagt, is het nou AI of is het echt wat er dat zijn?
1: Nee, hij had het echt zijn. Ja. Hij had intussen ik al zien, ja, nou, excuus had hij er vooral bij in. Van ja, dat is misschien net echt premier waardig. Want hij had een heel soort kritiek had hij gekregen. En ik uit de politiek waar je op zien uitspraak. Dus nee, hij had dit echt zijn. Dit is geen AI. Wij broeken geen AI. Alles is echt.
0: AI en algoritmevrij programma.
1: Zeker.
2: Goeiemorgen. Dit is Friesland van de Morgen.
0: De provincie Friesland moet ingrijpen bij het gemeentelijk taxivervier. Nou, het duidelijk worden is dat er

0: honderden klachten binnenkomen over het WMO-vervier. Dat zei het stedelid Hanneke Goede van de SP. Andere mensen, of Ben, stinnen soms oren te wachten of we er heel dan net ophellen. Hanneke Goede, een goeie morgen.
1: Goedemorgen.
0: Nou, om het een beetje in te kleuren, om even jaren te letten wat er nou precies onder hoorn is. We zien kijk al een fragmentje van een vrouw die juist haar verhaal dien had bij u hier op de radio. Let even jaren naar wat die vrouw te zeggen had over het WMO-vervier en hoe ze in de steek litten is.
2: Nee, ik doe ook gewoon niet meer met de taxi. Verschrikkelijk. Stel je nou voor dat je geen dochter hebt. Of je, niemand kan je erbij hebben. Hoe dan?
3: Ja, heb je nog contact gehad met het taxibedrijf?
2: Nee, het niks van zijn jaren litten. En dat vind ik zo schrijn. Van dat ik, hoe kunnen die mensen s'nachts sliepen? Terwijl ze weten dat er nog een vrouw ergens in het donker op een bankje zit.
0: Nou, dat is een vrouw die het naar Emmeloord geert, die ter ophellen voor de soort door de taxi. En die waard net ophellen, had dat verhaal dat juist roed die. Dit ongeveer wat je bedoelde, wat je me vaker jaren?
1: Ja, helaas wel. Ja, dit is gewoon diep triest wat er op dit moment in de provincie gebeurt. Dat mensen die afhankelijk zijn van het WMO-vervoer of op plekken stranden en niet verder kunnen, niet opgehaald worden. Een taxi die anderhalf uur te laat komt of misschien anderhalf uur te vroeg, waar je ook niet op rekent. Ja, en de chauffeurs kunnen er vaak niks aan doen. Het ligt gewoon echt aan de organisatie binnen de bedrijven van het WMO-vervoer.
0: Ja, nou staat het WMO-vervoer, het is een taak van de gemeente. Ja. Waarom viel je hem als SP, als provinciale SP, je zou maar even boen? En wat kan je hem doen wat de gemeente lezen ligt?
1: Nou, het is op het moment voor ons heel lastig om wat te doen. Je zegt het al, de taak ligt bij de gemeentes. Maar in onze ogen is het WMO-vervoer een gemeenteoverstijgende taak. Iemand die met een taxibusje gaat, blijft niet altijd in een eigen gemeente. Woon je in de Frieske Marre, je moet naar het ziekenhuis. Dan ga je ofwel naar Zuidwest, ofwel naar Heerenveen. Dus dat is alweer gemeentegrens overstijgend. Dus waarom zou je dan kijken naar het WMO-vervoer per gemeente? Het is eigenlijk net zoals een busbedrijf, zoals Qbus. Al zijn we daar ook niet heel tevreden over. Die bekleedt ook gewoon de hele provincie, dat je als passagier ervan uit moet kunnen gaan. Ik reserveer een taxi en ik heb altijd op het juiste moment een vervoerder die mij kan brengen van A naar B en dan weer terug van B naar A. En wij zeggen dan als fractie van, nou ja, gedeputeerde, je ziet dat er heel veel fout gaat. Het is een vorm van publiek vervoer. Kijk nou samen met die gemeentes even een heel stuk verder naar wat er wel mogelijk is, in plaats van elke gemeente tegen hetzelfde probleem aan te laten lopen. En in onze ogen, er is gewoon in geen enkele gemeente nog een oplossing voor gevonden. Pak het samen aan. Want en als je het samen aanpakt, ja, dan kan je er ook gewoon een provinciaal vervoersbedrijf weer van maken.
0: Want wat is nou eigenlijk de kern van het probleem? Want de gemeenten die doggen, die schroeven onbesteging uit. Er kunnen bedrogen op inschroeven die het WMO-vervier aan willen, taxibedrogen. Ja. Dat gaat over Ben die het naar squallen matten. Het gaat ook om mensen die het slechte been binnen, op een plak komen matten. Hoe kan het nou dat zijn min gaat? Dat er zo'n soort klachten binnen?
1: Nou, wij vinden dat het hele aanbestedingscircus gewoon een heel groot probleem is. Op het moment dat een bedrijf zegt, op papier kunnen wij aantonen dat wij x busjes met x chauffeurs hebben, die zoveel ritten gaan uitvoeren binnen het bedrag wat beschikbaar is in een gemeente. En de cijfertjes kloppen op papier allemaal, dan krijgt zo'n bedrijf die aanbesteding. Maar je ziet het nu ook met Qbus weer. Het klopt gewoon niet. Op papier lijkt het heel mooi, maar de praktijk wijst vaak heel anders uit. En dan zijn er toch te weinig busjes, te weinig chauffeurs. De rijtijden die worden veel te krap afgestemd. Ja, waardoor dus mensen veel langer blijven staan. Of niet eens opgehaald worden dan dat de bedoeling is. Dus dat hele aanbestedingsgedoe, ja, dat is op papier. Ja, misschien prachtig, maar in de praktijk werkt dat gewoon niet.
0: Nou ja, de hoofdrekening één keer zet wordt, of één keer bewezen is, versteld is wat de situatie is. Dat is heel de hoofdrekening natuurlijk van een taal hier. En in de tussentijd, ja, wordt er ook net genoeg bijgestuurd, net genoeg ingrepen op het moment dat het misgaat. Dat is ook wat je zegt.
1: Ja, zo zou je het kort kunnen samenvatten. En dan vinden wij van provincie, kijk gewoon echt even mee. In gemeente A is er een groot probleem. Gemeente B speelt hetzelfde probleem. Ga even met z'n allen om tafel zitten en ga kijken wat je eventueel kan doen als die aanbesteding is afgelopen. En pak zo elke gemeente erbij. maak er een mooi bedrijf van en zorg gewoon dat je mensen niet in de kou blijven staan. Want nou, zoals het nu gaat, zo kan het gewoon niet verder.
0: Een rol van de provincie dus. Altijd on jouw leid. Stedelijk Hanneke Goede van de SP. Tieren, dank dat je er even moet vertellen van hier in de uitzending.
1: Graag gedaan.
4: 9, 4 oktober, live bij Omroep Friesland. Siep van der Ploeg en Friends, in de harmonie. Na een verbouwing van 5 maanden in het theater in Ljouwe ter Riep. Siep van der Ploeg zocht waarom en vooruit. Maar onder woorden De Kast, Pieter Wilkes, Maite, Maarten Peters en Harry Saxioni. 9, 4 oktober, bij Omroep Friesland op web, app en televisie van kwartier uur 8 na.
5: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
6: Hey Raymond!
7: Je draagt bij aan een beter milieu met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
8: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
9: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
6: Hey, Raymond!
7: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
9: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
10: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
11: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
12: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
13: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken.
14: Okay.
13: Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
4: Dit is Omroep Friesland.
15: 92.2 FM.
0: Het is Jalven Jochenen. Fijke, goeiemorgen.
16: Een goeiemorgen. Bij het bestrijden van een grote brand op het industrieterrein in Jereveen Zuid. Hier de brandwacht, just die onlijst van taskogels die het in paard stieren. Dat zei het woordvierder Jan Kees Taxopeus.
17: Het is altijd heel erg lastig als er heel veel mensen staan te kijken. Want die staan gewoon de hulpdiensten in de weg. Als bijvoorbeeld een groot watertransport een slang moet uitrijden, waar het water doorheen gepompt wordt. En er zijn heel veel mensen, ja, dan kan zo'n vrachtwagen die kan er gewoon niet langs. En dan kost het extra veel tijd om onze waterwinning op te bouwen.
16: Maar helft van de politie binnen de omstanders Fut Stewart bieden brand onder Siebengawei is een grote loods voor slijmverlengingen. In die loods wordt onder andere frituurvet op slijm. En dat zorgen voor hege vlammen en een soort reek. Uw Frensjer is juist een automobilist van de diekrekken. De bestuurder verleerde macht tot stuur op de Getswederdiek en kan vlak voor de sleertas stilstaan. De bestuurder is controleerd door ambulancepersoneel, maar hoefde net mij naar het ziekenhuis. De auto is versleept. De Svalitse kernen hield hij dreiger om een winkel draaiende te houden. Ze gingen dit hier al de supermerken in Jesternijtsjerk, Oldebekeep en Jestermaat dicht. In Nederlandse dorpen met minder dan 1500 inwoners is het aantal supermerken zo'n 2012 door de hel te gingen. In Oudeboorn had ze zo'n traaierend dorpswinkel die het wel goed rent, maar dank ons 70 vrijwilligers. Bestuurslid van de winkel Jacqueline Brouwers hoe goed dat ken.
18: Toen hier de winkel dichtgong, toen wisten ze van nou, dan maakten we misschien dat we het zelf wat opstarten kunnen. En intussen houden we dus een groep vrijwilligers van zo'n 70 man. Dat is echt wel heel erg een mooi team. En echt een heel gezellig team trouwens. En, maar dat net alleen nog echt de klanten nu begon, die witte, we maakten wel naar die winkel, want dan was ik iets dicht.
16: Jan van der Baan, oud-stedelid voor de FNP, is verstoorn. Van der Baan had jarenlang raadslid west in de gemeenten Waasterhim en Idadra-Deel. De grouwster wie tussen Jantje 94 en 2003 de voorman van de Friese Nationale Partij in de Provinciale Steden. Van der Baan wie een van de eersten die waarschuwen voor de schadelijke gevolgen van de gaswinning. Hij maakt deel uit van de actiegroep Willem Beton, die bezocht skeervergoeding te krijgen voor mensen met skworren in Hardenhoes. Van der Baan wie de man van oud-FNP-stedelid Colbien Laanstra Ipma. Hij is 92 jaar geworden. De Friese Uitvieringsdienst Milieu en Omjouwing, de FUMO, had juster een vangkooi in beslag genomen in de gemeente Jerevingen. De kooi werd gebruikt om vogels in te vangen. Dat is net tastien zonder vergunning en daarom krijgt de eigenaar een boete op lijn. De FUMO waarschuwt dat vogels in Nederland beschermen binnen en dat het plaatsen van vangmiddels in de meeste gevallen verboden is. En we kregen hier ook nog een update over van Bernd Mulder. Hij zei, ja, even een update, het was een lege kooi, maar een walnuut erin.
0: Een walnuut?
16: Een walnuut. Bij een boer op het hier.
0: Oh.
16: Kennelijk ben vogels gek op walnuten.
0: Ja, of die walnuut die is lokt. Die kooi in.
16: Nee. Oh, dat kent. Nee, nou.
0: Ja.
16: Ja. Ja, we moeten nog even. Ja, nee, we moeten even in het verkeer, Sjen, inderdaad. Want als je van Friesland naar Grensland wollen, dan steen je op daar zo'n behoorlijk lang stil. Zo'n 8 kilometer. Van nou, ja, Frieske Pjelnijs, ont de Lierke. 8 minuten extra rijstiert. Dan ik nog de A32 tussen Wolvegeer en Jerevingen Zuid. 4 kilometer file. 8 minuten extra rijstiert. Daar wordt on de dijk werken. Dus ik zou ik hartstikke willen uit eigen ondervinding, Juster. Meesken riet even een beetje stadig daar. En riet net als een gek op die file in. Want nou ja, het gier is juist een mis, daar bij Wolvegeer. En als je soms zo goed meesken rieden, dan denk ik van, ja, het is misschien ik vreetje om ongelokken. Maar harte alsjeblieft even rekken mij.
0: Fijke, dank u wel.
14: Thuis komen is in een binnenkomen en voor een dadelijks weten, hier zit ik goed. Een vers contactpersoon. Echte mensen aan de telefoon, in dit maar dat mij denkt, eerlijk antwoord jout. En dat wat aansprutsen is. Dat gevoel van thuiskomen, dat jert bij Friesland Lease. Wij binnen er voor die, denken mij. En zorg je ervoor dat die mobiliteit gewoon goed regel is. Staat dat zo onderwijs, nergens naar je om moest Sjen. Friesland Lease. Gewoon thuiskomen.
15: Ambassador Vermogensbeheer. In een wrouw die het hield niet verhoord, is rijst een zeldzaam goed. Wils merken skommelen en trends komen en gaan, bloedt jouw toekomst uw prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat, zorgen we dat jouw vermogen groeien bloedt. Verantwoorden, degelijk en trochtocht. Ambassador Vermogensbeheer, de value-belizer.
19: Mij doeken camerabewaking het oerzicht houden in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
20: Goeie, het verteert om ierappels, bieten enzovoort van het land te halen. Dat betekent dat hier en daar ook wat modder op het dik. Het kan vooral bij rijen scheppen glad worden. Maar elk oor lossen wij dat wel op. Wij boeren zetten modderborden bij de dik los en roem je aan het eind van de dag alles op. En je hem schug uit, hè? Oh ja, rijk een stag in de slip, gewoon het gas los en rijst goed rol hier zitten. Ontzien.
21: Voor een nieuwe Suzuki. Heima, service en auto's is er voor Elsen hier.
22: Friesland van de Moor.
23: Erit Seyens.
24: Alles wat er speelt. Omroep Friesland.
0: Dadelijk muziek van Eddie Dijkstra. Eerst het waarberocht mij Sibbele Waaier. Goeiemorgen.
25: Een hele goeie morgen.
0: Van de morgen betiet zeg ik wat tongerbuien boppen in de loft. Hoe liep het dat intussen? Is dat voortlutsen of nog steeds wel wat?
25: Nou, het laatste buiken dat leidt ten noorden van Ljouwert op stuit. En die loekt langzaam de Noordzee op. En dan ben we van die buien trein ouwe. Ja, en dat het ouder aan de nacht nog wel even wat opsmieten. Ja, wat barde er nou eigenlijk? We roppen alle dagen, het wordt warmer. Nou, ouder aan de nacht is er een warmtefront naar het noorden gong. Dat luts wat oeren relatief koele luchtlaag eronder. En dat joh wat tumult. En mijn rij werd er tegenvallig. En ik op gongplakken inderdaad tonger. Ik heb een paar wetterstand. Friese Pjel 4,8. Je bent mij op een lemmer 6 mm. Semar 6,8. Grauw 6,6. Akrum 13,4. Halm 14,4. Laaksem 9,4. En Isbrechtem 20 en heel. kwart zijn. Wij zijn nogal aardig bedeeld met wetter. Als zeker over het hele land. Dan ben wij juist erin. Dan ben we vandaag goed bedeeld met het wetter. Nou, zaak als zij. Nee, ik een zachte nacht trouwens. Het is eigenlijk, temperatuur is net onder de 15 graden. Wist het wie 15 een hele graad. Terwijl het in de nacht, eigenlijk rucht op een graad of 10. Dus dat is flink te warm. En wat hebben we nou hier te krijgen? Die buien loeken dus voort. We krijgen een spelers op het waartoneel. Dat ben een hege drukgebied boven het Madden. Een eerste van Europa. En een lege drukgebied boven de oceaan. En deze beide, die zorgen ervoor dat Joert de dag nog wat Grieks begint met een lege bewolking. Lokaal nog wat nevel, maar in de rest van de dag wint de zonnetrein. En giet de wind wat meer van eerst naar zuid-eerst. En wordt het steeds warmere lucht nu zijn kant blaast. Waarbij de temperaturen van midden oprennen naar zo'n 22 graden op het water. Tot zo'n 24 graden dieper de provincie in. En dat ben hele luxe waarden. Want uiteindelijk is het normaal een graad of zandje. Dus wij hebben wat te krijgen met een unieke warme septemberdag. En ik jong bloed het nog lang warm. Temperatuur lijkt nog lang rond de 18 graden. Het bloed ik droog, maar brede opklaringen. En in de nacht kan er dan wel weer wat mist ontstaan. En zakken de temperatuur uiteindelijk naar zo'n 14-15 graden minimaal. Dus een mooie dag is die dus te wachten. Maar luxe temperaturen.
0: En die luxe temperaturen, dat is toch hartstikke. Die ben morgen net voort, volgens mij, hè?
25: Nee. Morgen dan ben die beide toneelspelers op het waartoneel. Die horen us in een zuurlijke streming. Waarbij we dus vooral eerst wel aardig zinnen hebben. Er is ik wel hege bewolking. En de temperaturen, die ben heel bij de man. Heel bij de man die er waren 18 graden. Om morgen meer nog trots te stijgen naar zijn 24. Want wellicht wel 26 graden. Dus dat is zeer luxe. Met een matige zuid-zuid-eerste wind. Nou, dan denk je van giet dat goed. Nou, dat gaat uiteindelijk letterlijk gaat het fout. Want letter op de dij in de midden neemt de bewolking wat daar. Op benadering van een steuring. En die steuring die zullen u in de ring van wijze te jongen. En in de nacht van wijze op tongetje berikken. En die zwargen dan ver de noordige Rijn. En alkwalling.
0: De dagen daarna, hoe komt het dan?
25: Ja, nou, toch als je dan loopt dat front met dat rijwetter, loopt langzaam naar het eerste. Daar hebben we in de mand wellicht nog wel wat lijst van. Maar in de midden dan klaart het op, krijgt de zinnen er weer wat te vertellen. En hebben de wind die wat draait en dan krijgen we wat koelere lucht, maar is dan graad of... Nou, ik denk een graad of een jongetje nog. En dat is ik nog luxe. Maar dan is het duidelijk wat minder warm als de komende 2 dagen. Nou, en dan nog even verder zorgen naar de vreed. Dan krijgt een hege drukgebied steeds meer te vertellen, hoe is waar. Dat betekent dat het rijstig waar is. Het is droeg. De lucht is wel wat vochtig. Dat betekent dat in de nacht en mantie de kans op wat mist wolkrutter wordt. En de zin hebben wellicht maas wel eens even wat werk maken die wat op de rombie, maar uiteindelijk is het dan in de media vaak wel weer een heel aardig waartype, maar geregeld zinnen. Temperaturen die scharrel is rond de jongetje om 20 graden en dat is dan eigenlijk, we zijn dan inmiddels ik alweer oktober, ben dat al ik nog luxe weer, dus we hebben het eigenlijk niks te klaaien.
0: Nee. September eindigt mijn luxe weer, Erik.
25: Ja, precies. In de stijl van deze simmer.
0: Simmerle, dank u wel.
25: Een noffelijke dag.

0: Efkes waarom?
1: En die Dijkstra wie dat en Efkes waarom? Krijg je een brugje ben. Niets kijkt om als oer de tonger, tongerbuien die vannacht onder horen oer Friesland hinder lutsen. Krijgen wij een berucht en dat gaat door het kerken van Massum. Daar ben verleden weekend met de bliksem allerleiders, de kleiders, die minder van de kerk afstellen.
2: Ja.
1: En viel het onkomen met dat hinder get een week later. Maar tongerbuien. Ja, ja, ja. We krijgen beruchtje binnen dat er is deze keer totdat de tonger er inslijn is. Een week nadat die bliksem allerleiders daar dus van het kerken stelt binnen.
2: Ja, die ding zit dan even niks op natuurlijk.
1: Nee, nou dat is triest. De eerste grif meer rooien wordt.
2: Nou.

0: Alanis Morissette en Ironic. Een voele brand op het industrieterrein van Heerenveen had vannacht een grote loods verslijn in de Jiske-lijn. In de loods waren onder andere frituurvet opslijn en dat zorgde voor grote vlam. Voor een soort onrin van publiek. De bronwacht hier de bot last van, zei de bronwacht wordvierder Jan-Kees Toxopeus.
1: Het is altijd heel erg lastig als er heel veel mensen staan te kijken. Want die staan gewoon de hulpdiensten in de weg. Als bijvoorbeeld een groot watertransport een slang moet uitrijden, waar het water doorheen gepompt wordt. En er zijn heel veel mensen, ja, dan kan zo'n vrachtwagen die kan er gewoon niet langs. En dan kost het extra veel tijd om onze waterwinning op te bouwen.
2: En wat heeft hem dan dienen om die mensen op afstand te houden?
1: We hebben extra hulp van de politie gevraagd, zodat het gebied ruimer afgezet wordt, zodat het publiek op een grotere afstand blijft.
2: Is dat eigenlijk strafbaar, dat ze je staat dichtbij komen?
1: Nee, het is niet strafbaar, maar het kan soms wel heel erg onverstandig zijn. Hè? Ik bedoel, de wind hoeft maar even te draaien. En je kunt in de rook komen te staan. Of er komt bijvoorbeeld wel asbest vrij of een andere gevaarlijke stof. Ja, dan heb je er wel zelf mee te maken. En ja, en je hindert gewoon de hulpdiensten. Dus blijf gewoon thuis. Hoe interessant je het ook vindt.
0: Ja, intussen is de bron daar uit op het Heerenveen. Oornijs, met meer dan 4000 patiënten is het vandaags een megapraktiek die deze week in Dokkum de Dwarren iepent. Meer dan de helft van die patiënten die komt bij een huisdokter uit Kolmwijk. Dit kan opvolgen van de koe. Op 1 oktober iepent officieel die grote huisdokterspraktiek daar in Dokkum. Om dat mogelijk te maken is een soort werkverzet. Dat zei Luc Jansen van Oostergo Huisartsen.
3: Ja, nou, het was inderdaad stomen-kokend water. De verbouwing zijn we continu mee bezig geweest. Dat is natuurlijk druk, maar ook het team goed neerzetten. Dus dat is ook gelukt. Daar zijn we heel erg blij mee. Ook met een aantal personeelsleden van de vorige praktijken. Dus dat vinden we ook heel erg fijn voor de continuïteit. En dat ook praktijken ondersteunen somatiek. En een assistent die de patiënten eigenlijk al soms al 20 jaar kent. Nu bij ons aan de slag gaat en zo die continuïteit van zorg kan bieden. Daar zijn we heel erg blij mee dat is gelukt. En verder zijn we natuurlijk druk bezig geweest met de bijeenkomst in Kolm. Waar we ook echt wel goed hebben kunnen luisteren naar de problemen die er speelden. En die ze aangaan van een aantal kunnen we misschien niet oplossen, maar een aantal ook wel. En daarom hebben we Oostergo Tichtby geopend. Daar zijn we nu ook nog druk mee bezig. We rijden er zelfs zo meteen naartoe om de laatste paar dingen te installeren. En daar gaan we half oktober open. Dus vanaf dan kunnen de patiënten ook daarheen.
4: De media van de morgen.
0: Ja, Feike, wat bad er in de rest van Nederland? Tenminste, nou, misschien wel in Friesland, maar...
5: Ja, zeker, want ik heb de 2 Friese kranten voor mij lezen. Fries Dijkblad en de Leeuwarder kranten. Voorop het Fries Dijkblad zie ik een foto van de nieuwe selfie-wand in Oordegeer, Zuidwest-Friesland. De squadband die show heeft van, hey, zit ik er zelf ik tussen? Nou, die kans is groot, want 3/4 van de inwenders van Oordegeer, Itzegeer en Zonvierden die leveren een foto van haar zelf zien voor het dwarsproject. En 454 portretten. En die heeft de oude wand vervangen. Die jedere wand die is al jaren een geliefde ontmoetingsplek in het dorp, schroot de kranten erbij. Dus dat is het wel heel fleurig uit in elk geval. Dan ik nog het nieuws voorop dat een hartcheck in Friesland net populair is. Relatief weinig Friesen laten zich jaarlijks controleren op de risicofactoren voor een hartinfarct. Dat blijkt uit onderzoek onder 3000 Nederlanders en daaronder dus ik Friesen. En de resultaten die van het onderzoek, die komen Joert verder naar boeten op Wereldhartdag. Dat is Joert.
0: Oh, dat is Joert.
5: Ja. Oh. Ja, inderdaad. Het lastige is dat je vaak niets merkt van risicofactoren voor een hartinfarct. En dan ben je meestal rekening met waarde.
0: Nee.
5: Nou, dan even zien voor op de Leeuwarder kranten. Glimmende Friese trots glijdt het water in. Wie feest op de werf van Bloemsma in Makkum. Juster, na een ier hut werkje kon 34 meter lang casco van een saneemd Explorer jacht bij de aluminiumbouwer Te Wetter. Ziet er wel zeer indrukwekkend uit. Het is net eens het grootste wat ze hier bouwen, maar wel met de grootste inhoud.
0: Nou, oké. Okay.
5: Ja, dan heeft de krant ik nog meis om zelfs. Voormalig snackbarhouder daagt LC voor de rechter. Ex-snackbarhouder Wim Bijntema uit Leeuwarden spant een kwart pleit om het zin de Ljouwerse kranten. Hij is net eens mijn artikel waarin 14 mensen vertelden hoe hun negatieve ondervindings mij bijntema, wie een oud meiwerkers. En ja, de kranten het er lang onderzoek naar dienen. En is mijn gedegen verhaal kwam, hier kreeg ik nou de kans om erop te reageren. Ik ging er beroep van maken. En nu dreigt hij dus mijn advocaat, of ja, sterker nog, hij een kwart pleit dus.
6: Oh.
5: Ja, en ze zitten bij de krant, ik van ja, spietig, want ja, de tier de moeite die we hierin steken, hebben we net in het steken in het lijstje van verhalen. Onder andere over snackbehouders die net goed met personeel omgingen. Snackbar is ik failliet, is al dicht. Nou, dus dan even zien. Oh ja, in de begrotingsonderhandelingen die de Vlaamse regeer juster ouder onderzoek, die werd uitsteld naar het 12 personen, waaronder minister, net goed waren. Ze winnen al 24 uur met mijn corimpeteer.
6: Ja.
5: Afgebroken stiet er dan nog bij. En dat waard de minister Hilde Krivits van Binnenland en een meiwerker te volle. Voor een meiwerker mag zelfs een ambulance oproppen worden.
0: Je bent vaak al eens loeden of west in Nederland ik wil.
5: Ja.
0: Maar we dit wel willen?
5: Ja.
0: Want wat is de kwaliteit van de baat op een game met nog had je zo lang, bezig bent?
5: Ja, precies.
0: Dan ben je misschien effectiever als je het even wat korter horen. Maar goed.
5: Inderdaad.
0: Ja.
5: Nou, even zien, dan is er ook nog goed nieuws over social media te melden. Ja, bij mij ik wel eens wat leks gooien op de sociale media hier. Maar er is dus ook goed nieuws te melden. Want een Facebook bericht, het Aarte Piet en Marije bouwbolje opsmieten. Aarte Piet Hoekstra en Marije de Bruin, ja, die willen graag een huis bouwen in Nijewier. Alleen de betingst van de gemeente weer, dat maakt een 12 onder in kapper worden. En er wie verder helemaal geen belangstelling. Ze zeggen, ja, de gemeente die direct een soort doen om dat onder de aandacht te brengen. Nu doen ze dat zelf dingen. En toezenden reacties, via Facebook dus, toezenden reacties. Maar ze zien dus ik serieuze reacties tussen. Dus de kans dat zij daar nou aan te wijn komen, die is een stuk rutter worden.
0: Nou, en dat is goed nice.
5: Dat is dan weer goed nice.
0: Het is haast Jochen Oeren, dus haast iets van nodig voor. En ja. Wim Brons die...
7: Draai worden leks gooien. Ik vind dat een mooi woord, die ik er nooit yet.
5: Nee?
7: Nee.
5: Oh, oké.
7: Okay.
0: Nou, leks gooien.
5: Ja, leks gooien.
0: Ja.
7: Wat zeuren.
5: Ja, wat zeuren, ja.
7: Kritiek lever je.
0: Ja.
7: Oké. Okay. Nou, goeiemorgen.
0: Goeiemorgen.
7: Ja, nee, zeker. We hebben draaien muziek. Dat is het belangrijkste. Dat wil ik vast benadrukken. Ik joh
0: het
7: weer.
0: Het zou toch wat wijzen als de onkondige schoenen. Als je muziek hier
7: is. Ja, je muziek. Draaien lekker kooien. Mooi. Nou, alles zit erin geworden. De quiz, jetter of letter, pimpompet, automaat. We bellen je. Maar een slachter uit Friesland die de gehaktbal in de favoriete top 10 heeft. Of de top 10 van top gehaktbal in Nederland. En die, mogelijk wordt die nummer 1. Nou, het zit wel hier in de komende drie uren.
0: Ik ben ik toch wel benijd dat je het te krijgen bent. Maar goed, dat zesde
7: ja,
0: avondklappen.
7: Ja, dat hoor ik nog even.
0: Ja, heel goed. Ja, heel goed.
7: Geheimzinnig.
0: Wim Brons, dadelijk je dus bij Noden voor. Dit weer Friesland van de Moon. Ik wens jullie een hele noffige dag. Hoi.
8: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken.
9: Okay.
8: Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
10: Hey, Remo!
11: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
12: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
13: Volido. Hey, Remo!
11: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
16: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: Dit is Omroep Friesland.
17: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
18: Dorald Megens met het NOS-journaal. 6 EU-landen, waaronder Nederland, dreigen de volgende meerjarenbegroting van de EU niet goed te keuren. Dat blijkt uit een brief die de Financial Times heeft ingezien. De leiders van die 6 landen zijn het eens met extra uitgaven voor defensie, maar willen dat er minder geld gaat naar boeren en arme regio's binnen de EU. Met Veilig Thuis kan voortaan dag en nacht worden gechat, niet meer alleen tijdens kantooruren. Door die uitbreiding hoopt het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling sneller op het spoor te komen. De chatfunctie maakt de drempel voor veel mensen lager.
19: Er is een deel van de jeugd die het spannend vindt om te bellen. En sommige mensen zitten in een situatie waar ze niet kunnen bellen. Als je in een heftige relatie zit en je partner mag jou niet horen, omdat hij anders geweld naar jou gaat gebruiken, dan kan een chatfunctie daarin uitkomst bieden. Dus een aanvulling op het pakket wat we al hebben.
18: De behoefte aan het dag en nacht kunnen chatten lijkt groot. Inmiddels zijn er meer chatgesprekken buiten kantoortijd dan daarbinnen. Het aantal mensen dat overlijdt door een val is vorig jaar flink gestegen. In 2025 kwamen 7800 mensen om. Het zijn er 500 meer dan een jaar eerder. Vooral 80-plussers overleven een val vaak niet, blijkt uit cijfers van het CBS. Arcadis schrapt ongeveer 1000 banen. Het ingenieursbureau stopt met architectuuropdrachten. Daarnaast komt er een einde aan de werkzaamheden in China. Het bedrijf wil de bedrijfsvoering versimpelen en kosten besparen, zegt Roland Muller van de economieredactie.
20: Er worden dan 200 managers aangewezen binnen het hele bedrijf en die moeten gaan kijken waar er bespaard kan worden, hoe het efficiënter kan, hoe er meer geld verdiend kan worden. Het bedrijf laat nog wel weten dat ondanks die ontslagen die dan ook zullen gaan vallen, dat er dus ook nog wel mensen aangenomen kunnen worden voor juist die onderdelen waar het bedrijf nog wel groeit.
18: Bij Arcadis werken ruim 34.000 mensen in zo'n 30 landen. Is niet duidelijk waar de banen gaan verdwijnen. Het weer droog en geregeld zon, ook wat hoge bewolking. Het wordt uitzonderlijk warm met maxima van 23 graden op de Wadden en 29 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
7: Oké, het is 12 minuten nu, Johan van Netten. Welkom bij Noorden voor het Eastmoorn. 29 september. We trapen jou met de Beatles en Help It 64.
21: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Steenhuizen Keukens uit Leeuwarden alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
22: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
23: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
24: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
23: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
24: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Treant en Frisius MC.
25: Voor een nieuwe Fiat, Haima, service en auto's, is er voor Elsen.
26: Het is oktober woonmaand bij Lippe. Dat budget een hele protte interieurinspiratie en leuke acties. Kin in hoes wel wat nijsbroeken, shop nou gedien, vleerkleden en vieren met feestelijke kwattings. Ontgauw bij Lippe wonen.
27: Nul de Voor.
28: Mijn Wim Brons.

Beatles, 65, help me, help me, help me. Zomer ik nog, Johan. Ik wil nou weer even draaien, Larger Than Life uitzocht, werd hem net. Johannes Rietma, Mael Sabine, Eloise van Barry Ryan en allereerst... Meatloaf, Paradise by the Dashboard Light, 8 zondag.

Paradise by the Dashboard Light Meatloaf in 78. Acht een heel lang, jongen, jongen, jongen. It's larger than life. Drie keer. Werm net. Juster die in. Je wordt weer even. Dit is Barry Ryan en Eloise.

Elsevier nieuws hebben. Johannes Rip, heb je dat? Onderdeel van Trajekeer Larger Than Life. Barry Ryan draaide kijk, Eloise, uit 68 en Paradise bij de Dashboard Lights van Meatloaf, uit 68. Nou, dat even een trio, dacht ik wel. Eerst voor het huis van Jelven. Jelven, zie je? Dit is de Smith en Girlfriend in de Coma.

0: Goedenavond, dames en heren. Hier is de regionale omroep Noord en Oost.
1: 80 hier regionale omroep van Noord, Drenthe en Friesland.
2: Op tijdstippen in de namiddag kolonnes achter de sneeuwploeg van de vleienbasis aan om toch thuis te komen. Hij zei dat zo via Radio Friesland.
1: Maar wat is de toekomst van de regionale journalistiek? Het Nijs van Moen, deel 1. Dit weekend in Friesland ook.
3: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
4: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
5: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
6: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
7: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
8: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
9: Hey, Remo!
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
10: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: 92.2 FM.
13: Ja, het is echt op de kop al. Je avontuur in het Fries Genijs, nou, mijn Fijke Wouda. Goedemorgen, Fijke.
14: Een goeiemorgen. De provincie Friesland met ingrepen nou duidelijk worden is dat er honderden klachten binnenkomen uit WMO-taxivervier. Dat zei het steedlid Hanneke Goede van de SP. Andere mensen of bands die soms die een oren te wachten of worden heel dol net ophellen. Het WMO-vervier is een gemeentelijke taak, maar dochs wil de Goede dat er provinciebreed nationaal wordt.
15: Maar in onze ogen is het WMO-vervoer een gemeenteoverstijgende taak. Iemand die met een taxibusje gaat, blijft niet altijd in een eigen gemeente. Woon je in de Friese Marne, je moet naar het ziekenhuis. Dan ga je ofwel naar Zuidwest ofwel naar Heerenveen. Dus dat is alweer gemeentegrens overstijgend. Dus waarom zou je dan kijken naar het WMO-vervoer per gemeente?
14: De Friese Uitvieringsdienst Milieu en Omjouwing, de FUMO, had juster een vangkooi in beslag genomen in de gemeente Jereveen. De kooi werd gebruikt om vogels in te vangen. Dat is net tastien zonder vergunning en daarom krijgt de eigenaar een boete op lijn. De FUMO waarschuwde dat vogels in Nederland beschermen binnen en dat het plaatsen van vangmiddels in de meeste gevallen verboden is. Met meer dan 4.000 patiënten is het direct een megapraktiek die deze week in Dokkum de Dwarren opent. Maar meer dan de helft van die patiënten komen bij een huisdokter uit Kalmwij die geen opvolger vinden koe. De patiënten gaan over naar de huisdokters van Oostergouw. Dat is een grote zorgpartij die ook in Ljouwert een praktijk heeft en met digitale innovaties de werkdruk in de zorg verlegen wil. Onder de naam Oostergouw Tichtby komt er een stiepepunt in Kalm en in Dokkum gaan de Dwarren op 1 oktober officieel iepen, om dat mogelijk te meiden is een soort werkverzet, zei Luc Jansen van Oostergouw Huisartsen.
16: We hebben de afgelopen weken eigenlijk heel erg hard gewerkt om hier alles gereed te krijgen. Dus alle kamers, alles is opnieuw gedaan, alles is geverfd, de vloeren zijn opnieuw gelegd. Nou ja, zoals je ziet, de hele interieur is opnieuw gedaan.
14: Maar het houdt nevens Jansen net op met een verbouwing.
16: We zijn ook druk bezig geweest met de conversie van de patiëntgegevens. Daar zijn we nu, er worden 1 oktober wordt het uiteindelijk daadwerkelijk naar ons overgeschreven. Dus 2 oktober hebben we ook alle patiëntenbestanden. En dat is natuurlijk ook belangrijk om goede zorg te kunnen gaan leveren. Dus vanaf 1 oktober zijn we open, maar 2 oktober hebben we ook daadwerkelijk alle data. En kunnen we helemaal gaan beginnen.
14: Jan van der Baan, oud-stedelid voor de FNP, is verstoren. Van der Baan hier jarenlang, had ik jarenlang raadslid west in de gemeenten Barsterhim en Idadra Diel. De grouwster wie tussen 1994 en 2003 de voorman van de Friese Nationale Partij in provinciale steden. Hij wie een van de eersten die waarschuwen voor de schadelijke gevolgen van de gaswinning. Jan van der Baan is 92 jaar geworden. Het waar, Joert komt er heel diep meer rond ervoor. De zinnen, dus die een zwak ontmatige eerste wien. En het warmt op naar 22 graden op de eiland. Want 24 graden in het zuidoosten van de provincie. Joene van acht, opklarings, wolkenvelden en 14 ont zonnetje graden.
13: Ja, Fijke, dankjewel hè. Voor een horen hebben op de radio. En ondertussen kan altijd alles op omroepfriesland.nl. Dan was op de app op de smartphone. Download hem, hij is hartstikke handig. Dadelijk Hazes, weer net. Een beetje verliefd, komt er wel.
17: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
18: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
6: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
19: Je verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
20: E-herkenning direct nodig? Bij Digidentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. Digidentity.
21: Hey Remon!
19: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
22: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
23: Voor
24: Maivin Brons.

Volkszanger van de laatste 5 decennia vooruit, zeker. 50 jaar is hij trouwens, maar we worden goed 50, 53. André Hazes, wie dat mij een beetje verliefd uit 81.

0: Mooi man, Billie Eilish.
1: Ja, zeker. Deze is voor de radio natuurlijk echt heel leuk. Daarom draaien we hem in de regelmaat. Birds of a Feather, wie dat? Billie Eilish. Waar hier, Verlien, Utrecht. En nog heel iets courant. Ja, zeker. Ja, is. Zandje minuten voor tien is het. Dit is nodig voor op Tiesdemon. 20 september. Mooi is de radio aan Hest. Dit is Ik Beloofd op Peer Dagen Lino. Elvis Costello, together met Anne-Sophie van Otter. Anne-Sophie Otter.

0: uit Zweden, Ann-Sofie von Otter is het. Mezzo-sopraan. Maak dit singeltje maar Elvis Costello in 2000. Ja, 2000. For the Stars.
1: Jedder of letter?
0: Quizje, we zijn vrij betiet bij. We zijn er jedder bij eigenlijk. eigenlijk, maar het wordt toch... Nee, kom op, we zijn vierste betiet. Dit moeten we toch even uitstellen. Shit, op de klok te shit. Het klopt helemaal net. Dan is er even een plaatje erbij, hè. Dadelijk kies die kwalificeren voor de quiz Jadder of Letter. Nee, dat doen we net Jadder als zien voor. En dat is het nog lang net. We hebben wel even tijd voor... All Night Long hebben we nog. Lionel Richie is hier.

0: Lionel Richie. Dus ik rust een solo hit schrijven. Van de meest sympathieke figuren in het showbiz te wezen. Lionel. 83 all night long weer dat. Nou, en dan nou...
1: Letter of letter?
0: Is nou, hoe 20 minuten hebben we die quiz spelen? Dus dan kunnen we dat nou wel even aankeilen. Maar kom als ik me zissen. Twaalf laat moet zien. Quiz, letter of letter. Zaken om elkaar relateren in de tijd. Muziek, voornamelijk. Dat is wel zeker dadelijk het geval wijzen. Het is Joerd Vrouwt Hartdij. Wereldhartdag. Dus wel, deze Corazon, die. En daarom heb je in de quiz van zelfs hoe het het. Hè, dat is vrij makkelijk in de muziek. Er is wel wat te vinden over het het. Zoals deze bij Galix. En de vraag is van zelfs om die te kwalificeren. Waar jongt dit? 0620, jouw Njoggen, hier Njoggen. Of via de app van Omroep Friesland op de telefoon is nog handig communiceren. Waar jongt dit?
2: Tegen mij.
0: Even de prijs nog berichtje. De noden voor koffiemok, de noden voor koekjes en de noden voor koffie of theelepel. En kaarten voor de Wichtersessies van Marcel Smit op 3 oktober. Als extra prijs. Dus 0620 voor jou, Njoggen, Njoggen. Of appjes via de applicatie van Omroep op de telefoon. Hest tjoen op social media. Koel er net omheen. Al je fragmenten van Elton John die het optreden in de Power C Battery Station in Londen. Ja, dat is de nijste concerthal van Apple is dat. De Battersea Power Station is een fantastisch gebouw in Londen. Kist het van de hoes van Pink Floyd. Maar die barg erboven. Animals, die LP. Ja, en hij was projecteerd op de voorkant van dat monumentale gebouw. Werkelijk fenomenaal. Hey,

0: Danny en de Jets. Elton John, hij spelen dit Justy Onek in die Battersea Power Station. Gruste bakstien, een gebouw van Europa is het. Fjouwers kwastien erop. Het was vroeger een power station inderdaad, waar het energie op wekt bij kool. En dan net zo heel lang geleden is het helemaal opknapt. En is er dus nou een concerthal, lijkt ie. En dat is Justy Onek, hier trog Elton John. Leuke voorstelling, tenminste wat ik er van mij kreeg. Nee.
1: Wie er vanzelf net bij.
0: Alweer in Londen. Vier minuten voor, het zien is het weer nodig voor. Nou, dat ben net zo'n soort mensen niet komen met het goede antwoord in deze quiz. Dat maakt toch net zo dreig bij het zoestissen. Wie zien hier een genoemer die in hit en het klonk zo.
1: Wie is dat?
0: Dat is de vraag. App het dus via de applicatie van Omroep op de telefoon. 4-0-6-20 voor jou en Jochen, Ian, Jochen. Nog maar een quiz dadelijk. Maar de prijs nog een keer op Leppel hier vooruit. Ja, de noden voor koffie of thee Leppel. Kaarten voor de wichtersessies van Marcel Smit op 3 oktober. En de noden voor koekjes en de noden voor koffiemok. En dat gaat ooit om platen. Onderkoor relateren in de tijd. Zeg ze wat het is. Jeder of letter, als de vorige. Zo simpel is het eigenlijk. En het gaat ooit over harten, want het is je woord vrouwt herdij. Waar is jong hier over het bangere hart? Geen banger hart. In eigen. Kom maar terug, nog maar een quiz. Het is nog tijd voor het NOS, nice een beetje.

0: HWO hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in hoes en lost het voor jou op? Wolle jou bij zwargelisleidje, eten en praten kinnen? Bel je dan mijn kunstgebit aan huis via 0-83-252-1-2. Zwargelisleidje, mijn kunstgebit aan huis. Of shop op kunstgebitaanhuis.nl.
1: Staalzagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
2: Van 2 tot en met 11 oktober is het weer Smullingerland Restaurantweek. Ontdek verrassende gerechten met lokale producten bij restaurants door heel Smallingerland, in Drachten en de omliggende dorpen. Reserveer nu via smullingerland.nl.
3: Nou dan?
4: Die blerm krijgt wel onder controle. Maar weten de meesten hij wel van die bedrijf al?
3: Nou ja,
4: Hast de jest actie van Omroep Friesland als jongen?
3: Nee.
4: Nou, dan zoek daar maar gauw even naar Jen.
5: Deze jest profiteert van extra onlokkelijke reclamepakketten bij Omroep Friesland. Omroep Friesland reclame. Simpel, betelbaar en effectief. Hier bij omroepfriesland.nl/reclame.
6: Friezen steen op en ga maar lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
7: EasySit.nl, dan zit je goed.
8: Werkcentrum Friesland is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
9: Hoe kom ik je waai?
8: Of in die tij wekker had.
10: Hoe kom ik aan het werk?
8: Vragen die toe in toekomst keer.
11: Waar kan ik veel over werk leren?
8: Vragen die praktisch binnen.
12: Hoe vind ik personeel?
8: En vragen des alle dagen mij omrinst.
13: Hoe blauw ik zo in mijn werk?
8: Wat in vraag ik is, Werkcentrum Friesland werk het vadij.
7: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ontzoon het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit je goed.
14: Dit is Omroep Friesland.
15: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
16: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Nederland en 5 andere landen willen dat het budget in de volgende 7 jaren begroting van de Europese Unie wordt verlaagd. Dat schrijven ze in een brief aan de voorzitter van de EU. De leiders van de landen zeggen dat het ophogen van budgetten niet past bij de bezuinigingen die in sommige van die landen spelen. Ook willen ze dat er scherpere keuzes worden gemaakt. Ze zijn het eens met extra uitgaven voor defensie, maar willen dat er minder geld gaat naar boeren en arme regio's binnen de EU. Landen als Spanje en Italië willen juist dat daar meer geld naartoe gaat. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, heeft excuses aangeboden voor het inbreken bij websites en systemen van de Australische overheid. Het gebeurde in juni en werd vorige week bekendgemaakt door de Australische premier Albanese. OpenAI had 2 weken daarvoor pas de regering op de hoogte gebracht. En Albanese noemde dat onacceptabel. Het AI-bedrijf ontdekte de inbraken half augustus en geeft toe dat het de Australische overheid eerder had moeten informeren. OpenAI gaat de getroffen instanties helpen en meebetalen aan het versterken van de cyberverdediging. Arcadis schrapt ongeveer 1000 banen. Het ingenieursbureau stopt met architectuuropdrachten. Ook komt er een einde aan de activiteiten in China. Bij Arcadis werken wereldwijd ruim 34.000 mensen. Het is niet duidelijk waar de banen gaan verdwijnen. Met Veilig Thuis kan voortaan dag en nacht worden gechat, niet alleen meer tijdens kantooruren. Door deze uitbreiding hoopt het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling sneller op het spoor te kunnen komen. De behoefte aan het dag en nacht kunnen chatten lijkt groot. Inmiddels zijn er meer chatgesprekken buiten kantoortijd dan daarbinnen. Het weer, droog en geregeld zon, al is er ook wat hoge bewolking. Het wordt uitzonderlijk warm met maxima van 23 graden op de Wadden en 29 graden in het zuidoosten. Ook morgen warm en nazomer weer met veel zon. Dit was het NOS Journaal.
17: Oh ja, was dat het NOS Journaal. Mooi, dan is 12 minuten nu zien. Wij beginnen met Oerke 12 van Node voor op de eerste begon 20 september. En dat doen we met de Dire Straits, Money for Nothing.
18: Zing mee in het kerstproject van Grootkoor Friesland.
19: Met Brassband De Woordzang. 5 repetities in Drachten.
18: Concert 12 december in de Lawei. Grootkoor.nl.
19: Sjonge jo ik mij.
3: voor een nieuwe Peugeot. Haima, service en auto's is er voor Elsenien.
9: Het is oktober woonmaand bij Lippen. Dat budget een hele protte interieurinspiratie en leuke acties. Kin in hoes wel wat nijsbroeken? Shop nou gedien, vleerkleden en vieren met feestelijke kwattings. Ontgauw bij Lippen wonen.
10: Goeiedag. Welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontzien in Sint-Nicolaasga.
12: November, 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films, rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.
20: Nul de Voor. My Vim Brons.

Look at that. Dat viel alweer. Money for Nothing van de Dire Straits. Nou, niet heel jaren 80 een cd-speler kocht hij hier, deze plaat. Ja, wauw, moest eens even hier hoe dit klinkt, jongen. Allereerst heten. Zeg je dat? Maar de Dire Straits en Money for Nothing. Dank de quiz, ja, erop letter. Nou, nog één Rietgraat om uit, 75. Jong volk, hij willen.

0: viertje van de hitsprekken kennen. Zeker, een van de echte hits van Rins Grauten. Maar uit 74, Jongvolk en Willem.
1: Jedder of letter?
0: Aan de telefoon hebben we Lotje Voulon. En die wint het in Bidgemolen. Goedemorgen, Lotje.
2: Goedemorgen.
0: Morgen stijgen mij door, zo'n quiz.
2: Ja.
0: Dit is hier net volle geheimen voor die. Wat is de zanger wie?
2: Nee, Rob de Nijs.
0: Rob de Nijs, dat is goed. Misschien banger hart. Het is maar wat is het? Tronnen of zij van Limmen voor het maar losgaan?
2: Nee, dat was direct maar losgaan.
0: Nou, dan wil ik graag even weten als er een koffie zit en zo. En was er een dwaanwiest?
2: Oh ja, ik zit nog aan de koffie.
0: Oké, dan laten we maar beginnen.
2: Ja, en er is iemand die is aan thee drinken.
0: Oh.
2: Ik ben oppasmoeder.
0: Dus. Oh, oké. Okay. En die heeft toen de thee met molken?
2: Die heb ik aan de thee met molken.
0: Oh, nou gezellig toch?
2: Nou, traaien plus. Dat, met nog maar geen oorspul, nee, hè?
0: Geen koffie en geen, nee. Geen pure thee, oké.
2: Okay. Nee.
0: Nou, best genoeg. Heeft de verstand van muziek en de datering van muziek, maar dat is vanzelf vooral belangrijk in deze quiz.
2: Een beetje. Maar mijn man is er ik bij, dus...
0: Die zit echt aan het thema molken?
2: Nee, die zit net aan het thema molken.
0: Oké. We gaan los dan. Voor vraag 1, de node voor koffiemok zit hierop. Money for Nothing van de Dire Straits, daar begon ik de tour mee. Bangerhart van Rob de Nijs, kwam dat jeder of letter uit als dat Money for Nothing van de Dire Straits in jootje 84? Ja, ik denk, die man die zit naar je internetstream te luisteren en denk, die jij het pas op eerste seconde letter.
2: Ja.
0: Ja, ja.
2: Letter wie? Jedder.
0: De Rob de Nijs wie Jedder?
2: Wie Rob? Rob de Nijs Jedder wie?
3: Wie Rob de Nijs wie letter?
2: Wie letter?
0: Rob de Nijs letter. Okay. Nee, we moeten wel even helder voor de bril hebben. Dat klopt namelijk, want dat wie een size nieuwe aan hit. En de Dire Straits kwam met 84. Oké, de node voor koekjes vraagt waar. Banger Het. Het van Glass, dat is direct. En dat is ik bezongen. Trog. Blondie. Een van de hits van deze dame die de thuisbasis hier.

0: in New York. Blondie, Heart of Glass. Kan het jeder of letter uit als banger hart uit Scheizen Jochtig?
1: Letter volgens mij.
0: Letter als Scheizen Jochtig?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Net oké. Okay.
1: Oh. Net oké.
0: Okay. Nee. Vraag draaien, de noden voor koffie of theelepel en twee kaarten voor de Wichtersessies van Marcel Smit op 3 oktober hierbij. Bonnie Tyler, hier ook iets mij het hart, de Total Eclipse. Nothing I can say, a total eclipse of the heart. Nou, dat is een classic vanzelfs van Bonnie Tyler. Ze is kwartelien verstoren trouwens, hè, Bonnie?
1: Ja.
0: De vraag is vanzelfs in deze quiz kwam het noemer Jedder of Letter uit als Heart of Glass van Blondie uit 1979.
1: Jedder, volgens mij.
0: Ik deed net zo best, ja.
1: Eeuw. Nee, ik deed inderdaad mijn best.
0: Man, 83, wie dat een hit. Nou ja, dan is er zelfs de grote vraag. Gooien we hem er alles de chinoen, of...
1: Ja, tuurlijk.
0: Mooi zo.
1: Je bent maar niks begonnen en zo, alles...
0: Je bent maar niks begonnen, we eindigen je met niks.
1: Nee.
0: Nee, je weet het, we hebben, de koers is er vanzelfs. Er is ook een band, maar de naam Heart, die klinkt zo... Een van de hits van deze damesgroep, Heart Alone.
1: Damesgroep Heart.
0: Ja. Ja. En de vraag is vanzelfs, kan het noemen? Ja, de flat ruikt als Total Eclipse of the Heart van Bonnie Tyler, uit 83.
1: Jedder, volgens mij. Letter bedoel ik. Oh. Jedder.
0: Ja. Ja, hallo, hallo, hallo, hallo.
1: Jedder.
0: We krijgen even een beslissing, ja?
1: Ja, Jedder.
0: Jedder.
1: Ja.
0: Ah. Oh jee, ik heb er niks aan de hand.
1: Nee, niks aan de hand.
0: Ja, nee, nou, ik toch is een gezellige morgen, dat ben ik van het jongen.
1: Ja, zo en zo, hè. Dus,
0: man en oppas ben.
1: Nou, daarom.
0: Nog een bakje thee met Malke.
1: Ja, hij wil ja, maar het laat je al onder de grond, geloof ik.
0: Oh jee, maar toch weer in de bocht.
1: Hey. Nee,
0: oh.
1: Komt wel goed.
0: Oh. Lotje verlof om...
1: voor, hè?
0: Wat is het?
1: Nee, we zitten er een bel voor dan.
0: Oh ja, oké. Zet hem op, Lotje. Dank voor het meiden.
1: Ja, doen we.
0: Hoi, hoi.
1: Hey, prettige uitzending nog.
0: Dank je. Stay tuned.
1: Oké,
0: okay.
1: Hoi, hoi.
0: Hoi. Oh, dat vind ik altijd moeilijk. Jim Pries. Vind ik moeilijk. Dit komt er wel. I can still see my old man sitting right there in his chair. A glass of bourbon, piece of paper and a ballpoint in his hand. Son

Please. Every little... Tom Brekker dit. Every little thing she does is magic. Dat je in 80 wie nummer 1 hebt. En de nummer 1 fan van Friesland, van Sting en van de Police, Saskia, die hebt dus dat op 12 oktober. Dat is maar kwart en dus. En daar is dat. Morgen hebben we 30ste. En dan 1, 2... Dus ik zet maar even denken. De Bentizie Vreed, zal dat dan wijzen. Wordt die 24? Sting. Dat is eigenlijk de badskip van me. Het badskip van Saskia, wat ik even opbrengen wil bij deze. Dank voor die info, Saskia. Sting dus. Haast 24. Ja. Het titel had je schoofd, net voor Sting. Dit is Utrecht 94. Trein 90 om krijgt te wijzen. Sharon Nelson. One goodbye in 10.

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat.
2: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
3: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
4: Interessant. Wat verdien jij dan?
3: Zo open bedoelen ze vast niet.
5: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
6: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen. Beter leven.
5: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Hans, waar liggen de regenjassen?
9: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe
10: geeft ruimte.
11: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
12: Ja.
11: En nu?
12: Domeinnamen kopen.
11: Voor je bedrijf?
12: Ja.
11: Welk bedrijf?
12: Ja, dat weet ik nog niet.
11: Welke domeinen dan?
12: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
11: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
12: Ja, €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
13: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
14: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
15: Dit is Omroep Friesland.
16: Zwaanjoegedug.2FM.
17: 3 seconden, Jan van Alphen, het Friese IJs. Timo Jepkema. Hey Timo.
18: Goedemorgen. De provincie Friesland maat ingriepen. Nou, duidelijk worden is dat er honderden klachten binnenkomen over het WMO-taxivervier. Dat zei het stedelid Hanneke Goede van de SP. Oudere mensen of mensen in stomtieren oeren te wachten of willen hier dan net ophellen. Het WMO-vervier is een gemeentelijke taak, maar toch wel Goede dat er provinciebreed naar Sjoen werd.
19: Maar in onze ogen is het WMO-vervoer een gemeenteoverstijgende taak. Iemand die met een taxibusje gaat, blijft niet altijd in een eigen gemeente. Woon je in de Friese Marne, je moet naar het ziekenhuis. Dan ga je ofwel naar Zuidwest ofwel naar Heerenveen. Dus dat is alweer gemeentegrens overstijgend. Dus waarom zou je dan kijken naar het WMO-vervoer per gemeente?
18: De actie Wij zijn de Wadden had haast 50.000 handtekens sammeld in het afsluiten van natuurgebieden op de Waadeilon en onder de Friese kust. De handtekens werden goed ombeen onder het provinciebestuur in Ljouwert en letter onder de Tweede Kamer in Den Haag. De actie is ook bekend van de vlagen met de tekst Vrije vogels, gekooide mensen. Oorleding is de eerste dat meer natuurgebieden van publiek dichtgaan. Op een jouwer werd Joet de Friese oorzetting van het boek Hoe mooi wit ik ben van Dolf Verroen presenteert. De Friese titel is Hoe mooi wit ik ben en de oorzetting is van Jan van der Weg. Het verhaal speelt om 1800 heen en Guido Slavernij sjoen terug de eigen van de dochter van een plantagehouder. Verroen, die het zo'n 90 jaar is, wennet al hier in Friesland. In Massum is vannacht de blikseminslijn in de tjerken van het dorp. De Sint-Pontanius tjerken had flinke skeer op roen, zo binnen de eerste berichten. Opvallend is dat krekt een wiekelien deel van de bliksemoulieren stellen binnen. Nevens de eerste melding had dat de skeer grutter maken. De tongenbuien brachten vannacht ek een soort rijn. In Isbrechtum vol haast 28 mm. Voor hetzelfde waar is nog een broene lof, maar staren gewoon niet meer rond te vallen zinnen. Er stiet een zwakke eerste wien en het warmt flink op naar 22 graden op het waard. Ont 24 graden in het zuideesten. Joen vannacht opklerings, wolkenvelden, stik kalmerek en dan een graad als vufje.
17: Timo, dank u. Voor een oren spreken we die bij voor een heibelet. Altijd alles op omroepfriesland.nl. Dan wordt de app op de smartphone vanzelf downloaden. Hij is hartstikke handig. Dadelijk Johannes Kaat Veenstra met de rare vogel.
20: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb.
0: warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
21: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
22: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
0: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
23: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
24: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
25: Node voor.
26: Maivin Brons.

Johannes Kats Veenstra, jonger van de Healers, hier dit een solo singeltje in 2011. Solo L, nou, EP'tje, wie het eigenlijk een kwarte LP of kwart album, liedsalbum. Vier tracks, denk ik, stond erop. Ja. Waarvan dit is de leukste single weer om te draaien op de radio. In elk geval Rare Vogel, wie de titel, is de titel. Dadelijk heb ik contact met Boetenpost. Daar is de slachterij, daar is er in slag om de gehaktbal. In de harngehaktbal bedoel ik daar. En dan gaat het door Van der Bijl. Die hebben de gehaktbal in de top 10 van lekkerste gehaktbal van Nederland fiet. En nou is de hoop dat het echt de allerlekkerste wordt. Dus de nummer 1 in die top 10 uiteindelijk. Maar hoe dat precies in kost, dat jij we dadelijk vanuit Boetenpost. En er is ook nog een oorfriske gehaktbal. Zit in die top 10 altijd. Die komt uit Akrum, die ook. Maar die is daar al langer. Dus dit is een nieuwe gehaktbal. Die had u zo aan dacht vanzelf. Daar hebben we om tikken voor. Bellen we dadelijk mij, mijn Boetenpost. Mij van der Bijl. Maar hoe is het, Hessel?

0: Hij is al in Fries, dat zijn we nooit, Gerrit. Nee, volgens mij spreekt hij helemaal geen Fries, praat geen Fries. Maar het Skilligers is echt best. Prima, zelfs. Dat is mooi. Dit is een Skillinger verstaan. Dan in 2020 uit. Of is hij zero had deze dus. Maar wel, dit is het enige wat hij opnam had. Volgens mij in het Skilligers. Weer er nog eentje. Weet ik eigenlijk niet zeker. Maar dat mij wel meer, mij betreft. Oké. Maar het voor Alven is het bij uw slager Van der Bijl in Boetenpost hebben ze reden voor een feestje. Want 100 slachters dienen mij onder de verkiezing van de lekkerste gehaktbal 2026. En de gehaktbal in Boetenpost zit bij de beste zien van Nederland. En op zo'n 20 oktober dan komt u eind uit slag. Maar eerst even Noël Vest voor de tussen, voor de balans. Mercedes, Ilkje Vlaanderen onder de telefoon. Zij runt de slachterij in Boetenpost. Ik heb bij haar man. Goedemorgen, Ilkje.
1: Goedemorgen, hi.
0: Hoe kwam dit zat staan? Moest je hem de gehaktbal insturen, opsturen, zeg maar zei ze?
1: Ja, klopt inderdaad. Nee, we moesten elke keer stemmen, maar anders vaak in september. En dan stuur ze hem op en dan werd er de wensjes en toontjes met de keurt. En dan juist of het tussen is, ja of nee. En dit hier ziet wij in de beste tot zien, dus dat is wel heel wat.
0: Super. En want hoeveel insturings ben er? Ja, 100 zei ik, maar wist ik...
1: Ja, ik doe het net precies de zes. Dat is elke keer verschillend. Er zitten vlokjes naar 400 en 800 in. 100 per jaar. Ik doe het in totaal net de zes.
0: En dan in de
1: maar we zitten in tot zien, ja.
0: Ja, dat is al vast de moeite burger zelfs. Dat is min of meer,
1: zeker weten.
0: Al is het dan een inblik, applausje.
1: Dank je wel.
0: Ja, nou, maar je hebt ze dus instuurd, dan mag die gehaktbal instuurd en dan wordt hij voor daarna wordt hij keurd, want ja, dan heeft hij een beetje haast bij natuurlijk.
1: Ja, hij werd verwarmd op de juiste temperatuur, zeg maar, dat is elke gehaktbal wel behandeld wordt en dan ben er, nou, nevens mij jou of 4 mensen die het ook keuren.
0: Oh. Okay.
1: De meeste slager en de jury en een leerling. Dus het is ik nog wel eens aardig serieus naam.
0: Dat is echt, dat is net zo, maar dat wordt net uit de tommen zogen,
1: zeker
0: mooi.
1: Net.
0: Nou, nee. Maar dan is het leuk als het inderdaad in de top 10 is. Maar ja, nou wordt de stuurt natuurlijk een gehaktbal op. Dat is de extra die best op de aan. Maar nu komt er dadelijk, ik begreep, een soort mystery shopper, Del. Die gaat die tot 10 los en die kiest gewoon in je bedrijf te vertrienen. En die nemen ze dan mij en dan dat is de echte test natuurlijk, kijk.
1: Nou ja, ik heb elkaar wel opstuur, maar als er in de winkel die is heel oors, ja, dan is het net helemaal eerlijk. Dus het action is de gehaktbal liefst de opstuurst nevens die verkepers in de twaambank.
0: Ja, ja.
1: Dus het was wel eerlijk, kijk, maar dat is bij ik zat, dus daar zit ik op zich net al in.
0: Nee, oké. Okay. Dit wie gewoon in, de heste gewoon in uitpakt en die heeft opstuurd en dat wie goed gedaan, zo zei ze. Dat wie
1: ja,
0: altijd.
1: Ja, maar we hebben via opstuurd, die heeft jou opstuurd, via jouw gehaktbal.
0: Oh, serieus?
1: En,
0: ja hoor.
1: Ja, en dan komt er één in de winkel de helft 12 op. Dus dat ik weet, dan komt hij nog twee gehaktbal, dan valt het wel op.
0: Oké. Ja, ja. Oké. Okay. Want er komt nooit hier om twee gehaktbal normaal.
1: Nou, vaak op jou, nee, inderdaad. Dus, ja,
0: dat is wel, oké. Nou, dat is spannend. Die komt de komende dagen ergens?
1: Ja, binnen nou zondag oktober, dat jij dat. Dus dat is afwachtje nou, ja.
0: Oh ja, oké. Het is een maand in spanning, is ik bezeten. Zo'n beetje.
1: Klopt, ja, ja. Klopt. Wel een beetje. We letten op alles wat er gebeurt. Maar ja, hartstikke spannend. Maar hartstikke leuk.
0: Zeker. Maar ja, nou de vraag natuurlijk. Wat is het recept van de meester gehaktbal? Want je bent toch aardig in de buurt al? Ja.
1: Goed vlees, goede kroeden en een goede verhouding. En natuurlijk een beetje leefde.
0: Ja, ja, ja, ja, uiteraard. Een beetje. Maar ik zeg wat info. Dus zei, ja, het is eigenlijk gewoon een klassieke gehaktbal. Dat was gewoon
1: ja,
0: goed.
1: Het is gewoon een hele harde wedstrijd gehaktbal.
0: Ja.
1: Klopt.
0: Ja.
1: Ja, nee, die had er volle poespas. Gewoon zo beppen maken, laat ik het zo zeggen.
0: Wat zei ze?
1: Ja. Gewoon zo het beppen maken.
0: Zou het beppen ze maken?
1: Ja. Ja.
0: Maar ja, hoe maken beppen ze? Dat is altijd dan weer de vraag. Maar helder, gewoon net ingewikkeld, maar gewoon de touch voor hebben en de goede verhoudingen.
1: Daarom, met volle poespas.
0: We houden het in de gaten, want dus voor op zo'n 20 oktober is uiteindelijk de uitslag dus. Dan heeft die mystery shoppers die in de winkel gewoon en dan zullen we het witten.
1: Dus heel beleven, heel benieuwd.
0: Ilkje Vlaanderen van de slachterij in Boetenpost. Uw slager Van der Bijl, succes bij Hart in de Gaten.
1: Hey, hartstikke bedankt, hè.
0: Hoi, hoi.
1: Hoi, hoi.

course, Sweet Sweet Louise. Mooi is dat. Ik zit er toch even voor te stellen hoe dat gaat dan bij Eelkje Vlaanderen in de slachterij Boetpost. En daar komt er een Hollandstalige sprekende meneer binnen. Mag ik 2 gehaktballen? En dan, ja. Dat is het alarm der airs voor steeds. Maar goed, we zullen zien hoe dat gaat. We vregen het allemaal toch.

Wolfman. Dat is de man van Wolfpack. Maakt heel leuke muziek, bijzondere muziek wel. En hij heeft nou een solo CD-controle. En dit is het singeltje ervan al vers. De instrumentatie met Tommy de Bourbon. En die man die speelt het. Die speelt het? Speelgitaar, ja. Dat is die, ja. Dat doet hij leuk. Dat is Wales. Dat hing je bij mij in ieder geval wel. Oké, 92 Degrees is de titel. Wolfman en Tommy de Bourbon. En vooruit, dat is weer een classic. I Won't Let You Down, PhD.

Uurtje en 80 PhD. I won't let you down. Haast 5 minuten voor halven. Het is de morgen, 29 september. No, daarvoor is dit. In dit uur draaien. De mooie ballade van de Proclaimers. Sunshine on Leith. Is het.

0: Jiggy Ding. Dat zijn de Proclaimers. My Sunshine on Leith. En daarmee is het haast Alvoeren.
1: Alle werkdagen tussen Tolve en Ienoeren.
2: Oh ja, in ieder geval welkom of iets dergelijks. Hè?
3: En op Sneur om 8 en Tollevoeren.
1: Nou in Friesland.
4: Ja, daar ben ik wel blij om, jongen.
3: Maar Nijs, dat telt.
1: Sport die libbet.
2: Promotie, dat is ook promotie.
3: En het waar dat er al komt.
5: Dat komt dan even op, dat schoot voorbij en daarna komt de zinnen er weer bij.
1: En muziek die stojeren worst.
3: Hier bij Omroep Friesland.
1: Nou in Friesland.
3: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
6: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Thailand is het dodental door het noodweer gestegen tot 23. Grote delen van het land hebben al dagenlang te maken met veel regen, waardoor gebieden zijn overstroomd. In Bangkok zijn meer dan 700.000 mensen getroffen door het hoge water. Inmiddels lijkt het water in de Thaise hoofdstad te dalen, omdat het beter afgevoerd kan worden. Toch staan nog veel belangrijke wegen blank. De komende dagen gaat het naar verwachting minder regen in Thailand. Een petitie voor inspraak over de natuur op de Waddeneilanden is al meer dan 50.000 keer ondertekend. Bewoners van de eilanden maken zich zorgen over plannen van Rijkswaterstaat om delen van de natuur op de eilanden het hele jaar af te sluiten. Het gaat namelijk niet goed met sommige natuurgebieden. Een maatregel zou kunnen zijn om gebieden meer rust te geven. De plannen zijn nog niet definitief, maar eilanders zijn bang dat het te drastisch wordt en eisen inspraak. De petitie wordt vandaag overhandigd aan de Tweede Kamer. 6 EU-landen, waaronder Nederland, willen dat het budget in de volgende meerjarenbegroting van de EU omlaag gaat. Dat blijkt uit een brief aan de voorzitter van de EU. De leiders van de 6 landen zijn het eens met extra uitgaven voor defensie, maar willen dat er minder geld gaat naar boeren en arme regio's binnen de EU. In een paar dagen tijd zijn 4 honden overleden nadat ze waren uitgelaten in een park in Schiedam. De politie vermoedt dat ze iets hebben gegeten, waardoor ze ziek zijn geworden. Het advies aan hondeneigenaren is om hun huisdier voorlopig ergens anders uit te laten. Wat de honden hebben binnengekregen is nog onbekend. Wel hadden alle beesten dezelfde symptomen. De politie gaat in het park in Schiedam pathologisch en toxicologisch onderzoek doen. En ook staan er waarschuwingsborden. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Bij weinig wind wordt het zeer warm voor eind september. Namelijk 23 graden aan zee tot 29 graden in Limburg. Dit was het NOS Show.
0: Hey, dat ging wat apart al hier. Nou, Oerketrij van Nodervoor op tijdens de morgen zon. 29 september is begonnen bij deze. Ik trap je al mij Genesis, of Phil Collins eigenlijk, met name solo uit 88, Two Hearts.
7: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
8: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
9: Thuiskomen is in een binnenkomen en voor een dadelijk witte. Hier zit ik goed. Een vast contactpersoon. Echte mensen aan de telefoon. In dit maar dat mij denkt. Eerlijk antwoord jou. En dat wat aansprutsen is. Dat gevoel van thuiskomen, dat jeert bij Friesland Lease. Wij binnen er van die. Denk een mij. En zorg je ervoor dat die mobiliteit gewoon goed regel is. Staat dat zo onderwijs, nergens naar je om moest te Friesland Lease. Gewoon thuiskomen.
10: Node voor.
11: My Vim Brons. Kom
9: verder. Lease. Gewoon thuiskomen.
10: Node voor.
11: My Vim Brons.

0: Just One Mind. Phil Collins uit 88, solo, Two Hearts. Zijn ze minuten, zij zijn heel de minuut oor halve. Hoppakee, even een slinger.
1: A-K-V-H-Z-O-I-Q-F-D-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-P.
0: De P. Van de police, Saskia. Nee, Saskia. Hij wil eruit, Saskia. P van papa. Je wordt oude papa. Nee, dat ken ik net. Het mag beginnen met een P. Een titel of een artiest. En het idee is dat Jo, of dat is de onkomst mijn suggestie. En dat levert meestal heel leuke dingen op. Dus daar hoop ik Jotek zeker weer op. Artiesten of een titel met een
1: P.
0: Proclaimers heb ik al gewoon. Ken ik net. Papa was a Rolling Stone. Zoek in van de Temptations. Ik neem maar wat. Nou, een artiest met een P. Procol Harum. Ken ik nog. Oh, in dat genre. Hoe dat genre spritsen. Ik heb wel wat. Juste Verstoorn, Mighty Sparrow. Jin Jochtig. Hij disse hit in Jochtje. Son Santig. Ik heb hem met Byron Lee. Allemaal het Jochtje de Sexte, maar waar die zonne zat er een hit. Only a Fool. Byron Lee en Mighty Sparrow.

0: Mighty Sparrow, Jin Jochtegwen dus. Verstaan, juster wat het bekend. Nou, ze laten onder de aangeblijven verstaan wij ze dus. Maar dit weer even zelfs een monumentaal noemen. Ruud Jotje Zon, Zantig, Jeremy, Byron Lee. Yes, even zien. Muziek meiden.
1: B.
0: Peggy Lee, Is That All There Is? Zijt Albert. Is een leuke suggestie. Albert, dankjewel. Moeilijk bescheiden te blijven van Peter Blanker. Het Spolstra. Ja, dat is ook, die is ook altijd leuk. Eens even zien. De P van Poison, Alice Cooper. Of Purple Rain van Prince. Is ook leuk. AFKNA, zeker. Purple Rain, werd hem net. Een classic. Please Release Me, Engelbert Humperdinck, zet Boukje. Pater Moeskroen, schreeuwt Faber, Pieter Faber. Ja, is ook, leuk. Het roodkapje, zeg maar dan. Of Laat Me Waaien, zo natuurlijk kennen. Pokes, de Pokes, ja. Misty Morning, Albert Bridge. Frans Postmus is creatief van hem, man. Die zet Piggy Pop graag. List for Life. Pearl Jam. Schreeuwt Jaap. Maar net een titel erbij. Ja, Pearl Jam, het van alles natuurlijk. Alive. Alive zou ik wel leuk wezen. Man, man, daar begonnen ze mij in de jaren 80. 82. Oké, dank voor de app, Jaap. Papa, Stef Bos, zet Andries. Echt mooi, tuurlijk. Altijd echt een classic. Papa Joe van The Sweet. Nou, dan hebben we er zo'n beetje bij. De eerste ronde. Oh nee, er komt alweer een hele partij binnen. Nou, leuk dat er een zoveel inspiratie opkomt bij de
1: P.
0: App het dus nog. 0620, Fjouw en Jochen Jochen. Ian Jochen Jochen ook in het dag. Ik heb nog een plaatsje lang de tijd. Fjouw minuten. Fjouw minuten, Kane. So glad you made it.

0: neem het wel eens vaker, die het vaker roepen. Meesten die Dinant Woest of Olio en die kunnen maar een beetje faker vinden. Ja, ik vind het leuk, maar zo geleid je mee, twaalf hoest niet in. Okay. Hij zet wel wat apart om, dat is natuurlijk wel samen, maar dat is. Ja. Vind je me dit nogal van is het weer. Wij krijgen ander dondersbult reacties, maar die. Dus is echt hartstikke leuk, Ankie de Ruiter, maar de Pink Panthers team, Henry Mancini. Is echt geweldig. Professor Longhair, Professor Longhair's Boogie. Albert, geen idee wat het is. Klinkt wel leuk, daar net van. Pink Floyd, met neem, terug Jelle. En ze hebben zin. Pink, zo so wat. Papa loopt toch niet zo snel, echt leuk. Papi loopt toch niet zo snel, helemaal van keken. Pink Floyd, Take It Back. Paul de Leeuw, Paken Zien Wijn, Pieter Wilkes, Phil Collins. Hebben krijg nog gewoon Against All Odds. Is ik mooi, zeker. Pretenders, Paranoid, Black Sabbath, The Pointer Sisters, My Jump. De keuze is weer. De keuze is reuze. De kar is dreig, zullen we zeggen. Alhoewel, ja, we hebben twee keer Prince van met Purple Rain. Hè. En het is ook nog dubbel P. Dus, ja, dus. Dus ja, dank voor alle suggesties. Maar de
1: P.
0: Maar ik pak... Deze keer. Omdat het is zeker het enige plaatsje dat in Friesland dat echt waardeerd wordt van Prince, zeg het idee. Wat we gauw zo'n vreeg gek. En daarom heb ik de extended version te pakken. Ja, 8,5 minuut lang. Prince. Ja. Man.

0: Yeah. The ultimate version van Purple Rain, Prince and the Revolution. Dan gaan we uit de letter
1: B.
0: Prince, Purple Rain, twee keer P. Twee keer neemt. Maar zullen we mooi weer de P doen? Ik kan hem zoveel leuke suggesties binnen. Ik heb al hier weer aan het draaien. Dus, maar goed, dat zien we dan allemaal weer. Misschien rolt hij samen weer op de...
1: P.
0: Is dat zo? Geen idee. Geen idee, weer de P. Dit is uit 86. De binnen uit 86, de Moody Blues. Your Wildest Dreams.

0: Justin Hayward. Moody Blues. Je size 80. Your wildest dreams. Wordt allemaal nu het Friske Nijs.
1: 9 oktober, live bij Omroep Friesland. Siep van de Ploeg en Friends, in harmonie. Na een verbouwing van 5 moeilijk in de theater in de oude Tarier. Siep van de Ploeg zocht waarom en vooruit. Maar onder oren De Kast, Pieter Wilkes, Maite, Maarten Peters en Harry Saxioni. 9 oktober, bij Omroep Friesland, op web, app en televisie van kwartier oer 8 uur.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt Unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
3: Zeker weten.
2: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
4: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
6: Lees Verkeerde Afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde Afslag van Nicky French. Nu in de boekhandel.
7: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Dit is Omroep Friesland.
10: 92.2 FM.
11: Minuut show, Jelvert Tol van der Weer. Timo Jepkema. Uit Friske Dijs, goeiemorgen.
12: Goeiemorgen. Er is meerdere keren mij zwier vuurwerk smieten in een klof meesken bij de Agrarische Dagen in Frensier. Dat wie goed 12 weken lien van waar ze zegt je ontsnijn 20 september. De politie is nou op ziek na een van die incidenten meld had bij een EHBO-post. Die persoon had mogelijk gehoorskeer oproemen bij hun knallen. De politie wil graag met die persoon in contact komen om meer informatie te krijgen over wat het bad is. Jeder bij het festival Jood in het Park in Frensier had een soort gelijk incident west. Maar meer dan 4000 patiënten is het direct een megapraktiek die het deze week in Dokkum de dwarniepen het. Meer dan de helft van die patiënten komt bij een huisdokter uit Kolombij die geen opvolger vinden koe. De patiënten gaan naar oor naar de huisdokter van Oostergo. Er is een grote zwargpartij die het ek in Ljouwen een praktiek had. En mijn digitale innovaties de werkdruk in de zwargverleging vol. Onder de naam Oostergo dichtbij komt er een stiepenpunt in Kolom. In Dokkum kan de dwarn op 1 oktober officieel iepen. Om dat mogelijk te maken is een soort werkverzet, zei Luc Jansen van Oostergo Huisartsen.
13: We hebben de afgelopen weken eigenlijk heel erg hard gewerkt om hier alles gereed te krijgen. Dus alle kamers, alles is opnieuw gedaan, alles is geverfd. De vloeren zijn opnieuw gelegd. Zoals je ziet, de hele interieur is opnieuw gedaan.
12: Maar dat houdt Neversem net op bij alleenig verbouw.
13: We zijn ook druk bezig geweest met de conversie van de patiëntgegevens. Daar zijn we nu, 1 oktober wordt het uiteindelijk daadwerkelijk naar ons overgeschreven. Dus 2 oktober hebben we ook alle patiëntenbestanden. En dat is natuurlijk ook belangrijk om goede zorg te kunnen gaan leveren. Dus vanaf 1 oktober zijn we open, maar 2 oktober hebben we ook daadwerkelijk alle data. En kunnen we helemaal gaan beginnen.
12: De KNRM vertelt in een nieuwe podcast-aflevering van Redders op Zee het verhaal achter de reddingsactie van 32 waterrenners bij het Ameloon. De groep kwam in maai nachts vast te zitten troch opkomend wetter. Reddingsboten konden troch het lege wetter net tegen genoeg behaken komen. Uiteindelijk helle een helikopter 24 mensen van het water. Door de 8 waren mijn reddingsboten niet veilig gebracht. De waterrenners roen mijn organisatie zonder vergunning. Ik win er te min gidsen. Dan het waar is nog een Bruno Loft stadig gewoon hield het meer om te zinnen. Er stiet een zwakke eerste wien en het warmt op naar zo'n 22 graden op het water. Om 24 graden in het zuidoosten. Joen en vannacht opklerings, wolkenvielen en dan een gratis vuufje.
11: We zijn inderdaad heel die luchterboeten.
12: Ja.
11: De waarprofeten hebben we gelijk.
12: Zij is het.
11: Oké, dankjewel Timo. Hoor je meer nieuws op de radio. En altijd alles op omroepfriesland.nl en op de app op de smartphone. Chuck Berry komt er aan.
14: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
4: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
9: Zin in vakantie? Verleng je zomer en boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
15: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
16: Een initiatief van Pfizer.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
17: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
18: Interessant. Wat verdien jij dan?
17: Zo open bedoelen ze vast niet.
19: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
20: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
19: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
21: Nul de Voor.
22: Maivin Brons.

van de rotsplaatsjes van de rock'n'roll. No particular place to go. Oké, het is Jochen Oer, Jalve Tolven. Dadelijk zal het een beetje mij zitten op onrekening van Willem Breusma, de Jiddisch kalender, maar ik zie nog niks op de WhatsApp. Ik denk dat ik sta maar van u dat hij alle dagen binnenkomt. Hè? Onbezoldigende mijwerker in die zin. Willem. Ja, ben nog even, ja. We moeten even naar de swingbeat. De rock'n'roll nou even. Even. Nou, daar is hij al zeker. Even zeker. Jazeker. Dadelijk is die kalender. Incognito en Jocelyn Brown. Always there. Is hier.

Incognito, Justin Brown, Always There. Uurtje in het jochtig trouwens. Op Revelien. Hier is kalender op. Onrieken van Willem Breusma, Tank Willem Ber. Sevenshin. De Noordige hier is binnen. Mickey Day. Mickey Day uit Brussel. En ben het hier? Zo'n jochtig hier is je win. Oh, oh, what a kiss. Wie in 66 een dikke top 10 hit. Hekker even bijzocht, maar dat is inderdaad wel heel hard. Heel wel leuk. Maar hij heeft zo'n jochtig hier. Wat is van het Lokwenske Mickey Day. John de Wild, lid van de Stranglers, Hattie West, Trein Jochtig Jort. Jan van der Belt van Jan en Zwaan. Bekend van het Dorpsfeest, onder oren, het Dorpscafé, Jek. 85 wordt hij op deze dij. Jan 80 in zijn die heet dat het Dorpsfeest. Is wel, zullen we die hem draaien? Ik kan wel even opzetten, is wel heel... het is echt van... Oh ja, die plaat, dat zo'n plaatje is het. Dave Coleman van Casey Jones and the Governors, 82 Jort. Mark Farner van Grand Funk, 28 op deze dij. En jongeres Mary Wilson, had ik hier, die is 72 Jort. And Just What I Always Wanted, dat is haar meest bekende hit. Leander Lammertink, of Leander Lammertink, leeft vooral op zijn Nederlands uitspreken, want dat is de drummer van Spargo, of is de drummer van Spargo. Jenne Santer hier, Jort. Age Cat, of Agen Kat, ik Nederlands. Earth and Fire, de gitarist ervan, Jochen 60, win Jort. En de Italiaanse jongen Raf, bekend van Tozzi en Raf, Gente di Mare, zo'n 60 op deze dij. En dan de twaling Matthew en Luke Goss van Bros, 58. Hoe heet dat, noemen we hem weer van Bros? You want it of zoiets, zeg ze wat. Kurt Nielsen, het ex-in jullie, 48 hier. En de drummer van Cresup, dat is Bram van den Berg. Die hebben we het 44 op dit cd. Succes met die Karwim, zei Willem de Berg. Dat zijn gewoon Janne Zwanen zijn, probeer je. Maar dat schoft net jet dit. Het Dorpsfeest is hier, uit Jotje 81. En Lokweeske Jan. Hij heet zijn jullie, joh, het is.

Ja, die wie er nog net in 81, jubi jubi die, ha ha ha ha. Bedacht, denk ik, terug Jan van der Belt van Jan en Zwaan. 84 werd hij dus Joert. Maar dit is vanuit Lokwenske vanuit het Heitelong zelfs. Jan van der Belt. Je bent Joe Cocker met Jennifer Warnes, Up Where We Belong.

0: 82, Jennifer Warrens, Joe Cocker, and Up Where We Belong. Het is dan maar weer een eventje. En Jochem Rutten voor Tol van Oosco. Het is Simone Scheffer voor onderwerpen in No in Friesland. Wat is er te redden in de provincie?
1: We willen dadelijk even bijpraten hoe de actuele stand van zaken naar die grote brand op het Jereveen vannacht in die loods. Wij hebben het over de waadbewenners. Wij zijn de Wadden die het Joert petitie aanbieden. Maar nou, wat wie het in 50.000 handtekens. Oh. Want ze maakten haar een zware genoegen. Natuurplan en dat grote gevolgen heeft voor haar als bewenners. En Anna-Maria van Schurman uit de Zondtjende Eeuw, eerste vrouwelijke studenten, eindelijk haar eigen morenschildering in Frentje. Dat en horen zaken.
0: Ino in Friesland, meisje Bonus Keffer. Succes. Oh, een microfoontje. Ja. Mij denk, alsjeblieft.
1: Mooi, dankjewel.

Dit zonne zondag komt dit. Kayak. Van het album Starlight Dancer. I Want You To Be Mine. Wie nog een hit heeft dit? 4 minuten voor 12. Het einde van deze Node voor. Dank voor het herkje. Dank voor het meiden. Man, en voor het reageren. Voor de gezelligheid. En zo. En morgen wat het weer. Wat mij betreft. Njoggen oeren. Zit ik je weer in elk geval mijn bak vol plaatsjes. Bestrek bij dat zomaar wezen. Want dan, mooie medita-wensken. De laatste is van Grimtosk. En hier heb ik het laatste rondje.

0: Dank je, broer.
1: Krijg je allemaal in de mail?
2: Hij is vergees en hij is superactueel.
3: De nijsbrief van Omroep Friesland.
1: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus...
4: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
2: Krodinooi. Omroepfriesland.nl/nijsbrief.
5: Van 2 tot en met 11 oktober is het weer Smullingerland Restaurantweek. Ontdek verrassende gerechten met lokale producten bij restaurants door heel Smullingerland in Drachten en de omliggende dorpen. Reserveer nu via smullingerland.nl.
6: Voor een nieuwe Jeep, Heimer, service en auto's, is de van Elsen.
7: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op EmiHeat.nl.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
10: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Meerdere treinstations zijn ontruimd of ontruimd geweest vanwege onbeheerde spullen. Zo is het treinstation van Haarlem afgesloten, omdat er 2 onbeheerde koffers zijn gevonden. Niemand mag het station in en er rijden geen treinen van en naar de stad. Volgens NS ligt het treinverkeer nog tot minstens 12:30 vanmiddag stil. Ook op Rotterdam Centraal en Utrecht Centraal werden stations gedeeltelijk afgesloten vanwege onbeheerde spullen. In Rotterdam meldde de eigenaresse van de koffer zich al snel. In Utrecht zijn 2 mensen aangehouden op verdenking van het verstoren van de openbare orde. Het aantal mensen dat het geen probleem vindt dat een man zijn vrouw slaat, is gestegen. Dat staat in een onderzoek over vrouwenemancipatie van de universiteiten van Amsterdam en Tilburg. Over het algemeen denken Nederlanders nog altijd positief over vrouwenemancipatie. Maar het aandeel Nederlanders dat het partnergeweld altijd afkeurt, is gedaald. 85% vindt het nooit gerechtvaardigd. En 13 jaar geleden was dat nog 88%. Volgens onderzoekers worden mensen traditioneler in hun opvattingen. Dat heeft deels te maken met religie, maar mogelijk ook met de invloed van de manosphere op sociale media. Het dodental door het noodweer in Thailand is opgelopen naar 23. Grote delen van het Aziatische land hebben al dagenlang te maken met veel regenval, waardoor gebieden zijn overstroomd. 4 honden zijn ziek geworden en overleden nadat ze in een stadspark in Schiedam iets hadden gegeten tijdens het uitlaten. Wat is niet bekend, dat gaat de politie de komende tijd onderzoeken. In het park staan waarschuwingsborden. Het advies aan hondeneigenaren is om hun huisdier voorlopig ergens anders uit te laten. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Bij weinig wind wordt het zeer warm voor deze tijd van het jaar. 23 graden aan zee tot 29 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: En dadelijk zit Nijs in Noord-Friesland. Maar omtinken voor het onbieden van de waterpetitie. Troch bewenners van onderhoren de waadeilanden. Hoe de zwargen die zaven. Hoe naaien een natuurplan. En het laatste Nijs hoe de brand vannacht op het Jereveen. En Anna-Maria van Schurman had lang omlet haar eigen morenschildering.
11: Het is oktober woonmaand bij Lippe. Dat betjut een hele protte interieurinspiratie en leuke acties. Kin in hoes wel wat nijsbroeken, shop no gedien, vleerkleden en vieren met feestelijke kwattings. Ontgauw bij Lippe wonen.
6: Voor een vertrouwde occasion. Heima, service en auto is er voor Elsen in.
12: Werkcentrum Friesland is er voor vragen om werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
13: Hoe kom ik je waai?
12: Of in die tij wekker had.
14: Hoe kom ik aan het werk?
12: Vragen die toet in toekomst keer.
13: Waar kan ik van over werk leren?
12: Vragen die praktisch binnen.
15: Hoe vind ik personeel?
12: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
16: Hoe blauw ik som in mijn werk?
12: Wat in vraag ik is? Werkcentrum Friesland werkt het vadij.
17: Vriezen steen op en ga maar lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
12: Easyzit.nl, dan zit hij al goed.
18: Goed nieuws! Scootmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraan fietsen. De fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie staat klaar.
0: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ons zal noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl. Dan zit je goed.
8: Nou in Friesland.
0: Simone Scheffer.

0: Nou, er is heel iets minder sprake van, maar de titel van dit nummer is Water Under the Bridge. Adele, wie de iepener van deze No in Friesland.
1: Van Tol woont in oren.
2: No in Friesland.
0: Goeiemiddje, welkom en fijn dat je er ik binnen. De komende oren omtinken voor het aanbieden van de petitie troch actiegroep Wij zijn de Wadden.
3: Het is een kans, het is een begin. En ik hoop ook echt dat we naar een gezamenlijke oplossing toe gaan.
0: En in Frenscher is Anna-Maria van Schurman verieven in een morenschildering.
4: Hele belangrijke vrouw. Was nergens in beeld nog, maat. Staat er nu op.
0: Daalt en we staan stil bij het versterren van Art Varoman van de FNP, Jan van der Baan. En zelfs het mediahuis joch en muziek tussen No en Ienoeren. Maar nu eerst het waar in het kwad, mijn Sibbele Waaier. Goeiemiddag, Sibbele. Oh, ik moet even die microfoon hier op me zetten.
5: Dag even. Van de medje, daarnaast van de hege bewolking, een soort romte van de zinnen en broedt het droeg. De wind is zwak ontmatig en komt uit het zuideerst, waarbij de temperatuur oprint naar 22 tot 24 graden. Jong nog lang noffelijk en daarbij zakt de temperatuur in de nacht uiteindelijk naar 14 tot 15 graden. Morgen weer warm september waar, met een mix van hege bewolking en zinnen en temperaturen van 22 tot 26 graden. De wind is zwak ontmatig en komt uit het zuideerst. Letter taalnemende bewolking, volgen troch rein. Meer over het waar, oren jaloeren. Oren.
1: Oont in oren.
2: No in Friesland.
6: Kom op Friesland.
0: Ja, het is 9 minuten oer 12. De plisje docht onderzoek naar de grote brand van gisterjoen in een loods op het Jereveen. Zij is niet correct bekend worden. De brand wie om 20 uur jochenen onder controle gisterjoen, maar het gebouw stierde wel op instwatten. De brandwacht had daarom patten van het gebouw afbrutsen om de brandkernen in het gebouw brikken te kennen. Ik praat er hoe verder met Sven Nijenhuis van de plisje. Goedemiddag.
7: Goedemiddag.
0: Ja, ik zeg net, we doen jullie doen onderzoek. Waar doen jullie precies onderzoek naar?
7: Wij doen onderzoek naar hoe de brand is ontstaan. En daarvoor zijn wij inderdaad daar te plaatsen. Wordt er sporenonderzoek verricht. En zijn we ook op zoek naar mensen die mogelijk meer hebben gezien of er verdachte dingen zijn geweest. Of dat er camerabeelden zijn van mensen of andere dingen op te zien zijn.
0: Ja, als wij dat dan horen, dan denken we van, hey, is daar aanwijzing dat er iets meer aan de hand was?
7: Dat zal het onderzoek moeten uitwijzen. Op dit moment is het gewoon niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. En dat proberen we aan de hand van het onderzoek duidelijk te maken.
0: Ja, want waar was de brand ontstaan? Is dat wel duidelijk?
7: De brand is buiten het pand ontstaan, aan de zijkant van het gebouw. Daar wordt nu verder naar gekeken.
0: Ja, dat is op zich misschien al bijzonder. Maar dit is eigenlijk een standaard procedure die jullie uitvoeren.
7: Nou, op het moment dat er inderdaad een grote brand is met grote gevolgen, dan wordt er inderdaad onderzoek gedaan naar de oorzaak daarvan. Mocht op basis van de eerste bevindingen van de brandweer niet duidelijk zijn wat er precies aan de hand is geweest, dan kan de politie daar inderdaad onderzoek naar starten.
0: Maar we kunnen niet stellen dat er aanwijzingen zijn dat het om iets strafbaars gaat?
7: Nou, op dit moment nog niet.
0: Nee. Hoe ziet zo'n onderzoek er dan uit?
7: Mijn collega's komen dan ter plaatse. Er wordt dus inderdaad sporenonderzoek verricht daar waar de brand heeft gewoed. Daarnaast wordt er een buurtonderzoek gedaan. Spreken we met mensen die mogelijk meer hebben gezien. En worden ook camerabeelden uit de omgeving bekeken om te zien of daar verdachte dingen op te zien zijn.
0: Ja, waren er camera's aanwezig die eventueel iets geregistreerd kunnen hebben?
7: Er zijn in de buurt een aantal camera's aangetroffen, inderdaad, die ons mogelijk een beter beeld kunnen gaan geven. En die beelden worden nu bekeken door mijn collega's.
0: En zijn er ook al getuigen geweest die zich gemeld hebben?
7: Nou, we hebben met meerdere personen gesproken. En we proberen inderdaad nu een beeld te vormen van wat er dan precies heeft plaatsgevonden. En daar ook zullen we camerabeelden natuurlijk bij moeten ondersteunen. En dan proberen we inderdaad een zo goed mogelijk beeld op te halen.
0: Hoe lang duurt zo'n onderzoek over het algemeen? Ik bedoel, is er vandaag een resultaat?
7: Dat is heel verschillend. Dus dat is op voorhand niet te zeggen hoe lang dat kan duren. Dat hangt natuurlijk af van hoe snel er resultaten uit het onderzoek naar voren komen. Of we duidelijke beelden kunnen vinden. Of we snel mensen kunnen spreken die mogelijk meer informatie hebben. Dus daarom ook de oproep naar mensen van als jullie meer hebben gezien. Of als er nog mensen zijn die ons niet gesproken hebben en wel meer informatie hebben. Dat ze zich bij ons kunnen melden via 0900-8844.
0: Dat is duidelijk. Nog even terug naar die situatie van gisteravond. Er was heel veel publiek. Er waren heel veel mensen die ook vrij dichtbij kwamen, heb ik begrepen. Was dat bijzonder of gebeurt dit vaker?
7: Nou ja, goed, we zien vaker dat, hè, dat mensen wel op een brand afkomen. Soms uit nieuwsgierigheid, soms ook mensen die graag willen helpen. Wat natuurlijk heel belangrijk is, is om de hulpdiensten er wel een zo goed mogelijk werkgebied te geven en een zo veilig mogelijk omgeving te creëren, ook voor omstanders. Dus mijn collega's zijn gisteren ook bezig geweest om daar zo snel mogelijk een goed werkgebied voor de brandweer te creëren. En daarbij ook natuurlijk de omstanders in een zo veilig mogelijke situatie te brengen. Dus dat heeft betekend dat we sommige mensen even hebben moeten verplaatsen.
0: Ja, dat was niet heel storend.
7: Nee, van wat ik heb begrepen van mijn collega's is in ieder geval dat het allemaal goed is gebeurd en dat mensen de opdrachten goed hebben opgevolgd. Dus dat er verder geen bijzonderheden naar voren zijn gekomen.
0: Duidelijk. Sven Nijenhuis van de Plysje, tig dank voor de taaljochting.
7: Ja, graag gedaan.
0: Doeg.
2: Noi Friesland.
1: Media Oersjoch.
0: Feike Wouda, vertel, wat hesto alweer opsnort in de media?
8: Simone, goeie beetje. Ja, nou, min Nijs voor twee grote infrastructurele projecten in het noorden, mag ik dan even zeggen. Vrachtwijn en voertuigen Zwitter als 15 ton, die mij van 21 oktober al net langer over de houtripdiek tussen Lelystad en Enkhuizen rieden. Ja.
0: Ja, dus dat is toch net een bregen of zo?
8: Ja, daar zit dus wel om het begin. Oh. Zit bij de houtrip sluizen, daar zit dus bregen.
0: Oh, ja.
8: En die ben verorderen en die ben ik scansjeren rekken. En daarom mijn sfeer verkeerde net langer oor. Personenauto's, helpchasen en buskers die mij dan wel rieden. Maar chauffeurs van Sfeer's vrachtwijn, die moeten dus omrieden via de Oosterdijk of Amsterdam. Ja, ze hopen dat iets wetters hier dus keer onder bregen vat te komen. Een extra reis die het is oren. En ik kan me zo voorstellen dat soort transportbedrogen hier in Friesland die bregen ik broeken. Of die diek, mag ik zeggen. En het is ook een belangrijke verbinding. Er moet rekening gehouden worden met een beperking die de komende jaren kan duren. Zei het iets wetters hier. Ja.
0: Ja.
8: Ja, en in het verlengde daarvan, de Neder-Saxenlijn, die is die het nou ik vaai.
0: Oh?
8: Ja, dat is
0: ik meende dat er al dat geld vind ik hier weer.
8: Ja, wie is nou waar het geld wij kwam?
0: Ja, van de Lelylijn.
8: Precies, ja.
0: Dat weet ik me wel, ja.
8: Inderdaad.
0: Zo lang is dat ik nog net liep.
8: Nee, inderdaad. Dus want die kosten het laatste stukje maar nog online worden van die Neder-Saxenlijn. En die Neder-Saxenlijn, dat is een directe spoorverbinding met Grains via Drenthe, met Twente verbinden. En het grootste deel is dus al online. Alleen nog een stukje spoor tussen Veendam en Emmen. Zo'n 40, 44 kilometer mag nog online worden. En de kosten die worden roerst op zo'n 2,1 miljard euro. En Flinier waar dus besloten om een padje bij daarin 3,4 miljard euro bestemd voor onlis van U's ledenlijnen. Om daar dus die 12 miljard even uit te halen. Maar met alles op de kop. Dat het minister Vincent Karremans van Infrastructuur het dat zijn. Alle makke afspraken en tassissingen gaan van tafel. En dat het die zijn naar een berekening van het Economisch Instituut voor de Bouw. En die zei, wanneer het achterstallige onderhoud van bregen en sluizen de komende jaren net goed ongepakt wordt, dan zullen de leden dat 20 miljard euro om economische skeeën.
0: Allemachtig.
8: Het bin bedragen, daar wil je net goed van.
0: Nee.
8: Dus hij zei dus, ik smiet alles weer op tafel. Joyce Walstra, die kennen wij vanzelf zeker, die is voorzitter van de werkjouwersorganisatie MKB Noord. Die zei, at dit trokjet, dan zullen wij alles op alles zetten om dit vat te komen. Want dit kennen ze net meidje. Er zijn afspraken die we maken. Ondernemers die houden rekening mee, met investeringen en alles. En ze zeggen, we nou dan twee keer bestellen.
0: Ja.
8: Eerst van de Lelylijn en ook van de Neder-Saxenlijn. Nou, ze zei, die woorden broek ik net graag. Want dan kom je verkeerd in gesprek met mensen. Maar er is toen inderdaad een verkeerde beslissing genomen. En dat gebeurt nu weer. En je zou inderdaad kunnen zeggen dat het Noorden daar nu voor de tweede keer onder leidt en door benadeeld wordt.
0: Ja.
8: Dus maar aan. Maar zien hoe we hier komen.
0: Ja.
8: De houtrip die ik dicht. Ja. Spoorlijn die net online worden. Nou ja, in België hebben ze een hele orenprobleem met de onlees van zaken. Liek als een kunstgasschild van Sporting Kajem in Diksmuiden. Dat in 2023 opleveren. En doe waar het zijn van. Dat schild is 101,9 meter lang. Maar nou is het op een ei opmeten en ook doet blikken dat het maar 97,9 meter is. En dat kan grote gevolgen, hè? Want voor officiële wedstrijden in het West-Vlaamse provinciale voetbal is een minimale lengte van 100 meter vereist. Dus hij is 3 centimeter, 2 centimeter zoeter dan. Of 3 met te kwad.
0: Ja.
8: Ja, dus nou ja, ze hebben ook tijdelijk toestemming gekregen dat ze het veel dags broeken maaien. En ze zullen op zo gauw mogelijk aan de slag om de 4 meter extra field om te lezen.
0: Nou ja.
8: Nou, dus even een stukje field erbij, naar je lintjes loeken. Maar ja, dan heeft het wel roepen. €50.000.
0: Ja.
8: Ja, het is wel een
0: medium show. Het is nog geen 20 miljard.
8: Nee, maar het is wel een medium show van de bedragen, heb ik het idee.
0: Ja, zeker. Ja. Ja.
8: Hebben we nog tijd voor
0: in je laatste?
8: Nou, want er is in Luik is opscorend stien. Er stien een man die stier op een hele hege voetgangersbrug wie op, er echt opklom.
0: Oh, ja, keert meer om.
8: Ja, nou, maar dan komt het nog. Hij wordt toch een oor in brand stutsen en springt vervolgens van die brug in het water. Maar alles is filmen, er hangt een drone, er wien ik al orenwezen in het water om hem op te vangen. Dus dit had een influencer West die het op zich weer een oordacht. Nou, die had hij kregen. Ja, ze ben nou op zoek naar deze man, want ja, dit kent vanzelf net als toen al branden van zijn brein afspringt, was net weten wat er
0: maar
8: mee is. Hij had het toe libben, ja. Maar toen was net weten, toen kreeg hij zelf het onderdaan, maar ik hoorde natuurlijk dat het misgeert. Dus nou. Dit is een beetje een bijzondere ja, levensgevaarlijke stunt. En ja, ze binnen ze op ziek naar deze man.
0: Ja.
8: Ja, dat is heel aan het vast. Wel ergens een filmpje van verschijnen. Dus dan weet ik waar
0: ja,
8: het is.
0: Ja, een influencer is wel. Nou Fijke, zullen we hier dan maar bij litten?
8: Ja, het is mij wat.
0: Dankjewel. En ont morgen?
8: Ja, ont morgen.
0: En dadelijk hebben we omtinken voor het aanbieden van de Waadpetitie. Wij zijn de Wadden, de actiegroep, die maakt hem zorgen over natuurplannen in de toekomst. Troch onder andere Rijkswaterstaat.

0: Jackie Wilson, wie dat? My Higher and Higher. Het is 22 minuten nu, Tolven. De actiegroep Wij Zijn de Wadden stiet net al linnig in haar verzet in het verder afsluiten van natuurgebieden op het Waad. Ek het duistig bestuur van de provincie vindt het net een goed idee. Van de morgen oerlange stichting Wij Zijn de Wadden, de haast jinne 50.000 handtekens, die te Garaha on deputaire Matthijs de Vries en commissaris van de Kening Arno Brok. Stiftingsvoorzitter Aandurk van der Veen is ondernemer op Vlieland en leidt uit wat zij van de politiek verwachten.
1: Nou, we verwachten dat onze zorgen gehoord worden. En we hopen heel erg dat we met deze petitie de vraag in ieder geval kunnen zeggen van betrek ons aan de voorkant, niet achteraf. En ik hoop dat er een mogelijkheid is om ons in ieder geval bij het probleem mee te nemen en niet al achteraf als de oplossingen er al liggen.
2: Maar in elk geval bereikt dat Riswetters het onkundig had dat ze op de eiland ook informatie, even meer informatie doen, harde cel. Wat vind je daarvan?
1: Nou, dat is mooi. Het is een kans, het is een begin. En ik hoop ook echt dat we naar een gezamenlijke oplossing toe gaan. De start was natuurlijk niet al te best. Ik hoop dat we nu samen toch echt wel iets voor de eilanden kunnen betekenen en kunnen doen.
0: En dat zei Dirk van der Veen, hij is ondernemer op Vlieland. Deputaire Matthijs de Vries vertelt hoe zij in dit verhaal het verschil maakt kennen.
3: We kennen een paar dingen van. Wij gaan zelf ook een bepaald voer qua natuur in het Waadgebied. Dus wat dat onbelangrijk is deze stellingname vanuit de eilanden. Mijn san een soort handtekeningen heel helder van u. Uw standpunt daarin is ook dat wij willen net gebieden op de eilanden volledig afsluiten. Dat hadden we al jaren zijn als college en als provincie, dat willen we net. Dat er op sommige plakken in bepaalde tijden van het jaar, bijvoorbeeld in het grijdevoegseizoen, dat er dan wel een beperking is. Maar dat is al jaren. En dat doen we echt together my eilanders. Dus dat is wat u zo belangrijk. De manier waarop wij werkje willen op de eilanden. En het tweede punt is, wij winnen natuurlijk echt het middenbestuur. Dus wij kunnen echt dit signaal weer naar Den Haag brengen. En dat zullen de mensen zelf echt wel doen. Maar wij kunnen dat signaal echt oerbrengen in Den Haag. Jongens, we moeten het mei-akkoord van. Als we mei-akkoord de opgave die er binnen, want de binnenopgave in het Waadgebied, echt qua natuur, dat moeten we mei-akkoord van en mei-akkoord oplossingen zieken.
2: Want de kernvraag is eens, dat gaat benamelijk om bescherming van breedende vogels en vogels op de heegwetter vlechtplakken, werd de vogels bij heegwetter bij elkaar zitten. Had die vogels echte bescherming nodig? Wat is Jim inschatting? Jim, heb ik ecologen in het zingst?
3: Nou, als we zeggen naar de vogels en naar de grijdevogels, dan weten we natuurlijk, iedereen weet dat dat onder druk zit en dat we daar heel goed op letten moeten. Dat zeggen we natuurlijk ook bij de grijdevogels hier op het verste wal, maar ook op de eilanden. Dat betekent ook dat je daar maatregelen nemen moet. Alleen die maatregelen, daar moet je wel goed toe nadenken, dat moet je mij en maar doen. Want als we alleen nog maar zeggen, wij gaan dat doen en wij komen even op het eiland en wij zeggen even hoe het moet, dan gaat het totaal de verkeerde kant uit. Dus wij moeten dat mij en maar, moeten we dat dwan. En het is echt net zo dat eilanders alleen nog maar denken, ja, dat maakt het dus al je net uit. Want dat is net het geval. Ik ben echt vaak op de eilanden en dit signaal is echt dat mensen daar echt heel erg belutsen bij binnen om te zwaren dat echt grijdevogels en vogels weer in een betere staat komen.
2: Ja, de vogels, de waardvogels is maar.
3: Waardvogels, ja.
0: En dat zei deputaire Matthijs de Vries, zijn Remco de

0: Dus verslag jou hoor. Matthijs de Vries is deputaire van de provincie Friesland. Onder het begin van de middag wordt dezezelfde petitie in Den Haag onder Tweede Kamer oerlange. En dadelijk dan hebben wij het nijs uit de provincie dat we dan brocht terug. Timo Jepkema.
1: Goedenavond dames en heren, hier is de regionale omroep Noord en Oost.
2: 80 jaar regionale omroep van Noord, Drenthe en Friesland.
3: Op tijdstippen in de nieuwe midi kolonnes achter de sneeuwploeg van de vleerbasis aan om toch thuis te komen. Hij zei dat zo via Radio Friesland.
2: Maar wat is de toekomst van de regionale journalistiek? Het Nijs van Mollen, deel 1. Dit weekend in Friesland ook.

0: naar waar dan ook.
1: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
1: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
4: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
6: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
9: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair, volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
10: Dit is Omroep Friesland.
11: 92.2 FM.
12: Nou, ik moet eerlijk blijven, het is 1 minuut voor Jelve in. En dat betekent dat ik het wutje aan kan doen. Timo, je hebt gemaakt. Goeiemiddag, Timo.
13: Goeiemiddag. Er is meerdere keren mij zwier vuurwerk smieten in een kloft mesken bij de Agrarische Dagen in Frentier. Dat wie goed 12 weken lien van waar ze zegt je om ons snijn 20 september. De politie is op ziek na een van die incident meld had bij een EHBO-post. Die persoon had mogelijk gehoorskeer oproepen bij hun knallen. De politie wil graag met die persoon in contact komen om meer informatie te krijgen hoe wat dan ook rekbad is. Eerder bij het festival Jood in het Park in Frentier had een soort geliek incident west. De KNRM vertelt in een nieuwe podcast-aflevering van Redders op Zee het verhaal achter de reddingsactie van 32 waterrinners bij het Ameloon. De groep kwam in maaien nachts vast te zitten troch opkomend wetter. Reddingsboten konden troch het lege wetter net dicht genoeg bij haar komen. Uiteindelijk helde een helikopter 24 mensen van het waad. De oren 8 waren dochs mijn reddingsboten die veilig gebracht. De waterrinners roen mij een organisatie zonder vergunning. Ik wie een er te min gidsen. Op een jouwer werd Joet de Friese oorzetting van het boek Hoe mooi wit ik ben van Dolf Verroen presenteert. De Friese titel is Hoe mooi wit ik ben en de oorzetting is van Jan van der Weg. Het verhaal speelt om 1800 heen en giet hoe slavernij sjoen troch de eigen van de dochter van een plantagehouder. Verroen, die het zo'n 90 jaar is, wennet al jaren in Friesland. En in Marsum is vannacht de bliksem inslaan in de tjerke van het dorp. De Sint-Pontianus-tjerke had flinke skeer op roen, zo binnen de eerste berichten. Opvallend is dat krijgt een wiekelien deel van de bliksemoulier de stelen binnen. Nevens de eerste melding had dat de skeer grutte maken. De tongerbuien brochten vannacht ek een soort rijn. In Iesbrechtum voel haast 28 mm. Onze vier.
12: Dankjewel. En over die Rijn praten we dadelijk griffje er met Sibbele Weijer met het uitvrijde waarbericht.
14: De garage in jouw omkritten? Heima, service en auto's is de Far Else.
15: Thuis in Friesland. Met de Friesland Post. Het magazine vol boeiende verhalen over bijzondere Friezen. Onze prachtige cultuur en de leukste uitjes in ons heiteloon. Nu in de winkel.
16: Moeie, het werteert om ierappels, bieten enzovoort van het land te halen. Dat betekent dat hier en daar ook wat modder op het dik. Het kan vooral bij rijen scheppen glad worden. Maar elk oor lossen wij dat wel op. Wij boeren zetten modderborden bij de dik los en roem je aan het eind van de dag alles op. En jem sjoeg uit, hè? Oh ja, rijk een stag in de slip, gewoon het gas los en rijst goed rollen weten. Ontzien.
17: Ambassador Vermogensbeheer. In een wereld die het heel tijd veroordeelt, is rijst een zeldzaam goed. Wilt merken skommelen en trends komen en gaan, bloedt jouw toekomst uw prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen we dat jouw vermogen groeien bloedt. Verantwoorden, degelijk en terugtocht. Ambassador Vermogensbeheer, de value-belizzer.

0: flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oerol.
1: Een telefoon met een knopsnoer. Ja, die gaan werken.
0: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
2: Staal, zagen, boren of lossen? Ga naar staaldigitaal.nl.
3: Noe Friesland.
4: Simone Scheffer.

0: Rob Friesland. De komende jaloerische staan we stil bij het libben van Jan van der Baan. Hij is verstoorn op 92-jarige leeftijd. Wie jarenlang voorman van de FNP en maakte hem tegen druk over gaswinning in Friesland. En we hebben het over Anna-Maria van Schurman, want die heeft in Frenscher een prachtige moorenschildering kregen. Maar nu is het warm, maar Sibbele Waaier. Goeiemiddag, Sibbele.
1: Goeiemiddag, Simone.
0: Het is weer prachtig warm, maar vannacht wie dat net zag.
1: Het weer al even. We hebben weer wat te rijden, zeker. Nou, ik zal het even proberen, het al in. Want de wie, nou, we hebben natuurlijk ook warm warm op een zo. En Juste Jona, toen scoorde er eigenlijk een warmtefront. Een laag warme lucht. Die scoorde ook de relatief koelere lucht. En daardoor ontstond er condensatie en konden er actieve buien ontstaan. Nou, dat hebben we merken. Er is dus blikseminslag geweest. En na een zachte nacht, 15,5 graden, minimaal 15 graden, voelde er een hele soort wetter. Ik heb een peer even op, want ook een verschil in windgroot. Hallen biedt nou 18,7 en wie 14,6 mm van. In Laaksem biedt nou 18,9, wie 9,9. Kom bij jou. Kwaaijem, wie nou een jongetje komt bij jou, wie 18 mm valt. Isbrechtem, wie een jongetje komt bij 3 graden. Nou, en wie Auron inderdaad 28 mm valt. Nou ja, dat hebben we eigenlijk wel nodig. Dat klinkt wat raar, want ik kijk even zo naar het hier totaal. En dan heb ik me even beperkt van 1 januari tot en met juster in Ljouwert. Dan hebben we nog een tekwaad van 149 mm.
0: Dat ligt er net om.
1: Dus dat rijwetter konden we wel broeken. Alleen, ja, het win gutte verschil. En als het door Nederlands is, dan hebben wij een echt... nou, wat een voltrefferhand. Want in een gutte pad van oren van Nederland is haast niks van. En we hinden ook de kwaad van het wetter. We hebben een plus van 229 zinnenoren van 1 januari tot en mei juster. En ik heb ook even stiekem schoon een vriendin. Toen hinden we nog meer... te kwad. Toen hingen we 182 mm. Ik te kwad van 1 januari tot eind september. En we hingen een plus van 293 zinnenhoeren. Dus dat er nou nog een is die zei de zinnen misschien dat soort. Dan mogen we even praten.
0: Ja, zij is het.
1: Maar, nou! Ja, nou wat een heel verhaal. Maar het is zo dat we nou aan de zuidkant van dat front liggen. We krijgen juist meer zinnen. En we bij de temperaturen bij een zwak ontmatige zuid-eerste wind oprennen. Dat zijn 22 graden op een waadeiland. Dat zijn 24 graden jippere provincie in. Nou, dat vrolijke waardbeeld, dat horen we jong. Het is jong rijstig en ik nog lang, ja, smoek. 18 jongetje graden. En dan vannacht, en dan moet het dik droog hebben, opklaringen. En ja, met 14, 15 graden is het... nou, super warm.
0: Ja, zoele nachtkast. Ja, ja. Nou heb ik morgen een vrije dag. En juster hier ik het in mijn chitskoer. Het simmerjurkje heb ik maar rond. Die kan die morgen weer aan?
1: Ik zou morgen aan dan.
0: Oh.
1: Dan moesten we pieken op het goede moment.
0: Ja, zij is het.
1: Want morgen hebben we nog steeds een zuidelijke streming. Tussen een hege drukgebied boven het Noorden, een eerste van Europa en een diepe depressie op de oceaan. Die beide die hebben mooie geerwerking en die zorgen ervoor dat we morgen zuidelijke wind hebben, maar een soort zinnen. Pas letter in de midden, dan komt er meer bewolking. En dat is de voorbode van een steuring die u letter in de jong en in de nacht naar tongetje breekt, maar rijwetter en alkwalling.
0: En dan kinderkleinkost verhuilen worden.
1: Dan bloedt het toch even stil. De waarman, die ken jas is, maar ik weet het hier dan net, want we hebben een keer op 12 oktober heb ik nog eens een keer wat beleven. Toen werd ik hartstikke warm voor de tijd van hier. Dus ik zou het misschien toch nog net helemaal oppakken. Het is wel zo dat we tongetje na de steuring voorbij komen is. Het rijwetter voortloopt. We zinnen hebben. De wind is dan draait naar het zuidwesten. En dan is de temperatuur een jongetje rond 20 graden. Nou, en op vrede dan breidt het een hele drukke gebied nog meer over zuid. We dan rijstig waren. Maar een afwisseling van zinnen en wolkenfilm. Wol een ondertekening. Het wordt rijstig. De nachten worden langer. De kans op mist wordt grutter. En dat yield ik versneur.
0: Duidelijk. Dus, het is eigenlijk prachtig gestwaar.
1: Ah jongen, ja. Zeker.
0: Ja, dankjewel Sibbele. Jo. In onderwijs dan jaren we Sibbele Waaier weer met het waarbericht.
2: Nijs, sport, ware muziek.
3: Ons inroeren.
2: Nooi Friesland.
3: Met Simone Scheffer.

0: dit weer Saken met Wolvensteeg. Jan van der Baan, oud-statenlid voor de FNP, is verstoren. Van der Baan had ik jarenlang rietslid west in de gemeente Boansrim en Idadere deel. Hij waard 92 hier. De Grauwsterwieters kunnen jontje 94 en 2003 de voorman van de Friese Nationale Partij in Provinciale Steden. En hij wie een van de eersten die het waskogen voor de schadelijke gevolgen van de gaswinning. Er wie zelfs een actiegroep voor, Willem Beton, die het bezocht skeervergoeding te krijgen voor mensen met skwoorden in haar huis. Ik wil graag stilstaan bij het libben en werk van Van der Baan. En dat doe ik met Johannes Kramer, burgemeester van de gemeente Noord-East Friesland. Maar ik iemand die het, Van der Baan heel goed kennen. Het goeie midje.
1: Goedemiddag, mevrouw Scheffer.
0: Ja, ik zei, je hebt Van der Baan heel goed kennen. Ik vrij lang, nevens mij. In wat voor hoedanigheid leerde je hem kennen?
1: Nou ja, Jan heeft me vregen aan hier in Jontig om fractiemeewerker te worden van de statenfractie. En zo'n die tijd ben we te gerne opgeraan in de Friese politiek. Ons in Oski in 2003.
0: Ja, we hebben nog even opzocht. En mijn collega Lars die zei, in 2012 zei Van der Baan, Johannes Kramer moet mijn opvolger worden.
1: Ja, dat is weer. Dat is correct. Ja.
0: Nou, dat is toch een mooi weetje. Wat voor man wie Jan van der Baan als politicus?
1: Jan van der Baan wie een politicus die het, hoe zou ik dat goed omschrijven? Misschien het beste maar een anekdote. Ik zie het eens een keer bij hem in de auto en toen reed er per ongeluk een inrichtingsverkeer in. En toen kwam er een auto in de meerte en die man die draaide het raamje onder en die zei, meneer, u zit in een eindrichtingsverkeer en richtingstraat. En toen zei Jan van der Baan, ja dat weet ik wel, maar dan ging ik maar niet een kant uit. En dat tekent hem eigenlijk wel een beetje van, hij dwars het zin in te gaan en hij hiek altijd humor. Maar hij wiek een man van de vier gezichten. Hij was gauw al betierd, zat je zo in voor de gevaren van de gaswinning. Daar had die man geliek kregen, alleen ja, toen hij daar oer begon, ja, we dat wat futmoffelen, wat futlaken, we net serieus op reageert. Maar inmiddels weten we beter. Hij had ik heel lang omtinken vregen van orenbelastingheffing, het plan van Elswijk. Nou, en als je zucht naar de discussie om box 3 en het belasten van arbeid en vermogen, ja, dan is dat ik weer heel actueel. Dus hij wie toen al heel vier vooruit voor de directe praktische politiek in de Friese Steden. Ja, dat wie Jan net direct zijn ding, maar hij wie een manmoedige kwam erop voor Friesland en zijn belangen.
0: Ja, het wie van strijder.
1: Ja, en hij hier een visie. En die ging wel eens wat verder als de politiek van al een dag. En daar vaak had er dus ik gelijk in kregen op den duur. Alleen op dat moment dat het daar op begon, toen net.
0: Nee, dat tekent misschien meer de politiek als Van der Baan. Dat het kwartetermijn tinken is
1: ja,
0: vaak.
1: Klopt.
0: Wat budgette hij voor die Friese Nationale Partij?
1: Nou ja, Jan van der Baan, wie een vooralman zat het hier in uw gelederen. En daarmee slag hij er in om nu het tijdperk van Geeske Krol Benedictus de partij weer een nieuw elan te gaan. Wat kleur op een wangen te gaan. Hij lutst nieuwe mensen aan, liek als mij, maar ik oren om mooi te doen in de politiek van en voor Friesland. En ja, daarin had hij wel mooi een fundament lijn voor de FNP, zat hij soms zien die het uitgroeid is dat de partij die het nou is.
0: Ja, en dat waar doe ik wel verdere.
1: Ja, zeker. Jan die wie wol eigenzinnig en ik hier zien eigen loed en dat die ik zien charme. Hij hier een heel soort humor. Hij wist ik een heel soort. Ik in Den Haag, maar in de eerste keer weer en dergelijke. Dus hij zag echt verder als alleen maar Friesland.
0: Ja, nog even over die gaswinning. Hè? Want je zei ze al, van hij roem 4 voor de troepen uit hierin. Doe water wat omlaken misschien. Ik weet zelf nog, want ik ben zelf beginnend journalist, steeds maar. En ik heb hem vaak interviewd. Ik noem dat Willem Beton. Dat het wat fortlaken waren. Hoe slim vond hij dat?
1: Nou ja, hij had hem daar grauwelig in vastbieten. Hij leest nog, hier is wat waarom, wie ik bij hem. En dan kreeg ik wel een hele stapel rapporten bij, mooi van hem, over de gaswinning bij Ter Naad, want dat spelen doe. En die zei van, maar je hem denken, Johannes? En daar alle punten helder naar voren. En ja, hij ziet daar nog vol van. Hij wierde ik heel goed in thuis. En het wordt dan heel gauw een technisch verhaal. En ja, voor de meesten die er wat verder van oud staan, is het lastig om dat dan naar binnen te krijgen. krijgen. Want oren mensen kennen ik wel wat zien inlezen. Dus dat is, ik al heer en wol geliek, het is lastig dat te krijgen. Alleen ja, toch die aardbeving in Grenzen die we nou kennen, ja, is het wel heel iedereen heel erg duidelijk worden.
0: Ja, hij, wie een man met vier gezichten, die zoen we wel wat meer broeken kennen hier today.
1: Ja, zeker. Ik denk dat buiten, out of the box denken, buiten de gebaande paden denken, dat doen jongen uit soorten. Maar dat ik op een ja, toch wel noffelijke manier en mijn humor en ik zelf relativering weten te brengen, ja, dat wie zijn grote kunst. En ja, daarvan kennen we you to die, kunnen we daar net genoeg van hebben.
0: Het is noteerd. Dank wel, Johannes Kramer. En succes daar op het VNG ben jullie ook, hè?
1: Ja, daar ben we.
0: Oké, dank wel. En een fijne middag. Doeg.
1: Ja, goeie.
0: Doei.

0: Persoonlijk vind ik het heerlijke My Blair muziek. The Proclaimers winnen dat. My Letter from America. De artiest die het in het centrum van Frentje Rengrutte Moores schildering maakt op het historische Waaggebouw is al een heel eind op streek. Het gaat om een afbeelding van Anna Maria van Schuurman van 4 bij 5 meter grut. Juster hier met de loer met een van de initiatiefnemers, Bernard Siesling. En de lokale omroep Zeelt praten ik met de oren initiatiefnemer Arnold van der Schoot.
1: Bernard is natuurlijk uit het verleden een oud buurman van mij. Ik heb hier altijd bevoorrecht, want wij kennen elkaar al heel lang. Ik zei dan Bernard, ik heb een idee voor dat gebouw hiernaast. Er moet eigenlijk een schildering van Anna Maria van Schuurman op.
2: Hoe weet je dan? Nou, ik zei, kijk. Want even. Ik zei, Anna Maria van Schuurman. Wie is dat? Ik zei, dat is een hele belangrijke vrouw, en heb ik het allemaal uitgelegd. Die staat nergens. Vandaar dat we nu van een revue zingen. Annemarie van Schuurman zingen. Die is er inderdaad naar genoemd. Annemarie van Scholengemeenschap. Hele belangrijke vrouw. Was nergens in beeld nogmaals. Staat er nu op. Ik wil eigenlijk wel doorgaan. En er zijn natuurlijk veel meer bekende Franekers. Want daar had ik Jan Bokstra. Ook een bekende Franeker, oprichter, medeoprichter van de PC. En heel belangrijk man in de kaatswereld, staat nergens. Ja, Willem Wester, een monumentje op het Bolwerk in Amsterdamse schoolarchitectuurstijl. Staat er wel, maar als dat kaatsnitje bouwt met de tribunes voor, dat men, die man ziet dat helemaal niet. Daar gebeurt helemaal niks. Ik wil dat eigenlijk wat anders doen. Dan zetten we Jan Bokstra, die zetten we gewoon op dat gebouwtje, dat kleedgebouwtje daarvoor. Daarvoor zo.
3: Ja, ik vroeg me inderdaad af, het planetarium snap ik, die komt op de muur van het theater uiteindelijk in die hoek. Ja. Maar het plaatje van Jan Bokstra, waar zou die moeten komen te staan? Maar oké, daar op dat hok.
1: Hokje, ja. Daar zit een hokje, maar er staan nog van die rare witte borden op. Je moet het eraf en dan kan je die muur schilderen. Maar dat moet allemaal betaald worden. En daar moet je lui voor vinden. Maar ik ben zo, als er maar één opstaat, dan wordt men misschien enthousiast. En dan krijg ik het misschien wat gemakkelijker.
3: Marcus Wetman. Graffiti-artiest, u bent hier een behoorlijke kunstwerk aan het maken. Hoe zit dat precies?
4: Ja, nou ja, ik ben gevraagd via de lokale bewoners hier. En om een stukje geschiedenis ook terug te brengen in Harlingen.
3: Franeker.
4: Ja, Franeker. Ja, sorry. Ja, nee, wat dat betreft, ja, ik kom overal. Maar dit is Franeker vandaag. Dus om een stukje geschiedenis terug te brengen. En wij kwamen dus op de portret van Anna Maria Schuurman. En ze is wel belangrijk geweest, heb ik begrepen. Dus ik heb me er ook een beetje in verdiept. En een mooi portret kreeg ik toegestuurd. En met op een hele mooie locatie. Dit is een mooi pand om zoiets te realiseren.
3: Dit is een canvas, noem ik het even, van 5 bij 5 meter. Hoe lang bent u daarmee bezig?
4: Nou ja, ik ben vandaag begonnen vanmorgen. Dus ik ben al heel eind. Het portret, het belangrijkste, staat er al op. Het gezicht, zeg maar. Dus daar ben ik al blij mee. En het wordt goed weer. Dus ik hoop in de loop van deze week eigenlijk de puntjes op die te kunnen zetten.
3: En dit is dan de eerste. Er wordt gesproken over mogelijke minimaal 2 doeken, noem ik het maar even.
4: Nou ja.
3: Ja. Klaar voor?
4: Ja, zeg, maakt mij niet uit. Hoe groter, hoe mooier. Muurtjes mooier maken en de beurt wat opfleuren. Daar ben ik wel voor.
0: Nou, zij is het. Graffiti-artiest Marcus Wetman, wie dat. Hij praatte met verslagjouwer Ronnie Jilderda van de lokale omroep Zilt.

0: Jennifer Page, wie het laatste noemen in this No In Friesland, maar het noemen Crush. Maar aanst nog weer volle meer muziek.
1: Azen bij Omroep Friesland.
0: Bij Diane.
2: Jazeker.
0: Goeiemiddag.
2: De lekkerste plaat. Die komt van de middag weer voorbij. Maar we doen ik nog wat orenzaken. De Friese vlag is altijd op Tuesday. We bellen maar een stel dat we het al 36 jaar in Denemarken zo borkje daar. En haar een verhaal juist dadelijk. Consumentenbond, daar hebben we één keer in mannen contact mee. En die hebben een test die een voor de thuisbatterij. Hield die meer mensen die schaffen ze niet in on. Omdat ja, het weromlevering van stroom door zonnepaneel, dat levert eigenlijk niks meer op. Dus willen mensen het zelf lokaal opslaan. Nou, welke kist dan het beste? Kepi. Daar hebben we dadelijk hoor. En ben je dan een beetje handig?
0: Nee.
2: Is dat een klusser?
0: Nee.
2: Nee? Nee. Nou, het klusfamke Wol.
0: Ja.
2: En die hebben we dadelijk in de uitsturing. En ik zie je eigenlijk een plaat die gaat over klussen. Iets maatsie, handig wezen. Iets in die trend.
0: Nou, ik ben net handig en er komt dus ik niks
2: boven. Nee, er komt helemaal niks boven. Nee. Nee, dus is meer echt enthousiast van wat mat ik je mooi.
0: Nee, ik weet het niet.
2: Maar gelukkig hebben we hele toeken
0: harkestuus.
2: Ja, zij precies, is het. Dat denk ik.
0: Dadelijk mij Diane de Groot in Goeiemiddag, Lars de Leeuw, Boente de Bruin en ik wens je er een soort plezier bij. Maar hoe dan ik een hele mooie middag, toch?

0: de eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Oma!
2: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
3: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.

0: Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: Dit is Omroep Friesland.
4: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
5: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Vier grote treinstations zijn vanochtend deels ontruimd vanwege onbeheerde spullen. Het gaat om Haarlem, Utrecht Centraal, Rotterdam Centraal en Dordrecht. ProRail zegt dat er wordt onderzocht of er een verband is. In Utrecht en Haarlem zijn er mensen aangehouden. Het achterlaten van tassen op stations is verboden. In Dordrecht worden de achtergelaten spullen nog onderzocht. In Utrecht en Rotterdam zijn de tassen opengemaakt, maar ze hadden geen gevaarlijke inhoud. BOA's in het OV krijgen vanaf komende maand toegang tot het rijbewijzenregister. Met een pasfoto uit dat register kunnen ze sneller de identiteit vaststellen van een zwartrijder of overlastgever. Nu moeten BOA's vaak nog wachten op de politie om een boete te geven als de identiteit niet kan worden vastgesteld. BOA's kiezen er nu nog vaak voor om de overlastgever of zwartrijder daarom alleen te waarschuwen en geen boete te geven. De autoriteit persoonsgegevens vindt de maatregel niet voldoende, omdat de meeste aanhoudingen in het OV zou gaan om mensen zonder rijbewijs. Het aantal mensen dat het geen probleem vindt dat een man zijn vrouw slaat, is licht gegroeid. Dat blijkt uit onderzoek van de universiteiten van Amsterdam en Tilburg. Het aantal Nederlanders dat partnergeweld altijd afkeurt, daalde van 88% in 2013 naar 85% nu. Wat ook opvalt is dat jongere mensen partnergeweld minder vaak afkeuren dan ouderen. De houtripdijk tussen Enkhuizen en Lelystad is vanaf 21 oktober dicht voor voertuigen die meer wegen dan 15 ton. Rijkswaterstaat heeft scheuren gevonden in de beweegbare bruggen op de dijk in de buurt van Lelystad. Om te voorkomen dat de bruggen verder beschadigen en om herstelwerk mogelijk te maken, worden zware voertuigen nu geweerd. Het weer op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Bij weinig wind wordt het zeer warm voor eind september. 23 graden aan zee tot 29 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
6: Een goeie middie. Een morken verzetten, een plafond vervangen, de wc betegelen of een complete badkamerrenovatie. Klusfamke Sita, die draait er de hoornet voor om. Een perilien had ze haar kantoorbaan inruilen voor zelfstandig ondernemer en zat al heel wat putjes die in. En die binnen ik te volgen op social media. Dadelijk praat ik met Sita en ondijno de vraag, wat voor plaat kisto bij dit verhaal betinken? Tink en link mij, de mooiste suggestie terug, ja, aan dat kind via de Omroep app of via 0620 Fjouwer, Njoggen, Ian Njoggen. Dadelijk eerst muziek van een vrouw met dezelfde naam als ik, maar met een stem die het volle grutter is. Diana Ross.
7: Zing mee in het kerstproject van Groot Koor Friesland.
8: Met Brassband De Woordzang. 5 repetities in Drachten.
7: Concert 12 december in de Lawei. Grootkoor.nl.
9: Als kapper of kapster ben je altijd bezig om mensen blij te maken met hun haar. Maar heb je wel eens gedacht aan de mensen die geen haar hebben? Wij van Frans Copal Haarwerken bieden jou de ultieme baan om diepgang te vinden in het vak en mensen weer gelukkig te maken. Bel ons of kom langs bij Frans Copal Haarwerken.
10: Het is oktober woonmaand bij Lippe. Dat budget, een hele protte interieurinspiratie en leuke acties. Kin in hoes wel wat nijsbroeken, shop no gedien, vleerkleden en vieren met feestelijke kwattings. Ontgauw bij Lippe wonen.
11: De Elfstedenhal is weer open.
3: Geniet de hele winter van ijsplezier voor jong en oud. En warm daarna op in het IJscafé of op het gezellige Winterplein. Schaatsen in de Elfstedenhal wordt mede mogelijk gemaakt door To Be Made, partner voor premiums.
11: Goeiemiddag.
12: Mooi Diana de Groot.

0: Nou, dat is het zeker. Zullen maar eens even naar boeten. Michael Bublé, It's a Beautiful Day.
1: Goedemiddag.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Diana de Groot.
0: Het is goed 10 minuten door in. Ja, het liek het wel simmerboeten, een soort zin. En de temperatuur die het oprinnen kan hier in Friesland om de 25 graden. Een hele goede middag. Ja, misschien heeft de zwembroek of het badpak al aan. Het kan wel. En dan wel even de radio erbij onhoren zelfs. De mix van muziek die is de komende 3 uur weer geweldig. Als de zinnenpanelen op die dak hest. Nou, dan wist ik wel heel blij van dit waar. Hield die meer meesken, die keep je een thuis accu. Die is van de middag van de Consumentenbond. Wijst op lettermast als er in een Hellest. Van de Friese vlaggen bel je ik met Denemarken. Ik hing je de slingers op en leuke prijzen binnen de te winnen in het spultje. En dadelijk bel je ik met uw klusvamke.
2: Tink en Link.
0: En daar zie ik dan weer een leuke plaat bij. Nou, er komen heel soort leuke opties binnen. Wouter, Nico, Hoyte en Marijke die gaan alle hier van Pieter Wilkes met de Timmermans Tuner. Taapke, Wieke, Jan-Jaap, die gaan voor Ed en Willem Bever.
3: Hup, daar is Willem met de waterpomptong. De neitong of de combinatietong.
0: Ja, die is ik hartstikke leuk. Nienke, die gaat voor Mick Jagger.
4: Let's work, kill pop.
0: Ja, ik weer als een co-zoek gaan zissen. Homme, Alex en Oene, If I Were a Carpenter. Linda, die denkt, ja, er is maar één die er echt bij past. En dat is André van Duin. Een boutje en een moertje en een schroefje en een nippeltje. En Andries, die denkt om het busken van de baas van Gedobber. En Jan, die denkt om Trini Lopez.
5: I had a hammer. I hammer in the morning.
0: Ja, I hammer in the morning. Nou, Sita die docht het de hele dag terug. En wat haar verhaal is, dat jest je dadelijk. Maar de linkplaat van Joet, die keerzen we het terug de computer. Dat is Disse. Van Wouter, Nico, Hoyte en Marijke. Je begint al hier voor Pieter Wilkes.

0: De linkplaat van Joet. Pieter Wilkens en de Timmermansjoender.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: Van Ian op jouw roeren.
1: Goeiemiddag.
0: Sita Ludema verruilde twee jaar geleden haar kantoorbaan voor een carrière in de bouw. Wie in het doet contact met haar in goeiemiddag, oer deze switch en nou sjoggen waar hield hij het vaker voorbij komen op de socials. Die ene keer liet ze Shen hoe ze een wc betegelt en de andere keer zet ze een plafond erin. En die filmpjes die werden toch heel wat meisjes besjoen. Sita, een goeiemiddag.
3: Hey, goeiemiddag.
0: Geen speed home van die nieuwe stap?
3: Nee, zeker niet.
0: Nee?
3: Ik geniet er nog elke dag van.
0: Nou, wat heerlijk. Ja, uw klus Famke, daar giest echt mooi terug het lippenmik op de bus, leuk, hè?
3: Jazeker. Heel grut, opvallend. Ja.
0: Heel grut en opvallend. Bist ook heel dal in de bouwverhaal, ik accepteer terug het ze niet in en om Jermen?
3: Nou, de meeste klanten wel, maar op de socials wordt het nog wel eens wat behoorlijk wat kritiek los.
0: Dat meest, wat wordt de sign dan?
3: Ja, er binnen een man die dat soms wat beter.
0: Ja, ja.
3: Soms leren we ervan en soms, soms gaat het net gelijk. En dan wordt er echt wel weer van mee opgaan. Dus dat is echt wel leuk om te zien.
0: Ja, want de stelst die eigenlijk ik wel weer kwetsbaar op als het al die filmpjes deals. Want er is precies en was tot dost. En ja, de kind meestal dan een mening of farmie. Vies dat soms dan ik wel spannend?
3: Ja, best wel. Best wel. Ja, en soms zat ik zei, dan leren we ervan en dan pakken we de volgende keer over zo. Maar het is kwetsbaar opstellen. Maar ik zou zelfs die filmpjes wel van oren zien willen, want het is wel heel leerzaam.
0: Ja, ja, zo is het. En dat was graag leren volgens mij.
3: Zeker.
0: Ja,
3: leren nog elke dag.
0: Wanneer toch de stel van ik vind het leuk om toch meesken ik sjen te litten wat ik aan het dwan ben?
3: Ja, eigenlijk een paar maanden liggen. En dan begin je langzaam om. En dan begin je dus mijn liefste filmpjes. En dan de eindresultaten, dat ik wel. Alleen dat meestal gewoon een tankje en waar je wat zien hoe dat gaat.
0: Ja.
3: Dus dan zie je dat er reacties op komen. En dat mensen dat leuk vinden en berichtjes sturen. En dat ik van, nou, misschien maar krijg ik dat weer uitbreiden.
0: Ja, precies. Maar dan best eigenlijk jongens als thuiskomst. Dan moest al die filmpjes ik nog verwerken. Dan leuk filmpje voor op de socials. Dat maakt het wel een lange werkdag dan, denk ik.
3: Ja, dat is het wel. De laatste week kijk ik dat nog even, ja. Maar ja, dan gaat het door en dan denken ze, dit was echt volhaar, hè?
0: Ja, ja. Want het filmen zelf, tijdens het klussen, dat neemt net volle tijd.
3: Nee, de camera die staat aan en dan knip ik jongens even wat stikjes uit.
0: Ja. En hoeker filmpjes worden nou het best besjoen? Wat is echt een topper?
3: Tegel je vaak bol. Ja, ik denk dat dat de beste filmpjes vaak zijn. Maar gewoon de filmpjes werden een soort in beeld best.
0: Ja.
3: En soms wat gekke tafereel niet helemaal. Om het plafond laten, want dat loopt in best straks.
0: Ja, die filmpjes heb ik inderdaad. Ik voorbij kom, Sjoen. En dat tegelin, ja, als het dost, het ziet er zo makkelijk uit.
3: Ja, ja.
0: Ik denk dan ik altijd, dat ken ik wel, maar dat ken ik helemaal net.
3: Nou, gewoon
0: proberen. Ja, gewoon proberen. Oké. Ja. Maar ja, wist nou een soort ik daarop onsprutsen?
3: Hoe bedoel
0: je? Nou ja, als het op strit erin is of zo, dat is in één keer meestal zissen van, hey, daar bist dat klusfamke.
3: Ja, ik zei al eerst een fiets op je marktplaats en toen wist ze van, ik ken daar ergens van. Nou, ik zei, ik ben al klus. Ja, ik volg je daar op Instagram.
0: Ja.
3: Ja.
0: Dat bent toch wel leuke zaken, hè?
3: Ja.
0: Ja, en ik kan me ook denken dat het die misschien een soort naar je klanten op smiet.
3: Ja, maar dat is een beetje te vallen. Dat ik momenteel meer als dagelijks bellen we.
0: Oh.
3: En mailt we en berichtjes via Instagram. Ook is de klussen doen, maar de planning zit nu niet behoorlijk vol.
0: Het zit een beetje vol. Ja, dat hier sta ik naar Tinker in, denk ik, twa Jelien. Doe ze deze switch makkers.
3: Nee.
0: Nee, wat wie ik alweer die beweegreden om dat te doen?
3: Ja, ik ben dus altijd al aan het klussen en dat vond ik gewoon volle mooi. De tier gaat volle sneller voorbij. Je ziet resultaat, je krijgt een stukje waardering van de klanten. Dus dat is prachtig.
0: Ja, nou, we kennen die alle je volgen.

0: Echo Smith en The Cool Kids en de Fire is Strong Enough van Cher. Het Frieske Nijs, Jesse Tjessa.
1: Het Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiep het dus Omroep, thinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/Freun.
2: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het head kiet.
3: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
5: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
6: Echt waar, joh?
5: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
9: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
9: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: 92.2 FM.
0: Het is Jelve Twaan. Het Nijs uit Friesland, mooi. Simone Scheffer.
13: Goeiemiddag. De grutte brand in de loods op het Jereveen Justerjoen is ontstaan aan de boetenkant van het gebouw. Dat zei de plisje die het op dit stuit onderzoek docht bij de loods. Wurtvierder Sven Nijenhuis hoe dat onderzoek eruit zocht.
14: Mijn collega's komen dan ter plaatse. Er wordt dus inderdaad spooronderzoek verricht daar waar de brand heeft gewoed. Daarnaast wordt er een buurtonderzoek gedaan. Spreken we met mensen die mogelijk meer hebben gezien. En worden ook camerabeelden uit de omgeving bekeken om te zien of daar verdachte dingen op te zien zijn.
13: De politie weet nog net of het om brandstichting gaat. Het pand dat trof de brand troffen is van het Belgische bedrijf Quatra. Dat specialiseren is in het ophelien en opnijbroeken van frituurolie. De actiegroep Wij zijn de Waddens die het net al linnig in haar verzet zin. Het vierde afsluiten van natuurgebieden op het Waad. Ik het duistig bestuur van de provincie vindt het net een goed idee. Van de morgen hoe lange stichting Wij zijn de Wadden hast 51.000 handtekens. Dit Gara H. Oon deputaire Matthijs de Vries en commissaris van de Kening Arno Brok. Stichtingsvoorzitter aan Dirk van der Veen is ondernemer op Vlieland. Hij leidt uit wat ze van de politiek verwachten.
15: Nou, we verwachten dat onze zorgen gehoord worden. En we hopen heel erg dat we met deze petitie de vraag in ieder geval kunnen zeggen van betrek ons aan de voorkant, niet achteraf. En ik hoop dat er een mogelijkheid is om ons in ieder geval bij het probleem mee te nemen. En niet al achteraf als de oplossingen er al liggen.
13: Deputaire Matthijs de Vries, hoe de provincie hierin stiet.
16: Uw standpunt daarin is ook dat wij willen net gebieden op de eilanden volledig afsluiten. Dat hadden we al jaren zijn als college en als provincie, dat willen we net.
13: Jan van der Baan, hoofdstedelid voor de FNP, is verstoorn. Van der Baan had een keer een lang rietslid west in de gemeente Boasrim en daarvoor nog Idadere deal. De grauwster wie tussen 1994 en 2003 de voorman van de Fries Nationale Partij in de provinciale steden. De Nijwater opvolger trog Johannes Kramer, die vertelt hoe zijn oud-collega.
17: Hij dwars het zijn in te gaan en hij hiek altijd humor. Maar hij wie ik een man van de vier gezichten. Hij was kou al betierd. zat je zo in voor de gevaren van de gaswinning. Daar had die man gelijk kregen. Alleen ja, toen hij daar oer begon, ja, we dat wat futmoffelen, wat futlaken, hebben we net serieus op reageerd. Maar inmiddels weten we beter.
13: Van der Baan is 92 jaar oud worden. In Massum is vannacht de bliksem inslaan in de kerken van het dorp. De Sint-Pontianus-kerken had flinke skee op roen. Zo binnen de eerste berichten. Opvallend is dat krijgt een wiekelien patten van de bliksemolieren stellen binnen. Neffens de eerste melding had dat de skee grutter maken. De tongerbuien brochten vannacht een soort rein in Isbrechtum vol haast 28 mm. Zo. En dat hier een week wel nedig. Ja.
18: Dat allemaal, hè?
13: Ja. De zinnen, die is er juist weer goed bij. Dus die te zwakke ontmatige eerste wien. Het was zo'n 22 graden op de eilanden en 24 graden meer de provincie in. Joen en vannacht binder opklerings, wat wolkenvelden ik. En dan wordt het warm, 14 en zo'n graden. Morgen eerst de zinnen. Daarna komt er meer bewolking, joens en nachts rein. Het is zo'n 24 graden, nachts 15 graden. Toen zie loopt dat Rijngebied naar het eerste fort. Wordt het droog, is het 20 graden. En ach, het weekend wordt eigenlijk een prachtig weekend. 19 graden, wolken en zinnen wiksel, meer koud. Oh, nachts wel een beetje kouder, maar een graad is 9.
18: Oh, dat maak het ik net. Toch?
13: Lekker.
18: Nee, lekker. Vind ik lekker fris. En dan goed het ruut hier. Dank u wel, Simone. Shania Twain, nou, die is net zo gauw onder de indruk, ja? That don't impress me much. That don't impress me much. Yes, dat dadelijk.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
21: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
22: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
23: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
24: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
25: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
23: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
24: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
26: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
27: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
28: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
29: Goedemiddag.
30: Mai Diana de Groot.

Miley Cyrus en Flowers in the Far. Shania Twain en That Don't Impress Me Much. En zijn heel soort respect van mijn koor. Dit is het wat power voor al uit Amerika. Waar kan ik vaardij de slingers voor ophing? Je hebt wat moois mooi maken, je hebt wat leuks te vertellen. Is er iemand die om jou en die het wat te vieren heeft en denkt van nou, dat is leuk om even op de radio te vermelden en dan krijg je misschien de slingers ik nog. Let het me weten, het kan heel makkelijk. Stuur een beruchtje via de WhatsApp 0620-4-1-1-1-1-1-1. Maar dan kist ik de app Delhel je op die mobiele telefoon. Dan kist altijd heel makkelijk beruchtjes sturen naar de studio. Stel ze één keer in en dan is het samen clear. Dat mooi ik, dus stuur die beruchtjes maar vers terug. Dan luisteren wij even naar muziek van dadelijk Rutger van Barneveld. En de zwoele zomernachten. En dit is er zelfs van The Simple Minds. Vierp je net, hè? Ik net mooi slingers ophingen. Dat kind hartstikke mooi. Don't you forget about me.

0: Ja, ik al hoor je net van Nederlandstalige muziek en denk je van, nou, wat mat ik je maar. Ja, ik ben er toch wel fleurig van. Rutger van Barneveld en de zwoele zomernachten.
1: Wij gingen de swingers op.
0: Sander, die lidwitte, dat zien hard haast maar de fut geert. Nog een paar dagen mooie werkje en dan is het zafier. Hij had er wel nog toe, maar hij vindt het ik wel wat spannend. En is zo graag de slingers haasten dat we ze op de laatste werkdag ophingen kennen. Nou Sander, we sturen de setsie slingers, sturen we naar die op. En Betty zei het juster een liets ongelokje haal met de fiets. Ik wie onder uit gaan en ik ga nou een beetje een sere erem. Gelukkig valt het daar en daar wil ik wel een slinger voor ophingen, want het hier volle slimme kennen. Nico, die zei het mitje. Ik zou graag de slingers op hingje wollen van Klaas Kunst. Hij wordt Joet San 60 jaar oud, maar hij voelt hem nog hartstikke jong. Nou, San 60 is toch ik nog net zo oud, dat is hartstikke jong. En Janke, die lid witte, mijn oudste zoon Gerrit en zien Maria, die binnen 26 september, dat is drie dagen lien, ben ze trouwt in Noord-Macedonië. Janke, goeiemiddie.
2: Ja, goeiemiddie, Diana.
0: En hij en Derek West.
2: Ja, wij willen zeker naar het aanwest.
0: Hoe wie het?
2: Ja, ja, het hele huis is hier in Nederland, hè?
0: Ja, ik weet het net.
2: Ja,
0: is dat
2: nou,
0: zo?
2: Ja. Want, het is daar orthodox, dus wij gaan daar naar een... ja, voor u is het een tjerke, maar dat is toch... Even nog eens kruisjes slaan, hè?
0: Oké, ja.
2: Ja. Nee, maar het was gewoon prachtig. Het was weer mooi.
0: Ja.
2: Ze zeggen prachtig uit. En mijn zoon ook trouwens. En ja, we gaan gewoon een mooi feest aan.
0: Je hebt een prachtig mooi feest aan. En hoe
2: ja,
0: is Gerrit aan? Want ik neem dan aan dat Maria uit Macedonië komt.
2: Ja, en spreekt ze het uit als Maria.
0: Oh, Maria, oké.
2: Okay. Ja.
0: En hoe heeft zij me kon moeten dan?
2: Ja, dat is alleen via de computer gingen.
0: Ah, oké. Okay. En, maar je bent wel blij met haar als kwam dochter?
2: Ja, zeker. Ah. Ja, ja.
0: Ja. En wennen ze ja. Daar dan ik? Of,
2: Nee, ze wennen hier nou gewoon tijdelijk bij mij.
0: Oké. Okay. Oh, dat ja. Is ik wel weer gezellig.
2: Ja, maar dat is ook in afwachting van een hoes, want ze willen graag wat keepje, nou. Maar ja, waar kun je keepetje
0: ja,
2: in?
0: Ja, dat is heel lastig. Nee, dat is ik ja. Zo. Maar ze zijn wel van doel om hier te blijven.
2: Ja, want ze zijn allebei de wol aan het werk hier, als ze hier binnen. Ze komen na een week hier weer heen, dus... Ja.
0: Ja, nou, gelukkig maar, dan zit ze net de vier fut.
2: Nee, nou, het is nog een hele reis daarin, hè. Dus.
0: Ja, dat wil ik wel jouwen, ja. Maar ze bleven daar net, dus dan heeft ze toch weer dichtbij die.
2: Ja, nou, ze, we vliegen vanaf Eindhoven, dus dan moet je er eerst maar de auto heen. En dat is toch een verhaaltje.
0: Het is altijd even een gedochtje. Ja, ja, dat
2: ja,
0: is ik zo.
2: Even een dingetje.
0: Nou, dan worden ze de slingers op hingen van Gerrit en Maria. En die orenzoon, Heer de Jan, die is morgen jullie.
2: Ja, die is mooi, Jerry. Dus nou, dan mogen we daar even heen.
0: Wat een feest al hier.
2: Ja.
0: Dan krijg je van u slinge stasjoerd. En ik hoop je op een mooie dag van Jim. En tegendanken ja. Voor het leuke verhaal. En lokweeske.
2: Ja. Hey, dankjewel.
0: Graag dien. Doeg.
2: Jo. Hoi, hoi.
0: Something happens. Dit is Parachute.

0: Omroep Friesland.
1: Alles wat er spiekt.
2: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
3: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
2: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Triant en Frisius MC.
1: Dit is Omroep Friesland.
4: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
5: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Nederland en 18 andere Europese landen zijn invallen gedaan in een onderzoek naar een oplichtersbende. Die verkocht oude smartphones als nieuw. De telefoons liet de bende repareren in Hongkong en de Verenigde Arabische Emiraten. Daarna kwamen ze naar Nederland en Duitsland en werden vervolgens online verkocht. De criminelen zouden ruim 1 miljoen oude smartphones hebben verhandeld en zo ruim 300 miljoen euro hebben verdiend. In totaal zijn er 7 verdachten opgepakt. Treinstations in Haarlem, Utrecht, Rotterdam en Dordrecht zijn vanochtend deels ontruimd geweest vanwege onbeheerde koffers. ProRail zegt dat een eventueel verband wordt onderzocht. Bij een aantal stations zijn mensen aangehouden omdat het achterlaten van koffers verboden is. Israëlische kolonisten hebben het vannacht een Palestijns gezin onmogelijk gemaakt om terug te keren naar huis op de westelijke Jordaanoever. Het gezin was in juli door kolonisten uit hun dorp verdreven. Het Hoge Rechtshof had geoordeeld dat de familie veilig moest kunnen terugkeren. Maar honderden relschoppers hadden vannacht wegen geblokkeerd en bekogelden Israëlische militairen en de grenspolitie die dat gezin begeleiden. Ook de 2 huizen van hun familie en spullen van andere dorpsbewoners werden in brand gestoken, meldt Al Jazeera. En snoekeraar Graham Dutt moet 7 jaar de cel in vanwege seksueel kindermisbruik. Hij zou misbruik hebben gepleegd met een meisje en met een jongen. Zelf ontkent hij. Hij werd eerder al geschorst toen de aanklachten vorig jaar bekend werden gemaakt. Het weer, zon afgewisseld door wat sluierwolken. Alleen in het noordwesten is de bewolking wat zwaarder. Het is 23 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Het blijft vanavond lang warm en vannacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen veel zon en uitzonderlijk warm. En morgenavond volgen wat buien. Dit was het NOS Journaal.
6: De Consumentenbond had onderzoek die een uit thuisbatterij en dek is stroom die het opwekt is door de zinnepanelen in opslaan. En de uitkomsten van het onderzoek die heb je dadelijk. Hoe meer zinnen, hoe meer stroom. Ja, die zinnen, die vies vaak wel in Zeeland.
7: En dan zitten we hier in oude standaard. Wat je vertelt, had een nuchtere man.
6: Bluff en geike Arnaat en Zoutelanden, yes, yes, ha.
8: Voor jouw nieuwe bedrijfsauto. Heimer, service en auto's is er van Elsen.
9: Werkcentrum Friesland is er voor vragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
10: Hoe kom ik je waai?
9: Of in die tij wekker had.
11: Hoe kom ik aan het werk?
9: Vragen die toet in toekomst keer.
10: Waar kan ik van over werk leren?
9: Vragen die praktisch binnen.
12: Hoe vind ik personeel?
9: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
13: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
9: Wat die vraag ik is, Werkcentrum Friesland werkt het vadij.
14: Friesen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
9: Easysit.nl, dan zit je goed.
15: Meesken, als jouw keel worden, weet ik een goed adres voor jou. Frans Kopaal Haarwerken onder Noorderhaven in Grijns. Alle stijlen van man en vrouw en alles is op voor hier.
9: Kom naar Easysit in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. Easysit.nl, dan zit je goed.
15: Nou, ik bij Frans Kopal. Secret Hair. Een hieraanvalling van man en vrouw en je meesgedite shirt. Meer info vind je op de website van Frans Kopal.
16: Goedemiddag.
0: Mai Diana de Groot.

0: Ik denk dat ze intussen vaker in de tuin te vinden is als achter een microfoon, maar zodat het nog wel hield niet. Kim Wilde en You Came.
1: Goedemiddag,
2: met Diana de Groot.
0: Ja, het lieken al hier zo mooi. Zelfs stroom opwekken met zinnepanelen op het dak. Maar ja, het weromleveren van stroom op het net, dat levert Jotendijk net meer zo heel vol op. Een oplossing zo wijzen kunnen de thuisbatterij, oftewel de stekkerbatterij. De Consumentenbond die doekte voor u in die stekkerbatterijen. Ik praat erover met Joyce Donald. Joyce, een goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Kun je nog even uitleggen, wat is dat precies, zo'n stekkerbatterij?
3: Ja, een stekkerbatterij is eigenlijk een kleinere versie van een gewone thuisbatterij. Een gewone thuisbatterij, dat is een groot ding, een beetje maatje koelkast, wordt door de elektricien geïnstalleerd. En een stekkerbatterij, dat is een kleine batterij die je in principe als consument zo in de stekker kan stoppen. En dan heb je dus een kleine thuisbatterij.
0: Lekker makkelijk.
3: En daarmee... Ja, en die vangt het stroom op van je zonnepanelen. Hè, de stroom van je zonnepanelen gaan naar die batterij. Mm-hmm. En dat kun je dan op een later moment gebruiken weer. Dus dat is eigenlijk, hè, waarom mensen een thuisbatterij hebben. Om de zonnestroom die ze niet meteen gebruiken, om die op een later moment op de dag, 's avonds bijvoorbeeld, alsnog te kunnen gebruiken.
0: Ja, is het bijna een must-have als je zonnepanelen hebt om zo'n stekkerbatterij in huis te hebben?
3: Nou, dat laten de verkopers van de thuisbatterijen je wel denken. Maar zo eenvoudig is het niet. Het is super populair, want ja, in januari dan is de salderingsregeling eindigt. Eindigt dan en dan kun je dus niet meer salderen. Dat betekent dus dat alle stroom die je overhoudt, die je niet meteen gebruikt, ja, die ben je kwijt. Mm-hmm. En dan moet je dan ook nog terugleverkosten aan energieleverancier betalen. Dus daar is iedereen heel ontevreden over. Dus het lijkt van een goede oplossing, zo'n thuisbatterij. Maar zo'n thuisbatterij is niet gratis. En als we het hebben over een stekkerbatterij, ja, dan is het wel beperkt hoeveel energie die kan opnemen. Hè, hoeveel capaciteit die heeft, maar ook hoeveel energie die kan geven. Zo'n thuisbatterij, zo'n stekkerbatterij is namelijk wel begrensd. Dus hele grote elektrische apparaten kun je daar niet op laten draaien.
0: Nee, want wat kun je er bijvoorbeeld dan wel mee als je overdag zo'n ding hebt opgeladen? Wat kun je er dan 's avonds op aanzetten?
3: Ja, de kleine elektrische apparaten.
0: Een tandenborstel.
3: Die kunnen... Nou, die heeft zijn eigen batterij, als het goed is. Maar ja, je kan er prima een laptop of een koelkast. En de meeste tv's, die kunnen daar allemaal wel op draaien. Okay. Ze zijn begrensd tot 800 watt over het algemeen. Dat wordt als veilig beschouwd. Dus de apparaten die minder dan 800 watt gebruiken, die kun je daarop laten draaien. Maar als je nou een portie friet wil bakken in de airfryer, dan heb je daar niet genoeg aan. Want dan ben je zo'n 1700 watt kwijt. Nou, dus dan kan er dus 800 watt kan dus die batterij leveren. Maar de rest komt alsnog van het elektriciteitsnet. Dus... Het is niet zo dat je er niks mee kan, maar het is niet. Wij hebben gekeken van nou, hoeveel capaciteit heeft zo'n ding. Als je een gezin hebt van 4 personen, gemiddeld gezin. Daarvan kan je niet zeggen. Nou, als we een stekkerbatterij hebben, dan hoeven we helemaal geen elektriciteit meer van het net af te halen. Zo werkt het helaas niet.
0: Nee, want nou ja, dat hebben jullie dus getest. Wat zijn de uitkomsten? Wat is jullie conclusie?
3: Ja, wij waren natuurlijk heel benieuwd van ja, hoe zien die stekkerbatterijen dan uit? Ze zijn hartstikke populair, mensen gaan die kopen. Dus dan is het handig om te weten wat een beetje een goede en een slechte is. Dus hebben de 7 populairste merken hebben we bekeken. En nou, dan zien wij best nog wel veel verschillen in capaciteit, maar ook in het vermogen. En ja, het is vrij logisch natuurlijk. De kleinere batterijen, ja, die zijn eigenlijk onvoldoende voor een huishouden, maar die kun je wel vaak uitbreiden. En ze zijn allemaal begrensd op die 800 watt, maar ook dat kun je uitbreiden. Maar let op, als je dat doet, dan heb je een elektricien nodig en een aparte elektriciteitsgroep. En dan is het financiële plaatje dus niet meer zo interessant.
0: Nee.
3: Nou, en ze hebben allemaal wel een beetje hun plussen en minnen. Als we nou een beetje kijken naar de 2 die wij eigenlijk een beetje het beste vonden. We hebben geen cijfers gegeven dit keer, want het is nog heel erg in ontwikkeling. Maar als we kijken, dan zien we een thuisbatterij van Zendure. En die heeft een heel hoog vermogen, dus die laat snel op. En ook een hoog rendement. Dat betekent dat die weinig stroom lekt, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. En dan heb je nog een andere en die is veel duurder, de Marstack. Maar die biedt dan weer de meeste opslag voor de laagste prijs. Dus dan moet je, ja, het zal echt een rekensommetje worden.
1: Ja.
3: Van hoeveel elektriciteit gebruik je en wat zet je daar dan tegenover? Het is geen eenvoudig iets en daar willen we dan ook echt voor waarschuwen. Sowieso laat je niet overhalen door een of andere verkoper die ongevraagd naar jou toe komt met wil je een batterij kopen, want er zitten heel veel boeven tussen. Maar ja, het is echt eventjes goed rekenen en bedenken of het iets voor je is. En ik zou zeggen, als jij een klein huishouden hebt, dan is het wellicht wel interessant. Maar heb je gewoon een heel gezin met een gemiddeld huishouden, ja, weet dan dat het niet voldoende is. En dan zul je, en zo'n ding kost toch €1000 zo'n beetje. Ja, voordat je dat hebt terugverdiend, dat duurt wel eventjes. En dan ben je waarschijnlijk alweer toe aan een nieuwe.
1: Ja, oké. Okay. Nou, dit zijn hele belangrijke woorden. We laten het allemaal even op ons inwerken, in onze oren knopen. En kijk vooral even dat onderzoek na. En dat onderzoek, dat is waarom te vinden op de website ik van de Consumentenbond. Joyce Donald, dank u wel.
3: Graag gedaan.
2: Goeie medie. Omroep

0: Nou, ze stikt zoener dan echte drugs. Roxy Music, love is the drug. Het is 8 minuten voor jou draaien. Ja, klokken is nog heel tijd een dreeg puntje, hè?
1: Iedereen wat dat wil weten, dat kerst heel goed tellen.
0: Ja, ik kan op mezelf wel goed tellen.

0: Ober in Bolwerk is net. En ze heb ik hele leuke special guest. Onder andere Boas, die stiet ik op het podium. En die jongen, daar kist ook gewoon bij wezen. Want we mooi de hele week kaarten fut Jan daarvoor. En we jouw nog twee kaarten fut voor een voorstelling van Pierian 20.
1: Ja, wat spiel het?
0: Wat spiel het?
1: Ja, voor de
0: premier, en wat spiel het er dan?
1: Ja, dat was dan mijn jam, hè?
0: Dan zie je het stik. Oké, nou, daar kist dus ik twee kaarten van winnen. Dus ja, een hele soort kaarten. En de iSeries weg.
1: Ja, die komt er ik nog even bij.
0: Ja, als het dan echt net tellen kist, dan kist die gewoon ontzettend.
1: Die kennen wij ook wat wel.
0: Ja, precies. Oké, maar hoe is mijn dientel dan? Kist dat tellen?
1: 1, 2, 3.
0: 1, 2, 3?
1: 1, 2, 3.
0: Dan doen we dat. Guus Meeuwers en Van Gant. Het Frieske Nijs.

9 4 oktober. Live bij Omroep Friesland. Siep van de Ploeg en Friends. In de harmonie. Na een verbouwing van 5 mannen in het theater in Ljouwerderie. Siep van de Ploeg zocht waarom en vooruit. Maar onder andere de kast. Pieter Wilkes, Maite, Maarten Peters...

0: naar waar dan ook.
1: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb.
1: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
4: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.

0: En dan zet jij je telefoon op stil. Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 92.2 FM.
4: Het is Jelle Treijen. Wat gebeurt er in Friesland? Het nijs mooi Simone Scheffer.
5: Goedemiddag. De grote brand in de loods vannacht op het Jerf, of justerjoen op het Jerveen is ontstaan aan de boetenkant van het gebouw. Dat zei de politie die het onderzoek docht bij de loods. Wordvierder Sven Nijenhuizer, hoe dat onderzoek eruit zocht.
6: Mijn collega's komen dan ter plaatse. Er wordt dus inderdaad spooronderzoek verricht daar waar de brand heeft gewoed. Daarnaast wordt er een buurtonderzoek gedaan. Spreken we met mensen die mogelijk meer hebben gezien. En worden ook camerabeelden uit de omgeving bekeken om te zien of daar verdachte dingen op te zien zijn.
5: De politie weet nog net of het om brandstichting gaat. Het pand dat terug de brand troffen is van het Belgische bedrijf Quatra. Dat is specialiseerd in het ophelien en het op een ei broeken van frituurolie. De KNRM vertelt in een nieuwe podcastaflevering van Redders op Zee het verhaal achter de reddingsactie van 32 waterrinners bij het Ameland. De groep kwam in mooie nachtsvest vast te zitten terug op komend wetter. Reddingsboten kon terug het lege wetter net dicht genoeg bij haar komen en uiteindelijk helle een helikopter 24 mensen van het waad. De oren 8 waren met reddingsboten die veiligheid bracht. De waterrinners roen met een organisatie zonder vergunning. Ik win er te min gidsen. Op de Jouwer wordt jou de Friese oorzetting van het boek Hoe mooi wit ik ben van Dol Verhoen presenteren. De Friese titel is Hoe mooi wit ik ben en de oorzetting is van Jan van der Weg. Het verhaal speelt om 1800 hinnen en giet oer slavernij. Sjoen troch de egen van de dochter van een plantagehouder. Verhoen, die zo'n jontgier is, wennet al heel lang in Friesland. De artiest die het in een centrum van Frenscher een grote morgenschildering maakt op het historische waaggebouw is al een heel eind op streek. Het gaat om een afbeelding van de Frenscher theologe en taalkundige Annemarie van Schurman van 4 bij 4 meter grut. Een van de initiatiefnemers oer het belang dat deze vrouw nou in een morgenschildering te zien is.
7: Dat is een hele belangrijke vrouw en hij heeft het aanbod uitgelegd. Die staat nergens. Hele belangrijke vrouw. Was nergens in beeld nogmaals. Staat er nu op. Ik wil eigenlijk wel doorgaan. Maar ik ben zo, als er maar één op staat, dan word ik misschien enthousiast. En dan krijg ik het misschien wat gemakkelijker.
5: Nou, dat zei Arnold van der Schoot, die het nog lang net kleren is met de mooie schilderingen in Frenscher. En Annemarie hing het mooi in de zinneskien, want die is er van de middag aardig bij. Het is 22 graden op de eiland, 24 graden in het zuideesten van de provincie. Vannacht, ik een beetje brotserig waar, 14 en zo'n graden. En morgen nog een tikkeltje erbij, 24 graden wordt het dan, nachts 15 graden. Daarna komt er een ruingebied, dat loekt ik weer voort. En dus kunnen we zeggen dat het richting het weekend prachtig mooi jest waar is. Ik zou zeggen Japanese walking.
4: Ja, die horen we erin, hè? Ja, dan heeft aardig wat roen. Want ja, ik kom niet naar roen, hè?
5: Ja, maar daar kwam geen Japanese walking om te pas.
4: Oké, okay, dat geeft de stijl omheen.
5: Nee, slow walking.
4: Slow walking. Ja. Nou ja, maar ik denk genoeg calorieën verbrand.
5: Nou, dat weet ik zeker, ja. Ja,
4: oké. Okay. Nou, wij het weekend wel even los dan. Dit nummer is broekt in de soundtrack van de animatiefilm Shrek 2. En het wie een grutte hit in Nederland. Kist er ik lekker op trots stappen, hè? Yes, sir.

0: naar waar dan ook.
1: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
3: Van het bos tot in de tuin.
2: Zagen.
3: Snoeien.
2: Blazen.
3: Maaien.
2: Meer maaien.
3: En nog meer maaien.
2: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
3: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
2: Stiel. Sterk werk.
1: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
4: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Hans, waar liggen de regenjassen?
6: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe
7: geeft ruimte.
8: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
9: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
10: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
9: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
11: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
12: Goeiemiddag.
13: Maar Diana de Groot.

0: Kwartier van treien is het. Queen, Jerristier en Radio Gaga. Krijg trouwens een appje van Jan Jaap. Maar het aantal stappen dat er al zetten het. Dat binnen Joert al meer dan 15 en een heel duizend. En hij zei, dat is gewoon tijdens het werk. Nou, ik heb mijn app even hier, punt. Die van mij stiet op 1400.
1: Win!
2: Mag het begin?
0: Ik mag nog even te kuieren, zeg maar. Dan kist een leuke prijs winnen. Uitjes, dat hebben we op het programma. De kist naar Mr. en Mrs. En naar een Pierian 20 theaterstick. Dat kist door alle je winnen als Tom mij vertellen kist van welke plaat dit het begin is. Of stuur een berichtje via de Omroep-app. Titel en artiest wil ik heel graag weten.

0620, Fjouw en Jochen, Jochen, Ian, Jochen, Jochen. Of een berichtje via de Omroep-app. Titel en artiest van die kaarten van Mr. en Mrs. En Pier Jin 20. Nou, dat is net onder nog. Ik doe er ik nog een ice-hier dus wekker bij. Is het plaatsje compleet. Twarres komt er dadelijk hoor. Dit is Ellen Langley.

0: het begin.
1: Het is wel een van mijn favoriete guilty pleasures, mag ik haast wel zeggen. Ik vind het echt een geweldig nummer om naar te luisteren. En dadelijk zullen we in zijn geheel jaren. Maar ja, ik wil vanzelf even zitten. Wat voor nummer is dit? Regina, een goeie middie.
2: Ja, een goeie middie.
1: Zis het maar.
2: P.S. Adora en German Jackson. My When the Rain Begins to Fall.
1: Het kwam er nog een beetje twijfelend uit, maar het is een hartstikke goedje, hè?
2: Ja, ja. Super.
1: Visto had ik een lekker noemer?
2: Ja, nee, dat is een hartstikke mooi nummer. Zeker weten.
1: Nou,
2: absoluut.
1: Mooi. Nou, ja. Die Rijn die valt vannacht weer dat het goed is, maar ook hebben we nog een geniertje van mooi waar. Bist een beetje boeten op het stuit?
2: Ja, nee, klopt. Ik ben boeten nou. Ik ben ook alleen maar het werk, dus
1: Oh, lekker. En hoe is het, boeten?
2: Ja, het is warm. Een brotsig. Ja, dat ja.
1: Oké. Okay. Ja, ik heb geen idee. Wij zitten hier in de airco.
2: Dat is ik net verkeerd.
1: Nee, dat is ik net verkeerd. Nee, maar boeten is ik wel even lekker om het nou nog even maar te pikken, toch?
2: Jazeker, absoluut.
1: Mooi. Hartstikke wel van om een Jonsie fut te gaan?
2: Uiteraard.
1: Nou, ik heb twee Jonsies fut van die. De krijgt drokke weekend.
2: Oh, nou, best genoeg. Ja, kom maar op.
1: De Mars nou een muziek-event van Mr. & Mrs. in het Balvergie Snits. En de Krestwakaten voor een vaststelling in de Harmonie in Ljouwert. Voor Pierian 20, wat speelt het?
2: Oké, wat zijn het?
1: Nou, het zei je de vaststelling, wat speelt het?
2: Oh, oké. Okay. Nou ja, dat klinkt niet verrassen dan.
1: Ja, toch? Zoek zeker dwan. We sturen het naar Rita en ik wens jullie een hele mooie dag, toch?
2: Nou, super. En bedankt.
1: Bedankt voor het mooi.
2: Hey, fijne dag. Hoi.
1: Ja, de oplossing voor jou dus, dat is deze plaat van Jermaine Jackson en Pia Sadora. When the Rain Begins to Fall.

0: liggen tussen Tolve en Ienoeren.
1: Oh ja, in ieder geval Wolkom of iets dergelijks. Hè?
2: En op Sneur om 8 en Tolle voeren.
0: Nou in Friesland.
3: Ja, daar ben je wel blij om, jongen.
2: Maar Nijs, dat telt.
0: Sport die libbet.
1: Promotie, dat is ook promotie.
2: En het waar dat er al komt.
4: Dat komt dan even op, dat schoot voorbij en daarna komt de zinnen er weer bij.
0: En muziek die stojeren worst.
2: Hier bij Omroep Friesland.
0: Nou in Friesland.
5: Is jouw keunsgebied stikken? Dan wolle jo dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebied aan Huis binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice voor reparages onder het kunstgebied. Bel je nou mijn Kunstgebied aan Huis 06 83 242 162. Zorgeles leidt je mijn Kunstgebied aan Huis.
6: Schoorsteenvegen Friesland in het Westerijn. Wie maait ze jouw kwastien vakkundig en secuur skin? Ik heb weer een soort ondervinding met pelletkachel onderhoud. Zorg voor uw voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
7: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
8: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De veroordeling van Willem Engel is definitief. Dat heeft de Hoge Raad bepaald nadat de voorman van Viruswaarheid in cassatie was gegaan. Engel heeft een taakstraf van 60 uur gekregen vanwege opruiing in coronatijd. Zo riep hij in een livestream mensen op om te komen demonstreren, terwijl de rechter de bijeenkomst had verboden. Een eerdere demonstratie liep uit op gevechten met de politie. Engel stapte na de veroordeling in maart vorig jaar naar de Hoge Raad. Er komt een nieuwe ronde van het noodfonds energie. Dat gaat 4 januari van start, maakt het kabinet zojuist bekend. Er is 193 miljoen euro beschikbaar, dus ruim 3 keer meer dan vorig jaar. Het fonds is er voor mensen die een groot deel van hun inkomen kwijt zijn aan energie. De overheid verwacht dat er 500.000 huishoudens gebruik van willen maken. Als Meta niet binnen 2 weken stopt met de verkoop van zijn slimme camerabril, dan volgt er een rechtszaak. Dat zeggen meerdere organisaties, waaronder de Consumentenbond en hulporganisatie Of Limits. Zij staan slachtoffers van online misbruik bij en hebben mensen gesproken die op straat stiekem zijn gefilmd. De videobrillen lijken op gewone brillen, waardoor veel mensen niet doorhebben dat ze op beeld staan. De afgelopen jaren is de verkoop van de brillen flink toegenomen. Een deel van de Tweede Kamer wil een verbod, maar het kabinet vindt dat te ver gaan. Een man van 24 moet 10 jaar de gevangenis in omdat hij zijn vader heeft doodgestoken. Het gebeurde 2 jaar geleden in Amsterdam. Volgens de rechter heeft de man dat opzettelijk en met een vooropgezet plan gedaan. De man was verminderd toerekeningsvatbaar toen hij het deed. Zelf zegt hij dat hij zijn vader van 65 jaar heeft gestoken met een mes, maar dat hij dat niet vooraf had gepland. Naast de celstraf moet hij ook een schadevergoeding betalen aan zijn halfzus en halfbroer. Het weer, zon afgewisseld met wat sluierwolken. Alleen in het noordwesten is de bewolking wat zwaarder. Het is 23 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
9: Herman en Trinke, die wennen al 36 hier in Denemarken. Dat ze borkje. Hoe het ze daar bevalt, dat jes je dadelijk. En muziek hadden zij eerst van Holly Johnson. Het noemer, dat is een fascinerende observatie van de Amerikaanse cultuur en de American Dream. En dan schoen troch de egen van een Britse boetensteender. Dit is het plaatje, als je dadelijk. Nardi van Hensen.
10: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Zing mee in het kerstproject van Grootkoor Friesland.
12: Met Brassband De Woordzang. 5 repetities in Drachten.
11: Concert 12 december in De Lawei. Grootkoor.nl.
12: Sjonge jo ik mij.
10: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: Goeiemiddag.
14: Mooi Diana de Groot.

0: The American Dream, Holly Johnson en Americano's. De Frieske vlag. Trienke Silstra van Sajbjerm, die wennet al haar 36 jaar met haar man Herman en haar vrouwenbeen in het Deetske Skibeloend. Ze had een borkerij met 65 kei en daarnaast had Herman een bedrijf in stalinrichting. Trienke, een hele goeie middag.
1: Ja, goeiemiddag.
0: 36 jaar in Denemarken, dus je bent nog vrij jong doet je hem die kant op gang.
1: Ja, we zijn 24.
0: Zo, waarom hem doet nou iets die... Ja, nou ben je hem.
1: Nou ben je 60.
0: Ja, precies, voor de snelle rekkers die in het al in de gaten, denk ik. Waarom hij hem doet iets besletten om naar Denemarken te gaan?
1: Ja, dat kwam omdat ik heb hem al ontmoet op de Lammerskwallen, de Hege Lammerskwallen in Leeuwarden. En toen we klaar waren met de Lammerskwallen, toen was hij rundvee-specialist bij UTD Mengvoer. En ik werk bij Van de Ploeg en Terpstra Vee-export in Leeuwarden. Maar via UTD kwam hij elke 14 dagen, kwam hij 3 dagen naar Friesland, naar Denemarken, naar Jutland. Hmm. Om daar de klanten van rantsoen te berekenen en krachtvoer te verkopen. En omdat hij Deens koe. En dan woonde ze graag dat er... dat er meer klanten kwamen, zeg maar.
0: Ja.
1: En toen Herman dan bij die boeren kwam hier in Jutland, toen kon er zien dat jonge boeren die het eigenlijk met een heel iets eigen kapitaal begonnen waren. En aan de gang kwamen waren. Dus net een grote kleed verkocht hier in Friesland, maar daar gewoon begonnen waren. Dus...
0: Zij zeggen je een kans om daar eigenlijk een eigen bedrijf te starten?
1: Nou ja, om dat te proberen. Want we hebben er in Friesland of in Nederland net op praktiseerd. Ik kom wel van de boerkerij, maar daar ben mijn broer de opvolger. En toen we dan zagen dat daar mogelijkheden waren, toen zeiden we nou, proberen.
0: Ja.
1: Er kwam een bedrood keer van maar 30 kei op de grubstal. En zo ben je begonnen.
0: Jongen, jongen, dat is wel een hele stap als je nog zo jong binnen.
1: Ja, dat vond ik alleen nog. Ja, Denemarken, die kist in die 600 kilometer. Kist in de auto stappen en kist weer waarom, zeg maar.
0: Ja.
1: Hoe is net maar een vliegtuig?
0: Nee, dat scheelt.
1: Dat vond ik al dat scheelt al heel lang.
0: Ja, en ik is geen wanneer het was.
1: Ja, en we proberen het en als het net lukt, dan kist altijd weer waarom.
0: Heeft in het begin die het wel eens dacht van ik wil weer waarom?
1: Nee. Ik ben wel bang om onwennig te worden, maar ik heb nooit een tijd gewoon om... om daarom nooit te denken.
0: Nee. Want je bent dus begonnen met een borkerij met 30 kei. Intussen is dat uitgebreid naar 65 kei. Je hebt een vrouwe band gekregen. Je hebt een plakje daar wel vond, zo lijkt het.
1: Ja, maar we hebben echt de tijd mooi gewoon. Wij waren 24 toen we begonnen. En toen we 26 waren, toen konden we extra... melkquotum omvregen, gratis, van boeren die begonnen waren, van jonge boeren. En iets als een jonge boerenlening en al je van die regeling die het is echt om de gang helpen. En dat is het Sint-Wurg net meer zo.
0: Nee.
1: Dat hebben wij echt, wij konden toen we dat quotum dan dat deelt kregen, toen konden we een lichtboxenstal bouwen en... ja, zo ben wij een beetje uitdraaien.
0: Ja, zo ben ik Rutte worden. Ja, want in verhouding met de borkerijen die het in Denemarken binnen ben je
1: ja, nou wel. Ja. Ja. Maar we hebben nooit de ambitie gewoon om
0: Rutte te gaan.
1: Nee,
0: precies.
1: Nee, Herman die had zijn firma de Nest en ik we hebben in 1998 een melkrobot gekregen. Nou, dat was een uitkomst. En... hadden we dan uitbreiden, dan was het eigenlijk twee robots en dan twee keer zo volle kei. Maar Ik wou net dat we daar meer lokkig van worden. Zo.
0: Nee, zo hou je nog wat tijd voor jezelf, hoor.
1: Alleen nog maar meer werk, ja.
0: Ja, zo is het. Dan zei je stond begin van Herman die koe Deens. Maar hoe kan het dat Herman Deens praat? Dat is ook wel een bijzonder verhaal.
1: Ja, dat zeker. Dat heeft hij leert, omdat er altijd misschien hij mem op vakantie ging naar Bornholm. En Bornholm, dat is een Deens eiland dat ligt tussen Zweden en Polen in de Oostzee. Mm-hmm. En daar ging zij altijd heen op vakantie. En vanaf dat er een jongen was, ging er altijd met het fietsje naar een borkerij daar. En die mensen, vooral die vrouw Jutte, die had hem Deens leerd.
0: Ja,
1: en daar heb ik altijd mee geholpen op de boerderij, altijd op vakantie weer.
0: Ja, en van Jim, van Dij is intussen Bornholm ik een belangrijk plak. Het is een beetje die paradieske, begreep ik.
1: Ja, het is echt iets vakantieparadies. Ja.
0: En wat is daar zo mooi?
1: Het is mooi waar, het is een mooie natuur. Als we daar binnen, dan ben ik echt helemaal voort van. Van de boerderij. Ik is net even naar huis. En dit is gewoon heel ontspannend. We hebben vakantiehuisken en we hebben de zee vlakbij en we gaan zwemmen. En het is gewoon heel oorleven als we daar binnen.
0: Ja, prachtig.
1: Ja.
0: Nooit werd het verlangen gehad om toch in Friesland te komen?
1: Nee, Friesland boppen, maar we hebben het hier zo best. We gaan net weer om.
0: Ik wens Kim nog een prachtig mooie tieteta en dank u wel voor die verhaal.
1: Ja, nou graag die. En...
2: Wij Friezen binnen oeral op een vrouw te vinden.
3: Voor het werk, voor het studie of voor de leefde.
2: En dat verhaal willen wij graag om Friesland jaren litten.
3: Bistoos aan Fries in het Boeteland of Kistoos aan Fries in het Boeteland?
2: Jouw die dan op of tip u's voor de Friese vlaggen. Alle tijdens de middies in het programma Goeie Mietje bellen wij met een Fries in het Boeteland. Bist u dat in kwatten? Of is het in vriendinnen, die omke, die dochter of die studiegenoot?
3: Mail naar goeiemiddie@omroepfriesland.nl.

van Dikhout en Agda en de Munnik, oftewel de Puma's, mooi Mijn Houten Hart en de Fajeres Tenijen van Alex Warren en de Emerald Eyes, een orde onder prachtige egen van zijn eigen vrouw. Hoe romantisch is dat? Het Frieske Nijsje, Sissa.

0: Goedenavond, dames en heren. Hier is de regionale omroep Noord en Oost.
1: 80 hier regionale omroep van Noord, Drenthe en Friesland.
2: Op tijdstippen in de namiddag kolonnes achter de sneeuwploeg van de vleienbasis aan om toch thuis te komen. Hij zei dat zo via Radio Friesland.
1: Maar wat is de toekomst van de regionale journalistiek? Het Nijs van Mollen, deel 1. Dit weekend in Friesland ook.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken.
4: Okay.
3: Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
5: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
6: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
7: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: 92.2 FM.
10: Jelve Fjouweren is het. Een update van het Frieske Nijs. Marcia Manneskeffer.
11: Goeiemiddje. Er binnen harddrugs ontroffen in een wenning onder de Torbekkenstraat op het Jereveen. Paragmaster Raffine Fokkers van de gemeente Jereveen had daarom besloten om de wenning voor drie mannen te sluiten. Neffens de gemeente vormen de ontroffen drugs en de omstandigheden onleiding om aan te nemen dat in de wenning drugs verkocht, aanleveren en oeriaan worden. De actiegroep Wij zijn de Wadden stiet net alleenig in haar verzet in het verder afsluiten van natuurgebieden op het Waad. Ik het duistig bestuur van de provincie vindt het geen goed idee. Van de morgen hoe langer de stichting Wij zijn de Wadden de hast 51.000 handtekens die ze garen haar deputaire Matthijs de Vries en commissaris van de Kening Arno Brok. Stiftingsbestuurder aan Dirk van der Veen is ondernemer op Vlieland en luidt uit wat ze van de politiek verwacht.
12: Nou, we verwachten dat onze zorgen gehoord worden. En we hopen heel erg dat we met deze petitie de vraag in ieder geval kunnen zeggen van betrek ons aan de voorkant, niet achteraf. En ik hoop dat er een mogelijkheid is om ons in ieder geval bij het probleem mee te nemen. En niet al achteraf als de oplossingen er al liggen.
11: En deputaire Matthijs de Vries, hoe de provincie hierin stiet.
13: Uw standpunt daarin is ook dat wij willen net gebieden op de eilanden volledig afsluiten. Dat hadden we al jaren zijn als college en als provincie, dat willen we net.
11: Er is meerdere keren maar zwier vuurwerk smieten in een kloftmeenske bij de agrarische dagen in Frenscher. Dat wie Orel Wiekelien. De politie is nu op zoek naar iemand die hem na een van die incidenten melden had bij een EHBO-post. Die persoon had mogelijk gehoorskeer oproen bij de hulde knallen. De politie wil graag met die persoon in contact komen om meer informatie te krijgen over wat er bad is. Jeder bij het festival Joert in het park in Frenscher had een soort glikkes incident west. Jan van der Baan, oud-statenlid voor de FNP, is verstoorn. Van der Baan had ik jarenlang rietslid west in de gemeenten Waanster-Him en in een verder verliene idadere deal. De grouwster, wie tussen 1994 en 2003 de faroonman van de Friese Nationale Partij in de provinciale steden. Daarna werd hij opvolger door Johannes Kramer. Hij vertelt toen zijn oud-collega.
14: Hij dwars het zijn in te gaan en hij hiek altijd humor. Maar hij wiek een man van de vier gezichten. Hij was gauw al betierd, zat je zo in voor de gevaren van de gaswinning. Daar had die man geliek kregen. Alleen ja, toen hij daar oer begon, ja, we dat wat futmoffelen, wat futlaken, hebben we net serieus op reageerd. Maar inmiddels weten we beter.
11: Het waren nog. De zinnen is er goed bij van de middag. Het is aan 25 graden in het zuidoosten van de provincie, 22 op de Waadeilanden. Vannacht binnen opklarings en is het 14 en 20 graden. Morgen is het eerst een heel warme zimmerduis, zoek ze eens, 24 graden. Later komt er Rijn, dat is in de juni of nacht, en dan wordt het zo 15 graden. Dan gaat tongsdien die rij weer voort. Wordt het weer droog, is het 20 graden. En dat hield ik een beetje voor het weekend. Zo'n 19 graden, mooi waar, om de rebuut.
10: Heerlijk. Dank u wel, Simone Scheffer. Dadelijk kippen we even uit volle borst mooi roppen met Geronimo.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Dit is Willem van Oranje The Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
6: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
7: Goedemiddag.
8: Mai Diana de Groot.

0: pilblowen als de Shepherd Yest en Geronimo. Maar Jik is net op stil zitten blowen. Dan Hartman en Relight My Fire.
1: Het is no.
0: Kwartier van Gjouren. Ja, ho.
2: Een nieuwsgierig verhaal.
0: Femke, die praat er ik altijd terug in. Dat is heel vervelend. Ik ken nooit zo kort klokles, Laura. Goeiemiddag.
3: Welkom.
0: Leuk dat is de best. Ja, we krijgen heel vaak appjes binnen van mensen. Die ben dan op ziek naar iets. Die ben op ziek naar een boekje of een foto ergens van. Of weet ik veel wat. Of een gebeurtenis. Maar ja, je collega's, die ben ik wel eens op ziek naar iets. En dan vragen ze, mooi, we even bij die in het programma. Ja, natuurlijk mooi dat. Want dat is van chill, Laura.
3: Ja, klopt.
0: En ja, daar heb je eigenlijk een vraag onder de mensen thuis.
3: Ja, zeker. Ja, wij maken het mooie programma Chill Checked, waarin we onderzoek doen naar, nou ja, verschillende dingen. En de komende keer gaan wij op ziek naar iemand die heel lang onderwijs is naar squallen, eigenlijk. Mm-hmm. Dus een eerste of een tweede klasser die misschien wel een hele bijzondere route naar squallen met een pontoer of van de boot naar de bus en dan nog een heel eind fietsen. We weten het net. Maar we weten wel dat de afstanden in Friesland heel groot binnen om soms op squallen te komen.
0: Ja.
3: En wij willen graag een keer met dat jonge of famke mij.
0: Nou.
3: Om te zien hoe groot die tocht is naar, ja, squallen. Wat elke dag gebeuren moet.
0: Ja, precies. Want de bin inderdaad, denk ik, ben in Friesland die gewoon een hele route volgt iemand. Ja. Voordat ze er lang om let binnen.
3: Ja, en natuurlijk rieden ze bus en ik net om het kwartier zoals in de grote sterren. Maar
0: nee.
3: Ja. Dus dat is eigenlijk wat ik zie je. En dan hoop ik maar die persoon mij te maaien.
0: Oké. Okay. Dus bisto een ouder of een paak en beppe.
3: Ja,
0: en ze is van, nou, mijn zoon, dochter, paakens is er, beppes is er. Die moet wel een heel parcours al lezen.
3: Ja.
0: Om op squallen te komen. Belly Laura.
3: Ja, dus bel je eigenlijk gewoon naar de omroep.
0: Ja?
3: Dan weet dus receptie, die weet er van nou dat ik deze oproep die in heb. En dan, nou, dan kennen we zien hoe volle kilometer het is of hoe ingewikkeld.
0: Ja, het hoeft soms net eerst een soort kilometers te wezen, maar altijd heel, ja, als je, ja, op een eiland zie wennest, of ja, dan moest je eerst maar een boot zien, of dan moest een stukje maar de trein en,
3: ja,
0: dan nog rennen en dan nog maar een fiets ergens in. Ja.
3: Ja, ja, ik weet het net.
0: Nee,
3: ik neem in de squallen. Dus, ik hoop inderdaad dat er iemand nou lustigt en die zei van nou, die moeten we hebben. En dat die even naar de omroep bellet. En dan nemen we zeker contact op. Want we willen dit af en toe wel lang in.
0: Ja, hartstikke leuk. Nou, 058 2-Jochen-Jochen-San-San-Jochen-Jochen. Dat is het telefoonnummer.
3: Ja.
0: Vistatte ingewikkeld. De meeste kan altijd appen. Maar Belly, dat giet altijd wel even wat sneller. Hè? Nou, ik ben benieuwd wat we te schenk krijgen bij Chill Checked.
3: Ik.
0: Dankjewel, Laura. Hoi. Dit is Tino Martin.

0: Goeiemiddag.
1: Goeiemiddag.
2: Welkom.
1: Bij Omroep Friesland.
2: Alles wat er spielt.
0: Yes, hier.
2: Twaanjochten.twaFM.
0: Het laatste nieuws.
2: De actuele sport.
0: Het Waberjocht.
2: En die favoriete muziek.
0: Omroep Friesland.
2: Alles wat er spielt.

0: Sixpence, None the Richer en Kiss Me. Het is haast fjouweroeren. En dus draag ik het stokje dadelijk oer aan collega Jan Durk. Hij doet het niet.
1: Oh, nou, hoor.
0: Die wil ik.
1: Is het Sagutaret?
0: Ik hier het Sagutaret en toch misleer het. Het zit me net mooi.
1: Ik hoop net dat het een voorteken is voor onderwijs dadelijk.
0: Nee, dat denk ik net. Nee, dus is het hartstikke goed in.
1: Ik denk dat stokje maar lezen lid, want dat is een beetje besmet nou.
0: Ja, ik zou dit stokje net pakken. Nee, ik zou nog een stokje pakken. Maar goed, waar gaat het dadelijk oor?
1: Het gaat onder oren oor grutte bedragen dadelijk. Want de begrutting is presenteerd van de provincie Friesland. Uw verslaggever, dat is Onno Valkena, die ziet van een moon al hier op de redactie op de eerste verdieping dat aaien terug te nemen. Ik mocht hem net steuren.
0: Snap ik.
1: Maar hij ziet echt helemaal in de getallen en had het nog helemaal uitzocht wat er nij is in die begroting, wat de consequenties van die begroting binnen. We hebben het meer geld aan het jong, we hebben het minder geld aan het jong. Nou, dus hebben we het dadelijk in onderwijs onder oren door hebben.
0: Nou, belangrijke zaken.
1: Ja, we hebben nog oren getallen, had ik er nog tijd voor?
0: Nou, heel kwaad.
1: Benzineprijzen.
0: Oh, ja, hoor op. Ja, maar ik ben al misselijk als ik het del riet.
1: Maar als het omrieden kist, scheelt dat een heel soort geld.
0: Nou, omrieden kost het meer geld, want dan ben ik meer benzine kwijt.
1: Ja, maar kist er voor een lege bedrag tanken.
0: Oké. Maar hoe vier moeten wij omrieden?
1: Nou, doe net zo heel vier.
0: Nee?
1: Nee.
0: Oké.
1: Nou, maar die heeft dadelijk de ins en out.
0: Ik ben in en al eer dadelijk in onderwijs, dus Marjan Durk de Haan. Dit wie goeie middie. En daarin jaren hoed Us klusfamke Sita Ludema maar haar filmpjes besieken om meesken wat te leren oer verbouwen. Een soort meesken reageren je positief op. Maar soms ik net.
2: Er binnen een man die dat soms wat beter bidden.
0: Ja, ja.
2: En soms leren we ervan en soms, soms gaat het net gelijk. En dan wordt er echt wel weer van die opgaan. Dus dat is echt wel leuk om te zien.
0: De Consumentenbond die praten u's bij over de stekkerbatterij. Het is een grutte rekkensom of het vol of net voordelig voor die is.
3: Als je een klein huishouden hebt, dan is het wellicht wel interessant. Maar heb je gewoon een heel gezin met een gemiddeld huishouden, ja, weet dan dat het niet voldoende is.
0: De Friese vlaggen die wapperen joet in Denemarken bij Trienke en Herman, dat zij een borkerij hadden en ze hadden heel dol haar een plakje voor.
4: Friesland boppen, maar we hebben het hier zo best. We gaan net weer waarom.
0: Goeiemiddag, er mooi weer tips. Kist altijd sturen naar goeiemiddag@omroepfriesland.nl. De laatste plaat is van Crowded House en op de scorekalender. Er stiert een siswieze die ik van de mooie zelfs chinkam. En die vond ik zo mooi. Het meest waardevolle was dwaankist is een flatermaatje. Want de kist net leren van perfect wezen. Nou, dat sluit ik mooi om bij de dui van Joert, want de gong wel eens even wat mis. Maar we binnen terug in de kam. Ik wens jullie een prachtig mooie joenta.

0: Omroep Friesland.
1: 12.2 FM.
0: Alles wat er spielet.
2: November, 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films? Rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.
3: Als kapper of kapster ben je altijd bezig om mensen blij te maken met hun haar. Maar heb je wel eens gedacht aan de mensen die geen haar hebben? Wij van Frans Copal Haarwerken bieden jou de ultieme baan om diepgang te vinden in het vak en mensen weer gelukkig te maken. Bel ons of kom langs bij Frans Copal Haarwerken.
4: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
5: 4 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het minderheidskabinet heeft de begroting en het belastingplan aangepast in de hoop een meerderheid voor de plannen te krijgen. Een aantal punten is uitgelekt. Zo komt er al vanaf 2028 een vermogenswinstbelasting die voor veel meer spaarders en beleggers gaat gelden. En de bezuinigingen op de sociale zekerheid zijn definitief van tafel. Het geld dat zo binnenkomt moet gebruikt gaan worden om de inkomstenbelasting te verlagen. Hoe dat eruit gaat zien is niet bekend. Pro zegt de begroting van het ministerie van Sociale Zaken nu te steunen. Partner Volt is nog niet overtuigd. En JA21 vindt de aanpassing rondom vermogen onacceptabel. De hoeveelheid PFAS in het bloed van Nederlanders is de afgelopen 10 jaar afgenomen. Nog steeds heeft 3/4 te veel van deze schadelijke stoffen in het lichaam, maar het is nu wel minder dan vroeger. Volgens de RIVM komt het door een verbod op 2 veel voorkomende en hele schadelijke PFAS-soorten. De 24-jarige Amsterdammer, die is aangehouden in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters, wordt ook verdacht van het geven van 2 moordopdrachten in het buitenland. Op de laptop van de verdachte zou informatie zijn gevonden over de moordplannen. Shiny Hunters zit onder meer achter de grote datadiefstal bij Odido. Er komt een nieuwe ronde van het noodfonds Energie. Dat gaat 4 januari van start, maakt het kabinet vanmiddag bekend. Er is €193 miljoen beschikbaar, dat is ruim 3 keer meer dan vorig jaar. Het fonds is er voor mensen die een groot deel van hun inkomen kwijt zijn aan energie. De overheid verwacht dat er 500.000 huishoudens gebruik van willen maken. Het weer, zon afgewisseld met wat sluierbewolking. Alleen in het noordwesten is de bewolking wat zwaarder. Het is 23 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Het blijft vanavond lang warm en vannacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen veel zon en uitzonderlijk warm. Morgenavond wat buien. Dit was het NOS Journaal.
6: En daarmee is nou 2 minuten of jou. En als er rieden blijven was, maar die benzineauto, dan ontkomst er net onder de tanken. Maar west dat dos, dat maakt het op het stuit wel een wraad van verschil. In Friesland zit meer dan €20 verschil tussen een volle tank bij de goedkeerste en de duurste pomp. Hoe zou dat kennen? En waarom rennen die prijzen zo hard op? Daarover gaat het aast in onderwijs. Maar aast is David Bowie en China Girl.
7: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Steenhuizen Keukens uit Leeuwarden alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
8: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
9: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BTN De Haas en krijg gratis Unior gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 2 schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
10: Het is oktober woonmaand bij Lippe. Dat budget een hele protte interieurinspiratie en leuke acties. Kin in hoes wel wat nijsbroeken, shop no gedien, vleerkleden en vieren met feestelijke kwattings. Ontgauw bij Lippe wonen.
1: Onderwijs.
11: Met Jan Durk de Haan.

0: Hij wil eigenlijk zijn vriend even helpen. Dat wie Iggy Pop, want zien dit nummer Tierra Screen. En Iggy Pop, die hier dat in Jontje en Sizer Sand toch al een keer uitbracht, toen hier net zo heel volle dienen. Maar ja, hij ziet wat, ja, maar een krappe beurs. En toen dacht David Bowie, ach, nou ja, dan neem ik het nog wel een keertje op. Daar zit het in ieder geval weer op mijn album. Dan krijgt die jongen ik nog een Pip Buma stemracenten. Maar toen was het ik nog een hit in Jontje 83. En Iggy Pop is toen toch nog een beetje binder om, denk ik.
1: Van Fjouwer on Size. Onderwijs. Maar Jan Durk de Haan.
0: 8 minuten of jou en is nou goeiemiddag. Welkom bij Onderwijs van deze Tuesday, 29 september. Het is de dag dat duidelijk is wet. De bron bij de Lords op het Jereveen, Justerion, nou krijgt ontsteen is.
2: Ja, de brand is buiten het pand ontstaan aan de zijkant van het gebouw. Daar wordt nu verder naar gekeken.
0: Het is ook de dag dat Anna-Maria van Schuurman lang omlet ere werd in Frenster met een morrenschildering.
3: Hele belangrijke vrouw. Was nergens in beeld nog, maat. Staat er nu op.
0: En vaartbewenners die hebben 51.000 handtekens onbeheer onder de provincie en onder de Tweede Kamer.
4: Het is een kans, het is een begin. En ik hoop ook echt dat we naar een gezamenlijke oplossing toe gaan.
0: En op deze dag hebben we de onderwijs van Fjouwer en Suis, maar muziek Nijs en Eftegroen, dadelijk onder oren. Even een blokje omrieden voor een tankbeurt. Dat kent nou samar hem waarom verzinnen uit Nij onderzoek toch blikken naar het verschil tussen de goedkeerste en het juiste benzinepomp in Friesland oprint. 43 cent de liter. En 674 miljoen euro, dat zit vol in de centen, mag ik zeggen. Zou volle geld jouw de provincie takken hier uit. Maar waar gaat dat geld eigenlijk heen? Nou, Dieken en Bregen of Bindrik, orengrote potten die het opvallen. Politiek verslaghouder Onno Valkena had de nieuwe provinciale begroting al heel veel erop. En zien analyse jaren we dadelijk. Nou is het iets voor het Waarbrug, dat krijgen we van Sibbele Weijer. Goeiemiddag.
5: Goeiemiddag. Van de middag is het genietje met droog waar en flink wat zinnen. De zuid-eerste wind is zwak ontmatig. De temperatuur ligt tussen de 22 en 24 graden. Joen en vannacht droog en een minimumtemperatuur van 14 tot 15 graden. Morgen hebben we een mix van wat hege bewolking en mooie periode met zinnen. En temperaturen van 22 tot 26 graden. Daarbij is die de zwak ontmatige zuid-eerste wind. Het is volop nijsimmer. Letter op de dij, taanheim de bewolking. Volgen terug. Rijn. Meer hoe het waar, hoe je aloeren.
0: Als je wat geduld hebben en even goed ziekje, dan kun je op een volle tank in Friesland meer dan 20 euro besparen. Het verschil tussen de goedkeerste en de duurste benzinepomp in Friesland is namelijk 43,4 cent de liter. Nog blikken het onderzoek van adviesplatform Independer. Dat platform had de prijzen van haast 2500 tankstations vergelijken, zodat die juister vregen waren. Bij het duurste tankstation is nou 2,73 euro kwijt voor een liter benzine. En de goedkeerste is trouwens aan de Touwslagerstraat in Snits, vreegt 2,29 euro. Michel Iepma van Depender, die is aan de telefoon. Ja, goedemiddag.
6: Hey, hallo, goedemiddag.
0: Jullie hebben in heel Nederland onderzoek gedaan. Hoe zijn die prijzen in onze provincie eigenlijk ten opzichte van de rest van het land?
6: Nou, eigenlijk best wel gunstig. Friesland komt er goed af. Want als je kijkt wat je doorgaans betaalt voor een liter benzine in Friesland. Ja, dan kan je eigenlijk ook wel zeggen, als je dan bijvoorbeeld de middelste prijs van de duurste en de goedkoopste neemt, dat Friesland eigenlijk de goedkoopste is.
0: En hoe zit dan in de rest van het land dan? Wat is de duurste provincie?
6: Nou, de duurste provincie op dit moment, dat is Limburg. Daar betaal je toch wel aanzienlijk meer voor een liter benzine op dit moment. En dan moet je toch wel denken dat je echt, richting de 2,74 euro bijna betaalt per liter.
0: Dat is toch wel opvallend, want je zou zeggen, ze zitten vlak bij Duitsland en bij België daar.
6: Ja. Ja, dat klopt inderdaad wel. Dat is inderdaad wel zo. Dat is een beetje een vreemde uitbijter als je kijkt naar zeg maar, de grenzenprovincies. En dat heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat het merendeel van de tanks daar ook langs de A2 zitten. Dus dat heeft ook heel erg per locatie waar in Limburg dat dan ook zo'n tankstation staat. En wat voor tankstations, dat maakt dan bijvoorbeeld ook uit. Zijn het bemande tankstations of onbemande tankstations? Dus op die manier kunnen de gemiddelden wel wat schever gaan lopen.
0: Ja, en ik zou me ook kunnen voorstellen dat er zo weinig getankt wordt bij goedkope tankstations in Limburg, omdat je dan makkelijk naar het buitenland kunt, dat diegenen die overblijven, die moeten een hogere marge vragen.
6: Ja, of gaan zelfs dicht. Die denken van er is geen handel meer te doen of ik richt me ergens anders op. Dus dat kunnen allemaal verklaringen daarvoor voor zijn. We zien in ieder geval cijfers terug dat Limburg het duurste gemeente is. De duurste provincie is, moet ik zeggen.
0: Ja. En in Friesland dus toch hele grote verschillen. Is daar eigenlijk een verklaring voor die meer dan 43 cent verschil?
6: Nou, dat zijn ook eigenlijk weer de verschillen die ik net noemde. De verschillen worden met name veroorzaakt van waar is zo'n tankstation gesitueerd. Is dat langs de snelweg of is dat wat meer in wat minder bewoonbare gebieden? Denk aan ook in industrieterreinen. Is het een bemande tankstation of is het een onbemande tankstation? Zit er een supermarktje bij of niet? Hoeveel service kan je er verwachten? Dat zijn eigenlijk de grootste redenen die prijsverschillen in de regio kunnen verklaren.
0: Die hoge prijzen hebben te maken met de onrust in het Midden-Oosten. Eventueel zou je nog de oorlog in Oekraïne daarbij kunnen halen, omdat Rusland ook minder capaciteit heeft. Maar hoe eerlijk is dat eigenlijk? Want hoeveel belasting zit er inmiddels bij?
6: Nou, Nederland inderdaad spant daarbij denk ik wel ook de kroon als het gaat om de belasting. Die ligt veel hoger dan bijvoorbeeld in België of in Nederland. Je moet wel denken dat je toch wel 1,17 euro bijvoorbeeld betaalt aan de belasting in Nederland. Ja, en dat ligt in België de 90 cent of nog lager zelfs in Duitsland.
0: En dat zijn echt politieke keuzes dus?
6: Dat zijn politieke keuzes. Wij hebben in Nederland inderdaad de beslissing gemaakt om benzine en brandstof wat hoger te belasten dan in de omliggende landen.
0: Ja, iets hoger. Nou, flink hoger, mag je wel zeggen.
6: Flink hoger, ja. Ik druk me een beetje evenistisch uit.
0: Dat ligt niet helemaal op de weg van Independer misschien, maar ik ben wel benieuwd, heb je daar een verklaring voor? Dat wij daar in Nederland zo'n andere keuze in maken?
6: Daar durf ik me niet zozeer heel nadrukkelijk over uit te spreken. Waarom dat dan de besluiten zijn die gemaakt zijn. Het is wel zo dat andere landen net ook even wat sneller zeg maar, in de BTW of in de belasting op brandstof ingrijpen dan Nederland dat zou. Dat zijn allemaal politieke besluiten die ik ook graag aan de politiek laat in op dit moment niet gaan verklaren.
0: Ik zei al, er is een, logischerwijs, als je een rangschikking maakt, een duurste tankstation in Friesland. Welke is dat eigenlijk?
6: Ja, dat heb ik wel proberen op te zoeken, maar ik heb de naam niet kunnen achterhalen. Maar die staat in Leeuwarden en waarschijnlijk zal die ook wel langs de snelweg staan.
0: En de goedkoopste is dus toch in Sneek?
6: Die staat in Sneek, ja.
0: En dan zie je ook de concurrentie weer terug, want dan zijn ze allemaal. Althans, er zijn drie van de goedkoopste van Friesland zijn daar te vinden.
6: Ja, dat klopt inderdaad. Die zijn inderdaad in die buurt allemaal te vinden. En dat betekent toch inderdaad, als eentje flink naar omlaag gaat, dat de andere dan ook denkt van, nou, we moeten toch ook wel de automobilisten naar ons toe trekken. Dus dan zie je dat daar een concurrentieslag gaat ontstaan.
0: Hartelijk dank voor de uitleg en de analyse.
6: Nou, heel graag gedaan.
0: Michel Ietmeijer is dat van Independer.

Uw politiek verslaghouder, dat is Onno Valkena, die had Joert een drege intensieve dag. Want de begroting van de provincie is Joert presenteren. Had hem er zo goed mogelijk in verdiepen. En de eerste analyse van die begroting die eerst aanstaan hier in onderwijs. Dat is deze muziek van Dasha, Austin.

0: Dasha dus en Austin.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: Onderwijs.
0: Het is Noah, 18 minuten of jou. De provincie Friesland had niet correct de begroting presenteerd hoe het hier 2022 takken hier dus. Die begroting die staat online, is hier op de redactie al Del Helle en bestuderen terug verslagjouwer Onno Valkena. En wat voor u de politiek in de gaten, Onno. Is er wat opvallends van deze begroting?
3: Nou, er gaat elders hier wat meer geld om bij de provincie Friesland. Het gaat takkemier om zo'n 174 miljoen euro. Dat is 40 miljoen meer als dit hier. En in vergelijking met Vlienen hier zelfs 104 miljoen meer.
0: En die begroting van de provincie, het is de grootste oorhietsbegroting of net?
3: Nee, dat is net het geval. Want de begroting van de gemeente Ljouwert is maar 847 miljoen. Volle grutter als die van de provincie.
0: Oh.
3: Nou, die van Ljouwert ken ik verder net volle sissen. Want die wordt tongens die presenteren. Maar het mij duidelijk wijzen. Een gemeente had heel oren taken als de provincie. Likas, onderwijshuisvesting. Het ophelien van huismargens. En jeugdzwaar, om eens een peer voorbeelden te nemen. Ja. Dus de vergelijking is wel een beetje apels en paren en bananen.
0: Voor een gemeente dus, de grootste gemeente, 840 miljoen euro. Een enorm bedrag, maar de provincie ik altijd nog 674 miljoen. Hoe komt de provincie eigenlijk om die zin?
3: Nou, Roegwaard de Helte komt uit het provinciefonds van het Rijk. Dat is 324 miljoen. Den Jonker had de provincie ik nog een eigen provinciale belasting. In de vorm van opcenten op de motorriturenbelasting. Nou, er binnen in Friesland Maienwaar 400.000 auto's. De bezitters van die auto's betalen in Maienwaar 87 miljoen onopcenten. De provincie is er heel wies mee en die wil die opcenten takkemier indexeren. Wat del komt op liekevolle verheging als de inflatie. Nou, deputaire Eke Volkerts van Financiën sluit uit waarom zij dat nederig vindt.
4: We houden het begin van deze periode ook al praten dat wij het net zozeer verhegen, maar wel indexeren. Hè? Dus we nemen het mee de inflatie. Als we dat net doen, dan zullen we mee verinfanteerd een tekort krijgen op deze post. Voor de provinciale begroting budget dit een plus van 2,6 miljoen structureel. Voor de inwoners in Friesland is het 6,80 euro per jaar per auto gemiddeld. Hing het wel af van hoeveel auto had je rijden.
3: Ja, zwittere auto's betaal je meer als lichtere auto's.
4: Ja, precies. Ja.
3: Maar joh, weet ik, de BIM-partijen in de provinciale steden die zeggen van ja, autorieden is als het joh. Laten we de autorieders een beetje te meer te komen. En laten we er maar van afzien van die indexering van de opcenten.
4: Ja, de binnenpartijen die dat inderdaad te bedden brengen in het debat. Maar ik wil ze er dan, ik wil graag op wijzen. En ik know, het is een behoorlijke kostenpost als je het net indexeren. Dus indexeren, let op, net verhegen, indexeren. Wil ze het voor de autorijder zelf net het allermeeste budget. Dus 6,80 euro gemiddeld per jaar.
3: Wat is voor jouzelf de belangrijkste wijziging in deze begroting als je het vergelijkt met de abonneren?
4: Nou, ik vind het heel mooi dat wij met de steden in oparbeiden tot een tal hele mooie besluiten kwamen binnen van de provincie Friesland. Waaronder ik die basisvaardigheden, het omdenken daarvoor. Want we zorgen dat een groter probleem wordt. Ik voor u zien wennis. Maar ik de evenementen werd we meer op investeren kunnen. En ik alle horen uitstellen. En er zitten hele mooie uitstellen bij die Frieslandse community het echt voor u te helpen gaan.
3: Meer geld voor erfgoed, ik voor religieus erfgoed.
4: Ja, voor de kerken, dus een fonds van 3 miljoen euro, werd ook de kerken die het nog wat lastiger bij de Stichting Oude Friese Kerken onklapje kennen. Ook die krijgen stiepen om te zien van hoe kunnen we dit oorijn horen, letterlijk en figuurlijk.
3: We krijgen natuurlijk verkiezings in maart takkemier. Dus voor jouw gevoel, liet je nou een soene financiële situatie achter voor een nieuw provinciaal bestuur?
4: Ja, zeker. De situatie is beter als doet wij het ontroffen. Er is meer financiële ronde. En ik heb wij in deze periode een tal van budgetten die het incidenteel winnen, hebben we vervangen in mijn structurele middels. Met terug het ek op een lange termijn meer solide is. Dus daar ben we heel wies mee.
3: Dus de provincie Friesland die zit er aardig voor.
4: Ja, heel aardig.
0: Zijn de

0: Natuur en landbouw. Dat hield werd broekt voor het onlezen van nije natuur, maar ik voor graaidevoegelbeleid, het onderhoud van natuur en ik voor stiepen om boeren om dwarsemer te bewerken. Economie en mineskip, met daarin ik de onderdelen taal en cultuur, dat is de op 2 na grootste begruttingspost, maar 46,3 miljoen.
1: Ja, best dan nou, want toen heeft hem dus zo goed en zo kweer dat Geert bestudeerd, best nou ik nije begruttingsposten zien kaam, zaken dat de provincie voor het eerst geld van u aan wil?
0: Nee, die begrutting is 308 kantjes aan vier. Ik heb nou digitaal Fami. En een paar zaken die mij opvoelen binnen. Een van die zaken is wetterwarmte. Dat zit voor het eerst op de, in de provinciale begrutting. En de provincie die zult daar dus yield in investeren. En de deputaire Siebe Knol leidt uit waarom dat nodig is.
2: Ja, we loeken daar vooral hier een miljoen euro vooruit. Met name om lietse projecten te stiepen. We zorgen dat de grote projecten op gewoon plakken. Nou ja, we weten al uit de historie dat dat wel wat dreig is. En met name die lietse projecten, die ben ik dat aansluitingen rond 1250 aansluitingen, die wil ik vast dit jaar en stiepen. En met name ik om kennis op te dwan. Dat de ondernemers die het werk doen, ik in de kunde komen met de technieken. Daarmee hopen we dat we verderop in de tijd die grotere projecten echt los krijgen.
0: Ken mij dat miljoen warm heeg ik los?
2: Nee, daar zit een volle grotere financiële risico op. En daar heeft de gemeente uiteindelijk de stekker ik uitlutsen. Maar met name voor lietse projecten, ja, die ben ik al ons riek. Dus vandaar dat ik beslist met die lietse projecten aan de gang willen. Ja, zodat we in de kunde komen, maar goed het ken. En mogelijk daar ik een slag in maatje kennen.
0: Op de provinciale begrutting van Takkenbier zit ik een stevig bedrag voor iconische evenementen. Ja, had je ik al in de holle van wat voor evenementen willen dat? Wat wordt het eerste iconische evenement?
2: Nou, we zorgen dat er een soort vlecht op een kooi is. En dat het wordt iconisch door een heel soort organisaties wat breed interpreteren wordt. Vandaar dat we ik heel erg taskreo willen dat die zaken ik echt iconisch binnen. Dus mijn nationale en internationale uitstraling. Dat kan grote cultuurmanifestaties wijzen, grote sport. Wedstrijden, hierheen een heli. Mogelijk ik hoorde zaken. En ja, er zijn wel wat initiatieven. Het meeste keer ik nog net overal wat hoe zei ze. Dat viert in stilte ik nog wat plak. Maar er is een soort vlecht op een kooi. Het is nou zaak voor u om die regelingen goed deel te zetten. Zodat we echt de verwarring krijgen wat we drinken. Ik maar bij Egi.
0: Stakken hier get die regeling hier.
2: Ja, klopt het. Dat is al de bedoeling. En ja, de eerste die steen ook leert.
1: Zijn de deputaire Siebe Knol. Nu krijgen we van de middag Onno Krek de brug nu Den Haag waai. Dat er toch weer verhoringen aankomen onder begrutting, omdat die oors net een meerderheid krijgt. Is dat provinciaal eigenlijk ik zo?
0: Een beetje wel. Alleen nog, ja, het college van deputaire Steerten hier had een hele solide meerderheid. In de vorm van onder andere die grote BBB-fractie in het Friese parlement. Maar de 42 leden van het Friese parlement, die moeten hier nog wel op praten. En die steert alleen, die komen grif met amendementen en moties. Want ja, dat is dé manier om zo'n begrutting aan te passen. En dan ben je natuurlijk, takken hier ik, provinciale verkiezings. Dus je moet je ik profileren. Nou, ik verwacht je bij Gelieks dat de Steertenfractie van oppositiepartij en ik autopartij VVD voorstellen zich om de opzenden op de motorrituurbelasting net te verhogen. Autorieden is op dit stuit Jürgen Haag. En de provincie die financieel goed zoen is, die zoek ik zelf van zo'n verheging Ausschen kennen, zei de VVD-fractie. Nou, als een meerderheid Maigit in zo'n VVD-voorstel, had deputaire Eke Volkerts van dadelijk een gat in haar begrutting van 2,6 miljoen. Nou ja, dat kan je weer oplossen, toch bijgelijk minder yield u te loeken voor die iconische evenementen. Maar ja, daar zal coalitiepartij FNP net voorwijzen en de oren coalitiepartijen ik net. Ik hoor daarom rekken maar een pittig debat hoe deze begrutting in de steertekeerkomsten van november.
1: En dat heren we dan weer vandaag hier bij Omroep Friesland op radio. Dank u wel voor nu. Dadelijk heren we hier Simone Scheffer. Zij brengt een oorsje van het nijs van dit moment.
3: Reken je er maar op. Rijn bij een barbecue, zwemmen op een fiets en nijs maken ze op tongensje. Maar rollen op de Fries.
4: Jaha, Heltse Wieken werd de leukste verhalen uit Friesland. Waar in de auto, op de bank of onderwijs. Nijsmakers de podcast. Elke tongetje op Spotify en elke vreet op televisie.
3: Nijsmakers. Want ja, daar zit ik niks op tv.
5: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
6: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
7: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had?

0: Aeroballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
1: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
2: Mein Chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf €1.099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
3: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
4: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
5: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
6: Download de app en start met vinden.
7: Dit is Omroep Friesland.
8: 92.2 FM.
9: Het is jouw 4-0. Tiet voor het Nijs, maar Simone Scheffer, ja, goeiemiddag Simone.
10: Goeiemiddag. Er binnen harddrugs ontroffen in de wenning onder de Torbekkenstraat op het Jereveen. Paragmaster Raffine Fokkers van de gemeente Jereveen had erom besloten om de wenning voor drie mannen dicht te dwaan. Neffens de gemeente vormen de ontroffen drugs en de omstandigheden onleiding om aan te nemen dat in de wenning drugs verkocht, aanleveren en oerjong worden. In Massum is vannacht de blikseminslaan in de kerken van het dorp. De Sint Pontianus kerken had flinke skeer op roen. Zo binnen de eerste berichten opvallend is dat krekte een wiekelien patten van de bliksemolieren stellen binnen. Neffens de eerste melding had dat de skeer grutter maken. De tongerbuien brachten vannacht een soort reinek in Isbrechtum vol haast 28 mm. Er is meerdere keren mooi zwier vuurwerk smieten in een kloft mensken bij de agrarische dagen in Frensje, de Oordelwiekelien. De politie is op ziek nemen die hem na een van die incidenten melden had bij een EHBO-post. De persoon had mogelijk gehoorskeer oproem bij die hudde knallen. De politie wil graag met die persoon in contact komen om meer informatie te krijgen over wat er nou correct bad is. Jedder bij het festival Joert in het park in Frensje had een soort glikes incident west. En de KNRM vertelt in een nieuwe podcastaflevering van Redders op Zee het verhaal achter de reddingsactie van 32 waterrinders bij het Ameland. De groep kwam in maaie nachts vast te zitten terug op komend wetter. Reddingsboten konden terug het lege wetter net dicht genoeg bij harden komen. Uiteindelijk helle een helikopter 24 mensen van het water. De oren 8 waren mei reddingsboten die veiligers bracht. De waterrinders roenen mei een organisatie zonder vergunning en er wien ik te min gidsen.
9: Dankjewel Simone. Oeren Oeren is dat erbij. Maar een oersig van het belangrijkste nijs van deze Tuesday. En Sibylle Waaier is hier aan in de studio voor het laatste nijs oer het waar.

0: Boeien, het verteert om ierappels, bieten enzovoort van het land te halen. Dat betekent dat hier en daar ook wat modder op het dik. Het kan vooral bij rijen scheppen glad worden. Maar ook al lossen wij dat wel op. Wij boeren zetten modderborden bij de dik los en roem je aan het eind van de dag alles op. En je hem schuurt uit, hè? Oh ja, rijk een stag in de slip, gewoon het gas los en rijst goed rollen hier. Mooi zien.
1: Staal zagen, boren of lossen? Ga naar staaldigitaal.nl.
2: Mij toeken camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
3: Ambassador Vermogensbeheer. In een wereld die het heel tijd veroordeelt, is rijst een zeldzaam goed. Wilt merken schommelen en trends komen en gaan, bloedt jouw toekomst uw prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen we dat jouw vermogen groeien bloedt. Verantwoorden, degelijk en terugtocht. Ambassador Vermogensbeheer, de value-belizzer.
4: Van 2 tot en met 11 oktober is het weer Smullingerland Restaurantweek. Ontdek verrassende gerechten met lokale producten bij restaurants door heel Smallingerland, in Drachten en de omliggende dorpen. Reserveer nu via smullingerland.nl.
5: Onderwijs.
6: Bij Jan Durk de Haan.
7: En het is nu 4 minuten oer Jelwe 5. 450 asielziekers moeten uiteindelijk opvangen worden onder de Troelstraweg in Ljouwt. Maar als het om een groep omwenners luidt, gaat er een streek terug. Zij zeggen dat de gemeente hier passeerd had en de buurt net goed mijn naam had in de procedure. En dat leert daar een nieuwe rugzaak. Dat zullen wij zien in oktober. Dadelijk jaren we het verhaal van een van de bezweermakers. Maar notiet voor het Waarbrugt. Maar Sibbele Waaier, goeiemiddag Sibbele.
8: Hele goeiemiddag.
7: Nou, door hast de thermometers al je weer in de gaten houden. Hast nog recordcijfers noteren kennen op deze Tuesday?
8: Nou, het was in ieder geval een dag die begon eigenlijk met rijmeters. En toen de thermometers.
7: Ja.
8: Ja. Nou, vanmorgen, we kwamen dus natuurlijk vanmorgen uit de nacht waar we in de beste buien west. Maar inderdaad, de nodige delslag, ik mijn tonger. Maar gelukkig is Joet het hele verhaal troskoot. We lagen Joet aan de zuidkant van het front wat die buien veroorzaakte. En daardoor kwam gedurende de dag de zinnen er steeds meer bij. En ran de temperaturen op. Ik heb hier Ies Brechtem, die kwam op 22 treien. Kwaaijem 23 in. Akkerm 23, 8. Grauw 24. En Jereveen 24,6. Nou, hier kan per dag alleen alles even stiekem opschrijven. Wat is het dijrecord van Ljouwert op 29 september? Joet, dat is 24,7. En dat stiert sinds 2011. En op dit moment ben we Joet net heger gekomen dan 23.
7: Oh.
8: Vjouwer. Dus daar bloeien we waarschijnlijk achter. Maar ja, het is nog net helemaal wis. Maar ik denk net dat we dat redden. Maar in ieder geval om ooit te gaan dat Joet een bijzondere september waar we naar een witte start in de nacht. Nou.
7: En het kwam ik let op gong. Tenminste, van de morgen vond ik het nog helemaal net zo warm. Maar dan ben je tussen de midden even een blokje om en dan denk je, het is tabel warm.
8: Ja, want ik kwam hier vanmorgen en toen dacht ik hetzelfde. Ik denk, goh, ik zie in de Bob. En ik denk, ja, zinnen, dat moest er al bij komen. Want anders dan krijg je de warm net gelikt.
7: Nee.
8: Maar daar winnen van mee. En dan, inderdaad, dan verneemt het in één keer. We zitten in een zuidelijke streming. En ja, dan in de zinnen en die zuidelijke streming. Ja, die maakt je dan toch dat de temperatuur omheen vlucht.
7: Ja, bijzondere dag in elk geval. Een mooi rijwetter en hege temperatuur.
8: Ja.
7: Dus hoe komt het Jon even naar?
8: Nou, Jon hebben rijstig waar. Ik zou haar zitten super. Nou, jammer dat het juster wordt. Want het is gewoon eigenlijk haast nog. Je kan gewoon heerlijk boeten wezen. Dit in een lange tijd zijn 18 graden. Dus mooi waar voor een kuierke. En ja, vannacht bloed het ik rijstig en zag het de temperatuur bij een zwak ontmatige zuideerste wind uiteindelijk naar zo'n 14, 15 graden. En ik zei, die sissen, we hebben daar eigenlijk nachts hebben rug op een graad of tien. Dus ja, maar om te Jan dat wij in wilde
7: Libië.
8: Ja.
7: Maar die trekken die kennen ze voorlopig wel weer even zo'n kant. Op wat nice het bed, voordat het onder van de nacht wat frisser werd. Wat verwachten ze toch van morgen?
8: Ja, nou morgen dan hebben we nog altijd te krijgen. Maar uiteindelijk twee grote spelers op het watertoneel. Enerzijds een hege drukgebied boven het water eerst van Europa. En een lege drukgebied op de oceaan. Die heeft de gerde de handen in ijslijn en die veroorzaken een zuidelijke streming waarbij dus tige warme lucht onze kant op komt. Dan hebben we morgen uiteindelijk een dag met een soort zinnen. Ik woon bij mij wat sluierbewolking. En de temperatuur, ik heb er nog steeds op dat we morgen nog een graadje winnen. Dat we naar zo'n 24 of 26 graden gaan. En als dat gebeurt, ik heb al even gezien wat de dijrecord van Lauwert is, dan wordt het morgen weer een spannende dij. We besluiten morgen een letterlijke dij, maar wat bewolking, want er komt een steuring vanuit het westen, onze kant op, en dat is eigenlijk een kjeldfront. Dat betekent dat we in de rin van de jon en nacht rijwetten krijgen, volgen terug ook wolling.
7: En als we dan de dagen daarna nog kwart even zeggen wat verwachten staan, we hebben dan de warmte bij kwiet.
8: De warmte kwiet en toch bloedt het voor oktoberbegrip, want dan ben je inmiddels oktober, bloedt het eigenlijk ik nog wel vrij warm. Tongensje dan hebben dat front, dat loopt fut. We krijgen dan erin van de dag meer zinnen, opklaringen bij een westenwind, temperaturen van zijn jongetje om 20 graden. En als we dan vreet en sneur even pakken, dan neemt een nijhege drukgebied de regie weer over. Het is rijstig, maar een afwisseling van wolkenvelden, zinnen, is een ien addertje onder het gijs, dat is mist. Dat kennen in de langere nachten, toch volgens in de maand die het wat patten spelen. En dan heeft de zin even werk om dat op te rommen. Dus we kunnen stellen dat we morgen nog een warme dag, dan ook kwalling. En dan krijgen we een periode noffelijke oktoberdagen.
7: Dank u wel, Sebelen, voor het waarbericht.
8: Graag gedaan.

0: Het weer mooi gelegen iets duo Johannes Riepma en Mirjam Timmer. En ik wil wij.
1: Onderwijs.
2: Marjan Durk de Haan.
0: De vergunning voor de opvang van asielziekers op het plak van het Jerdere Tuincentrum Tuin onder Troelstraweg in Ljouwt moet vernietigd worden omdat de gemeente flaters maken had in de procedure. De gemeente is passeerd en de omwenners hebben geen kans om haar zegje te doen. Dat is de inzet van een nieuwe rechtszaak tegen de asielopvang op vrijdag 9 oktober. Onder Troelstraweg, vlakbij de vleermbasis, zonder 44 huizen komen matten voor op zijn meest 450 asielziekers. Na eerdere rechtszaken had de gemeente de plan onpast. Permanente bewenning van statushouders is daar net langer onnodig. Ik praat erover met een van de bezwaarmakers, dat is Henk Tannehatu. Hij is hier in de studio. Je mag als bewenners van de Troelstrawaai in de Vierhuisterweg al eerder rechtszaken horen. Toen zou de rechter dat je hem geen belanghebbende win. Dus dan denk ik van, waarom probeer je hem dat werden? Want dat is toch kansloos?
3: Nee, maar dit gaat natuurlijk om een hele andere situatie. Daar waar de rechter vorige keer meende van dat wij niet belanghebbend zijn, of geen, dat zou kunnen duiden op het feit dat wij niet aanwonend zijn aan de situatie. We hebben geen direct belang bij gehad. We zijn niet beschadigd of whatever. Dus de rechter heeft gemeend op die manier te moeten rechtspreken.
0: Maar waarom zou dat nou oors wijzen?
3: Ik denk dat de situatie nu even anders is, omdat er iets vergund is wat uiteindelijk niet aangevraagd is. Met andere woorden, er is iets aangevraagd en dat zijn in dit geval 45 woningen. En dat is verworden juridisch tot gebouwen. En daarmee komen ze tegemoet.
0: Maar ik kan nog even uitlezen, want anders werd het te ingewikkeld. Want er was dus een plan voor die 44 huizen.
3: Klopt.
0: En de gemeente had dat plan aangepast.
3: En ja, dat plan, dat valt onder Defensie onder geluidgevoelige bebouwing.
0: Ja, omdat het vlak bij de vleermbasis is.
3: Van die reden heeft de Defensie gezegd van, sorry, wij kunnen in de toekomst geen uitbreiding doen als daar gebouwen staan met de geluidgevoelige uitstraling. En dus heeft Defensie een stokje daarvoor gestoken en zijn gelijk gekregen.
0: Ja, dat wie in januari. Defensie het al op een heel soort punten gelijk kregen. Ja. Rechter wie er heel kritisch hoor. Ja. En die heeft ons zijn van het kan wel, maar dan moet je hem de plan aanpassen. En dat had de gemeente dus dienen.
3: Ja, klopt.
0: Maar dan toch op mij de vraag van, waarom denk je dan nou dat die onpaste plan dat net doog, dat je hem kon zijn om dat zin te houden?
3: Let wel. Als het hier gaat, dus niet onafhankelijk, betekent wel dat wij een bewonersgroep hebben waarvan een aantal zeker grenzend woonachtig zijn aan het gebied wat nu gebouwd gaat worden. Dus in die zin speelt er zeker wat als het gaat om de bebouwing aan zich. Maar, ik zeg nogmaals, we gaan hier niet uit van de bebouwing en het geluid. We gaan hier uit van de procedure die gevolgd is.
0: Ja.
3: En de manier waarop de gemeente denkt de zaken te moeten omzeilen en juridisch te moeten borgen in de vorm van. En daarmee de ontwikkelaar de gelegenheid te geven om 45 woningen te bouwen.
0: Ja. Ik zie het nog even een keer te fetsen. Hè?
3: Ja.
0: De wie destijds een plan om 45 huizen te bouwen.
3: Ja.
0: Daar wie kritiek op van Defensie. Defensie heeft de rechtszaak woont. De gemeente heeft het plan onpast. Nou zei ze eigenlijk van ja, het plan is nou sabot onpast. Het is sabot verhoren dat de gemeente hier het eigenlijk akkoord doen op iets wat inmiddels helemaal net meer uitgevoerd werd.
3: Als het gaat om inderdaad VVGB, waar de gemeenteraad over had, dan is dat inderdaad iets wat de gemeenteraad niet heeft vergund of althans geen toestemming voor gegeven heeft in de vorm van de VVGB.
0: Mm-hmm.
3: En daar is discussie over van wat heeft de raad dan wel gemeente te moeten toestaan.
0: Ja, maar nou, goed, je soms is een keer van het wordt wel heel procedureel.
3: Ja, precies.
0: Ben je hem eigenlijk net gewoon zin die asielopvang daar?
3: Nee.
0: Nee?
3: Nee. Dat is nou net het verkeerde uitgangspunt. En ik kan me voorstellen dat als je iets hebt en praat over asielopvang, dan heb je het over de inhoud waar je iets op tegen zou kunnen hebben. Nou, dat is in dit geval helemaal niet. Wij zijn helemaal niet tegen asielopvang, maar niet op die plek.
0: Mm-hmm. Maar dat komt een beetje op hetzelfde deel, toch?
3: Nee, want we hebben het wel over mensen, hè? mensen van vlees en bloed. Mensen die gevoel hebben. Mensen die uit een traumagebied komen. Dus met andere woorden, het is niet zomaar even hetzelfde. Het gaat hier om inderdaad een essentieel verschil. Ga je mensen onderbrengen op een fatsoenlijke manier, in een fatsoenlijke omgeving, in een positieve omgeving, dan moet je ze daar niet neerzetten.
0: Ja, maar dan zou ik me voorstellen, kunnen dat een rechter zei van ja, ik snap jouw gevoel wel, maar jou ging er helemaal net over, jou had er helemaal niks mee te maken zien.
3: We hebben als samenleving met z'n allen daarmee te maken. En als ons bestuur, ons gemeentelijk bestuur, meent daarin anders te moeten beslissen en ook niet de gelegenheid te geven aan diezelfde samenleving om er iets van te vinden en iets van te zeggen, ja, dan ben je heel ondemocratisch bezig.
0: Ja. Je bent in elk geval van doel om het toch nog een keer te proberen bij de rechter.
3: Ja,
0: ik zou me voorstellen kunnen. Dat is wel duur, toch? Dat bent dure procedures. Wat ben je hem dan kwijt?
3: Nou, laten we zo zeggen van het kost geld. Alleen, we hebben dat er gewoon wel voor over. In die zin van, wij moeten toch iets kunnen. Wij hebben geen andere. De gemeente heeft ons geen alternatief geboden.
0: Nee,
3: kijk, als hier een normale.
0: Hoeveel bewoners steen je er uiteindelijk achter?
3: Wij hebben een vrij grote groep. En ik praat hier over in de beginfase zeker over een 100 achterban.
0: Ja,
3: en dat wordt ondersteund in de vorm van mailcontact.
0: Ja, en wie betaal je er nou uiteindelijk mee om de procedure?
3: Een paar maar. Een paar, inderdaad.
0: Er ben nog een peer hoor die het strijden wil.
3: Nou, strijden is niet zozeer. Men dwingt ons als bewoners om het op deze manier te doen, terwijl we al jaren bezig zijn om in gesprek met deze overheid, met deze lokale overheid, tot een uiteindelijke conclusie te komen. We hebben alternatieven aangeboden. Bij monden van de heer Buma, onze oude burgemeester, voorzitter van het college, hebben we aangegeven dat er alternatieve plekken zijn die net zo goed, zo niet beter zijn. Maar blijkbaar heeft een ontwikkelaar toch iets meer in de melk te brokkelen.
0: Ja, een paar bewenners. 9 oktober, dan is de zaak en de naai zal de rechter hem daar opvolgen. Ja. En dan wordt het nou weer een paar weken, denk ik, voordat er helderheid is.
3: Ja.
0: Dus het zal wel even spannend blijven.
3: Zeker weten.
0: Ja, dank u wel voor je komst hier en jouw verhaal.

0: Williams dus en Trippin brengt het hier op 6 minuten voor 5.
1: Omroep Friesland.
2: Televisietip.
0: En wat is er aansten bij Omroep Friesland op de televisie te zien? No, just nog uw programma, maar aansten komt het Frieske Nijs in Friesland Joert. Dat is Joert met Timo Jepkema, de zuster de Baanbrugt, maar Sibbele Baier. En dan hier Pieter van der Zwaag van de Harkema, die sparret oude melkmachines. Ja, dat ken ik. In steen van de televisie had hij op dat plak zijn allereerste sammelstik in een hoes staan.
3: Het is al je heel oud ark.
4: Ja, klopt.
3: Hoe oud bist dan?
4: Ik ben zelf een jongetje 12.
3: Dat is eigenlijk een beetje een oude ziel of zo.
4: Ja, op een of andere manier had het een aantrekkingskracht. En het is een oud stukje techniek. Dit kan heel makkelijk herleiden om het weer te repareren. Dus dan maar recht toe, recht aan. De eerste melkketel ga ik nou, die ga ik in de hoes tegen.
3: Nou, mag je die wel even zien?
4: Jazeker, dan kunnen we die weer even hebben.
3: Nou.
0: Ja, en wat er dan gebeurt, dat is dus Jon in Heer. En de Dolomina's, die ben net al in de Ronestad actief, in Drill slit ze haar kunstwerk De Krachtwacht zien. En dadelijk hier op de radio de fysiotherapeut, die het al in zijn eigen praktijk werkt, dat wordt volle meer een ding van het verliezen. Want de zwaardig maat volle meer geerwerkje, maar hoe krijgt in Friesland honderden, want ze vallen binnen ter fysiotherapeuten, en dadelijk ik het zintal praktieken op in je lijn, dat hier weer aansten in onderwijs. Nou is hier ont het NOS Journaal Jan en op ziek naar die.

0: Friesland.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
4: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
6: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
10: Levi van Eck met het NOS Journaal. Ondanks een afname heeft nog altijd bijna 3/4 van de Nederlanders te veel PFAS in het bloed, blijkt uit metingen van het RIVM. Het gaat wel beter dan 10 jaar geleden. Toen kwam bijna iedereen boven de zogenoemde grenswaarde uit. Ook de totale hoeveelheid PFAS in het bloed van mensen is afgenomen. Volgens het RIVM komt dat door een verbod op 2 schadelijke PFAS-soorten. Het is nog steeds niet helemaal duidelijk wat het gevolg is voor de gezondheid van mensen. De vakbonden stoppen met stakingen tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ze zijn blij dat in de begrotingsplannen van het kabinet de bezuinigingen definitief van tafel zijn. Eerder vanmiddag lekten aanpassingen in de begroting en het belastingplan uit. Daarin staat ook dat een grotere groep beleggers meer belasting gaat betalen. Pro zegt de begroting van het ministerie van Sociale Zaken nu te steunen. Partner Volt is nog niet overtuigd. En Ja 21 vindt de aanpassingen rondom vermogen onacceptabel. De Amsterdammer, die is opgepakt in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters, wordt ook verdacht van een poging tot het uitlokken van 2 moorden. Op zijn laptop is informatie gevonden over 2 moorden die in het buitenland zouden moeten worden gepleegd. Volgens de politie zijn er aanwijzingen dat de man hiertoe opdracht heeft gegeven. Het gaat om de 24-jarige Pepijn van der S. Shiny Hunters zit onder meer achter de grote datadiefstal bij Odido. Het nieuwe noodfonds Energie gaat op 4 januari van start. Het kabinet wil het noodfonds eigenlijk dit jaar nog openen, maar dat lukt niet. Er is 193 miljoen euro beschikbaar, ruim 3 keer meer dan vorig jaar. Het fonds is er voor mensen die een groot deel van hun inkomen kwijt zijn aan energie. De overheid verwacht dat er 500.000 huishoudens gebruik van willen maken. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en zijn er opklaringen. Het koelt niet verder af dan 15 tot 20 graden. Morgen begint vrij zonnig, later neemt vanuit het westen de kans op buien toe. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS-journaal.
11: En daarmee is het nou 12 minuten uur 4. En dit is onderwijs van Fjouwer. Ontzijs, mooi muziek, Nijs en Eftegron. Maar dadelijk onder oren, ja, dat toch wel aparte verhaal van het zerken van Massum. Daar baat de bliksemaanleider van Aljatten. En krijgt nou, eigenlijk juster, in die buien. Wie er toch bejaardocht en die slaat dan krijgt in het zerken. Wilst er dus die bliksemaanleider stellen binnen. Hoe is dat al, Roen, dat juist aasten? Maar aasten eerst niet. Van muziek, Swing Out Sister komt er aan. En Breakout.
0: Zing mee in het kerstproject van Grootkoor Friesland.
12: Met Brassband De Waardzang. 5 repetities in Drachten.
0: Concert 12 december in De Lawei. Grootkoor.nl.
12: Sjonge jo, ik mij.
13: Schoorsteenvegen Friesland in de Westerijn. Wie maait ze jouw kwastie in vakkundig en secuur skin. Ik heb wie een soort ondervinding mijn pelletkachel onderhoort. Zorg voor uw voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
14: De Elfstedenhal is weer open. Geniet de hele winter van ijsplezier voor jong en oud. En warm daarna op in het IJscafé of op het gezellige Winterplein. Schaatsen in de Elfstedenhal wordt mede mogelijk gemaakt door To Be Made, partner voor premiums.
15: De garage bij jou in de buurt, Haima, service en auto's, is er voor Elsje.
16: Onderwijs.
17: Marjan Durk de Haan.

0: De druk wat opviert en opviert terug de platenmaatschappij van Swing Out Sister. Want ze hier een plaat uitbracht, dat hit Blue Mood. Dat plaatje hier net zo heel volle dieren. En dus moest er een hit komen of een soort contract verscoord worden tussen deze band en de platenmaatschappij. En toen kwam er onder die hege druk dus Breakout van Swing Out Sister. En kwam er toch nog een hit onder oren. Een nummer 6 hit in de Amerika en een nummer 4 hit in het Verenigd Koninkrijk. Zus zijn kind dan toch gaan.
1: Van 4 on 6.
0: Onderwijs.
1: Maar Jan Dirk de Haan.
0: 8:04 is nou. Welkom bij de 12 uur van onderwijs van deze 29e september. Het is de dag dat bekend worden is dat al het steedlid Jan van der Maan van de FNP op 92-jarige leeftijd verstoren is.
2: Hij dwars het zin in te gaan en hij hiek altijd humor. Maar hij wiek een man van de vier gezichten. Hij was gauw al betierd, zat je zo in voor de gevaren van de gaswinning.
0: En het is ik de dag dat de bliksem insloeg bij de kerk in Massum. En dat krijgt nadat de bliksem aanleiders verleden weken stijl waren.
3: Dus de hele technische installatie ligt eruit. Die is gewoon ontploft.
0: En de prijzen op de pompen liek het maar geen plafond te wijzen. Al hebben we in Friesland uiteindelijk nog net iets heel volle te klaaien.
4: Ja, dan kan je eigenlijk ook wel zeggen, als je dan bijvoorbeeld de middelste prijs van de duurste en de goedkoopste neemt, dat Friesland eigenlijk de goedkoopste is.
0: En dus daar hebben we er nog een uur lang, maar muziek, nijs en achtergrond. Dadelijk onder oren, ja, in Massum wordt maar verbijstering reageren op die blikseminslag in de kerken. Wat is de skeer en hoe kon dit nou gebeuren? Dadelijk een verslag van de locatie. En in Friesland ben je samen 274 fysiotherapiepraktieken. En die maten in de toekomst meer als één groot netwerk opereren gaan. Wat betekent dat voor de patiënten en voor de fysiotherapeut om de hoeken bloot die wil besteden. Ze hebben het aast nog hebben. Nou eerst iets voor het waarbrugd in het kwart. Hier is Sibbele Waaier. Goeiemiddag.
5: Goeiemiddag. Van de middag is het genietje met droog waar en flink wat zinnen. De zuid-eerste wind is zwak ontmatig. De temperatuur ligt tussen de 22 en 24 graden. Joen en vannacht droog en een minimumtemperatuur van 14 tot 15 graden. Morgen hebben we een mix van wat hege bewolking en mooie periode met zinnen. En temperaturen van 22 tot 26 graden. Daarbij is die de zwakke ontmatige zuid-eerste wind. Het is volop nijsimmer. Letter op het dij, taanemmer de bewolking. Volgen terug, Rijn. Meer hoe het waar, hoe de Jan horen.
0: Pieter krijgt wel door. In Massum is vannacht de blikseminslijn in de kerken van het dorp. En dat is een opvallend verhaal, want het is correct een week alleen dat delen van de bliksem aanleiders der van het kerken aanjatten binnen. Verslagjouwer Ronnie Jeldera van Omroep Zil die zegt van de morgen in Massum der bij de kerken.
6: Jan Kuppens van de Stichting voor het Behoud van de Pontiuskerk in Marsum. Vorige week is hier het een en ander van de kerk afgestolen. Kunt u vertellen wat er is gebeurd?
3: Nou, er zijn in de ene dag zijn er 2 bliksemafleiders gestolen. Tenminste 2,5, 3 meter. En 3 dagen later zijn de andere 4 gestolen, totaal 6. Dus er zit niet 1 bliksemafleider meer die functioneert.
6: Dat was vorige week en nu alsof de duivel ermee speelt. Afgelopen nacht is de bliksem ingeslagen.
3: Ja, dat klopt. Dus de hele technische installatie ligt eruit. Die is gewoon ontploft. En het blijft natuurlijk niet alleen bij de kerk. We merken nu al dat mensen eromheen ook schade hebben. Verwarmingsketels waar die technisch dood zijn. Lampen die ontploft zijn. En het is nu op het lichtnet geslagen in plaats van op de bliksembeveiliging.
6: Wat is de schade aan de kerk op dit moment?
3: Nou, aan het pand heb ik nog niks kunnen zien. Maar aan de technische installatie, die moet helemaal vernieuwd gewoon.
6: Dus dat betekent de meterkast moet vervangen worden. Maar ik hoorde ook iets over de toren, de klokken die al elektrisch bediend worden. Dat ligt er ook allemaal uit?
3: Wij hebben een 16e eeuws uurwerk. Maar die wordt aangestuurd door het atoomuurwerk in München. Maar die hele installatie die is ontploft. En dat is niet voor ons persoonlijk. Want onze stichting, het schip is van de stichting en de toren is van de gemeente. Dat is een hele oude wet van Napoleon. Die heeft alle de kerktorens opgeëist. En onze gemeente is daarin meegegaan. Dus de torens van de gemeente, die schade is voor hun. Ik heb die man helaas nog niet te pakken kunnen krijgen. Die is op vakantie, denk ik. Dus ik heb ook niet durven bellen. Want misschien ligt hij wel op bed. Maar die moet er nog ingelicht worden. Dus, ja.
6: Nou was natuurlijk de schade vorige week al aanzienlijk. De bliksemafleiders moesten vervangen worden. Het was koper, geloof ik. Die kostenpost was er natuurlijk al. Die is nu flink groter geworden.
3: Ja, die kostenposten hebben daarvoor een paar tientjes weggehaald wat zij ervoor krijgen. En dat moet natuurlijk vervangen, die 6 leidingen. Dus 6 keer 3 meter koperdraad van, 7, 8 millimeter dik. Maar deze technische installatie, dat gaat in de 1000 euro's lopen. En wat hier omheen bij andere mensen aan de hand is, dat neem je dan niet eens mee. En ik weet ook niet wat Liander aan schade op hun lichtnet, want het is nu via hun lichtnet natuurlijk verspreid. Dus,
6: U werkt zelf op het Poptaslot ook. Is daar ook schade?
3: Wij hebben schade in de fruitschuur, heet dat. Dat is het hok waar wij onze werkplaats hebben. Daar zijn de TL-buizen ontploft. Dus, en we zitten er, nou wat zal het zijn, 100 meter vandaan. Maar ook een dame in het gasthuis, in het hofje, die heeft, of in het buitengasthuis heet het dan, daar is de verwarmingsketel technisch dood. Dus er is echt wel meer schade om ons heen als wat direct zichtbaar is.
6: En nu?
3: Ja, vanmiddag komt de installateur om te vertellen hoeveel dat dit moet gaan kosten. En dan hoop ik dat onze verzekering zegt van meneer Kuppens, het is heel vervelend voor u, maar wij gaan het voor u vergoeden. En dan zijn we heel blij.
6: Of dat ze zeggen, ja, er zaten geen bliksemgeleiders op de kerk, dus de kosten zijn voor uzelf.
3: Nee, nou ja, die zijn gelukkig bij dezelfde instantie verzekerd. Dus, en ik moet zeggen, we zijn bij Donatus verzekerd en die doet heel keurig zijn best. Dus ik verwacht dat het allemaal wel goed gaat komen.
6: Dan begreep ik van u in het voorgesprek dat de aangifte nog niet eens gedaan was. Dat is niet eens allemaal afgerond voor de diefstal.
3: Nee, dat komt digitaal, maar dat is allemaal heel ingewikkeld en gedoe, omdat het de stichtingen via eigen DigiD. Dus ik dacht van, ik doe dat eventjes op het politiebureau in Sint-Anna-parochie. Nee, dan moet ik voor naar Huilingen toe een afspraak maken, dus daar moet ik morgen heen. Dus die aangifte, die was nog niet eens bij de verzekering, want ik denk, ik wacht die aangifte van de politie even af, want die moeten ze toch hebben. Nou, nu heb ik vanochtend maar wel met de verzekering gebeld om het hele verhaal uit de doeken te doen. En ik krijg vanmiddag informatie wat ik allemaal over moet dragen om het vergoed te krijgen.
6: Nu zitten we vlak naast de vliegbasis natuurlijk. Er zitten twee rode lampen op de spits. Zaten twee rode lampen op de spits van de kerktoren. Die doen het niet meer. Is dat nog link?
3: Nou, dat weet ik niet. Ik hoop dat die piloten de kerk toch zien staan zonder rode lampjes.
6: Dank u wel en heel veel sterkte de komende tijd.
3: Ja, dank u.
0: Tja, het zou toch wat wijzen dat die ramp er ook nog goed in komt. Eerst die bliksemaliërs jatten dus, dan de blikseminslijn en dan misschien nog een F-35 in het cirkel. Dit wordt net hoop in ieder geval.

0: 18 oktober, dan is ze een Ier trouwd. En krijgt op die trouwdag bedacht ze dus dit nummer, die Ash. Stop the wedding. Net omdat die trouwdag net voldeer. Sterker nog, die voldeer heel goed. Maar krijgt op die dag, die mooie dag voor haar, dacht ze waarom om haar eerste huwelijk. En dat is net zo goed, Aaron. Want dat weer Aaron in de skering. Vandaar dus dat idee van dit nummer van als het net goed viel, dan mag ze gewoon op het allerlaatste moment een draai om Jan. En dan keren de kosten.
1: Onderwijs.
0: Ja, geerwerkje in de zorg. Dat wordt de nieuwe standaard. Hoefdokters, maar ook paramedische zorg. En fysiotherapeuten, logopedisten en diëtisten die moeten in de toekomst een kostiepje en de noors dezelfde kant op krijgen. En dat moet dan gebeuren in grotere verbanden. Fysiotherapeuten in Friesland die binnen druk met het organiseren van zijn geerwerkingsverband. En dat is nog een heel heden, liet het mij in elk geval. Want alleen nog al in Friesland binnen er 275 fysiotherapiepraktieken. Kist is intanken. Hanny Schulting, goeiemiddag.
2: Goeiemiddag.
0: Voordat we op die complexe operatie komen, eerst even naar de doelstelling. Want waar komt dat waar eigenlijk, die opdracht om dat eier onder koord te knopen?
2: Nou, dat komt waar omdat de zorg natuurlijk langzamerhand steeds complexer werd. En de bevolking vergriezert. Waar toch er steeds meer druk komt op zorgverleners. Dus het idee om beter maken te geerwerken. Kunnen wij een effectievere zorg leveren in de toekomst. Dus dan moet je ook goed kennenleren en dan moet je goed weten wat de ene doet en wat de andere doet.
0: En van wie maakt dat dan? Wie houdt er de opdracht aan?
2: Nou, de opdracht is in eerste instantie komt natuurlijk vanuit de overheid, hè, van de Nederlandse Zorgautoriteit, hè, die heeft dat onderzocht. En dan weet men, we moeten een bepaalde kant uit om net dicht te slimmen in de zorg.
0: Zodat je meer mensen helpen kunnen.
2: Zodat je meer mensen helpen kunnen. En dat je meer mensen misschien het ziekenhuis waar je horen kunnen. Dus een stukje preventie. Een stukje educatie. Waar toch mensen minder snel behoefte hebben om naar het ziekenhuis te gaan.
0: Dan ben er 274 fysiotherapiepraktieken. Er zit een heel soort bij die het alinnig werkje. Die ben misschien wel heel tevreden. Maar hoe ze dat zelf inrucht, ze kunnen zelfs de tijden bepalen. Zelfs wat ze doggen en wat ze doggen. Hoe krijg je die nou aan je balk voordat ze geerwerking gaan?
2: Nou ja, ik denk dat iedereen wel van het zorg is dat de zorg verhoort. En je kunt natuurlijk achteroorleunen gaan en steeds wat het zo mijn tijd wel door. Maar we hebben nu een hele grote groep enthousiaste fysiotherapeuten en fysiopraktieken die de noodzaak daar wel in zorgen. En daarmee kunnen wij vooruit. En we hebben een hele mooie groep fysiopraktieken, wat grotere, wat middelgrote praktieken die daar al... die Mars Maidog in de Friese coöperatie fysiotherapie. En ik denk dat wij al een hele mooie spreiding hebben in de provincie. Maar we willen natuurlijk graag alle fysio's in Friesland daarbij beloeken. En ik de noodzaak daarvan oorbrengen. En daarom hebben wij nu in oktober een inspiratiedag organiseren voor alle fysiotherapeuten in Friesland. Om akkoord te moedigen eigenlijk en te maken akkoord over te gaan. En natuurlijk, het zal niet altijd even makkelijk gaan, want iedereen had natuurlijk zijn eigen visie. Maar toch ben we daar heel druk met waande.
0: En verdwijnt die injepitter nou eerst? Is dat dan het resultaat?
2: Je kent natuurlijk als injepitter, ik geerwerk je maar een paar oren injepitters. Dat je zegt van nou, wij kunnen maar akkoord. Stemmen wij ervoor dat die zware gewollen continu leverd worden. Als ik op vakantie ben, dan neemt ze het van mij oor enzovoort. Dus op zo'n manier kunnen die injepitters daar heel mooi bij belust van worden.
0: En als dan toch het vergelijk maakt van nou en let weer 6 of 4-4. Wat is dan, nevens jou, heel concreet het grote verschil?
2: Het grote verschil dat we van elkaar weten wat we doggen. Dat de fysio weet wat de dokter doet en wat de apotheker beschutten kan. En dat we van elkaar weten van als er iemand komt met een versleten knibbel, dan gaan we dit protocol inzetten. En dat kan heel veel tijd besparen en dat kan heel veel, dat wordt de zorg een heel stuk effectiever.
0: En die geerwerking, hoe wissel je die informatie dan uit?
2: Nou, we zitten natuurlijk nu al heel veel aan tafel met de dokters. We hebben on provincietafels. Er wordt heel veel Malko sprutsen op dit moment. En ideeën Malko ontwikkelen. Dus de eerste stappen, dat is al druk met dwaande. En dan is natuurlijk de tweede stap dat uitrollen wordt naar alle fysio's en alle oorzorgverleners in Friesland.
0: Jochen Oktober, dan is de inspiratie dan.
2: Ja, die snit. Dus iedereen van harte welkom.
0: In elk geval het je wat maar fysiotherapie, hè?
2: Ja, absoluut.
0: Want anders
2: gaat
0: het net zo vol op de bal.
2: Nee. Maar als alle fysio's komen, dat zou fantastisch wezen.
0: Dank u wel voor de bijdrage in dit programma.
2: Oké, graag gedaan.
0: Hanni Schulting wie dat. Dadelijk hier Simone Scheffer, een man voor het Nijs van deze dag. En hier is nou Chicago.

0: 9 oktober, live bij Omroep Friesland. Siep van der Ploeg en Friends, in harmonie. Na een verbouwing van 4 mannen in het theater in de oude tarief. Siep van der Ploeg zocht waarom en vooruit. Maar onder oren De Kast, Pieter Wilkes, Maite, Maarten Peters en Harry Saxioni. 9 oktober, bij Omroep Friesland op web, app en televisie van kwartier uur 8 nog.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
0: Dit is Omroep Friesland.
7: 92.2 FM.
8: Het is nou Jelde Saaisen. Tiet voor het belangrijkste nieuws in een oorsjug van deze dag. Van Simone Scheffer, ja, goeiemiddag.
9: De dag van Simone Scheffer.
8: De dag van Simone Scheffer.

0: Hier komt het. Het is Kino Rembrandt, Simone.
1: Ja, het Kino Rembrandt. Dit juster jong weer op een industrieterrein in Jerevin Zuid in een loods. De brandwacht hier bij het bestrijden ervan wil les van taskhagers die het in het paard stien. Dat vertelt Wutvieder Jan Kees Toxopeus.
2: Het is altijd heel erg lastig als er heel veel mensen staan te kijken. Want die staan gewoon de hulpdiensten in de weg. Als bijvoorbeeld een groot watertransport een slang moet uitrijden, waar het water doorheen gepompt wordt. En er zijn heel veel mensen, ja, dan kan zo'n vrachtwagen die kan er gewoon niet langs. En dan kost het extra veel tijd om onze waterwinning op te bouwen.
1: Met help van de politie binnen die omstanders voortstuurd. Bij de bron on de Siebingewaai is een grote loods van slijm verlengd. De waterhonderoren frituurvet op slijm. En Joert waar duidelijk dat die bron aan de boetenkant van het gebouw ontstaan is. Wordt via Sven Nijenhuis over het onderzoek dat ernaar volgen.
3: Mijn collega's komen dan ter plaatse. Er wordt dus inderdaad spooronderzoek verricht daar waar de brand heeft gewoed. Daarnaast wordt er een buurtonderzoek gedaan. Spreken we met mensen die mogelijk meer hebben gezien. En worden ook camerabeelden uit de omgeving bekeken om te zien of daar verdachte dingen op te zien zijn.
1: De provincie Friesland moet ingrijpen. Nou duidelijk worden is dat er honderden klachten binnenkomen over het WMO-taxivervier. Dat zei het stedelid Hanneke Goede van de SP. Oudere mensen of ben steen soms tieren oren te wachten of we er helemaal net ophellen. Het WMO-vervier is een gemeentelijke taak, maar toch wel Goede dat er provinciebreed naar jongen wordt.
4: Maar in onze ogen is het WMO-vervoer een gemeenteoverstijgende taak. Iemand die met een taxibusje gaat, blijft niet altijd in een eigen gemeente. Woon je in de Frieske Marne, je moet naar het ziekenhuis. Dan ga je ofwel naar Zuidwest ofwel naar Heerenveen. Dus dat is alweer gemeentegrens overstijgend. Dus waarom zou je dan kijken naar het WMO-vervoer per gemeente?
1: Maar meer dan 4000 patiënten is het direct een megapraktiek die tussen weken in Dokkum de Dwarren iepenet. Meer dan de helft van de patiënten komt bij een huisdokter uit Kolmwaai die het geen opvolger vinden koe. De patiënten gaan nou oer naar huisdokters van Oostergo. Dat is een grote zorgpartij die dek in Leeuwarden een praktiek had en met digitale innovatie de werkdruk in de zorg verleeg je wol. Onder de naam Oostergo dichtbij komt er een stiepenpunt in Kolm. In Dokkum ging het Dwarren op 1 oktober officieel iepen. En om dat mogelijk te maken is een soort werkverzet, vertelt Luc Jansen van de huisartsenpraktiek.
5: We hebben de afgelopen weken eigenlijk heel erg hard gewerkt om hier alles gereed te krijgen. Dus alle kamers, alles is opnieuw gedaan, alles is geverfd. De vloeren zijn opnieuw gelegd. Zoals je ziet, de hele interieur is opnieuw gedaan.
1: Maar het houdt net op mooie verbouwing.
5: We zijn ook druk bezig geweest met de conversie van de patiëntgegevens. Daar zijn we nu, er worden 1 oktober wordt het uiteindelijk daadwerkelijk naar ons overgeschreven. Dus 2 oktober hebben we ook alle patiëntenbestanden. En dat is natuurlijk belangrijk om goede zorg te kunnen gaan leveren. Dus vanaf 1 oktober zijn we open, maar 2 oktober hebben we ook daadwerkelijk alle data. Kunnen we helemaal gaan beginnen.
1: De actiegroep Wij zijn de Waddens die het net al innig in haar verzet in het verder afsluiten van natuurgebieden op het Waad. Ik het duistig bestuur van de provincie vindt het net een goed idee. Van de morgen hoe lang de stichting Wij zijn de Wadden haast 51.000 handtekens die ze garen haar om deputaire Matthijs de Vries en commissaris van de Kening Arno Brok. Stichtingsvoorzitter Aan Durk van der Veen is ondernemer op Vrieland en leidt uit wat ze van de politiek verwacht je.
6: Nou, we verwachten dat onze zorgen gehoord worden. En we hopen heel erg dat we met deze petitie de vraag in ieder geval kunnen zeggen van betrek ons aan de voorkant, niet achteraf. En ik hoop dat er een mogelijkheid is om ons in ieder geval bij het probleem mee te nemen. En niet al achteraf als de oplossingen er al liggen.
1: Jan van der Baan, oud-stedelid voor de FNP, is verstoorn. Van der Baan zit ik jarenlang in de rier van Boansrim en daarvoor Idadere deel. De grauwste wie tussen 1994 en 2003 de voorman van de Friese Nationale Partij in provinciale steden. Hij waat in haar opvolger terug Johannes Kramer, die hem heel goed koe. Hij vertelt hoe zijn oud-collega.
7: Hij dwars het zijn in te gaan en hij hiek altijd humor. Maar hij wie ik een man van de vier gezichten. Hij was kou al betiert zat je zo in voor de gevaren van de gaswinning. Daar had die man gelijk kregen. Alleen ja, toen hij daar over begon, ja, we dat wat futmoffelen, wat futlaken, hebben we net serieus op reageerd. Maar inmiddels weten we beter.
1: Ja, zij is het. Van der Baan is 92 hier geworden.
0: Dank u wel voor het oorzicht van het Nijs van deze dag. Moest er meer over lezen. Dat kist te vinden op omroepfriesland.nl en de app van Omroep Friesland.
8: Onderwijs.
9: Bij Jan Dirk de Haan.
0: Het is nu 4 minuten nu jouw besuizen en Simone Hieter krijgt de WhatsApp al in de Twarre Kamers in Den Haag. In het Louter Provinciehuis binnen Joert 50.000 handtekens onbeend in het afsluiten van natuurgebieden on het Waad. Onder andere dus in de Twarre Kamer, daar bieden Waddenomroep bij, dadelijk een reportage daarover. Maar nu is het voor het Waarbrugt met Sibbele Beier. Het weer een bijzondere dag. Het begon met buien. Daarna kwam de warmte. En ja, de records binnen krekt een beetje net verslaan. Maar hoe komt het Jon en vannacht?
10: Nou, Jon hebben rijstig waar. Ik zou haar zitten super. Nou, jammer dat het juster wordt. Want het is gewoon eigenlijk haast nog. Je kan gewoon heerlijk boeten wijzen. Dat in een lange tijd zijn 18, 19 graden. Dus mooi waar voor een kuierke. En ja, vannacht moet het ik rijstig en zakken de temperatuur bij een zwak ontmatige zuideerste wind uiteindelijk naar zo'n 14-15 graden. En ik zei die sissen, we hebben daar eigenlijk nachts hebben rucht op een graad of tien. Dus ja, maar onder Jan dat wij in wilde
0: Libië. Ja.
10: Libië. Ja,
0: ja, maar die trekken die kennen ze voorlopig wel weer even die zonnekant. Op wat nice het bed, voordat het onder van de nacht wat frisser werd. Wat verwachten ze toch van morgen?
10: Ja, nou morgen dan hebben we nog altijd te krijgen. Maar uiteindelijk twee grote spelers op het watertoneel. Enerzijds een hege drukgebied boven het water, eerste van Europa. En een lege drukgebied op de oceaan. Die heeft de gerde de handen in de neerslijn en die veroorzaken een zuidelijke streming, waarbij dus tegenwarme lucht onze kant op komt. Dan hebben we morgen uiteindelijk een dui mijn soort zinnen. Ik woon bij mij wat sluierbewolking. En de temperatuur, ik heb er nog steeds op dat we morgen nog een graadje winnen. Dat we naar zo'n 24 of 26 graden gaan. En als dat gebeurt, ik heb al even gezien wat de dijrecord van Lauwert is, dan wordt het morgen weer een spannende dij. We besluiten morgen een letter op de dij, maar wat bewolking, want er komt een steuring vanuit het westen, onze kant op, en dat is eigenlijk een kjeldfront. Dat betekent dat we in de rin van de jon en nacht rijwetten rijden, volgen terug ook wolling.
0: En dat we dan naar de dagen daarna nog kwart even zeggen wat verwachten staan, hebben we dan de warmte weg, Piet?
10: De warmte kwiet en toch bloedt het voor oktober begrip. Want dan ben je inmiddels oktober, bloedt het eigenlijk ik nog wel vrij warm. Tongensje dan hebben we dat front, dat loekt fut. We krijgen dan erin van de dag meer zinnen, opklaringen bij een westenwind. Temperaturen van zijn jongetje om 20 graden. En als we dan vrede sneeuw even pakken, dan neemt een nijhege drukgebied de regie weer over. Het is rijstig, maar een afwisseling van wolkenvelden, zinnen is een ingen additie onder het gijs. Dat is mist. Dat kennen in de langere nachten, toch volgens in de maand die het wat patten spelen. En dan heeft de zin even werk om dat op te rommen. Dus we kunnen stellen dat we morgen nog een warme dag, dan oudkwolling. En dan krijgen we ik een peri noffelijke oktoberdagen.
0: Dank u wel, Sibbele, voor het Waarbrug.
10: Draag die in.
9: Het slotstik van
8: onderwijs.
0: Is het niet om het slotstik om die voor te stellen? De laatste plaat van dit onderwijs. En daar liggen ze altijd kist alweer maar bepalen. Ja, wat we draaien maten onder hand van de actualiteit. En daarvoor geven we naar Frinsen deze keer. Want daar hebben de komende tijd verskaten enorme portretten op de gevel schilderen van historisch belangrijke figuren. Op dit tijd verschijnt het portret van Anna-Maria van Schuurman op de zietgevel van de Waag in Frinser. Belangrijke figuur uit de historie van Frinser verzeld. De squale is er ik nog neemt. Het is een enorm groot portret van 4x5. En dat was maar hele nieuwe technieken. De schilder had dan een VR-bril op, zijn virtual reality-bril op. En maar die bril liekt het krijgt als zit het portret al op de morgen. Het enige wat je dan nog hoeft te doen is de Rohinne schilderen. Daar ben ik al plan voor portretten van IJssel IJsinga en van Jan Bostra. Grutte portretten dus van historische figuren op de gevels in Frinser. Wat voor plaat past er nog bij? Misschien deze van Sandy Coast? I see your

inderdaad niet heel toepasselijk. I See Your Face Again. Oh, wat dachtest van deze van Iron Maiden? Have you seen the writing on the wall? Iron Maiden dus. Het zijn samen twee kandidaten. Maar ze kennen, maar ja, dat zijn wel de opties die ik bedacht heb. En daar gaat het net om in het slotstukje die het Rambo Stalbetinkerkist. Dus ja, denk goed na. Wat zou erbij passen bij die grote portretten die er op de gevels in Friense schilderen worden? Denk goed na en stuur die suggestie dan maar de app van Omroep Friesland of broek het vertrouwde WhatsApp-nummer 06 20 4 9 9 9 9 9.

0: Een orde on het vrijwilligerswerk. En de primeur weer op Oerak 2026 dit jaar dus. Van Grimtosk, Sterren in de Nacht.
1: Onderwijs.
2: Maar Jan Dirk de Haan.
0: Zowel in de Tweede Kamer in Den Haag als in het provinciehuis in Leeuwarden binnen Joert 50.000 handtekens onderbeen zijn het afsluiten van natuurgebieden bij de Waadzee. De actiegroep Wij zijn de Wadden had hij hier ophellen. Tussen de middag had men al een reportage over de oerlanging op het provinciehuis. Maar de Waddenomroep weer ze krijgt ik bij de oerlanging in de Tweede Kamer. Praatte daar maar D66 Kamerlid en de jaardere wethouder van Vlieland. Mooie combinatie in dit stuk van zaken. Dat is Marieke Vellinga, verslagjouwer Lennart King. Maar die vroeg haar wat is een patiesje voor haar budget.
3: Nou, dit betekent voor mij ontzettend veel. Ten eerste vind ik het ongelooflijk leuk om zoveel eilanders hier in de Kamer te zien. Maar ik weet ook heel goed, als oud-eilandwethouder, als er zoveel eilanders naar de Kamer komen, nou, dan is er echt wat aan de hand.
4: Ja, want wat is er aan de hand?
3: Nou, waar de eilanders terecht zorgen over hebben, is de manier waarop er eigenlijk de komende jaren met de natuur op de eilanden gaat worden omgegaan. Wordt er gekozen voor het afsluiten van gebieden voor natuurbehoud? Of gaan we, zoals de eilanders voorstellen, met elkaar om tafel om te kijken naar een oplossing die de inwoners niet zo hard raakt?
4: Ja, en met ruim 50.000 handtekeningen komt die boodschap nu goed over?
3: Nou, bij mij zeker wel. Waren hier ook veel collega-kamerleden aanwezig. Dus ik denk dat iedereen dat wel goed heeft gehoord. En nou onze taak om dit ook volgende week goed aan de minister over te brengen.
4: Ja, want volgende week is inderdaad het grote Waddendebat op 8 oktober. Welke rol gaat dit daarin spelen?
3: Nou, ik denk dat iedereen dit wel even op gaat noemen. Ik ga er zelf ook zeker ruim bij stilstaan. Omdat de kern van de vraag gewoon is, ja minister, wat wil je nou met het Waddengebied? Ga je ervoor lopen? We hebben goede afspraken op papier staan. Iedereen wil wel. Iedereen in het gebied heeft zoveel energie om hiervan aan de slag te gaan. Minister, ga jij die energie ook laten zien?
4: En wat denkt u dat er gaat gebeuren hiermee?
3: Nou, ik hoop dat er een grote kamermeerderheid gaat zijn die hier een opdracht aan de minister mee gaat geven. En eigenlijk is dat niet een nieuwe opdracht. We hebben in 6 jaar geleden zijn er al afspraken gemaakt over het gebied. En eigenlijk moeten we nu gewoon van de minister horen. Ja, dat is waar ook. Ik ga ervoor aan de slag.
4: Dus een belangrijke dag volgende week.
3: Zeker. En een mooie dag.
4: En welke rol kunt u daar verder in spelen?
3: Als oud-wethouder van Vlieland hoop ik ook gewoon mijn ervaringen uit het gebied en mijn eigen betrokkenheid bij het gebied te kunnen delen. Want uiteindelijk van mijn hele agenda, van mijn hele portefeuille is er geen stukje dat mij meer raakt. En die passie hoop ik volgende week ook te kunnen laten zien.
4: Ja, want hoe voelt het voor u als er gebieden zouden worden afgesloten? Want inderdaad, die betrokkenheid bij het eiland, daar weet u alles van.
3: Ja, nou ja, ik weet dat je hoeft het niet op die manier te doen. In de praktijk is het op de eilanden al zo dat er stukken vaak afgesloten zijn. Neem de Vlioors op Vlieland, de Meeuwenduinen. En iedereen weet ook waarom dat is. En dat dragen de inwoners met elkaar. Iedereen snapt waarom. Dus dat hoef je niet van buitenaf ook weer te gaan opleggen. Maar je moet ervoor zorgen dat het iets is waar iedereen het over eens is. Wat je ook met elkaar draagt. En dat mag niet van buitenaf komen.
0: Nou, die handtekensbende zonbeen daar in Den Haag. Nou is het de grote vraag wat de politiek daar verder mij docht. Wat wij doch is dadelijk het slotstuk. Maar nu eerst The Pretenders. Got

0: De INL-eerste plaat in This Wonderboys kwam dus van The Pretenders en Brass in Pocket. Want ik, ja, als het nice is, dan is dat het voor Noorderwien. Maar Willem de Vries, je hoort onder woorden mijn muziek van Strak en Skeef. Gewoon Bram komt voorbij. Verder juist als Nick, Mr. en Mrs. Dat is toch wel echt opkomend. En Willem draait er een protte muziek van. En Grimtos komt ik nog voorbij. Die eerst kreeg ik al in dit programma verzeld. En dan is het nou tijd om te zien naar de allerlaatste plaat. En Deggy is te horen.
1: Het slotstuk van Onderwijs.
0: Want die laatste plaat is de onderdeling van de actualiteit van deze dag. En ja, het onderwerp van deze keer is die grote portretten die schilderen worden in Frenzer. Het eerste portret is dat van Anna-Maria van Schuurman. Ja, belangrijk in de wetenschap. Ze was zo'n beetje de eerste vrouw die het studeren mocht. Dat is ze dan aan de Universiteit van Frenzer. Vandaar dat ze daar dat portret op de waag schilderen. Maar de plan ben er al om ik Jan Bostra. Belangrijk in het keertsen en zelfs IJsinga de sterrenkundige. Te verieuwigen op de gevel. 5x5 is het portret van Anna-Maria Verschuurman. En wat voor plaat past er nog bij? Het liedje tussen Tjem en Donjem in van het Sfraneker Straatcabaret. Dat zou je Jovansus draaien kennen. Pieter Gabriel, Face the Wall. Teun, die komt er mij. Gerda, dacht ik mij, die zei Sweet Painted Lady van Elton John. Gerda Groeneweg, dank u wel voor het maidwan. Mike Oldfield en Roger Chapman, maar het noemen Shadow on the Wall. Zou het Jelle Soes draaien kennen. Simon & Garfunkel, A Poem on the Underground Wall. En deze vond ik wel heel opvallend, die te binnenkwam. Want Willem Geltema, die zei van ja, dan was het eigenlijk de familie Knot draaien. Dat plaatsje, of eigenlijk het intro van de familie Knots, vanwege het verving van Tante Til. Nou ja, zeker me even doen. Willem, dan jij hem toch een keer.

0: Ja, iets buiten mededinging dus eigenlijk. Maar is extra service om Willem Geltema. Het intro van de familie knalt vanwege tante Til die dat dit aan het knoeien weer met de roze verven. Maar die docht dus net echt mij. Iron Maiden werd wel onvregen terug aan de suggestie die ik al joeg. Of Pictures of You van The Cure, hoefde ik nog draaien kennen. Of A Face in the Crowd van Tom Petty. Willy, die komt er mij. En ik nog vaker onvregen onderhoorde ik toch echt. Het is The Shadow on the Wall van Mike Oldfield. Maar ik kies je wat voor de suggestie van Mark. Want Mark die zei, was draaikist, dat is Starry Starry Night. Vincent, dat nummer van Don McLean. En het geldt get de schilder van Gogh. Daar wil ik sterren schilderen. Mooie link met de sterrenstaat en het planetarium van Vrindses. De groetnis komen van Mark. Daarmee geven wij deze keer. Ja, eruit. Nou, de Junta, ik wens je daar een noffelijke jong en hartje mooi mee. Maar die bijzondere plaat van Don McLean.
1: Het slotstuk van onderwijs.

0: Presto allemaal in de mail?
1: Hij is vergees en hij is super actueel.
2: De nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus
3: nieuwsgierige programma en online tips van de Omroep.
1: Scroll die nou in omroepfriesland.nl/nijsbrief.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
6: Morgen.
5: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
6: Echt waar, joh?
5: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
7: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
8: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
9: Honda, the power of dreams.
10: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
11: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
12: Dit is Omroep Friesland.
13: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
14: Levi van Eck met het NOS Journaal. De vakbonden stoppen met stakingen tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ze zijn blij dat in de begrotingsplannen van het kabinet de bezuinigingen definitief van tafel zijn. Eerder vanmiddag lekten aanpassingen in de begroting en het belastingplan uit. Naast het schrappen van de bezuinigingen op bijvoorbeeld de werkloosheidsuitkering staat erin dat een grotere groep beleggers meer belasting gaat betalen. Pro en Volt zeggen de begroting van het ministerie van Sociale Zaken nu te steunen. Ja 21 vindt de aanpassingen rondom vermogen onacceptabel. Het lijkt erop dat het eigen risico voor de zorgverzekering komend jaar definitief omhoog gaat met €15 naar €400 per jaar. De Tweede Kamer gaat die geplande verhoging niet tegenhouden. Daarvoor zou de wet gewijzigd moeten worden en geen enkele partij heeft een overleg daarover aangevraagd, omdat de verwachting is dat een meerderheid waarschijnlijk alsnog in zal stemmen met de verhoging. De politie heeft een Nederlandse advocaat en een Russische softwareontwikkelaar opgepakt omdat ze de sancties tegen Rusland zouden hebben overtreden. Het Nederlandse bedrijf waar ze voor werken zou diensten aan een Russische bedrijvengroep leveren. En die zou spionagesoftware ontwikkelen voor de Russische veiligheidsdienst FSB. De man en vrouw werden 2 weken geleden al opgepakt, maar dat is nu pas naar buiten gebracht. De politie heeft vanochtend een vermoedelijk drugsnetwerk rond een 42-jarige man uit Eindhoven opgerold. Arrestatieteams pakten hem samen met zijn 20-jarige zoon en nog 6 andere verdachten op, meldt Omroep Brabant. Bij 10 doorzoekingen in Eindhoven, Veldhoven, Alphen en het Belgische Pelt nam de politie vuurwapens, slag- en stootwapens en drugs in beslag. In het onderzoek werden eerder al 2 drugslabs ontdekt. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en zijn er opklaringen. Het koelt niet verder af dan 15 tot 20 graden. Morgen begint vrij zonnig. Later neemt vanuit het westen de kans op buien toe. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
16: doei doei
15: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
17: Wie
16: vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
17: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
10: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
18: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
19: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
20: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BTN De Haas en krijg gratis Unior gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 2 schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
21: Van 2 tot en met 11 oktober is het weer Smullingerland Restaurantweek. Ontdek verrassende gerechten met lokale producten bij restaurants door heel Smallingerland, in Drachten en de omliggende dorpen. Reserveer nu via smullingerland.nl.
22: Noordwien. My Willem de Vries.

0: Noorderwien.
1: Goeie en welkom bij Noorderwien. Het is Tizi Janne. Mooi dat je erbij bent tot zo'n oude bivet. We hebben een soort muziek met deze provincie. En we rochten zijn blik. Je moet even oer de grens richting grens. Ja, cryptischer mag het net worden. Toch, we zetten nu duim met de nieuwe single van Boa's Late Night Drive. En dat zit op het album dat door een dijers zien uitkomt. En 9 oktober zet het in de agenda, speelt hij together met Mr. en Mrs. in Bolwerkie Snits. Poort hiet dat zijn wurg. Je bent er met je beiden.

0: Mr. and Mrs. Call Me Tonight. 9 oktober nogmaals. Tegeren met Boa's in het Bolwerk in Snit. Wat een soort ja, van clubshow. Ja. Azus, wat mooie live-opnames nog. En we zullen ook even door de Grace, richting Grace. Maar ik vond de nieuwe single van Joost, vond ik. Die is wel heel erg leuk trouwens. Ja, die hing het de protten in Amerika om. En probeert het natuurlijk internationaal aardige carrière te maken. Is een beetje aardig slag trouwens. Enfin, door het maar hier minuut. Wil hing je in? Dat is de nieuwe Joost. En hij vertelt het vrij duidelijk. Hate music.
1: My wife just left me. It's time to open up a cold one with the bros. Yeah.
2: Oh my god, I hate music.

Joost en Nij hit. Zo, ja, ik denk het zelf vast een hit worden. Dat kan haast net oors. In ieder geval gaat het goed met Joost. All hate music. Nou, dan kunnen we deze ook nog even draaien. Vind je hem leuk? Ja, strakke skeef. Mooi veel.

0: al van het pad. Mooi fut.
1: Ik vind hem leuk, strak en scheef. En mooi fut. Ja, natuurlijk. Thanks bij jezelf. Wat weet ik wel? Ja, ik ben zo uil. Ik kan de game niet meer. Nou ja, dat. Maar ik kwam denk maar wel eens even draaien. We gaan even naar de Hoenekop. Die hebben hun Hoenekopfestival in Iduna in Drachten om correct te wezen. Zondje in oktober onder oren met Bombardier. En gewoon Bram. Ja, en die had het over een tuinbroek.

Gewoon Bram Morno. Ja, maar mooie kerel. Ja, Sanje Rakdobe stier op het Hoenekop Festival in Drachten. Binnen woord kaartjes voor maat. Het rint over hartstikke mooi. En de Hoenekop morgen op televisie. Ek in het rand van het festival en nog volle meer. Maar goed, daar praten we hier morgen wel even over bij. Nou dan is het maar een lied stapje. Zit dus richting mij gewoon Bram, richting Harken, maar de Woorden. Dan is een beetje terug en dan komt het in Grijnsland. Dan komt het bij Roelof van der Velde. Dat is een heel Fries, heel Grijnser. En die had maar Anita Meijs, een Grunniger zangeres, een mooi nieuw plaatje opnaam. En die gaan we draaien. Meet die online.

0: Roelof van der Velde, heel grazer, heel Friest, neem ik hem maar even. En Anita Meijsen, Meet Die Align. Mooi, mooi grazer veske, prachtig nog. Dan reis ik weer nog even terug, komen we weer in Twente, want De Baron komt erbij. Is een toffe band. En die staan op 23 oktober in het Bolwerk in Snit, zet ik er voort maar even bij. Die hebben een geweldig mooi album uitgebracht. En een van de noemers op dat album is mijn, one of my favorites, André Manuel opnam. En die hebben het together met De Baron dus oer lente. In Twente.
1: Je bent in Twente, Riens.
2: Ja, jullie.

mooi. André Manuel en de Baron. Lente in Twente. Dat slaat op een van de leden trouwens die Twente komt eigenlijk. En hij had zijn roots in de regio die in zijn hart zit. Een beetje eerd in dit. Noem maar de rest. Wennet in Utrecht trouwens. Dus bij deze. 23 oktober. Deze Guerrilla Brass Band. Zo nemen ze zichzelf. Zullen dan naar Friesland komen. Voor een optreden in het Bolwerk in Snits. Het is een prode blazers en een prode energie. En dat is gewoon leuk. Net stenen naar de heen. Dan gaan we naar de popmuziek van Newell's Rollercoaster.

Newell's en Rollercoaster. Alex Nieuweland, ja, Welse van de Greef, meisje bijna in deze band. En ja, lekkere popmuziek. Zo, op deze tease, Jonne. Harkstuimer, Friesland, Norwin. Ik ben er nog zo aan horen, maar Jan, J.A.N. Als het ziek is, in ieder geval op internet. Heger.

0: van Jan. En Jans Kroest als artiest J.A.N. Mooie fristalige versjes. Dan komt het uit bij Grimtorsk. Sterren in de nacht.
1: Anbouw sjouwen, jouwe water, onder brand. Zefkes rensen, trots

0: Griptosk, hele sterren in de nacht. Ik wie Oran Fred bij de presentatie van het album van Asbest. Dat is prachtig, dit intussen op de streaming. Van wie gezellig. En daar wie Griptosk, kijk nog even. Op het terras hebben we even noffelijk. Ik ga onder whisky zitten, ik weet niet. Ik ga net zien wat hij dronk. Het wie een fantastische show te keren met Hoenekop. Het wie volle bak, het wie sfeervol, het wie leuk. En een van de nummers wie deze. Cold Coffee Asbest.
1: 3, 2, 1.

dat ik dus in financieel vermogen daal. En waar ik gisteren in de kroeg hier geen rekening met nam, heb ik ook wellicht meer uur te geven dan dat ik

0: Kaas, best, kolde koffie. Ik had daar een mooie sfeer reportage over ja, die albumpresentatie van hun, Oor aan de Vreet, in notabene in het Neushoorncafé. Het werd toen hartstikke vol. Hartstikke leuk om uit te meiden. Hoe live sprutsen, komende vreet. Dit is een mooi concert van Shane Alexander, Amerikaanse singer-songwriter, in paviljoen Mem in Boeten Post. En ja, ik ga even op een site van Memsje en Favert Kaarten nog eventueel. Dit wie hem live in de studio. Ja, hij is fantastisch, hè? Shane Alexander.
1: Check.

Shane Alexander van de Evelien. Live in de Noordermin-studio is vaker Westeroos. Het is een periode van zien en hier. Geweldige Amerikaanse singer-songwriter. Kommer de Freddy Jonne. Paviljoen Bem, net stenen met erin. Kun je echt horen? Hij heeft een prachtige Jonne daar. En ja, de entreprise ben ik wel best te dwaam. Dus bij deze keer wij naar No Saints. Mooie keer met Rick Meijer. Feel Like Me.

Nou zijn het Rick Meijer, een Liouter en een stel woordpikken. Helemaal goed, feel like me. Ik ben even rap. Zit er haast op, mom heeft de werk gewoon. Ik op televisie onder oren en op radio. Dit is Band en Brommer in een Laag. Hoi.

0: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart giet.
2: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
3: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
4: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
5: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
3: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
5: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
6: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
7: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
8: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
9: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
8: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Je geniet van stralend sanitair met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
11: Waarom is wetenschap geen mening? Onderzoek het zelf in het oudste museum van Nederland in de tentoonstelling Zeker Weten? Kom naar Tijlers Museum in Haarlem.
12: Hey,
10: ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
11: Nu te zien in Tijlers Museum Haarlem. Zeker Weten? Hoe wetenschap werkt.
13: Moeie, het verteert om ierappels, bieten enzovoort van het land te halen. Dat betekent dat hier en daar ook wat modder op het dik. Het kan vooral bij rijn schippen glad worden. Maar ook al lossen wij dat wel op. Wij boeren zetten modderborden bij de dik los en roem je aan het eind van de dag alles op. En je hem schuurt uit, hè? Oh ja, krijg een stag in de slip, gewoon het gas los en rijst goed rollen hier litten. Mooi.
14: Zing mee in het kerstproject van Grootkoor Friesland.
15: Met Braasband De Woordzang. 5 repetities in Drachten.
14: Concert 12 december in De Lawei. Grootkoor.nl.
15: Sjongejo, ik mij.
16: Dit is Omroep Friesland.
17: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
18: Levi van Eck met het NOS-journaal. De grootste oppositiepartij PRO is tevreden met het schrappen van de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Partijleider Klaver zegt daarom de begroting van het minderheidskabinet te willen steunen. Naast het schrappen van de bezuinigingen moeten vanaf 2028 meer spaarders en beleggers belasting betalen. Ja 21 en de SGP zijn daar niet tevreden over. De Amsterdammer die is opgepakt in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters wordt ook verdacht van een poging tot het uitlokken van 2 moorden. Het gaat om Pepijn van der S van 24 jaar. De informatie over de moordplannen werd gevonden op zijn laptop, maar de politie wil er verder weinig over kwijt, zegt tech-redacteur Stan Hulsen.
19: Ze hebben wel gezegd dat het om casussen in het buitenland gaat, maar ja, hoe dat dan precies uit heeft gezien, dat weten we eigenlijk niet. En dat blijft ook een beetje bij die vage juridische termen, poging tot uitlokking van moord. Maar ik denk dat het in de toekomst wel duidelijk gaat worden wat er dan precies gebeurd zou zijn.
18: De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. Opnieuw is door heel Frankrijk geprotesteerd tegen de problemen in het onderwijs. Zowel scholieren als onderwijspersoneel voeren actie tegen de hoge werkdruk, de grote klassen en het lerarentekort. In totaal waren er vandaag meer dan 170 demonstraties. Gisteren liepen protesten nog uit de hand. Daarbij werden 164 mensen opgepakt en raakten 27 mensen gewond. De politie heeft een Nederlandse advocaat en een Russische softwareontwikkelaar opgepakt omdat ze de sancties tegen Rusland zouden hebben overtreden. De man en vrouw werden 2 weken geleden al opgepakt, maar dat is nu pas naar buiten gebracht, vertelt Nieuwsuur-redacteur Mitchell van der Klundert.
20: Het OM verdenkt de 2 van het leveren van verboden IT-diensten aan Rusland en het leveren van producten die op de sanctielijst staan. Die producten kunnen volgens het OM in verband worden gebracht met toepassingen voor de Russische defensieindustrie.
18: Maar wat precies hun rol zou zijn geweest, is niet bekendgemaakt. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen begint zonnig, later kans op buien bij een graad of 25. Dit was het NOS Journaal.
16: De Jong van Friesland. Non-stop muziek.

0: Goedenavond, dames en heren. Hier is de regionale omroep Noord en Oost.
1: 80 hier regionale omroep van Noord, Drenthe en Friesland.
2: Op tijdstippen in de namiddag kolonnes achter de sneeuwploeg van de vleermbasis aan om toch thuis te komen. Hij zei dat zo via Radio Friesland.
1: Maar wat is de toekomst van de regionale journalistiek? Het Nijs van Moen, deel 1. Dit weekend in Friesland ook.

0: In Friesland gaan de lichten aan in de huizen. De stritten worden stil.
1: Waarom in Friesland gaat terug? Alle dagen. 82.12 FM.
0: Die soundtrack van de Joen.
1: De Joen van Friesland.

0: Dit is De Jong.
1: De Jong
0: van Friesland.
2: Ik weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: Zit er haast op.
1: Maar de muziek is er toch.
0: Omroep Friesland.
1: De Jong van Friesland.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De grootste oppositiepartij PRO is tevreden met het schrappen van de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Partijleider Klaver zegt daarom de begroting van het minderheidskabinet te willen steunen. Politiek verslaggever Roel Bolsius.
3: Dat geeft ruimte om de gesprekken op te starten met de polder. Want nu de bezuinigingen uit de boeken zijn, dat betekent zeker niet dat er in de toekomst niet alsnog bezuinigd wordt op sociale zekerheid, denkt premier Jette.
2: Jette hoopt dat de werkgevers en de bonden alsnog tot een hervorming van de sociale zekerheid komen, die ook leidt tot een besparing. De Britse politie heeft geen explosieven gevonden in de bestelbusjes van de mannen die verdacht worden van het plannen van een terroristische aanslag op een luchtmachtbasis. De vijf werden afgelopen weekend opgepakt nadat een inwoner hen met bivakmutsen bij de legerbasis had gezien en alarm sloeg. Bij Zuidwolde in Drenthe zijn twee vrachtwagenchauffeurs om het leven gekomen bij een ongeval. Dat gebeurde op de provinciale weg, de N48. Er waren drie vrachtwagens en drie auto's bij betrokken. Een van de vrachtwagens vervoerde afval. Dat ligt nu op de weg. Ook is er veel schade aan het asfalt en de vangrails. De N48 bij Zuidwolde blijft daarom tot morgenochtend dicht. Marokko heeft een nieuwe premier. Het is Fatima Zahra El Mansouri. Ze wordt de eerste vrouwelijke premier van Marokko. Mansouri is lid van de liberaal-centristische partij PAM, die bij de parlementsverkiezingen van vorige week de grootste werd. Ze was voor de verkiezingen al onderdeel van de regering van Marokko. Mansouri had in de verkiezingscampagne beloofd om de gestegen prijzen in Marokko aan te pakken en voor meer banen te zorgen. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen begint vrij zonnig. Later neemt vanuit het westen de kans op buien toe. Voor de buien wordt het nog 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Friesland.
1: Non-stop muziek.

0: De Friske Vlogger docht vrijwilligerswerk.
1: En wel een begin alleen hoor.
0: Een nieuw programma waarin ik, Eduard Rekker, vrijwilligers moedje en help. Eltse Manje, naar Friesland Joert en het Waar.
2: Mienskip, zeggen ze in Friesland, toch?
3: Ja, wat zeggen ze hier dan?
2: Ja, nou, Mienskip.
4: Geweldig.

dan rechtsaf, dan best op de Ewal. En kijk ik dan zo eens even om me heen, nou dan hoop ik dat het hier zo blijven zal. En eentje verder, het Gouverneursplein met zijn kroegjes.

buitenland. Met een beetje zon, gezellig op een terrasje, is er met Levan beslist niks aan de hand. Kijk, daar gaat ook nog een bootje door het water. Het kan hier allemaal in de stad. Ik krijg

0: bist er weer. En nou?
1: Goedemiddag en welkom bij Onderwijs.
0: Dat is het moment van Onderwijs. Van drop naar rest, van dij naar joen. Mijn muziek, verhalen en het waar dat er nog onkomt.
2: Zullen we een hele goede middag.
3: Goedemiddag.
0: Onderwijs. Alle werkdagen van 4 en 6.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Premier Jette denkt dat er in de toekomst alsnog bespaard moet worden op de sociale zekerheid. Zijn minderheidskabinet schrapt de geplande bezuinigingen, maar Jette waarschuwt dat ze daarmee niet definitief van tafel zijn. Hij hoopt daarom dat werkgevers en de vakbonden tot een akkoord zullen komen om het stelsel van uitkeringen te veranderen. En dat dit ook tot een besparing zal leiden. De vakbonden willen in ieder geval weer aan tafel nu de geplande bezuinigingen zijn geschrapt. De Marokkaanse koning Mohammed heeft Fatima Zahra Al-Mansouri benoemd tot premier. Ze is nu burgemeester van Marrakesh en wordt de eerste vrouwelijke premier van Marokko. Correspondent Samira Shadir.
3: En wat mij hier opvalt is dat vooral veel vrouwen heel enthousiast reageren. Dat zijn jongere vrouwen, oudere vrouwen, vrouwen met en zonder hoofddoek. Tegelijkertijd is het ook wel belangrijk om die symboliek te scheiden van de vraag van hoeveel er politiek gaat veranderen.
2: In de campagne beloofde El-Mansouri wat aan de inflatie te doen en meer banen te creëren. In Slowakije heeft een jongen van 13 op zijn school een leerkracht doodgestoken. De politie was er snel bij en heeft de tiener opgepakt. Het dodelijke slachtoffer is een docent van 61. Twee anderen raakten gewond, een collega van het slachtoffer en een meisje. Waarom de leerling de docenten neerstak is niet duidelijk. Premier Fico van Slowakije heeft zijn medeleven betuigd aan de families van de slachtoffers. Opnieuw is door heel Frankrijk geprotesteerd tegen de problemen in het onderwijs. Zowel scholieren als onderwijspersoneel voeren actie tegen de hoge werkdruk, de grote klassen en het lerarentekort. In totaal waren er vandaag meer dan 170 demonstraties in Frankrijk. Het weer droog, het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen begint vrij zonnig, later neemt vanuit het westen de kans op buien toe. Vooral voor de buien wordt het nog 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

9, 4 oktober. Live bij Omroep Friesland. Siep van de Ploeg en Friends. In harmonie. Na een verbouwing van 5 maanden in het theater in de oude tarief. Siep van de Ploeg zocht waarom en vooruit. Maar onder oren De Kast, Pieter Wilkes, Maite, Maarten Peters en Harry Saxioni. 9, 4 oktober. Bij Omroep Friesland. Op web, app en televisie van Ketiru.

0: Ruim bij een barbecue, chimmy op een fiets. En nice maken ze op tongensje. Maar rollen op de Fries.
1: Ja, Else Wieken werd de leukste verhalen uit Friesland. Waar in de auto, op de bank of onderwijs. Nijsmakers de podcast. Elke tongetje op Spotify en elke vreet op televisie.
0: Nijsmakers. Want ja, daar hoor zit er ik niks op tv.

Karin en Marx nog steeds op een voetstuk staan. En iedereen werkt, hamers en sikkels, terwijl in parade pas de wachtwoord gewisseld. 40 jaar socialisme.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Tien uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Het kabinet dreigt te bezuinigen op onderwijs als de gesprekken met de vakbonden over de sociale zekerheid te weinig opleveren. De geplande bezuinigingen op deze uitkeringen zijn voor nu van tafel, maar de gesprekken moeten volgens premier Jette uiteindelijk wel gaan leiden tot een besparing. Als dat niet lukt, hebben de coalitiepartijen een geheime afspraak gemaakt hoe dat tekort van 3 miljard moet worden verdeeld over alle ministeries. In het uiterste geval zou er dan 1,2 miljard euro worden bezuinigd op onderwijs. Op het ministerie van Defensie wordt juist niet bezuinigd. Opnieuw is door heel Frankrijk geprotesteerd tegen de problemen in het onderwijs. Door heel het land waren er meer dan 170 demonstraties. Correspondent Saskia Houtuin bezocht een van de deelnemende scholen.
3: Ze had het over de slechte staat van een schoolgebouw, waardoor er een deel van de lessen nu in slecht geïsoleerde noodgebouwen zijn. In de winter is het extreem koud, in de zomer weer extreem heet. Het is er vies. Leerling had het over ratten die rondlopen, klassen die overvol zijn.
2: De protesten verliepen niet overal rustig. In totaal werden vandaag 440 mensen opgepakt, voornamelijk voor vernielingen. Er zaten uiteindelijk toch geen explosieven in de busjes die afgelopen weekend werden gezien bij een Britse luchtmachtbasis, zegt de Britse politie. Er werden afgelopen weekend 5 mannen opgepakt voor het voorbereiden van een terroristische aanslag op de basis. Het motief daarvoor is nog onduidelijk. De VS wijst naar Iran omdat er Amerikaanse bommenwerpers op de basis staan. De directeur van de Eiffeltoren in Parijs stapt eind dit jaar op. Zijn positie werd onhoudbaar nadat de directeur vrouwelijke medewerkers begin deze maand wegstuurde. Dat deed hij op verzoek van een groep conservatieve hindoes die die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken. Het weer droog, het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen begint vrij zonnig, later neemt vanuit het westen de kans op buien toe. Voor die buien wordt het nog 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: De tijd voorbij.
0: De beste interviews en reportages van Joert.

0: De provincie Friesland moet ingrijpen bij het gemeentelijk taxivervier. Nou, het duidelijk worden is dat er honderden klachten binnenkomen over het WMO-vervier. Dat zei het stedelid Hanneke Goede van de SP. Andere mensen, of Ben, stinnen soms oren te wachten of we er heel dan net ophellen. Hanneke Goede, een goeie morgen.
1: Goedemorgen.
0: Nou, om het een beetje in te kleuren, om even te letten wat er nou precies onder hoorn is. We zien kijk al een fragmentje van een vrouw die juist haar verhaal dien had bij u hier op de radio. Let even jaren naar wat die vrouw te zeggen had over het WMO-vervier en hoe ze in de steek litten is.
2: Nee, ik doe gewoon niet meer met de taxi. Verschrikkelijk. Stel je nou voor dat je geen dochter hebt of niemand kan je erbij hebben, hoe dan?
3: Ja, heb je nog contact gehad met het taxibedrijf?
2: Nee, het niks van zijn jaren litten. En dat vind ik zo schrijn, want dat denk ik, hoe kunnen die mensen s'nachts sliepen, terwijl ze weten dat er nog een vrouw ergens in het donker op een bankje zit?
0: Nou, dat is een vrouw die het naar Emmeloord gier die ter ophellen voor de soort door de taxi. En die waard net ophellen, had dat verhaal dat juist roed die. Dit ongeveer wat je bedoelde, wat je met vaker jaren?
1: Ja, helaas wel. Ja, het is gewoon diep triest wat er op dit moment in de provincie gebeurt. Dat mensen die afhankelijk zijn van het WMO-vervoer of op plekken stranden en niet verder kunnen, niet opgehaald worden. Een taxi die anderhalf uur te laat komt of misschien anderhalf uur te vroeg, waar je ook niet op rekent. Ja, en de chauffeurs kunnen er vaak niks aan doen. Het ligt gewoon echt aan de organisatie binnen de bedrijven van het WMO-vervoer.
0: Ja, nou staat het WMO-vervier, het is een taak van de gemeente. Ja. Waarom viel je hem als SP, als provinciale SP, je samen even boen? En wat ken je hem dan wat de gemeente lezen ligt?
1: Nou, het is op het moment voor ons heel lastig om wat te doen. Je zegt het al, de taak ligt bij de gemeentes. Maar in onze ogen is het WMO-vervoer een gemeente-overstijgende taak. Iemand die met een taxibusje gaat, blijft niet altijd in een eigen gemeente. Woon je in de Frieske Marre, je moet naar het ziekenhuis. Dan ga je ofwel naar Zuidwest, ofwel naar Heerenveen. Dus dat is alweer gemeentegrens overstijgend. Dus waarom zou je dan kijken naar het WMO-vervoer per gemeente? Het is eigenlijk net zoals een busbedrijf, zoals Qbus. Al zijn we daar ook niet heel tevreden over. Die bekleedt ook gewoon de hele provincie, dat je als passagier ervan uit moet kunnen gaan. Ik reserveer een taxi en ik heb altijd op het juiste moment een vervoerder die mij kan brengen van A naar B en dan weer terug van B naar A. En wij zeggen dan als fractie van, nou ja, gedeputeerden, je ziet dat er heel veel fout gaat. Het is een vorm van publiek vervoer. Kijk nou samen met die gemeentes even een heel stuk verder naar wat er wel mogelijk is, in plaats van elke gemeente tegen hetzelfde probleem aan te laten lopen. En in onze ogen, er is gewoon in geen enkele gemeente nog een oplossing voor gevonden. Pak het samen aan. Want en als je het samen aanpakt, ja, dan kan je er ook gewoon een provinciaal vervoersbedrijf weer van maken.
0: Want wat is nou eigenlijk de kern van het probleem? Want de gemeenten die doggen, die schroeven onbesteging uit. Er kunnen bedrogen op inschroeven die het WMO-vervier aan willen. Taxibedrogen. Ja. Dat gaat over Ben die het naar squallen matten. Het gaat ook om mensen die het slechte been binnen. Op een plak komen matten. Hoe kan het nou dat min gaat? Dat er zo'n soort klachten binnen?
1: Nou, wij vinden dat het hele aanbestedingscircus gewoon een heel groot probleem is. Op het moment dat een bedrijf zegt, op papier kunnen wij aantonen dat wij x busjes met x chauffeurs hebben, die zoveel ritten gaan uitvoeren binnen het bedrag wat beschikbaar is in een gemeente. En de cijfertjes kloppen op papier allemaal, dan krijgt zo'n bedrijf die aanbesteding. Maar je ziet het nu ook met Qbus weer. Het klopt gewoon niet. Op papier lijkt het heel mooi, maar de praktijk wijst vaak heel anders uit. En dan zijn er toch te weinig busjes, te weinig chauffeurs. De rijtijden die worden veel te krap afgestemd. Ja, waardoor dus mensen veel langer blijven staan. Of niet eens opgehaald worden dan dat de bedoeling is. Dus dat hele aanbestedingsgedoe, ja, dat is op papier. Ja, misschien prachtig, maar in de praktijk werkt dat gewoon niet.
0: Nou ja, de hoofdrekening één keer gezet wordt, of één keer bewezen is, versteld is wat de situatie is. Dat is heel de hoofdrekening natuurlijk van een taal hier. En in de tussentijd, ja, wordt er ook net genoeg bijgestuurd, net genoeg ingrepen op het moment dat het misgaat. Dat is ook wat juist is.
1: Ja, zo zou je het kort kunnen samenvatten. En dan vinden wij van provincie. Kijk gewoon echt even mee. In gemeente A is er een groot probleem. Gemeente B speelt hetzelfde probleem. Ga even met z'n allen om tafel zitten en ga kijken wat je eventueel kan doen als die aanbesteding is afgelopen. En pak zo elke gemeente erbij. Maak er een mooi bedrijf van. En zorg gewoon dat je mensen niet in de kou blijven staan. Want zoals het nu gaat, zo kan het gewoon niet verder.
0: Een rol van de provincie, dus altijd om jou leidt. Stedelijk Hanneke ja. Goede van de SP. Tieren, dank dat je er even hoe vertellen hoe je in dit wordt.
4: Alles wat je op die mist hadden, jongens, dus kunt zien en oven.
5: Dit is de dag voorbij.
3: De politie docht onderzoek naar de grote brand van gisterjoen in een loods op het Jereveen. Zij is niet correct bekend worden. De brand wie om 20:00 onder controle gisterjoen, maar het gebouw stierde wel op instwatten. De brandwacht had daarom patten van het gebouw afbrutsen om de brandkernen in het gebouw breken te kennen. Ik praat erover verder met Sven Nijenhuis van de politie. Goedemiddag.
6: Goedemiddag.
3: Ja, ik zeg net, we doen jullie doen onderzoek. Waar doen jullie precies onderzoek naar?
6: We doen onderzoek naar hoe de brand is ontstaan. En daarvoor zijn wij inderdaad daar ter plaatse. Wordt er sporenonderzoek verricht. En zijn we ook op zoek naar mensen die mogelijk meer hebben gezien of er verdachte dingen zijn geweest. Of dat er camerabeelden zijn van mensen of andere dingen op te zien zijn.
3: Ja, als wij dat dan horen, dan denken we van, hey, is daar aanwijzing dat er iets meer aan de hand was?
6: Dat zal het onderzoek moeten uitwijzen. Op dit moment is het gewoon niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. En dat proberen we aan de hand van het onderzoek duidelijk te maken.
3: Ja, want waar was de brand ontstaan? Is dat wel duidelijk?
6: De brand is buiten het pand ontstaan aan de zijkant van het gebouw. Daar wordt nu verder naar gekeken.
3: Ja, dat is op zich misschien al bijzonder. Maar dit is eigenlijk een standaard procedure die jullie uitvoeren.
6: Nou, op het moment dat er inderdaad een grote brand is met grote gevolgen, dan wordt er inderdaad onderzoek gedaan naar de oorzaak daarvan. Mocht op basis van de eerste bevindingen van de brandweer niet duidelijk zijn wat er precies aan de hand is geweest, dan kan de politie daar inderdaad onderzoek naar starten.
3: Maar we kunnen niet stellen dat er aanwijzingen zijn dat het om iets strafbaars gaat?
6: Nou, op dit moment nog niet, nee.
3: Nee. Hoe ziet zo'n onderzoek er dan uit?
6: Mijn collega's komen dan ter plaatse. Er wordt dus inderdaad sporenonderzoek verricht daar waar de brand heeft gewoed. Daarnaast wordt er een buurtonderzoek gedaan. Spreken we met mensen die mogelijk meer hebben gezien. En worden ook camerabeelden uit de omgeving bekeken om te zien of daar verdachte dingen op te zien zijn.
3: Ja, waren er camera's aanwezig die eventueel iets geregistreerd kunnen hebben?
6: Er zijn in de buurt een aantal camera's aangetroffen, inderdaad, die ons mogelijk een beter beeld kunnen gaan geven. En die beelden worden nu bekeken door mijn collega's.
3: En zijn er ook al getuigen geweest die zich gemeld hebben?
6: Nou, we hebben met meerdere personen gesproken. En we proberen inderdaad nu een beeld te vormen van wat er dan precies heeft plaatsgevonden. En daar ook zullen de camerabeelden natuurlijk bij moeten ondersteunen. En dan proberen we inderdaad een zo goed mogelijk beeld op te halen.
3: Hoe lang duurt zo'n onderzoek over het algemeen? Ik bedoel, is er vandaag een resultaat?
6: Dat is heel verschillend. Dus dat is op voorhand niet te zeggen hoe lang dat kan duren. Dat hangt natuurlijk af van hoe snel er resultaten uit het onderzoek naar voren komen. Of we duidelijke beelden kunnen vinden. Of we snel mensen kunnen spreken die mogelijk meer informatie hebben. Dus daarom ook de oproep naar mensen van als jullie meer hebben gezien. Of als er nog mensen zijn die ons niet gesproken hebben en wel meer informatie hebben. Dat ze zich bij ons kunnen melden via 0900-8844.
3: Dat is duidelijk. Nog even terug naar die situatie van gisteravond. Er was heel veel publiek. Er waren heel veel mensen die ook vrij dichtbij kwamen, heb ik begrepen. Was dat bijzonder of gebeurt dit vaker?
6: We zien vaker dat mensen wel op een brand afkomen. Soms uit nieuwsgierigheid, soms ook mensen die graag willen helpen. Wat natuurlijk heel belangrijk is om de hulpdiensten er wel een zo goed mogelijk werkgebied te geven en een zo veilig mogelijk omgeving te creëren, ook voor omstanders. Dus mijn collega's zijn gisteren ook bezig geweest om daar zo snel mogelijk een goed werkgebied voor de brandweer te creëren. En daarbij ook natuurlijk de omstanders in een zo veilig mogelijke situatie te brengen. Dus dat heeft betekend dat we sommige mensen even hebben moeten verplaatsen.
3: Ja, dat was niet heel storend.
6: Nee, van wat ik heb begrepen van mijn collega's is in ieder geval dat het allemaal goed is gebeurd en dat mensen de opdrachten goed hebben opgevolgd. Dus dat er verder geen bijzondere redenen naar voren zijn gekomen.
3: Duidelijk. Sven Nijenhuis van de politie. Tig dank voor de taljochting.
5: Alles wat je daar mist hebben, jongens, dus kunt zien en halven.
4: De dij voorbij.
5: Dit

0: De beste interviews en reportages van Joert.
1: Alles wat er speelt.
2: Dit is de dag voorbij.
1: Omroep Friesland.
3: Ja, het lieken al hier zo mooi. Zelfs stroom opwekken met zinnepanelen op het dak. Maar ja, het weromleveren van stroom op het net, dat levert Joert de Duit net meer zo heel volle op. Een oplossing zo wijzen kennen de thuisbatterij, oftewel de stekkerbatterij. De Consumentenbond die doekte voor u in die stekkerbatterijen. Ik praat erover met Joyce Donald. Joyce, een goedemiddag.
4: Goedemiddag.
3: Kun je nog even uitleggen, wat is dat precies, zo'n stekkerbatterij?
4: Ja, een stekkerbatterij is eigenlijk een kleinere versie van een gewone thuisbatterij. Een gewone thuisbatterij, dat is een groot ding, een beetje maatje koelkast, wordt door de elektricien geïnstalleerd. En een stekkerbatterij, dat is een kleine batterij die je in principe als consument zo in de stekker kan stoppen. En dan heb je dus een kleine thuisbatterij.
3: Lekker makkelijk.
4: En daarmee... Ja, en die vangt het stroom op van je zonnepanelen. Hè, de stroom van je zonnepanelen gaan naar die batterij. Mm-hmm. En dat kun je dan op een later moment gebruiken weer. Dus dat is eigenlijk, hè, waarom mensen een thuisbatterij hebben. Om de zonnestroom die ze niet meteen gebruiken, om die op een later moment op de dag, 's avonds bijvoorbeeld, alsnog te kunnen gebruiken.
3: Ja, is het bijna een must-have als je zonnepanelen hebt om zo'n stekkerbatterij in huis te hebben?
4: Nou, dat laten de verkopers van de thuisbatterijen je wel denken. Maar zo eenvoudig is het niet. Het is super populair, want ja, in januari dan is de salderingsregeling eindigt. Eindigt dan en dan kun je dus niet meer salderen. Dat betekent dus dat alle stroom die je overhoudt, die je niet meteen gebruikt, ja, die ben je kwijt. Mm-hmm. En dan moet je dan ook nog terugleverkosten aan energieleverancier betalen. Dus daar is iedereen heel ontevreden over. Dus het lijkt van een goede oplossing, zo'n thuisbatterij. Maar zo'n thuisbatterij is niet gratis. En als we het hebben over een stekkerbatterij, ja, dan is het wel beperkt hoeveel energie die kan opnemen, hè, hoeveel capaciteit die heeft, maar ook hoeveel energie die kan geven. Zo'n thuisbatterij, zo'n stekkerbatterij is namelijk wel begrensd. Dus hele grote elektrische apparaten kun je daar niet op laten draaien.
3: Nee, want wat kun je er bijvoorbeeld dan wel mee als je overdag zo'n ding hebt opgeladen? Wat kun je er dan 's avonds op aanzetten?
4: Ja, de kleine elektrische apparaten.
3: Een tandenborstel.
4: Die kunnen, nou, die heeft een eigen batterij, als het goed is. Maar ja, je kan er prima een laptop of ook een koelkast. En de meeste tv's, die kunnen daar allemaal wel op draaien. Okay. Ze zijn begrensd tot 800 watt over het algemeen. Dat wordt als veilig beschouwd. Dus de apparaten die minder dan 800 watt gebruiken, die kun je daarop laten draaien. Maar als je nou een portie friet wil bakken in de airfryer, dan heb je daar niet genoeg aan. Want dan ben je zo'n 1700 watt kwijt. Nou, dus dan kan er dus 800 watt worden, kan dus die batterij leveren. Maar de rest komt alsnog van het elektriciteitsnet. Dus het is niet zo dat je er niks mee kan, maar het is niet... Wij hebben gekeken van, nou, hoeveel capaciteit heeft zo'n ding. Als je een gezin hebt van 4 personen, gemiddeld gezin, daarvan kan je niet zeggen, nou, als we een stekkerbatterij hebben, dan hoeven we helemaal geen elektriciteit meer van het net af te halen. Zo werkt het helaas niet.
3: Nee, want nou ja, dat hebben jullie dus getest. Wat zijn de uitkomsten? Wat is jullie conclusie?
4: Ja, wij waren natuurlijk heel benieuwd van, ja, hoe zien die stekkerbatterijen dan uit? Ze zijn hartstikke populair, mensen gaan die kopen. Dus dan is het handig om te weten wat een beetje een goede en een slechte is. Dus we hebben de 7 populairste merken hebben we bekeken. En nou, dan zien wij best nog wel veel verschillen in capaciteit, maar ook in het vermogen. En ja, het is vrij logisch natuurlijk. De kleinere batterijen, ja, die zijn eigenlijk onvoldoende voor een huishouden, maar die kun je wel vaak uitbreiden. En ze zijn allemaal begrensd op die 800 watt, maar ook dat kun je uitbreiden. Maar let op, als je dat doet, dan heb je een elektricien nodig en een aparte elektriciteitsgroep. En dan is het financiële plaatje dus niet meer zo interessant.
3: Nee.
4: Nou, en ze hebben allemaal wel een beetje hun plussen en minnen. Als we nou een beetje kijken naar de 2 die wij eigenlijk een beetje het beste vonden. We hebben geen cijfers gegeven dit keer, want het is nog heel erg in ontwikkeling. Maar als we kijken, dan zien we een thuisbatterij van Zendure. En die heeft een heel hoog vermogen, dus die laadt snel op. En ook een hoog rendement. Dat betekent dat die weinig stroom lekt, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. En dan heb je nog een andere, en die is veel duurder, de Marstek. Maar die biedt dan weer de meeste opslag voor de laagste prijs. Dus dan moet je, ja, het zal echt een rekensommetje worden.
3: Ja.
4: Van hoeveel elektriciteit gebruik je? En wat zeg je daar dan tegenover? Het is geen eenvoudig iets. En daar willen we dan ook echt voor waarschuwen. Sowieso laat je niet overhalen door een of andere verkoper die ongevraagd naar jou toe komt met wil je een batterij kopen? Want er zitten heel veel boeven tussen. Maar ja, het is echt eventjes goed rekenen en bedenken of het iets voor je is. En ik zou zeggen, als jij een klein huishouden hebt, dan is het wellicht wel interessant. Maar heb je gewoon een heel gezin met een gemiddeld huishouden, ja, weet dan dat het niet voldoende is. En dan zul je, en zo'n ding kost toch €1000 zo'n beetje. Ja, voordat je dat hebt terugverdiend, dat duurt wel eventjes. En dan ben je waarschijnlijk alweer toe aan een nieuwe.
3: Ja, oké. Okay. Nou, dit zijn hele belangrijke woorden. We laten het allemaal even op ons inwerken, in onze oren knopen. En kijk vooral even dat onderzoek na. En dat onderzoek, dat is waarom te vinden op de website ik van de Consumentenbond. Joyce Donat, dank u wel.
4: Graag gedaan.
0: Dit is Omroep Friesland.
2: De dijk voorbij.
1: Omroep Friesland.
5: Als je wat geduld hebben en even een goed ziekje, dan kun je op een volle tank in Friesland meer dan €20 besparen. Het verschil tussen de goedkoopste en de duurste benzinepomp in Friesland is namelijk 43,4 cent de liter. Doch blikken het onderzoek van adviesplatform Independer. Dat platform had de prijzen van haast 2500 tankstations vergelijken, zat die juster vregen waren. Bij het duurste tankstation is nou €2,73 kwijt voor een liter benzine. En de goedkoopste is trouwens aan de Touwslagerstraat in Snits, vreegt €2,29. Michel Iepma van Depender, die is aan de telefoon. Ja, goedemiddag.
6: Hey, hallo, goedemiddag.
5: Jullie hebben in heel Nederland onderzoek gedaan. Hoe zijn die prijzen in onze provincie eigenlijk ten opzichte van de rest van het land?
6: Nou, eigenlijk best wel gunstig. Friesland komt er goed af. Want als je kijkt wat je doorgaans betaalt voor een liter benzine in Friesland, ja, dan kan je eigenlijk ook wel zeggen, als je dan bijvoorbeeld de middelste prijs van de duurste en de goedkoopste neemt, dat Friesland eigenlijk de goedkoopste is.
5: En hoe zit dan in de rest van het land dan? Wat is de duurste provincie?
6: Nou, de duurste provincie op dit moment, dat is Limburg. Daar betaal je toch wel aanzienlijk meer voor een liter benzine op dit moment. En dan moet je toch wel denken dat je echt, richting de €2,74 bijna betaalt per liter.
5: Dat is toch wel opvallend, want je zou zeggen, ze zitten vlak bij Duitsland en bij België daar.
6: Ja. Ja, dat klopt inderdaad wel. Dat is inderdaad wel zo. Dat is een beetje een vreemde uitbijter als je kijkt naar zeg maar de grenzenprovincies. En dat heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat het merendeel van de tanks daar ook langs de A2 zitten. Dus dat heeft ook heel erg per locatie waar in Limburg dat dan ook zo'n tankstation staat. En wat voor tankstations, dat maakt dan bijvoorbeeld ook uit. Zijn het bemande tankstations of onbemande tankstations? Dus op die manier kunnen de gemiddelden wel wat schever gaan lopen.
5: Ja, en ik zou me ook kunnen voorstellen dat er zo weinig getankt wordt bij goedkope tankstations in Limburg, omdat je dan makkelijk naar het buitenland kunt, dat degenen die overblijven, die moeten een hogere marge vragen.
6: Ja, of gaan zelfs dicht. Die denken van, er is geen handel meer te doen, of ik richt me ergens anders op. Dus dat kunnen allemaal verklaringen daarvoor voor zijn. We zien in ieder geval cijfers terug dat Limburg het duurste gemeente is. De duurste provincie is, moet ik zeggen.
5: Ja. En in Friesland dus toch hele grote verschillen. Is daar eigenlijk een verklaring voor die meer dan 43 cent verschil?
6: Nou, dat zijn ook eigenlijk weer de verschillen die ik net noemde. De verschillen worden met name veroorzaakt van waar is zo'n tankstation gesitueerd. Is dat langs de snelweg of is dat wat meer in wat minder bewoonbare gebieden? Denk aan ook in industrieterreinen. Is het een bemande tankstation of is het een onbemande tankstation? Zit er een supermarktje bij of niet? Hoeveel service kan je er verwachten? Dat zijn eigenlijk de grootste redenen die prijsverschillen in de regio kunnen verklaren.
5: Die hoge prijzen hebben te maken met de onrust in het Midden-Oosten. Eventueel zou je nog de oorlog in Oekraïne daarbij kunnen halen, omdat Rusland ook minder capaciteit heeft. Maar hoe eerlijk is dat eigenlijk? Want hoeveel belasting zit er inmiddels bij?
6: Nou, Nederland inderdaad spant daarbij denk ik wel ook de kroon als het gaat om de belasting. Die ligt veel hoger dan bijvoorbeeld in België of in Nederland. Je moet al denken dat je toch wel 1,17 euro bijvoorbeeld betaalt aan de belasting in Nederland. Ja, en dat ligt in België de 90 cent of nog lager zelfs in Duitsland.
5: En dat zijn echt politieke keuzes dus?
6: Dat zijn politieke keuzes. We hebben in Nederland inderdaad de beslissing gemaakt om benzine en brandstof wat hoger te belasten dan in de omliggende landen.
5: Ja, iets hoger. Nou, flink hoger, mag je wel zeggen.
6: Flink hoger, ja. Ik druk me een beetje even in die situatie.
5: Dat ligt niet helemaal op de weg van independer misschien, maar ik ben wel benieuwd, heb je daar een verklaring voor? Dat wij daar in Nederland zo'n andere keuze in maken?
6: Daar durf ik me niet zozeer heel nadrukkelijk over uit te spreken. Waarom dat dan de besluiten zijn die gemaakt zijn. Het is wel zo dat andere landen net ook even wat sneller zeg maar, in de BTW of in de belasting op brandstof ingrijpen dan Nederland dat zou. Dat zijn allemaal politieke besluiten die ik ook graag aan de politiek laat in op dit moment niet gaan verklaren.
5: Ik zei al, er is een, logischerwijs als je een rangschikking maakt, een duurste tankstation in Friesland. Welke is dat eigenlijk?
6: Ja, dat heb ik wel proberen op te zoeken, maar ik heb de naam niet kunnen achterhalen. Maar die staat in Leeuwarden en waarschijnlijk zal die ook wel langs de snelweg staan.
5: En de goedkoopste is dus toch in Sneek?
6: Die staat in Sneek, ja.
5: En daar zie je ook de concurrentie weer terug, want daar zijn ze allemaal. Althans, er zijn drie van de goedkoopste van Friesland zijn daar te vinden.
6: Ja, dat klopt inderdaad. Die zijn inderdaad in die buurt allemaal te vinden. En dat betekent toch inderdaad, als eentje flink naar omlaag gaat, dat de andere dan ook denkt van, nou, we moeten toch ook wel de automobilisten naar ons toe trekken. Dus dan zie je dat daar een concurrentieslag gaat ontstaan.
5: Hartelijk dank voor de uitleg en de analyse.
6: Nou, heel graag gedaan.
5: Michel Liedmaai is dat van Independer.
2: Alles wat je daar mist hebben, jongens tussen 10 en 11.
7: Dit is De Dij Voorbij.

0: is de dag voorbij. Omroep
1: Friesland. Mensen moeten meer naar elkaar omzien. Dat is zo'n als een van de oplossingen voor de driegende tekorten in de zorg. Maar slag het in de praktijk, kijk. Tele vraag vanzelfs. Net als Elsenien had een netwerk om hem heen, Biggeleaks. Het is reden van Stichting Samenwerkende Friese Ouderenbonden om vanmiddag in Dokkum een gekomst over dit thema te houden. Mij als thema, of mij als grenzen aan de zorgzame samenleving. En dan praat ik over met de voorzitter Marian Jager van de stichting. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Waarom hoor je deze gekomst te krijgen nou? Is er een reden voor?
2: Ja, er is een reden voor. Er is een landelijke raad van ouderen, adviesorgaan aan de minister. En die hebben een rapport gemaakt en dat heet Grenzen aan de zorgzame samenleving. En dat heeft als thema dat eigenlijk de overheid zegt van ja, de samenleving die moet toch meer in actie komen. Wij kunnen het niet allemaal meer met elkaar redden in de zorg. Dus de samenleving is aan zet. Nou, dat is op zich prima en er zijn ook heel goede initiatieven op dat gebied. Maar wij willen toch ook een waarschuwende vinger opsteken, omdat wij geluiden horen dat er toch ook situaties zijn die je liever niet zou willen hebben. Mensen die eenzaam zijn in hun huis, die eigenlijk het thuis niet meer redden en toch in hun huis moeten blijven wonen. Wij hebben geconstateerd dat dat toch wel een probleem is. En toen hebben we dat eens even breed uitgezet. Dus door heel Nederland vragenlijsten verstuurd. En gesprekstafels georganiseerd om te kijken van klopt dat beeld wel wat de overheid heeft of moeten we daar toch voorzichtig mee zijn? Nou, dat rapport is verschenen en we hebben in Friesland gezegd, nou, wij vinden dit zo belangrijk, dit onderwerp, dat wij met verschillende mensen in de verschillende regio's, en Dokkum is nu dan de eerste, in gesprek willen gaan met ouderen om te kijken hoe zij er tegenover staan, wat zij eigenlijk doen, wat zij kunnen doen en waar ook de grenzen voor hun zijn.
1: Ja, maar op mijn horen we, je hebt een signaal dat er grenzen binnen onder die zwartse meerschip. Ja. Maar of wat dat nou concreet inhoudt in het geval in Dokkum, dat wil je hem graag nog jaren vernemen van de mensen.
2: Nou, precies, want dat zal anders zijn in Amsterdam dan in Friesland. En we hebben ook in Friesland trouwens vragenlijsten uitgezet en al eerder gesondeerd. Maar we vinden ook belangrijk dat mensen gewoon in de steden, in de dorpen, met elkaar het gesprek aangaan van, goh, hoe zit ik er eigenlijk in? Ben ik daarop voorbereid? Moet ik wat doen? Of moet ik ervan uitgaan dat het allemaal maar geregeld wordt? En volgens ons is die gedachte een beetje te gemakkelijk. Het wordt niet meer allemaal geregeld.
1: Nee. Dus het is eigenlijk een balans vinden tussen de twee uitersten.
2: Ja, juist. En ook mensen zelf bewust maken van, goh, pas op, je wordt ouder, heb je wel een netwerk, hoe zit het in je dorp, heb je contactpersonen. Dus ook vooral bij de mensen zelf de bewustwording op gang brengen dat zij een tijd tegemoet gaan waarin het niet allemaal vanzelfsprekend is.
1: En over het generaal, want dit thema, vergelijkbare thema's, die zullen vaker voorbij komen bij gekomsten die je hebben. Vindt jou dat mensen echt heel erg bezig binnen je mij? Of mag je het een beetje onfieteren, een beetje onwakkeren?
2: Nou, ik denk dat een aantal zal daar zeker mee bezig zijn, maar vaak te laat. He, op het moment dat je al echt hulp nodig hebt, dan is het veel lastiger om nog een netwerk op te bouwen. Dus je kunt er veel beter over nadenken als je nog wat jonger bent en fit en eigenlijk die hulp nog niet nodig hebt. Maar toch eens denken van, hé, hoe woon ik eigenlijk? Woon ik hier prima? Is dat toekomstbestendig? Hoe zit het met mijn buurt? Nou, als je dat doet, als je begin 70 bent, dan heb je nog alle tijd om daar voor jezelf ook een goede balans in te vinden. Ben je 85, dan wordt dat denk ik wel moeilijk. Dus je wilt mensen ook op tijd confronteren met wat er aan de hand is. En ze ook zelf eens aan het denken zetten over hun eigen situatie.
1: En vanmiddag om 11:30, dan is hij dus in de IJsherberg in Dokkum. Dan zul je maar hoe nadenken. Meestal die kennen dan nog bij ons sluiten als ze haar ommelden.
2: Juist.
1: Wanneer is die gekomst te slagen wat jou betreft?
2: Nou, ik denk dat wanneer er een goed gesprek heeft plaatsgevonden, wanneer mensen aangeven dat ze toch aan het denken zijn gezet, wanneer mensen ook eens op pad gaan in hun eigen omgeving om te kijken van, hé, hoe zit het eigenlijk bij mij? Dus dat zou een mooie uitkomst zijn. En nogmaals, Dokkum is voor ons een soort van eerste bijeenkomst waarop we dat doen. En we zijn van plan om dat ook in andere regio's in Friesland te laten plaatsvinden. Zodat het ook op een laagdrempelige manier, dus niet in een grote zaal of een groot congres, maar gewoon met

0: beperkte groep van maximaal zo'n 30 personen, dat je dit kunt bespreken.
1: Marianne Jager, de voorzitter van de Stichting Samenwerkende Friese Ouderenbonden. Voor nu, hartelijk dank.
0: Ja hoor, hartelijk dank ook. Dag.
2: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joerts.
3: Ont aanvoeren.
2: De dag voorbij.
4: Jan van der Baan, oud-statenlid voor de FNP, is verstoorn. Van der Baan had ik jarenlang rietslid west in de gemeenten Boansrim en Idadere Deel. Hij waard 92 hier. De Grauwsterwiet tussen 1994 en 2003, de farongeman van de Friese Nationale Partij in Provinciale Steden. En hij wie een van de eersten die het was kogen voor de schadelijke gevolgen van de gaswinning. Er wie zelfs een actiegroep voor, Willem Beton, die het bezocht skeervergoeding te krijgen voor mensen met skwoorden in haar hoes. Ik wil graag stilstaan bij het libben en werk van Van der Baan. En dat doch ik met Johannes Kramer, burgemeester van de gemeente Noord-East Friesland, maar ik iemand die Van der Baan heel goed kennen. Het goeie midje.
5: Goedemiddag, mevrouw Scheffer.
4: Ja, ik zei, je hebt Van der Baan heel goed kennen. Ik vrij lang, nevens mij. In wat voor hoedanigheid leerde je hem kennen?
5: Nou ja, Jan heeft mij vregen aan Jeroen Jontig om fractiemijwerker te worden van de statenfractie. En zo'n tijd hebben we te gerne opgeraan in de Friese politiek. Ons in Oski in 2003.
4: Ja, we hebben nog even opzocht. En mijn collega Lars die zei, in 2012 zei Van der Baan Johannes Kramer met mijn opvolger worden.
5: Ja, dat is weer. Dat is correct. Ja.
4: Nou, dat is toch een mooi weetje. Wat voor man wie Jan van der Baan als politicus?
5: Jan van der Baan wie een politicus die... hoe zou ik dat goed omschrijven? Misschien het beste mooi een anekdote. Ik zit eens een keer bij hem in de auto en toen reed er per ongeluk een inrichtingsverkeering. En toen kwam er een auto in de meerte en die man die draaide het raam kan onder en die zei, meneer, u zit in een eindrichtingsverkeer en richtingsstraat. En toen zei Jan van der Baan, ja dat weet ik wel, maar dan ging ik maar in een kant uit. En dat tekent hem eigenlijk wel een beetje van, hij dwars het zin in te gaan en hij hiek altijd humor. Maar hij wiek een man van de vier gezichten. Hij was gauw al betierd, zat je zo in voor de gevaren van de gaswinning. Daar had die man geliek kregen, alleen ja, toen hij daar oer begon, ja, we dat wat futmoffelen, wat futlaken. Hebben we net serieus op reageerd. Maar inmiddels weten we beter. Hij had ik heel lang omtinken vregen van orenbelastingheffing. Het plan van Elswijk. Nou, dan had je zuggen naar de discussie om box 3 en het belasten van arbeid en vermogen. Ja, dan is dat ik weer heel actueel. Dus hij wie toen al heel fier vooruit. Voor de directe praktische politiek in de Friese Steden. Ja, dat wie Jan net direct zijn ding. Maar hij wie een manmoedige kwam erop voor Friesland en zijn belangen.
4: Ja, het wie voor ons strijder.
5: Ja, en hij hier een visie. En die ging wel eens wat verder als de politiek van allen dag. En daar vaak had er dus ik gelijk in kregen op den duur. Alleen op dat moment dat het derde begon, toen net.
4: Nee, dat tekent misschien meer de politiek als Van der Baan. Dat het kwartetermijn denken is
5: ja,
4: vaak.
5: Klopt.
4: Wat betutte hij voor die Friese Nationale Partij?
5: Nou ja, Jan van der Baan, wie een farongeman zat het hier in uw gelederen. En daarmee slag hij er ik in om nooit het tijdperk van Geeske Krol Benedictus. De partij werd een nieuw elan te gaan. Wat kleur op een wangen te gaan. Hij luts nieuwe mensen aan, liek als mij, maar ik oren om mooi te doen in de politiek van en voor Friesland. En ja, daarin had hij wel mooi een fundament line voor de FNP zat hij. Soms ziet hij het uitgroeid is dat de partij die het nou is.
4: Ja, en dat waar doe ik wel verjeren.
5: Ja, zeker. Jan die wie wol eigenzinnig en ik hier zijn eigen loed en dat die ik zijn charme. Hij hiek een heel soort humor. Hij wist ik een heel soort. Ik in Den Haag, maar in de eerste keer en dergelijke. Dus hij zeeg echt verder als alleen maar Friesland.
4: Ja, nog even over die gaswinning. Hè? Want je zei ze al, van hij roem 4 voor de troepen uit hierin. Doe water wat omlaken misschien. Ik weet zelf nog, want ik ben zelf beginnend journalist, steeds maar. En ik heb hem vaak interviewd. Ik maar dat Willem Beton. Dat het wat fotlaken waren. Hoe
5: Klopt.
4: Slim vond hij dat?
5: Nou ja, hij had hem daar grauwelig in vastbieten. Hij leest nog, hier is wat waarom, week bij hem. En dan kreeg ik weer een hele stapel rapporten bij, mooi van hem, over de gaswinning bij Ter Naad, want dat spelen doe. En die zei van, maar je hem denken, Johannes? En daar alle punten helder naar voren. En ja, hij zit daar nog vol van. Hij zit er heel goed in thuis. En het wordt dan heel gauw een technisch verhaal. En ja, voor de meesten die er wat verder van oudsteren, is het lastig om dat dan ja, naar binnen te krijgen. Want oren mensen kennen ik wel wat zien inlezen. Dus dat is, ik al heen dan wel gelijk. Het is lastig dat te krijgen. Alleen ja, toch die aardbeving in Grenzen die we nou kennen, ja, is het wel heel iedereen heel erg duidelijk worden.
4: Ja, hij wie een man met vier gezichten. Die zoen we wel wat meer broeken kennen hier today.
5: Ja, zeker. Ik denk dat buiten, zat hij out of the box denken, buiten de gebaande paden denken, dat doen Jon uit soorten. Maar dat ik op een ja, toch wel noffelijke manier en mijn humor en ik zelf relativering weten te brengen, ja, dat wie zien grote kunst. En ja, daarvan kennen we Joer de Dooi, kennen we daar net genoeg van hebben.
4: Het is noteerd. Dank u wel, Johannes Kramer. En succes daar. Op het VNG ben jullie ook, hè?
5: Ja, daar ben we.
4: Oké, dank u wel. En een fijne middag. Doeg.
5: Ja, goeie.
4: Doei.

0: Alles wat er spielt.
1: Yes, hier.
2: Alles wat er spielt.
0: De dij voorbij.
2: Omroep Friesland.
3: Sita Ludema verruilen twaalf haar kantoorbaan voor een carrière in de bouw. Wie hier doet contact met haar in Goeiemiddie, oer deze switch en nou sjoggen waar hield hij het vaker voorbij komen op de socials. Die ene keer liet ze Shen hoe zijn wc betegelt en de oren keer zet ze een plafond erin. En die filmpjes, die werden toch heel wat meisjes kunnen besjoen. Sita en Goeiemiddie.
4: Hey, Goeiemiddie.
3: Geen speed home van die nieuwe stap?
4: Nee, zeker net.
3: Nee?
4: Ik geniet er nog elke dag van.
3: Nou, wat heerlijk. Ja, uw klus Famke, de giest echt mooi terug het lippenmik op de bus, leuk, hè?
4: Ja, zeker. Heel grut, opvallend. Ja.
3: Heel grut en opvallend. Bist ook heel dal in de bouwverhaal, ik accepteer terug het ze niet in en om Jermen?
4: Nou, de meeste klanten wel, maar op de socials wordt het dan wel eens wat behoorlijk wat kritiek los.
3: Dat meest, wat wordt de sign dan?
4: Ja, er binnen een man die dat soms wat beter bidden.
3: Ja,
4: en
3: ja.
4: Soms leren we ervan en soms, ja, soms gaat het net gelijk. En dan wordt er echt wel weer van die opgaan. Dus dat is echt wel leuk om te zien.
3: Ja, want de stelst die eigenlijk ik wel weer kwetsbaar op als al die filmpjes deals. Want er is precies en was dat dost. En ja, de kinmeesken dan een biening of farmie. Vies dat soms dan ik wel spannend?
4: Ja, best wel. Best wel. Ja, en soms zat ik zei, dan leren we ervan en dan pakken we de volgende keer over zo. Maar ja, het is kwetsbaar opstellen. Maar ik zou zelfs die filmpjes wel van oren zien willen, want het is wel heel leerzaam.
3: Ja, ja, zij is het. En dat was graag leren volgens mij.
4: Zeker.
3: Ja,
4: wanneer elke dag.
3: Wanneer toch de stel van ik vind het leuk om toch meesken ik Shen te litten wat ik aan het dwan ben?
4: Ja, eigenlijk een paar maanden drie. En dan begin je langzaam om. En dan begin je dus mijn liefste filmpjes. En dan ja, de eindresultaten, dat ik wel. Alleen dat meestal gewoon een tag gaan en waar je wat zien hoe dat weer.
3: Ja.
4: Dus dan zie je dat er reacties op komen. En dat mensen dat leuk vinden en berichtjes sturen. En dat ik van, nou, misschien maar krijg ik dat weer uitbreiden.
3: Ja, precies. Maar dan best eigenlijk jongens als thuis komt. Dan moest al die filmpjes ik nog verwerken. Dan een leuk filmpje voor op de socials. Dat maakt het wel een lange werkdag dan, denk ik.
4: Ja, dat is het wel. De laatste week kijk ik dat nog voor even, ja. Maar ja, dan gaat het door en dan denken ze, dit was echt volhard, hè?
3: Ja, ja, want het filmen zelf tijdens het klussen, dat neemt net volle tijd.
4: Nee, de camera die staat aan en dan knip ik een jongens even wat stikjes uit.
3: Ja. En hoeker filmpjes worden nou het best besjoen? Wat is echt een topper?
4: Ja, tegel je vaak wel. Ja, ik denk dat de beste filmpjes vaak binnen. Maar gewoon de filmpjes werd een soort in beeld is.
3: Ja.
4: En soms wat gekke tafereel nu helft. Om het plafond laten, want dat loopt best straks nog
3: in. Oh ja, ja, die filmpjes heb ik inderdaad. Ik voorbij kom, Sjoen. En dat tegeling, ja, als dat het dost, het zit er zo makkelijk uit.
4: Ja, ja.
3: Ik denk dan ik altijd, dat ken ik wel, maar dat ken ik helemaal net.
4: Gewoon proberen.
3: Oké. Okay. Ja. Maar ja, wist nou een soort ik derop onsprutsen?
4: Hoe bedoel
3: je? Nou ja, als het op stritter is of zo, dat het in één keer meestal zissen van, hey, daar bist dat klusfamke.
4: Nou, ik zei al even fiets op je marktplaats en toen wist ik van, ik ken daar ergens van. Nou, ik zei, ik ben aan het klussen. Ja, ik volg je daar op Instagram.
3: Ja. Ja. Dat bent toch wel leuke zaken, hè?
4: Ja.
3: Ja, en ik kan me ook denken dat het die misschien een soort nieuwe klanten op smiet.
4: Ja, maar dat is een beetje te vallen. Dat ik momenteel meer als dagelijks bellen we.
3: Oh.
4: En mailen we en berichtjes via Instagram. Van kisten klussen doen, maar de planning zit nu niet behoorlijk vol.
3: Het zit een beetje vol. Ja, dat hier sta ik naar Tinker in, denk ik, twaar Jelien. Doe ze deze switch makkerst.
4: Nee.
3: Nee, wat wie ik alweer die beweegreden om dat te dwan?
4: Ja, ik moet dus altijd al aan klussen. En dat vond ik gewoon volle mooi. De tijd gaat volle sneller voorbij. Je ziet resultaat, je krijgt een stukje waardering van de klanten. Dus dat is prachtig.
3: Ja, nou, wij kennen die alle je volgen hier onder Us Klusfamke. Ik wens jullie nog een heel soort mooie klussen ta.
4: Hey, dank je wel.
3: En Us een heel soort mooie filmpjes. Dank je wel.
4: Hey, fijne dag.
1: Een selectie de beste interviews en reportages van Joert.
0: Alles wat er speelt. voeren de dag voorbij.
1: De provincie Friesland had niet correct de begroting presenteerd door het jaar 2020, takken hier dus. Die begroting die staat online, is hier op de redactie al delhellen en bestuderen door verslagjouwer Onno Valkena. En wat voor u de politiek in de gaten, Onno. Is er wat opvallends van deze begroting?
5: Het gaat elders hier wat meer geld om bij de provincie Friesland. Het gaat takkemier om zo'n 164 miljoen euro. Dat is 40 miljoen meer als dit hier. En in vergelijking met Vlien hier zelfs 104 miljoen meer.
1: En die begroting van de provincie, het is de grootste oerhietsbegroting of net?
5: Nee, dat is net het geval. Want de begroting van de gemeente Ljouwerts is met 840 miljoen volle grutter als die van de provincie.
1: Oh.
5: Nou, die van Ljouwerts ken ik via dat net volle sissen. Want die wordt tongens die presenteren. Maar het mij duidelijk wijzen, een gemeente had heel oren taken als de provincie. Likas, onderwijshuisvesting, het ophelien van huismargens en jeugdzwaar, om eens een peer voorbeelden te nemen. Ja. Dus de vergelijking is wel een beetje apels en paren en bananen.
1: Voor een gemeente dus, de grootste gemeente, 840 miljoen euro. Een enorm bedrag, maar de provincie ik altijd nog 164 miljoen. Hoe komt de provincie eigenlijk om die zin?
5: Nou, Roegwij de Helte komt uit het provinciefonds van het Riek. Dat is 324 miljoen. Den Jonker had de provincie ik nog een eigen provinciale belasting. In de vorm van opcenten op de motorriturenbelasting. Nou, de binnen in Friesland Maaienwaar 400.000 auto's. De bezitters van die auto's betalen Maaienwaar 87 miljoen onopcenten. De provincie is daar heel wies mee en die wil die opcenten takkemier indexeren. Wat delkomt op liekevolle verhegingen als de inflatie. Nou, deputaire Eke Volkerts van Financiën sluit uit waarom zij dat nederig vindt.
6: We houden het begin van deze periode al praten dat wij het net zozeer verhegen, maar wel indexeren. Hè? Dus we nemen het mee de inflatie. Of we dat net doen, zullen, dan zullen we mee verinfanteerd een tekort krijgen op deze post. Voor de provinciale begroting budget dit een plus van 2,6 miljoen structureel. Voor de inwoners in Friesland is het 6,80 euro per jaar per auto gemiddeld. Hing het wel af van hokker auto wat je rieden.
5: Ja, zwittere auto's betel je meer als lichtere auto's.
6: Ja, precies. Ja,
5: maar joh, weet ik, de BIM-partijen in provinciale steden die zeggen van ja, autorieden is als het joh. Laten we de autorieders een beetje te meer te komen. En laten we er maar van ausgaan van die indexering van de opcenten.
6: Ja, de binnenpartijen die dat inderdaad te bedden brengen in het debat. Maar ik wil ze er dan, ik wil graag op wijzen. En ik know, het is een behoorlijke kostenpost als je het net indexeren. He, dus indexeren, let op, net verheegen, indexeren. Wil ze het voor de autorijder zelf net het allermeeste budget. Dus 6,80 euro gemiddeld per jaar.
5: Wat is voor jezelf de belangrijkste wijziging in deze begroting als je het vergelijkt met de abonneren?
6: Nou, ik vind het heel mooi dat wij met de steden in oparbeid zijn tot een tal hele mooie besluiten kwamen binnen van de provincie Friesland. Waaronder ik die basisvaardigheden, het omdenken daarvoor. Want we zorgen dat dat een groter probleem wordt. Ik voor u zien wennis. Maar ik de evenementen werd we meer op investeren kunnen. En ik al horen uitstellen. En er zitten hele mooie uitstellen bij die Frieslandse community het echt voor u te helpen gaan.
5: Meer geld voor erfgoed, ik voor religieus erfgoed.
6: Ja, voor de kerken, dat is een fonds van 3 miljoen euro. Werd ik de kerken die het nou wat lastiger bij de Stichting Oude Frieske Kerken onklapje kennen. Ik die krijg je stiepen om te zien van hoe kunnen we dit oranje horen, letterlijk en figuurlijk.
5: We krijgen natuurlijk verkiezings in maart, takkemier. Dus voor jouw gevoel, liet je nou een zoene financiële situatie achter voor een nieuw provinciaal bestuur?
6: Ja, zeker. De situatie is beter als doet wij het ontroffen. Er is meer financiële ronde. En ik hebben wij in deze periode een tal van budgetten die het incidenteel winnen, hebben we vervangen in mijn structurele middels. Met terug het ek op een lange termijn meer solide is. Dus daar ben we heel wies mee.
5: Dus de provincie Friesland die zit er aardig voor.
6: Ja, heel aardig.
1: Zoals deputaire Eke Volkert zei, is verantwoordelijk voor de financiën. Dus ik vind het in elk geval dat het zelfs goed in had. Ja, die 675 miljoen euro, Onno, waar gaat het dan eigenlijk heen? Waar had de provincie dat voor nodig?
5: Nou, het meeste geld, dat is dan 164 miljoen, is voor infrastructuur. Ze is maar onderhoud van bregen, dieken, aquaducten, trochfietspaden. En dat geld is bedoeld om Friesland verkeersveiliger te maken. De provincie wil bijgeliks de autodieken van Ljouwert naar Bwalsert en die van Ljouwert naar Heijem, richting Holwert, zou verrooien dat er minder ongelukken plaatsvinden. Nou, de tweede begrotingspost, 160 miljoen, is onjaren van natuur en landbouw. Dat geld werd gebruikt voor het onlezen van nije natuur, maar ik voor graaidevoegelbeleid, het onderhoud van natuur en ik voor stiepen om boeren om dwarsemer te bewerken. Economie en mineskip, met daarin ik de onderdelen taal en cultuur. Dat is de op twee na grootste begrotingspost, maar 46,3 miljoen.
1: Ja. Best dan nou, want toen heeft hem dus zo goed en zo kweer dat Git bestudeerd. Best nou ik na je begrotingsposten zien kwam, zaken dat de provincie voor het eerst geld van u aan wil?
5: Nee, die begroting is 308 kantjes aan vier. Ik heb nou digitaal farmie. En een paar zaken liep mij opvoelen binnen. Een van die zaken is wetterwarmte. Dat zit voor het eerst op de, in de provinciale begroting. En de provincie die zult daar dus yield in investeren. En de deputaire Siebe Knol leidt uit waarom dat nodig is.
0: Ja, we loeken daarvoor hier een miljoen euro vooruit. Met name om lietse projecten te stiepen. We zorgen dat de grote projecten op gewoon plakken. Nou ja, we weten al uit de historie dat dat wel wat dreig is. En met name die lietse projecten, die ben ik ons riek. Dat aansluitingen om 1250 aansluitingen, die wil ik vast dit jaar en stiepen. En met name ik om kennis op te dwan. Dat de ondernemers die het werk doen, ik in de kunde komen met de techniek. En daarmee hopen we dat we via erop in de titel die grotere projecten echt loskrijgen.
5: Ken mij dat miljoen warm heeg ik los?
0: Nee, daar zit een volle grotere financiële risico op. En daar heeft de gemeente uiteindelijk de stekker ik uitlutsen. Maar met name verliezere projecten, die ben ik ons riek. Dus vandaar dat ik beslist met die lietse projecten aan de gang willen. Ja, zodat we in de kunde komen, maar goed het ken. En mogelijk daar ik een slag in maatje kennen.
5: Op de provinciale begroting van Takkenbeer zit ik een stevig bedrag voor iconische evenementen. Ja, had je ik al in de holle van wat voor evenementen willen dat? Wat wordt het eerste iconische evenement?
0: Nou, we zorgen dat er een soort vlecht op een kooi is. En dat het wordt iconisch door een heel soort organisaties wat breed interpreteren wordt. Vandaar dat we ik heel erg taskreel willen dat die zaken ik echt iconisch binnen. Dus mijn nationale en internationale uitstraling. Dat ik in grote cultuurmanifestaties wijzen, grote spot. Wedstrijden, hierheen en heli. Mogelijk ik horen zaken. En ja, er zijn wel wat initiatieven. Het meeste keer ik dan net overal wat hoe zei ze. Dat viert in stilte ik nou wat plak. Maar er is een soort vlecht op een kooi. Het is nou zaak voor u om die regelingen goed deel te zetten. Zodat we echt de verwarom krijgen wat we drinken. Ik maar bij Egi.
5: Dus Takkenbeer gaat die regeling hier.
0: Ja, klopt. Dat is al de bedoeling. En de eerste die steen ook leert.
1: Zijn deputaire Siebe Knol. Nu krijgen we van de middag Onno Krek de brug nu Den Haag waai. Dat er toch weer verhoringen aankomen onder begroting, omdat die oors net een meerderheid krijgt. Is dat provinciaal eigenlijk ik zo?
5: Een beetje wel. Alleen nog, ja, het college van deputaire Steerten hier had een hele solide meerderheid. In de vorm van onder andere die grote BBB-fractie in het Friese parlement. Maar de 42 leden van het Friese parlement, die moeten hier dan wel op praten. En die Steertenleden, die komen grif met amendementen en moties. Want ja, dat is dé manier om zo'n begroting aan te passen. En dan ben je natuurlijk Takkenbeer, ik, provinciale verkiezings. Dus je moet je ik profileren. Nou, ik verwacht je bij geliefd dat de Steertenfractie van oppositiepartij en ik autopartij VVD voorstellen zich om de opzenden op de motorrituurbelasting net te verhogen. Autorieden is op dit stuit Jürgen Haag. En de provincie die financieel goed zoen is, die zoek ik zo van zijn verheging Ausjen kennen, zei de VVD-fractie. Nou, als een meerderheid Maigit in zijn VVD-voorstel, had deputaire Eke Volkerts van dadelijk een gat in haar begroting van 2,6 miljoen. Nou ja, dat kan je weer oplossen, toch bijgelijk minder yield u te loeken voor die iconische evenementen. Maar ja, daar zal coalitiepartij FNP net voorwijzen en de oren coalitiepartij en ik net. Ik hoor daarom rekken maar een pittig debat hoe deze begroting in de steertekeerkomsten van november.
1: En dat heren we dan weer van daar hier bij Omroep Friesland op radio. Dank u wel voor nu.
7: Alles wat je dijs mist hebben, juist tussen 10 en 11.
8: Dit is de dij voorbij.

0: Morgen is er weer.
1: De dag is voorbij.
0: Nou dadelijk hier.
1: Met het oog op morgen.
2: Alles wat er speelt. Omroep Friesland.
3: Goedenavond dames en heren. Hier is de regionale omroep Noord en Oost.
4: 80 jaar regionale omroep van Noord, Drenthe en Friesland.
5: Op tijdstippen in de namiddag kolonnes achter de sneeuwploeg van de vleermbasisoon om toch thuis te komen. Hij zei dat zo via Radio Friesland.
4: Maar wat is de toekomst van de regionale journalistiek? Het Nijs van Moorn, deel 1. Dit weekend in Friesland ook.
6: Dit is Omroep Friesland.
7: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
8: 11 uur, City Dijkers met het NOS Journaal. Het kabinet denkt te bezuinigen op onderwijs als de gesprekken met de vakbonden over de sociale zekerheid te weinig opleveren. De geplande bezuinigingen op deze uitkeringen zijn voor nu van tafel, maar de gesprekken moeten volgens premier Jette uiteindelijk wel gaan leiden tot een besparing. Als dat niet lukt, hebben de coalitiepartijen een afspraak gemaakt hoe dat tekort van 3 miljard moet worden verdeeld over alle ministeries. In het uiterste geval zou er dan 1,2 miljard euro worden bezuinigd op onderwijs. Op het ministerie van Defensie wordt juist niet bezuinigd. Er zaten uiteindelijk toch geen explosieven in de busjes die afgelopen weekend werden gezien bij een Britse luchtmachtbasis, zegt de Britse politie. Er werden afgelopen weekend 5 mannen opgepakt voor het voorbereiden van een terroristische aanslag op de basis. Het motief daarvoor is nog onduidelijk. De VS wijst naar Iran omdat er Amerikaanse bommenwerpers op de basis staan. Bij Zuidwolde in Drenthe zijn 2 vrachtwagenchauffeurs om het leven gekomen bij een ongeval. Het gebeurde vanmiddag op de provinciale weg, de N48. Er waren 3 vrachtwagens en 3 auto's bij betrokken. Een van de vrachtwagens vervoerde afval. Dat ligt nu op de weg en ook is er veel schade aan het asfalt en de vangrails. De N48 bij Zuidwolde blijft daarom tot morgenochtend dicht. Rijkswaterstaat hoopt dan klaar te zijn met het reparatiewerk. De Marokkaanse koning heeft Fatima Zahra El Mansouri benoemd tot premier. En ze wordt daarmee de eerste vrouw die die functie bekleedt in Marokko. El Mansouri is nu nog burgemeester van Marrakesh. En eerder was ze ook minister van Huisvesting. Haar partij PAM won vorige week de verkiezingen. Ze belooft onder meer iets te doen aan de gestegen prijzen en de hoge werkloosheid. Mensenrechtenorganisaties zijn campagnes begonnen om de executie van een 50-jarige vrouw in de Amerikaanse staat Tennessee tegen te houden. Het gaat om Christa Pike, die in 1995 veroordeeld werd omdat ze een vrouw van 19 had vermoord. Haar advocaten vinden dat de doodstraf niet passend is voor een misdrijf die op zo'n jonge leeftijd is gepleegd. De vrouw was toen 18 en had psychische stoornissen doordat ze zelf was misbruikt. Als de executie doorgaat is Pike de eerste vrouw in 200 jaar die in Tennessee ter dood wordt gebracht. En de directeur van de Eiffeltoren in Parijs stapt eind dit jaar op. Begin deze maand stuurde hij zijn vrouwelijke medewerkers weg op verzoek van een groep conservatieve hindoes die die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken. De vrouwelijke werknemers kregen van de directeur de opdracht om zich onzichtbaar te maken om de delegatie te kunnen ontvangen. Het verzoek leidde tot veel boosheid. Het bedrijf achter de Eiffeltoren liet vervolgens een onafhankelijk onderzoek doen. En de onderzoekers noemen het handelen van de directeur daarin een onaanvaardbare situatie. Het weer, het is droog en op veel plekken nog rond de 20 graden. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar minimaal een graad of 15. Morgen dan opnieuw een warme dag met veel zon en 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond volgen dan enkele buien, waardoor het ook weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
9: Ster. Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. En toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van haar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello, net als vroeger.
10: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
11: Wat geeft jou rust? Een tentoonstelling over geloof met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
10: Bezoek onze zorgvilla's tijdens de open dag op 3 oktober. Kijk op domusvaluas.nl.
12: Ik ben Kees Kwakman. Wedstrijden analyseren kan ik als geen ander. Maar beleggen, dat laat ik over aan Accento. Uitgeroepen tot vermogensbeheerder van het jaar door IEX. Blijf niet aan de zijlijn staan en laat je geld ook beleggen bij Accento.
13: Beleggen kent risico's. Je kunt je inleg verliezen.
0: In een tijd waarin machthebbers verdeeldheid zaaien en de waarheid onder druk staat, is betrouwbare journalistiek essentieel. Word daarom nu lid van De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl en maak onafhankelijke journalistiek mogelijk.
12: Ook je geld laten beleggen? Ga naar accento.nl. Accento met een X.
0: Probeer De Correspondent een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand.
13: Zonder echt contact verandert weerstand al snel in een conflict.
14: Maar hier ben ik het totaal niet mee.
13: Daarom leert Lo van Eck organisaties hoe ze echt contact met klanten maken. In ieder zakelijk gesprek. Juist in deze tijd van AI.
15: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
13: Download het gratis e-book Echt Contact begint bij jou op lovanek.nl.
16: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.

0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 18 graden. Binnen zit Wilfried de Jong.
2: Voor de kust van Turkije is een eeuwenoud servies op de zeebodem gevonden. Honderden schalen en borden die in een oud schip lagen. De vondst gaat naar een museum. Ja, eerlijk gezegd ben ik niet dol op tentoongesteld aardewerk. Ik vind het nogal saai. Ik geniet meer van het sensationele geluid als een ober een stapel borden laat vallen. Goedenavond, welkom bij het Oog. Voor een radioprogramma en zijn luisteraars best fijn om eens te weten hoe kerkuilen hun oren gebruiken. Nou, veel beter dan de mens in ieder geval. Wilma Borgman peilde de stemming in Politiek Den Haag, nu het minderheidskabinet een flauwe bocht naar links lijkt te maken. Een exclave Kaliningrad ligt tussen Polen en Litouwen, is daarmee een spannende plek voor de Russen, maar ook voor de NAVO. Jacques Vriends is als 80-jarige een begrip in de jeugdliteratuur. Hij is schrijver van 8e groepers, Huilen niet en nog zo'n 90 andere boeken. Een ideale gast zo vlak voor de kinderboekenweek. En morgen is het 30 september, de dag waarop de meeste mensen jarig zijn. Dat klopt, ja. Nu eerst het nieuwsoverzicht van
1: dinsdag 29 september.
3: Ik ben zojuist gebeld door de premier. Mij is bevestigd dat alle bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel zijn.
2: En daarmee lijkt er een begrotingsdeal op tafel te liggen. Dat die miljardenbezuiniging van tafel is, is reden voor feest bij vakbond FNV.
4: We moeten ook vieren wat we behalen, want hier is wel bloed, zweet en tranen geleverd door heel veel mensen die staken ook tegen wil en dank, die dat niet graag hadden gedaan, maar die dat deden omdat ze het verkeerd vonden wat het kabinet voorstelde.
2: De vakbond schrapt voorlopig zijn acties en wil weer meepraten. Er wordt steeds meer bekend over de aanhouding van de tachy van de hackerswereld.
5: We hebben een persoon aangehouden die verdacht wordt een rol te hebben gespeeld binnen de hackersgroepering, de Shiny Hunters. En daarnaast hebben wij deze persoon aangehouden omdat hij verdacht wordt van poging tot uitlokking van 2 moorden.
2: Pepijn van de S werd al eerder veroordeeld voor afpersing, witwassen, datadiefstal en het hacken van bedrijven. Begin dit jaar kwam die vrij en werd meteen aangenomen bij een cybersecurity bedrijf, vertelt Pepijn zelf eerder aan een techjournalist, Daniel Verlaan.
6: Dat hij mij heeft aangenomen, dat is een enorm risico voor hem. En ook met de gedachte erachter, wat is de kans nou dat deze persoon weer op het slechte pad bewandelt?
2: En ook zijn werkgever was een paar maanden geleden nog zo optimistisch.
7: Wij weten vrijwel zeker dat Pepijn dit niet nog een keer gaat doen.
2: Maar de boodschap van de FBI is duidelijk.
8: Today, our partners at the Dutch National Police announced the arrest of one of the alleged leaders of Shiny Hunters.
2: Een plan met nieuwe natuurregels zorgt al een tijdje voor onrust op de Waddeneilanden.
9: Voor het bestaan van de eilanden komt daardoor denk ik in gevaar.
2: Rijkswaterstaat wil mogelijk delen gaan afsluiten tegen het zere been van de bewoners, omdat de overheid zelf in het gebied bezig is met verschillende soorten mijnbouw.
10: Enerzijds wil men de gebieden afsluiten om het te beschermen, en anderzijds laat men activiteiten toe in het Waddengebied die er totaal niet mee stroken.
2: En daarom boden de eilanders in Den Haag een petitie aan met meer dan 50.000 handtekeningen.
9: Moet de natuur beschermen en moet wel in balans blijven met de levens van de mensen hier op de eilanden.
2: En mochten ze in Den Haag twijfelen, in het noorden staat de koffie klaar.
11: Kom eens met z'n allen deze kant op en ervaar zelf eens hoe het hier is. En dan zul je zien dat het niet nodig is om de boel te sluiten.
2: Online zijn er veel reacties op de nieuwe favoriete snack van de populaire influencer Monica Geuze.
12: Ik zou denken deze hele type zo volledig leeg kunnen spijzen in mijn mond.
2: Ja, en de tube in kwestie, dan gaat het om tomatenpuree. En dat maakt heel wat los.
13: Een hele goede morgen gewenst aan iedereen.
14: Behalve de schapen die rennen naar de supermarkt om tomatenpuree te kopen.
2: En die video is meer dan 1 miljoen keer bekeken. Foto's van lege schappen worden gedeeld, want
15: als mama Monica het zegt, dan moeten we het denk ik maar proberen. Een hapje tomatenpuree.
2: Monica is alleen bepaald niet de allereerste influencer die zweert bij deze snack.
16: En dan heb ik voor jou, dat heb ik altijd voor tussen de middag in mijn bureau. Dat is een klein geheimpje. En dat krijg jij nu van mij. Een lekker likje tomatenpuree.
2: Ja, want op het hoofdkantoor van het Simplistische Bond hadden ze het al 40 jaar geleden in de gaten.
16: Want de tomaat is namelijk heel goed voor van alles en nog wat.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
16: Lekker likje voor een extra kikje.
2: Ja, blijft mooi. Levi van Eck zocht het nodig uit in de kranten van morgen.
17: Driekwart van de grote Nederlandse datacentra geeft geen inzicht in hun stroom- en watergebruik, terwijl dat wel verplicht is volgens Europese regels. Dat blijkt uit onderzoek van Europese journalisten waar ook Trouw aan meedeed. Juist nu er steeds meer datacentra bijkomen, zeker door het toenemende gebruik van AI, neemt ook de impact op het milieu en het elektriciteitsnet toe.
2: Maar hoe hoog die belasting is, blijft dus grotendeels geheim. Dat is niet alleen in Nederland het geval. Blijkt uit het onderzoek in vrijwel alle EU-landen is er amper informatie beschikbaar over de milieu-impact van datacentra. Ze gebruiken veel stroom om te kunnen draaien en water om te koelen.
17: In NRC aandacht voor Andy Burnham, die nu 2 maanden premier van het Verenigd Koninkrijk is. Op de jaarlijkse conferentie van zijn Labour-partij deze week gaat het er optimistisch aan toe. Labour-leden voelen zich bevrijd nu Burnham hun leider is, nadat Keir Starmer in juni opstapte. Burnham is op dit moment de populairste politicus in het VK.
2: Volgens de directeur van een onafhankelijke denktank laat Burnham goed zien dat hij de alledaagse problemen van mensen goed begrijpt. Zo kwam hij Britten tegemoet in hun dagelijkse hoge uitgaven aan vervoer, boodschappen en energie. Toch moet Burnham nog wel laten zien dat het niet bij kleine maatregelen blijft, aldus de denktank.
17: Jongvolwassenen in het Amsterdamse uitgaansleven drinken minder alcohol, terwijl het gebruik van drugs als 3-MMC en ketamine toeneemt, is te lezen in het Parool. Het gaat om de Gen Z-generatie, jongeren tussen de 18 en 27 jaar. Volgens de antennemonitor laten zij alcohol links liggen door de gestegen prijzen in de horeca, maar ook door het groeiende bewustzijn over de negatieve gevolgen voor het lichaam.
2: Daarnaast zijn bepaalde drugs vrij goedkoop in vergelijking met drank. Ook zeggen gebruikers van 3-MMC dat ze meer controle over hun roes hebben, doordat het effect van kortere duur is. Het gevaar daarvan is volgens experts wel dat mensen steeds meer nodig hebben om een roes te krijgen.
17: En de voorgenomen verhoging van de BTW op bloemen van 9% naar 21% bedreigt 2500 banen en levert veel minder geld op dan waar het kabinet op rekent. Dat blijkt uit een analyse van de Wageningen Universiteit waar de Telegraaf over schrijft. De BTW-verhoging moet 305 miljoen euro opleveren.
2: Maar volgens de Wageningen Universiteit zal dat maar maximaal 216 miljoen euro zijn, omdat mensen minder bloemen en planten gaan kopen door de hogere prijzen. Verder zijn er zorgen dat belangrijke Europese exportlanden het voorbeeld van Nederland volgen en ook de BTW op bloemen gaan verhogen. Dit kan leiden tot een omzetverlies van 1,8 miljard euro.
17: Toch zijn bloemisten niet alleen maar negatief. We moeten elkaar niet gaan aanpraten dat het allemaal te duur is. Dan koopt niemand meer wat, zegt de eigenaresse van een bloemenwinkel in Amsterdam. Ja, mijn bloemen zijn een luxe product, maar ze zijn dan ook heel mooi, besluit ze.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Ben Lanklexal met Seven Army. Maandenlang overleg, tot diep in de nacht wachten de journalisten voor een deur. Bijna een kabinetscrisis. En toen stuurde dat kabinet vandaag ineens een aangepaste begroting naar de Tweede Kamer. Ja, dan moet je spreken van, ja, wat is het? Een doorbraak of althans misschien een plan? Of toch alleen maar een brief, Wilma Borgman? Help me hieruit. Jij zit in de Haag.
1: Wilfried, goeienaam.
0: Wat was dit nou?
1: Nou, een brief was er in ieder geval. En een doorbraak, ja, dat is misschien nog iets te stellig. Maar het is wel voor het kabinet in ieder geval een belangrijke stap vooruit. Iemand uit de oppositie die maakte vanavond, toen ik er tegenkwam in de gang, de vergelijking dat het kabinet bezig is aan een hindernisbaan. En dat de eerste hindernis nu is geslecht. Doordat die bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel zijn, worden de gesprekken met de vakbonden weer vlot getrokken. En kan het kabinet nu eigenlijk echt van start?
0: Ja. Nou, pro was blij, die hingen, zou ik maar zeggen, de vlag uit. Alle bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel. Is het terecht dat ze zo tevreden zijn?
1: Nou ja, vanuit het perspectief van Klaver geredeneerd kun je dat wel voorstellen. Want Klaver heeft maandenlang heel hoog ingezet. Heeft er samen met de vakbeweging een bondje gesloten. Geëist dat die bezuinigingen geschrapt zouden worden. Staking georganiseerd, OV stilgelegd. En hij had al voor de helft zijn zin gekregen, maar wilde ook de rest. En die heeft het kabinet hem nu gegeven. Hem en trouwens ook zijn bondgenoot Van Volt, Laurens Dassen. Dus ja, Dassen en Klaver waren blij vanmiddag.
2: Dat is me nu bevestigd. Die zijn definitief van tafel. En dat is hartstikke goed nieuws. Het is een grote overwinning voor al die mensen in Nederland die hebben gestaakt en actie hebben gevoerd. En het laat zien dat als je samen optrekt en je rug recht houdt, wat je dan allemaal kan bereiken.
3: Volgens mij is dit een mooi moment dat we snel weer om tafel kunnen om daadwerkelijk snel verder te praten. Om te zorgen dat we zo snel mogelijk een meerderheid in de Tweede en in de Eerste Kamer hebben voor de totale begroting.
1: Ja, hoera, hoera, hoera. Maar hier hoort een maar bij, want er zit wel een flinke adder onder het gras. Die bezuinigingen op de sociale zekerheid zijn voor nu van tafel. In deze vorm. Maar die bezuiniging, die helft die nog over was, die dik 3 miljard, die rekening blijft staan. Niet meer op de begroting van Hans Velbrief van Sociale Zaken, dus die begroting zal wel een meerderheid halen nu. Maar dat geld moet ergens gevonden worden, dus die opgetogenheid van Pro en Volt is wel een tikje voorbarig.
0: Ja, maar als je het zo uitlegt, Wilma, dan kan er dan in een latere fase alsnog afgesproken worden om toch op de sociale zekerheid te gaan bezuinigen?
1: Nou, dat zou in een latere fase, niet voor komend jaar, maar misschien op de wat langere termijn zomaar kunnen. Deze toezegging van het kabinet is bedoeld om sociale partners weer aan tafel te halen. En dat is gelukt, want die willen weer komen praten. En dat geldt dus ook voor Pro. Maar dat gesprek dat daar dan wordt gehouden, dat gaat wel degelijk over hervormingen in de sociale zekerheid. Hoe de minder mensen arbeidsongeschikt kunnen worden, hoe ze sneller ook weer aan het werk kunnen. Gaan. En het kabinet denkt dat er na dat gesprek alsnog minder geld nodig zal zijn voor die sociale zekerheid. Je begint alleen niet meer bij de uitkomst van dat geld, maar je begint bij wat je inhoudelijk wil bereiken. Waarbij die uitkomst uiteindelijk alsnog gehaald kan worden. Sterker nog, als het aan minister Heijnen van Financiën ligt en de premier trouwens ook, gehaald moet worden. Luister maar.
4: Nou, wij hebben het afgelopen half jaar laten zien dat we niet doof zijn voor kritiek. Nu zetten we een extra stap om daarmee ruimte te bieden aan vakbonden en werkgevers. Die zeggen namelijk ook dat het veel beter moet, hè? We willen mensen sneller aan het werk helpen. We willen voorkomen dat mensen die ziek worden te lang vastzitten in systemen. Er zijn veel ideeën over meer economische groei. En dat willen we graag samen met die sociale partners beetpakken, zonder dat er aan de voorkant al een hypotheek op die gesprekken ligt. Maar uiteindelijk zal zo'n sociaal akkoord ook tot besparingen leiden. En dan zullen we dat volgend jaar bij de begroting inpassen.
2: We halen het weg bij de SZW-begroting, ook op verzoek van de werkgevers en werknemers die hebben aangegeven, laat ons nou dat gesprek met een neutrale start doen. Maar die rekening gaat niet weg, dat hebben we ook altijd eerlijk over geweest. En in het voorjaar verwachten we ook dat de afspraken weer leiden tot aanvullende besparingen, maar het begint met hervorming en de inhoud. En daarnaast zit er voor elke partij echt wat in. Een soort VVD-achterban, zie ik allemaal weer accijns en een vliegbelasting en een box 3. Voor andere partijen is dat sociaal akkoord heel belangrijk. En ze proberen met alle partijen echt breed draagvlak te vinden en ook Nederland vooruit te helpen.
1: Nou, dat klinkt toch ook best als je goed luistert naar als een waarschuwing. Let op, lieve oppositie. Als het geld niet binnengehaald wordt via de sociale zekerheid, dan moet het ergens anders. En we weten ook al waar dan, namelijk van allemaal. Alle ministeries moeten dan inleveren. Er gaat dan als het ware een grote kaasschaaf over de hele begroting. Met uitzondering van Defensie, Justitie en Infrastructuur. Maar alsnog, en ja, dan levert de grootste begroting het meeste in. Dus bij onderwijs komt dan een groot deel van de rekening terecht.
0: Ja, we hoorden de VVD steeds weer zeggen dat de plannen uit het coalitieakkoord toch echt noodzakelijk waren.
1: Ja.
0: En dan hebben we het over die hervormingen van de sociale zekerheid. Waarom is die partij dan toch akkoord gegaan?
1: Nou ja, je hoorde het Heijnen net al zeggen. Er zit ook voor de VVD-achterban iets in. En dan gaat het vooral over de hervorming van de belasting die je betaalt over je vermogen. De zoveel besproken belasting in box 3. Over je beleggingen, je vakantiehuizen, dat soort dingen. En nu is het zo dat je die belasting moet betalen over de winst op papier. Dus stel je aandelen zijn meer waard geworden op papier, dan moet je over die meerwaarde die je nog niet hebt gekregen, maar al wel hebt gemaakt, daar moet je dan al belasting over betalen. En straks gaat de fiscus pas zijn hand ophouden als je daadwerkelijk de winst in euro's op je rekening hebt staan. Dus als je dat huis al hebt verkocht of die aandelen hebt verzilverd. En dat is al een lang en diep gekoesterde wens van de VVD. En dat de VVD dat nu heeft binnengehaald, dat is ze daar veel waard. En vanmiddag zei VVD-fractieleider Brekelmans over de plannen van het kabinet.
5: Wat er in ieder geval wordt gezegd is dat er een oplossing voor box 3 in zit. Wat een hele belangrijke is, omdat dat gaat over het spaargeld van mensen en over ook het investeringsklimaat van onze economie. Dus als dat element erin zit, vind ik dat bijvoorbeeld een hele belangrijke.
1: Ja, je noemde net al die kabinetcrisis, Wilfried, in augustus. Die ging over meer over deze belastingherziening en dat dit nu is opgelost. Dat is voor de VVD heel erg belangrijk.
0: Ja. Kost dat dan niet ontzettend veel geld? Hoe gaan ze dat betalen?
1: Ja, het kost miljarden, want het duurt even voordat dat nieuwe systeem gaat werken. En in de tussentijd mist de staat enorm veel belastinginkomsten. Nou, de prijs daarvoor die wordt betaald door meer mensen belasting te laten betalen. Mensen met vermogen, maar ook bij mensen met een klein vermogen, mensen met een spaarrekening, daar komt de fiscus ook langs straks. En dat is ook pijnlijk voor de VVD, die nog een maand geleden vond dat het bonnetje juist niet terecht moest komen bij spaarders. En dat gebeurt dus nu precies wel. En de oppositiepartijen aan de rechterkant, met deels dezelfde achterban, die hebben daarom nu veel moeite met die plannen. Luister maar naar Christoffer van de SGP en Joost Eertmans van Ja 21.
6: Kijk, we hebben gezegd, box 3 is de goede beweging. Als dat geregeld wordt als vermogenswinst. Maar de dekking van het tijdelijk tekort, zeg maar, dat moet wel op een goede manier geregeld worden.
7: Zo geen steun voor het belastingplan?
6: Nee. Op deze manier niet.
8: Nee, we zijn één wat dat betreft. We trekken samen op. Als je naar het financiële deel kijkt, want waar voor ons de grootste moeilijkheid liggen, heb ik ook vaak gezegd, medische ethiek. Maar het kleine spaarders mee betalen, ja, daar worden wij bepaald niet vrolijk van. En als je kijkt naar alles wat er in sociale zaken speelt, dan denk ik, ja, als links daar blij mee is, dan schat ik in dat de staatsschuld inloopt. Nou, daar gaan we ook bepaald geen voorstander van.
1: Ja, dat was Christoffer van de SGP. Daar gaan we geen voorstander van zijn. Daar zit dus nog veel politieke pijn. En ook bij de VVD-achterban is het onrustig. We zagen vanavond dat de partij het op enorm zijn best doet om het uit te leggen. En vooral naar de winst te wijzen, naar die box 3-herziening. Maar ja, die spaarders, die kleine beleggers, die zijn al juist de rug gegaan van de VVD-achterban. Dus ja, dat ligt daar toch heel moeilijk, Wilfried.
0: Ja. Ja, we hebben het wekenlang gehoord. Hè? Gaan ze nou over links, gaan ze nou over rechts? Ja. Het hield maar niet op. Zou je kunnen zeggen dat het kabinet nu toch gekozen heeft?
1: Ja, dat lijkt misschien zo, omdat Pro en Volt met z'n tweeën een meerderheid kunnen bieden in zowel de Eerste als de Tweede Kamer. Maar het kabinet zegt zelf van niet. Ze hebben het steeds maar over de 7 partijen uit de oppositie met wie ze nog zaken willen doen. Behalve Pro en Volt zijn het ook nog 50PLUS en BBB, de SGP, Ja 21 en ook nog de ChristenUnie. En daar zit wel een probleempje, want die partijen hebben ook nog andere wensen dan alleen maar financiële. Asiel, over draagmoeders, over zorgfraude. Het kabinet zegt vandaag dat ze ook daarover willen doorpraten, omdat de hoop op brede steun nog niet is opgegeven. Jette zei afgelopen vrijdag, er zijn 100 zetels binnen te halen voor ons beleid. En dat denken ze nog steeds te halen. Ook al moet daar misschien wel wat aan de plannen van vandaag voor worden veranderd. Nou, daar gaan ze dan de komende dagen over hebben. Bij 2 dagen maar liefst debat over al dit geld. Dus Wilfried, ja, vandaag hebben ze de eerste hindernis gehaald. Maar morgen is alweer de volgende in zicht.
0: Ja, ik dank je wel. Wilma Borgman vanuit Den Haag. Rusland klaagt bij de NAVO over dreigende taal en manoeuvres door diezelfde NAVO tegen zijn exclave Kaliningrad. Dat is een stuk Russisch grondgebied dat aan de Oostzee ligt. Spanningen rondom dat gebied lopen op. Eva Kukier, goedenavond. Jij was correspondent in Rusland voor NRC. Sinds een paar jaar volg jij het land van een afstandje. Kun je de ligging van Kaliningrad eens wat beter omschrijven? Wat ligt er allemaal zo omheen?
7: Nou, Kaliningrad, wat je net al zei, het ligt aan de Oostzee. Het ligt tussen Litouwen, Polen en Belarus in, Wit-Rusland. En het wordt door die landen afgesneden van Rusland. En het is Russisch grondgebied. Dus daar is, ja, daar is een heel gebied wat tussen Rusland en Kaliningrad ligt. En dat maakt het ook een heel strategisch belangrijk punt voor Rusland. Ook omdat het aan zee ligt.
0: Ja, en Rusland klaagt nu bij de NAVO. Die zeggen, ja, jullie hebben daar manoeuvres. Zijn er manoeuvres van plan? Weet jij wat de NAVO van plan is? En wat maakt Rusland dan zo onrustig?
7: Nou, wat Rusland nu direct onrustig maakt, is dat vorige week, eind vorige week in Litouwen, een grote oefening is begonnen. Dat is een mobilisatieoefening waarbij een oorlogsscenario wordt nagespeeld, hè, zoals dat gebeurt in militaire kringen. En daarbij worden onder andere evacuatieroutes en bevoorradingsroutes getest. En dat is iets wat de Russen, ja, hebben opgemerkt. En die zijn daar behoorlijk bezorgd over. En die hebben deze week een felle verklaring uitgegeven dat ze absoluut niet zitten te wachten op militaire bewegingen aan hun westgrens. Hè. Dat is toch een stukje Rusland daar aan die Oostzee. En daar heeft Rusland van de week een felle verklaring over uitgegeven. Dat ze dat zien als een provocatie. En dat ze bereid zijn om Kaliningrad met hand en tand te verdedigen. Indien nodig in geval van een escalatie. En dat betekent ook in Russische retoriek dat ze daar gewag hebben gemaakt van de mogelijke inzet van nucleaire wapens.
0: Ja, kernwapens. Hè? Ja. Hebben de Russen eigenlijk een punt, vind jij?
7: Nou ja, dat is maar net hoe je het bekijkt. Er is heel veel angst. Hè? Dat zien we natuurlijk al maanden opbouwen daar in de Baltische Staten, in Polen. Er is heel veel onrust over Russische oefeningen, Russische drones die daar het luchtruim binnenkomen. En de Balten hebben natuurlijk een hele geschiedenis. Ze zijn vroeger bezet geweest door de Sovjets. Dus die spanningen lopen daar heel hoog op. En dat hoor je bijna dagelijks inmiddels in het nieuws. Dat er, over en weer heel veel zorgen zijn over een mogelijke escalatie. Tegelijkertijd, Rusland heeft zelf ook die zorgen. Rusland voert al sinds de oorlog in 2022 is begonnen in Oekraïne. Hè, een heel propaganda-offensief dat Europa, het Westen, bezig is Rusland aan te vallen. En dat Rusland zich moet verdedigen. Dus die angst in Rusland is ook aanwezig. En die wordt ook uitgespeeld in de Russische propaganda.
0: Je bent in 2022 nog op reportage geweest in Kaliningrad. Wat is het voor een gebied? Of voor een land?
7: Nou, Kaliningrad is een hartstikke mooi gebied.

0: is wel ook een heel belangrijk punt. Het is de thuishaven van de Baltische vloot. Die ligt daar aan de kust en dat maakt het tot een enorm gemilitariseerd gebied. En ook een gebied waar je dus moeilijk, zeker nu als journalist, kunt rondreizen. En waarbij je de hele tijd op je tellen moet passen. Je mag niet te dicht bij de grens komen. Er is natuurlijk heel veel FSB, geheime politie. Je wordt heel erg gecontroleerd op de luchthavens en mensen worden ook echt geïntimideerd. Er is ontzettend veel controle in dit gebied.
1: Ja. Maar goed, jij vertelt dat het toen jij er was, het best wel een plezierig gebied was. Maar door de hele invasie in Oekraïne en alles wat daar speelt in de contreien, is het land niet meer zo leuk voor toerisme, vermoed ik ook.
0: Nou, toch wel. Ja, kijk, het is toch. Ja, het is toch zo. Russen die kunnen er nog steeds heen. Ze kunnen over door Litouwen is nog steeds personenvervoer mogelijk. Dat gaat per trein. Veel Russen die gaan daar op familiebezoek. Ja, en wat ik net zei, ze gaan toch ook op vakantie. En van die dreiging, hè, die geopolitieke dreiging, merk je dan vaak op de vierkante kilometer iets minder. Het is wel zo, de prijzen zijn enorm gestegen vanwege de sancties, de westerse sancties. Vroeger kwamen daar ook veel Russen om auto-onderdelen op te halen die goedkoop de Poolse grens overkwamen. Dat kan allemaal niet meer. En er is natuurlijk echt ontzettend veel controle door het leger en door de politie.
1: Ja, ik begrijp dat Immanuel Kant, de filosoof, daar gewoond heeft. Is hij hier ook geboren eigenlijk?
0: Ja, dat klopt. Hij is er geboren. Hij ligt er ook begraven in Kaliningrad zelf, in het vroegere Koningsbergen. Want daar is Kant geboren. En, want vroeger was Kaliningrad Duits, het was Oost-Pruisen. Dus het was een Pruisisch gebied. En dat is door de Russen na de Tweede Wereldoorlog, of aan het eind van de Tweede Wereldoorlog, veroverd in een enorme slag. De slag om Koningsbergen. En daarbij hebben de Russen gewonnen. Er zijn ontzettend tienduizenden soldaten zijn daarbij omgekomen. En vervolgens hebben ze de Duitsers daar gedeporteerd, weggehaald, weggestuurd, weggejaagd. In kampen gezet trouwens ook. En hebben ze dat gebied helemaal opnieuw herzetteld met Russische inwoners en mensen uit andere Sovjetstaten.
1: Ja, maar die Immanuel Kant, die heeft hij op een of andere manier, hij is al, is hij ergens rond 1300 of zo. Heeft hij nog enige, heeft zijn filosofie nog enige invloed op het land?
0: Nou, best wel, want toen ik daar was, merkte ik dat ook. De Russen daar die tegen Poetin zijn, dat zijn er echt best wel wat. Die hebben een soort geheime, die zeggen wel eens, we wilden dat dit gebiedje weer Pruisisch wordt. En dat zeggen ze dan. En dat mag niet. De Russische autoriteiten zijn er heel scherp op. Iedereen die ook maar iets, ook al is het maar een grapje, verwijst naar het Pruisische, Europese verleden van Kaliningrad. Die kan de politie op zijn dak krijgen of de geheime dienst. En daar moet je echt heel erg mee oppassen. Maar dat is wel degelijk een grapje wat daar rondgaat. Wat je veel hoort als je daar bent. En wordt ook, je ziet overal Immanuel Kant. En het is ook een beetje, dat is ook een beetje lastig voor Rusland. Omdat Kant is natuurlijk zo'n beroemde Europese filosoof. Waar Kaliningrad ook zich mee afficheert, waarmee het heel veel toerisme trekt. En ze proberen die hele Kant, die Immanuel Kant, een beetje te Russificeren. Dus ook daar zie je dat Rusland toch heel veel moeite doet, of in ieder geval in dit gebiedje dan, om deze man een beetje Russisch te maken.
1: Om de Europese glans een beetje weg te poetsen van Kant, zeg maar. Ja. Nou, ik begon net met te zeggen dat Rusland de NAVO waarschuwt. Wat moet de NAVO met die waarschuwing? Moeten ze bang zijn? Moeten ze gas terugnemen?
0: Het is een waarschuwing zoals we al heel veel hebben gehoord vanuit Rusland. Rusland dreigt sowieso heel graag met nucleaire wapens, met kernwapens. Ze weten dat dat effect heeft. Ze weten dat dat ook de angst aanjaagt in Europa. En dat zag je ook aan de reactie vanuit Litouwen deze week en ook vanuit Polen. Wij zijn hier niet bezig met provoceren, maar wij zijn bezig ons voor te bereiden op een mogelijke Russische aanval. En ze proberen dat ook aan NAVO-zijde natuurlijk te downplayen. Dat proberen die paniek weg te nemen.
1: Ja, maar jij ziet het wel degelijk als een spannend stukje grond waar het een en ander plaats zou kunnen vinden.
0: Het is een heel spannend stukje grond vanwege ook die kleine grens. Dat is 75 kilometer. Die loopt van Kaliningrad naar Wit-Rusland. Wit-Rusland is natuurlijk voor een groot deel al ingelijfd, of eigenlijk volledig ingelijfd door Rusland. Dat is een klein stukje grens waarmee Litouwen, de Baltische Staten in zijn totaliteit, zijn afgesneden van de Europese Unie. En dat is zowel voor de Baltische Staten natuurlijk heel belangrijk. Mocht Rusland ertoe besluiten via Wit-Rusland dat stukje grond te bezetten, dan worden de Baltische Staten afgesloten van de Europese Unie. En vice versa,

0: zegt Rusland van ja, als daar Polen en Litouwers de boel gaan militariseren en daar misschien, wat ze nu ook doen, oefeningen plannen, dan zien wij dat als een directe bedreiging voor onze soevereiniteit en voor ons gebied daar. Dus, ja. Dus van beide kanten is de angst groot en dat kan makkelijk tot een escalatie leiden.
1: Ja, snap ik. Ja. Dankjewel, Eva Kukia.
0: Dankjewel, fijne avond.

0: voilà.
1: Angèle met Libre. Waar een geluid vandaan komt, dat kunnen wij mensen doorgaans heel goed bepalen. Maar een kerkuil, ja wacht even, die kan dat veel beter. Onderzoeker Mark van Wanrooy en zijn team van Radboud Universiteit lieten mensen dagenlang rondlopen met nagemaakte uilenoren om te kijken wat we daarvan kunnen leren. En dan ging het ook nog eens specifiek om de kerkuil. Dag Mark, wat maakt dat die kerkuilen zo goed kunnen horen eigenlijk?
2: Die kerkuil heeft asymmetrische oren. Zoals je waarschijnlijk wel weet, wij mensen hebben geen asymmetrische oren en moeten bepalen aan de hand van de verschillen tussen beide oren. Tijdverschillen, luidheidsverschillen. Dus als het geluid van rechts komt, komt het eerder aan het rechteroor dan het linkeroor. Ja. En ook luider. Maar dat is alleen, dat is symmetrisch. Dus dat kunnen we alleen maar voor horizontaal richting horen gebruiken. Verticale richting oren gebruiken we eigenlijk onze vorm van onze oren. Die vorm van
1: en met verticaal doe je boven en onder
2: boven beneden.
1: Waarnemen.
2: Ja, ja, ja.
1: Zeggen boven dit beneden. Geluid komt van beneden.
2: Dat, ja, ja. Dit geluid komt van beneden of boven of ook voor en achter. Dat komt door de vorm van de oren. Die vervormt het geluid eigenlijk. En dat kunnen we gebruiken om te bepalen. Ja. Onze hersenen kunnen we gebruiken om te bepalen waar dat vandaan komt.
1: Ja. Maar nou die kerkuil.
2: Ja, want dat is niet zo nauwkeurig eigenlijk. Maar die kerkuil die gebruikt eigenlijk die asymmetrische oren.
1: Maar even asymmetrisch, dat is ook optisch gewoon te zien.
2: Dat is gewoon
1: die oren
2: zien.
1: Staan
2: ja,
1: gewoon
2: nou,
1: gek
2: ja,
1: of raar.
2: Die staan raar, die is te zien als je de veren verwijdert.
1: Ja.
2: En dan zie je echt dat de één oor naar boven gericht is en de andere oor naar beneden gericht is. De gehoorgang staan ook asymmetrisch. En dan kunnen ze dan de verschillen tussen beide oren gebruiken om zowel horizontaal als verticaal te richting horen.
1: Ja.
2: En dat zorgt ervoor dat ze veel beter kunnen richting horen en ook, bijvoorbeeld kunnen jagen door te richting horen.
1: Maar daar moet je ook maar opkomen. Want je werkt aan de Radboud. En dan weet je opeens heel veel van een kerkuil omdat die oren een beetje gek staan.
2: Wij hebben dus heel veel onderzoek gedaan naar de mens. En we weten precies hoe de mens dat kan. Ook hoe we dat leren om te richting horen. Maar ook van de kerkuil is eigenlijk heel veel onderzoek naar gedaan. Ook in de jaren 70, jaren 80. Ontzettend veel artikelen. Maar op een gegeven moment kwam een nieuwe collega bij ons. En die had ook inderdaad onderzoek gedaan naar die kerkuilen. Vooral naar zien eigenlijk. Niet naar horen, maar naar zien. En die zei toen opeens, ja, maar wacht eens even. Jullie doen wel onderzoek naar die mensen. Maar uilen kunnen dat veel beter. Die hebben gewoon asymmetrische oren. Kunnen dat ook niet bij de mensen toepassen? Dat vonden we wel interessant. Ook sowieso omdat we dat al eerder hadden gedaan. Door die oren te vervormen met mallen. Maar dat is eigenlijk om nieuwe oren te geven aan mensen. En dan hebben we ook aangetoond dat mensen dat kunnen leren. Maar nog niet met die kerkuil oren.
1: Nee, en dan hebben jullie een aantal proefpersonen gevraagd. Een stuk of 50, meen ik?
2: 11.
1: Oh, sorry.
2: 11 maar. Maar best weinig.
1: Ja.
2: Dus tegenwoordig moeten we
1: misschien
2: veel meer.
1: Misschien met een aantal dagen die iemand maximaal heeft volgehouden.
2: Inderdaad.
1: Want die maken die hebben die oren, maar heeft dat er heel gek uitgezien eigenlijk?
2: Dat ziet er heel gek uit. Dat is een soort stuk rubber. Roze rubber, kauwgomachtig materiaal. Daar loop je mee rond. In principe merk je daar weinig van qua richting horen. Het is meer socially awkward.
1: Maar sommige mensen hielden het maar 3 dagen vol, las ik. En anderen tegen de 50 of zo.
2: Ja, ja. Dat ligt vooral aan het feit dat we meten mensen elke dag met hun richting horen. Dat gaan naar ons lab toe in de kelder van de Radboud Universiteit. In het donker, geluidsarm. En elke dag 1 uur moesten ze dan naar geluidjes zitten luisteren. Ja. En alle geluidjes zijn gewoon ruisjes. En dat is gewoon heel saai. Dus het is niet zo dat iedereen dat lang vol kon houden.
1: Nee.
2: Degenen die het langst hebben gedaan zijn ook de auteurs van het artikel. Waaronder ik bijvoorbeeld.
1: Ja.
2: Wij hebben het gewoon lang volgehouden omdat we dachten dat is misschien wel
1: hoeveel
2: belangrijk.
1: Hoeveel dagen heb jij het volgehouden?
2: Ik heb het volgens mij iets van 48 dagen volgehouden. Ja.
1: Ja. Ja. En wat komt er dan uit?
2: Dat komt dan uit. In het begin zie je gewoon dat mensen gewoon verticaal niet meer kunnen richting horen met die uilenoren. Want dat ben je niet gewend. Maar na verloop van tijd leer je dat weer. Wel heel langzaam en ook heel beperkt eigenlijk. Zoals ik al zei, we hebben eerst ook normale mensoren, nieuwe mensoren aangeboden. En dat kunnen we wel perfect leren. Maar die uilenoren is veel moeilijker te leren. Maar we kunnen het wel, maar het duurt veel langer.
1: Want dat vraagt om een aanpassing van de hersenen, neem ik aan.
2: Ja, inderdaad. Het vraagt om aanpassing van de hersenen. Want we zijn gewend om de vervorming door de vorm van het oorschelp te gebruiken. En dat moeten we nu eigenlijk vergeten. Dat moeten we eigenlijk niet meer gaan gebruiken. We moeten alleen de verschillen tussen beide oren gaan gebruiken. En dat kost tijd en moeite. Ja.
1: En als je ze dan weer afdoet, in jouw geval na 48 dagen, moet je dan ook weer wennen?
2: Dan ben je meteen weer gewend. Je vergeet niet je oude oren, eigenlijk.
1: Nee. Maar Mark, nu komt natuurlijk de handvraag. Waar is dit allemaal goed voor? Afgezien van dat het een leuk verhaal is.
2: Ja, het is een leuk verhaal. Het is gewoon, eigenlijk is het ook een puur fundamenteel onderzoek. Gewoon, we willen gewoon kijken hoe kunnen wij richting horen. Hoe kunnen we leren om te richting horen. Het enige wat misschien relevant zou kunnen zijn. Maar dat moeten we nog gaan onderzoeken. Dat doen we ook vaak met mijn collega's van KNO, Keel, Neus en Oor van het Radboud UMC. En bedrijven van gehoorapparaten en cochleaire implantaten. Dat zou ook misschien kunnen helpen met mensen met gehoorstoornissen. Die kennenmerken, die uileoren te geven. Zodat ze bijvoorbeeld weer kunnen verticaal richting komen. Want die mensen met gehoorverlies, met gehoorapparaten. De vorm van de oren kunnen ze niet meer gebruiken. Het enige wat ze nog kunnen gebruiken is de verschil tussen beide oren. En dat is misschien iets wat we willen gaan kijken of dat inderdaad...
1: Ja, maar misschien willen gaan kijken. De ambitie zal toch hoog genoeg zijn om hier meteen mee aan de gang te gaan?
2: Dat willen we zeker doen. Het is alleen of het echt nuttig is, of mensen dat echt kunnen gebruiken, dat moeten we gewoon echt nog testen. Dus dat hebben we nog niet gedaan. En we weten nu ook niet zeker of de hersenen van mensen met gehoorverlies dat ook echt wel aankunnen. Nee. Dus dat misschien het voorzichtig is meer van we weten niet wat eruit komt. Ja. In plaats van dat we niet willen dat we dit gaan testen bij die mensen.
1: Ja. Schiet nog één ding te binnen. Die kerkuilen, dat zijn beesten die je ook gewoon dan in huis hebt, zou ik maar zeggen, in het Radboud Universiteit?
2: Nee, die hebben we helemaal niet. Nee.
1: Je hebt de kennis opgedaan. En je weet
2: kennis
1: hoe
2: opgedaan,
1: het met die oren zit. En,
2: we weten hoe dat in elkaar steekt. En we hebben ook een collega, een van de co-auteurs.
1: Ja.
2: Die heeft ook in Aachen gewerkt. En daar hadden ze wel kerkuilen. Ja. En die weten ook precies hoe die uilenoren in elkaar steken.
1: Ik vind het een fantastisch en heel leuk en spannend onderzoek. En met dank aan de kerkuil. Wie weet gaan we met z'n allen weer een beetje beter horen. Dankjewel, Mark van Manrooy.
2: Graag gedaan.

Alex Warren met Ordinary. Morgen begint de kinderboekenweek en het thema is Spot aan. En zo heet ook het officiële kinderboekenweekliedje. Gezongen door Kinderen voor Kinderen. Tekst geschreven door Jacques Vriends. Die zit hier tegenover. Maar eerst even luisteren naar Spot aan. Spot.

0: stiekem playbackt.
1: Ja, de man die dit schreef, dan hoorden we alleen nog maar het refrein van Spot aan. Dus Jacques Vriends, die er vrolijk heen en weer ging.
2: Ja.
1: Op zijn eigen tekst en de muziek. Bekend van onder meer wellicht hè, de bestseller van Achtste, Groepers huilen niet. En ook nog 90 andere boeken. Goedenavond.
2: Hallo.
1: Ja, Spot aan, dat mag je dan schrijven. Is dat leuk, zo'n thema?
2: Nou, zeker, want ik speel al van kind af aan toneel. Mijn ouders hadden een hotel en die hadden weinig tijd voor hun kinderen. En dat was een toneelzaaltje. En dan, ja, dan met de kinderen uit de buurt speelden we daar voorstellingen. En we deden meestal maar wat. En we hadden ook geen tekst, dus vaak draaide het ook uit op ruzie. Ik noem wat, we zeiden dan, nu gaan we vandaag Sneeuwwitje spelen. En dan kregen we ruzie wie de prins mocht spelen, want... Ja. Sneeuwwitje vonden we allemaal heel leuk. Dus dan was er weer gedoe en geharrewar. En toen heb ik op een dag bedacht... Weet je wat, ik ga het eerst opschrijven. Ik ga eerst een toneelstuk schrijven. En zo ben ik ook begonnen met schrijven.
1: Ja.
2: Dus toneel is ook mijn hele leven... speelt het een rol.
1: En doet u het nog?
2: Nog steeds, ja. Ja,
1: ja?
2: Ja. Ik ga zelfs deze kinderboekenweek nog het land in... met een voorstelling rondom mijn boek Grootmoeders Grote Oren. Dus ik blijf theater
1: trouw. Wat is uw rol?
2: Ik vertel het verhaal. Ik heb mijn grootmoeders grote oren. Heb ik een aantal klassieke sprookjes opnieuw verteld. En die speel ik dan op het toneel. En dan speel ik alle rollen.
1: Wauw. Ja, als je zo vroeg begonnen bent in een hotel van je ouders. Dan zit het er wel in, zal ik maar zeggen.
2: Ja.
1: Dus... ja. 50 jaar geleden dus kwam uw eerste boek uit. Ja. Die Rotschool met die fijne klas. Is nou een jubileumeditie uit. 50 jaar geleden. Dan ga je toch denken. Klopt zo'n verhaal nog? Houdt het nog stand in deze tijd? Wat vindt u?
2: Nou, het bijzondere was dat ik ooit begonnen ben als schoolmeester in Amsterdam. In Buitenveldert op de Merkelbachschool. En het was voor die tijd, en heb ik het over 1970... was het een hele vooruitstrevende school. We deden daar al dingen die nu heel normaal zijn. Kringgesprekken, kinderen zaten in groepjes. We hadden een prachtige schoolbibliotheek. We werkten volgens een Dalton-systeem met taken, weektaken, dagtaken. En dat is ook in het boek terechtgekomen. En dat ik toen schreef. En nu mijn uitgever bedacht om het boek opnieuw uit te brengen... dacht ik, nou, ik ga het nog eens lezen, heel kritisch... En dacht ik, nou, dit kan nog gewoon. Want ik kom nog wel vaker op scholen om te vertellen en voor te lezen. Ik heb alleen wat dingen aangepast. Hè. Het bord met een krijtje, ja, dat kennen kinderen.
1: Dat gaat wel digitaal
2: tegenwoordig. Dat is een digitaal bord geworden, een digibord.
1: Maar zijn dus best nog wel veel dingen hetzelfde in het onderwijs, vindt u? Maar het ziet er anders uit. Maar is het niet zo dat de sfeer in... Ik weet het niet, in klassen, in groepen heel anders is geworden. Ik heb altijd indruk dat het veel wilder is, dat het veel minder stil is dan dat het vroeger moest zijn.
2: Nou ja, ik weet dat ik en toen ik begon op die school, dat het voor mij ook even wennen was. Omdat ook kinderen mochten elkaar helpen, liepen ook door het lokaal heen.
1: Ja.
2: Maar omdat op die school, en dat heb ik zelf later toen ik directeur werd ook toegepast. Als kinderen van jongs af aan gewend zijn om op zo'n manier te werken en ook... discipline kunnen opbrengen om in alle rust te werken... en als ze elkaar iets uitleggen om dat zachtjes te doen... en in groepen te werken... dan is dat iets wat toen al gebeurde in die klasse... en nu nog steeds gebeurt.
1: Ja.
2: Ja.
1: Als we nou naar boeken gaan... zijn de thema's dan in die 50 jaar veranderd? Want u schrijft vaak vanuit de realiteit. Hè? Wat u zelf soms heeft meegemaakt of heeft gezien of gehoord.
2: Ja, ja. Iets wat me op een of andere manier raakt, daar schrijf ik dan over.
1: Waarom moet dat eigenlijk? Waarom doet u dat?
2: Nou, ik denk dat het altijd zo werkt bij mij. Ik loop tegen iets aan, of ik hoor iets, of ik heb iets meegemaakt... en dat blijft dan een rol spelen. Hey, een heel ander voorbeeld. Ik woon een aantal jaren in Zuid-Limburg. Ontmoette daar een paar oud-mijnwerkers. Hoorde daar de verhalen over de mijnen en dacht, hey, wat bijzonder... He, want het zijn hele wisselende verhalen. Aan de ene kant, we gingen naar beneden, we lieten elkaar niet in de steek. He. Aan de andere kant van de stoflongen. En we moesten, het stuk moest eruit, de opzichters.
1: Die,
2: maar die mannen die dan ook tegen me zeiden toen ik met ze in gesprek raakte... we zouden wel terug willen. En dan begint er bij mij iets te...
1: combinatie van hardheid en weemoed.
2: Ja, en dan ga ik denken van... als je nou als kind opgroeit in zo'n kolonie, in zo'n mijnwerkersdorp... wat doet dat dan met je als kind? En ja, dan
1: doet u dan veel research?
2: Ja, zeker wel. Voor dit soort boeken zeker. En een van mijn laatste boeken, wat nu ook een themaboek is in de kinderboekenweek, is Kermiskind. En het gaat over een kermisfamilie, maar dan van 100 jaar geleden, die van de ene kermis naar de andere trekken om voorstellingen te spelen. En dan doe je natuurlijk ook heel veel onderzoek.
1: Ja, ja. Dan gaat u 100 jaar terug. Maar toen u jong was, las u Arendsoog, heb ik gehoord.
2: Ja.
1: Dat is fictie. Dat las het overigens zelf ook heel graag.
2: Ja. Maar nee,
1: waarom, als je daar als kind zo gek van bent, waarom raakt u dan af van de fictie en gebruikt u de realiteit voornamelijk?
2: Nou, en dat kwam omdat ik las, Arendsoog las ik vooral omdat het op school werd voorgelezen, want bij mij thuis was er weinig tijd om voor te lezen. En daardoor ben ik Arendsoog gaan lezen, omdat ik wilde weten hoe het afliep, want die broeders, ik zat bij de broeders op school, die hielden altijd op spannende momenten op. En toen ik alle Arendsoogen uit had, toen zei iemand in de bibliotheek tegen mij, de juffrouw van de bibliotheek, ja, je hebt nou alle Arendsoogen uit. Ik heb hier een boek, daar komen ook heel veel cowboys en indianen in voor. En dat was de kinderkaravaan van Anne Rutgers van der Loef. Mm-hmm. Is een naam die bijna
1: vaag.
2: Ja, vaag. Was in mijn jeugd een van de grote kinderboekenschrijvers. Zo relatief is dus bekendheid, denk ik dan altijd maar.
1: Ja.
2: En ik las dat boek en ik ontdekte ineens dat er ook boeken waren die over echte mensen gingen. Kijk, het Arendsoog, die was alleen maar goed. Ja. Er zat geen vlekje aan.
1: Nee. En overigens, Witte Veter, klein tussenvraagje. Indiaan, kan het nog?
2: Dat in deze tijd? Ja? Dat, nee, ik denk het niet meer.
1: Nee,
2: dat, nee, maar
1: kunnen kinderboekenschrijvers eigenlijk de concurrentie aan met wat er nu aan de hand is? Mobiele telefoons?
2: Nou ja, ik denk
1: social media?
2: Ik denk dat het ontzettend belangrijk is dat op scholen dat we blijven voorlezen, dat we kinderen tijd geven om zelf te lezen. Ze ook heel veel boeken aanreiken. Leerkrachten zelf ook lezen als kinderen lezen. Want ik, laten we eerlijk zijn, ik weet dat ik als meester, als je dan, ik noem maar wat, een geschiedenisverhaal vertelt en je hebt van alles gedaan, en dan zeg je wel op een zeker moment tegen kinderen, nou, ga nu bladzijde 14 tot en met 21 lezen. En kinderen die leeservaring hebben, omdat ze ontdekt hebben wat leesplezier is, want dan doe je natuurlijk die ervaring op, die gaan geschiedenis doen. Maar kinderen die geen leeservaring hebben, die denken, hoe kom ik ooit door die bladzijden heen?
1: Ja.
2: Dus je werpt eigenlijk ook voor kinderen die je niet de kans geeft om plezier te krijgen in lezen, werp je eigenlijk een barricade op in het onderwijs.
1: Ja.
2: En daarom is het denk ik heel belangrijk om je best te doen om kinderen aan het lezen te krijgen.
1: Ja. En dat doet u, hè? Want u heeft miljoenen boeken verkocht. Miljoenen kinderen die lezen het. En ze blijft doen. Kennelijk haakt u steeds aan bij de tijd. Hoe doet u dat?
2: Ja, dat vind ik een mooie vraag. Ja, ik denk dat het gewoon de onderwerpen zijn die waar je op een zeker moment tegenaan loopt en denk, ja, dat vind ik interessant. En dan praat ik er met mijn uitgever over. En als die dan roept, ja, doen, dan ga ik daarmee aan de slag.
1: Ja. Ik heb een hele goede tip voor u. Dus net zitten luisteren, meneer Vriends. De Kerkuil. De oren van de Kerkuil.
2: Ja.
1: We hebben er samen echt van genoten. Ik zag het aan uw gezicht toen u binnenkwam. Ik ga u heel veel plezier wensen met de Kinderboekenweek en al uw boeken en al uw verhalen. Dank u wel voor uw komst.
2: Nou, dankjewel. Graag gedaan.
0: Het is 5 voor 12.
1: Morgen is het 30 september en dat is volgens het CBS de dag waarop de meeste Nederlanders jarig zijn. Ongeveer 44.000. Als we terugrekenen, moeten al die jarigen dan ergens tussen kerst en oud en nieuw zijn verwekt. Goedenavond, seksuoloog Kokkie Drost. Ja, een beetje gekke start van een raar onderwerp weer eigenlijk. Van de kerkuil naar seksuoloog hierover. Waarom worden er zoveel kinderen verwekt rond die feestdagen?
3: Ja, nou ja, je kunt het natuurlijk heel simpel verklaren. Het is buiten koud en binnen is het warm. Het is donker, het is gezellig. Je kruipt lekker tegen elkaar aan. En je denkt nog eens na hoe gelukkig je bent. En je denkt, één kindje kan nog best. En voilà, 9 maanden later hebben we een babyboom.
1: Ik vind het een mooi romantisch verhaal, maar ik kan me toch ook heel veel ruzies herinneren rond de kerst. Waarbij mijn ouders wellicht voor het eerst in hun leven apart sliepen.
3: Ik zeg maar wat, extreme.
1: Sorry?
3: Ja, bij wijze van spreken. Ik begrijp het. Nee, het zijn best wel twee extremen. Kijk, feestdagen leggen de kwetsbaarheden in de relatie bloot. Je hebt zeg maar in januari ook heel veel mensen die gaan scheiden natuurlijk. Maar het kan juist ook de sterke kanten van een relatie blootleggen. En ik moet eerlijk zeggen, soms is het ook gewoon zo gezellig en is de wijn in de man en de wijsheid in de kan, dat er ook wel eens spontaan een kindje kan verwekt worden. Dus het is niet altijd per se dat mensen heel diep nadenken over, ja, we gaan nu een kind verwekken.
1: Ja.
3: Maar je ziet het wel, dat is heel grappig, want je hebt de donkerste dagen van het jaar allemaal zo rond kerst. Het is natuurlijk heel veelzeggend dat als er een stroomstoring is bijvoorbeeld in Nederland, dat we ons massaal gaan voortplanten.
1: Oh ja, is dat echt zo?
3: Ja, dat is echt zo, ja. Het is echt bewezen. Of tenminste, je hoort het vaker als een stroomstoring is, dat je dan ook 9 maanden later een piek zit in het geboortecijfer.
1: Ja, maar bijvoorbeeld een goede voetbalwedstrijd waar iedereen euforisch van achter de televisie vandaan komt en dan het bed induikt.
3: Ja, dat
1: en ook gelijk de naam maar verzint voor 9 maanden later. Een voetbalnaam.
3: Ja, nou, er moet ook wel een soort van emotionele toenadering zijn. Kijk, weet je, een kind, laat ik het anders duiden. Je kunt zwanger raken van seks, maar niet van elke seks word je altijd per definitie zwanger. Heel vaak denken mensen ook wel bewust na van, hey, is er nog aan deze kersttafel nog ruimte voor een kindje? Maakt het ons heel erg gelukkig. En dan kan ik me voorstellen dat als je vandaag 9 maanden geleden hebt bedacht, hey, het is voor ons wel eens tijd om een prachtig nieuw schepseltje op de wereld te zetten. Ja, dat die donkere dagen, dat die uitstekend geschikt zijn om samen te besluiten, weet je wat, 30 september vieren wij een nieuw leven.
1: Ach, wat mooi. Nou, ik dank u wel, seksuoloog Kokkie Drost. Dit was Met het oog op morgen. Morgen zit hier Rob Tripp en ik wens u nog een hele mooie nacht.
4: Radio 1.
5: Podcast.
6: Meestal zitten we samen in rechtbanken.
7: Ja.
6: Of in de auto op weg naar een rechtbank.
8: In de podcast Belleman en Van Dop ontleden rechtbankverslaggevers Saskia Belleman en Jules Van Dop een strafzaak die die week volop in de belangstelling staat.
9: Het trof mij toch wel dat hij eigenlijk tot een paar jaar geleden eigenlijk een heel normaal leven leidde.
10: Als je zeker het laatste deel van het vonnis leest van de rechtbank, hebben ze daar heel goed over nagedacht.
8: Samen met advocaten, officieren, slachtoffers of nabestaanden.
11: Dat je dan ook eens denkt, wat zou hierna gebeuren?
12: Ligt u daar ook wel eens wakker van?
8: Belleman en Van Dop, een podcast van BNNVARA. Nu op NPO Luister.
13: Ster. In een tijd waarin machthebbers verdeeldheid zaaien en de waarheid onder druk staat, is betrouwbare journalistiek essentieel. Word daarom nu lid van De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl en maak onafhankelijke journalistiek mogelijk.
14: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
13: Probeer De Correspondent een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand.
15: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. En toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van haar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
16: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
17: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
16: Bezoek onze zorgvilla's tijdens de open dag op 3 oktober. Kijk op domusvaluas.nl.
18: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
19: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf. Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
18: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
20: Dit is Omroep Friesland.
21: 24 uur per dag op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
22: Irma de Vries met het NOS-journaal. In het centrum van Arnhem zijn meerdere gewonden gevallen bij een steekincident. Dat zegt een woordvoerder van de politie. Kort na 9:30 werden er op 3 plekken in het centrum steekincidenten gemeld. Volgens de Gelderlander zou daar een grote ruzie aan vooraf zijn gegaan en zijn er zeker 3 mensen aangehouden. De politie rukte met veel wagens uit en veel agenten liepen in kogelwerende vesten, schrijft de regionale krant. Als er geen akkoord komt over besparingen op sociale zekerheid, denkt het kabinet 1,2 miljard euro te moeten bezuinigen op onderwijs. Uit stukken in handen van de NOS blijkt dat de coalitiepartijen een geheime afspraak hebben gemaakt. Daarin staat hoe het tekort van 3 miljard over de ministeries moet worden opgevangen als er niets uit de gesprekken komt met de vakbonden. De directeur van de Eiffeltoren in Parijs stapt eind dit jaar op. Zijn positie werd onhoudbaar nadat de directeur vrouwelijke medewerkers begin deze maand wegstuurde. Dat deed hij op verzoek van een groep conservatieve hindoes die dag de Eiffeltoren wilde bezoeken. De Britse politie heeft geen explosieven gevonden in de bestelbusjes van de mannen die verdacht worden van het plannen van een terroristische aanslag op een luchtmachtbasis Fairford. De 5 werden afgelopen weekend opgepakt nadat een inwoner hen met bivakmutsen bij de legerbasis had gezien en alarm sloeg. Volgens de Britse politie lag er wel een onbekende hoeveelheid brandstof in de busjes. Het motief is nog steeds onduidelijk. De VS wijst naar Iran, omdat op de basis Amerikaanse bommenwerpers staan die gebruikt zijn voor aanvallen op Iran. En het weer, het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw warm nazomerweer met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avonden volgen enkele buien, waardoor het ook weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
2: Noordwien.
5: My Willem de Vries.

0: is Noorderwien.
1: Goeie en welkom bij Noorderwien. Het is een teaser, Jan. Mooi dat je erbij bent op zo'n oren. We hebben een soort muziek uit deze provincie. En we rochten ons blik. Je een oer de grens richting grens. Ja, cryptischer mag het net worden, toch? We zetten nu duim in de nieuwe single van Boas Late Night Drive. En dat zit op het album dat door een dijer zien uitkomt. En Jochen Oktober zet het in de agenda. Speelt hij together met Mr. and Mrs. in Bolwerk is net. Sport heet dat zijn burg. Je bent met je beiden. Call me tonight.

0: Mr. and Mrs. Call Me Tonight. 9 oktober nogmaals. Together met Boa's in het Balwerk in Snit. Wat een soort van clubshow. Ja. Azus, wat mooie live-opnames nog. En we zullen ook even door de Grace, richting Grace. Maar ik vond de nieuwe single van Joost, vond ik. Die is wel heel erg leuk trouwens. Ja, die hing het de protten in Amerika om. En probeert het natuurlijk internationaal aardige carrière te maken. Is een beetje aardig slag trouwens. En van, door maar hier minuut, bedoel, hing je in. Dat is de nieuwe Joost. En hij vertelt het vrij duidelijk. Hate music.
1: My wife just left me. It's time to open up a cold one with the bros. Yeah.
2: Oh my God, I hate me.

Joost en naar hits. Ja, dikke, het zal vast een hit worden. Dat kan haast net oor. In ieder geval gaat het goed met Joost. Alhoewel, hate music. Nou, dan kunnen we deze nog even draaien. Vind je hem leuk? Ja, strakke skeef. Mooi veel.

0: van het pad. Mooi fut.
1: Ik vind hem leuk, strak en scheef. En mooi fut. Ja, natuurlijk. Denk bij jezelf, wat weet ik wel. Ja, ik ben zo uil. Ik kan de game niet meer. Nou ja, dat. Maar ik kwart denk maar wel eens even draaien. We gaan even naar de Hoenekop. Die hebben hun Hoenekopfestival in Iduna in Drachten om correct te wezen. Zondje in oktober onder oren met Bombardier. En gewoon Bram. Ja, en die had het over een tuinbroek.

gewoon Bram Morno. Ja, maar mooie kerel. Ja, Sanger Oktober stier je op het Hoenekamp Festival in Drachten. En binnen we wat kaartjes voor maat. En het rint over hartstikke mooi. En de Hoenekamp morgen op televisie. Ook in het rand van het festival. En nog volle meer. Maar goed, daar praten we hier morgen wel even over bij. Ja, nou dan is het maar een lied stapje. Zullen ze richting mij gewoon Bram, richting Harken, maar de Woorden. Dan ga je een beetje terug en dan komt u in Grijnsland. Dan komt u bij Roelof van der Velde. Dat is een heel Fries, heel Grijnser. En die had maar Anita Meijs, een Grunniger zangeres, een mooi nieuw plaatje opnaam. En die gaan we draaien. Meet die online.

0: Alone.
1: Rollo van der Velde, heel grazer, heel friest, neem ik hem maar even. En Anita Meijs en Meet Die Alleen. Mooi, mooi grazer veske, prachtig toch? Dan reis ik weer nog even terug, komen we weer in Twente, want De Baron komt erbij. Het is een toffe band. En die staan op 30 oktober in het Bolwerk in Snit, zet ik er voort maar even bij. Die hebben geweldig mooi album uitgebracht. En een van de noemers op dat album is one of my favorites, André Manuel opnam. En die hebben het together met De Baron dus oer lente in Twente.
2: Je bent in Twente, Riens.
3: Ja, heerlijk.

mooi. André Manuel en de Baron, lente in Twente. Dat slaat op een van de lente trouwens die Twente komt eigenlijk. En hij had zijn roots en de regio die in zijn hart zit. Een beetje eerd in dit, noem maar de rest. Wennet in Utrecht trouwens, dus bij deze. 23 oktober, deze Guerrilla Brass Band, zo nemen ze zichzelf, zullen dan naar Friesland komen, voor een optreden in het Bolwerk in Snits. Het is een prote blazers en een prote energie. En dat is gewoon leuk. Net stenen naar de heen. Beginnen we naar de popmuziek van Newell's Rollercoaster.

Newell's en Rollercoaster. Alex Nieuweland, ja, Relse van de Greft, met je beiden in deze band. En ja, lekkere popmuziek. Zo, op deze tien zonen. Harkstuimer, Friesland, Norwin. Ik ben er nog wat zo aan horen, maar Jan, J.A.N. Als het ziek is in ieder geval op internet. Hey.

0: Eder van Jan. En Jans Kroest als artiest J.A.N. Mooie Friestalige versjes. Dan komt het uit bij Grimtorsk. Sterren in de nacht.
1: Anbouw sjouwen, jouwe water, onder brand. Zelfjes rensen, trotten

0: Griptosk, hele sterren in de nacht. Ik ben Oran Fred bij de presentatie van het album van Asbest. Dat is prachtig, dit intussen op de streaming. Van wie gezellig. En daar wie Griptosk, kijk nog even. Op het terras hebben we even noffelijk. Ik ga onder whisky zitten, ik weet niet. Ik ga net zien wat hij dronk. Het wie een fantastische show tegen mijn hoenenkop. Het wie volle bak, het wie sfeervol, het wie leuk. En hier van de nummers wie deze. Cold Coffee Asbest.
1: 3, 2, 1.

Kaas best, kolde koffie. Ik had daar een mooie sfeerreportage over ja, die albumpresentatie van hun, Oor aan de Vreet, in notabene in het Neushoorncafé. Het werd toen de haast te vol. Hartstikke leuk om uit te meiden. Hoe live sprutsen, komende Vreet. Dit is een mooi concert van Shane Alexander, Amerikaanse singer-songwriter, in paviljoen Mem in Boeten Post. En ja, ik ga even op een site van Memsje en van wat kaarten nog eventueel. Dit wie hem live in de studio. Ja, hij is fantastisch, hè? Shane Alexander. Check.

Shane Alexander van de Evelien. Live in de Noordermin-studio's. Vaker Wester alles. Het is een periode van het zien en hier. Geweldige Amerikaanse singer-songwriter. Kommer de Freddy Jonne. Paviljoen Bem. Net stenen met erin. Kun je echt horen. Hij is een prachtige Jonne daar. En ja, de entreprise ben ik wel best dwaam. Dus bij deze. Kijken wij naar No Saints. Mooie keer met Rick Meijer. Feel Like Me.

Nou zijn het, Rick Meijer, Ulli Outer en een stel woordpikken. Helemaal goed, feel like me. Oh, ik ben even rap. Zit er haast op. Mom heeft de werk gewoon lekker op televisie onder oren en op radio. Dit is Band en Brommer in de Laag. Hoi. Oh.

0: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur een dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
3: Irma de Vries met het NOS-journaal. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt een luchtvaartbesluit van het kabinet. Daarin staan nieuwe regels voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Zo komt er een maximum van 478.000 vliegbewegingen per jaar. Dat is zo'n 20.000 minder dan het aantal vluchten nu. Ook gaat het maximum voor het aantal vluchten 's nachts met enkele duizenden omlaag. Daarnaast komen er regels over het terugdringen van geluidsoverlast en over veiligheid, het gebruik van start- en landingsbanen en de uitstoot van stoffen. Er zijn maatregelen nodig om NS-medewerkers te beschermen tegen agressieve reizigers. Dat schrijft de vakbond voor spoorpersoneel VVMC in een brandbrief aan de politiek. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. In 2023 kwamen er bij de NS zo'n 2700 meldingen binnen van agressie en geweld tegen medewerkers. Dat aantal is dit jaar al verdubbeld. De bond roept de politiek daarom op om snel maatregelen te nemen. Bij een steekincident in het centrum van Arnhem zijn meerdere gewonden gevallen. Dat zegt een woordvoerder van de politie. Kort na 9:30 werden er op 3 plekken steekincidenten gemeld. Volgens de Gelderlander zou daar een grote ruzie aan vooraf zijn gegaan en zijn er zeker 3 mensen aangehouden. De directeur van de Eiffeltoren in Parijs stapt eind dit jaar op. Zijn positie werd onhoudbaar nadat de directeur vrouwelijke medewerkers begin deze maand wegstuurde. Dat deed hij op verzoek van een groep conservatieve hindoes die die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken. En het weer, het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw warm met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond volgen enkele buien, waardoor het ook weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
2: Friesland non-stop.
4: Non-stop de best.

Nou, dit is een schitterend verske van Joop Obama. Dat is een echte artiest. Ik ben dat net, ik ben een echte visker en ik ken gewoon beter de visje als hem. Nou, het beste en tot nog een visslag. Hoop, ziens, keer, jong klompen. 92.2 FM. Omroep Friesland. Friesland non-stop.

0: reken je er maar op. Ruim bij een barbecue, chimmin op een fiets. En nice makken ze op tongensje. Maar roel op de Fries.
1: Jaha, Heltse Wieken werd de leukste verhalen uit Friesland. Vaar in de auto, op de bank of onderwijs. Nijsmakers de podcast. Elke tongetje op Spotify en elke vreet op televisie.
0: Nijsmakers. Want ja, daar hoor zit er ik niks op tv.

0: best allemaal in de mail?
1: Hij is vergees en hij is super actueel.
2: De nieuwsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nieuws en als bonus
3: nieuwsgierige programma en online tips van de Omroep.
1: Scroll die nou in omroepfriesland.nl/nieuwsbrief.

mij maar waarom ik een Fries ben. Een Fries is een Fries vol men na. Ik viel me ek Fries, maar waarom dat sa is, een antwoord dat valt nog net aan. Is het omdat ik de taal sprek, of piekevaal krijg van een jip? Is het omdat ik van het wetter sa houd, of rek het dit lame sa jip? Komt het misschien toch de waarheid?

Het antwoord, ik kom er net uit. Dat wil ik het liefst maar zo houden. Het plaagt me weer net te spuut. Dit ken ik er enkelt van zessen. Ik hoop je dat ik nog hier lang hier ben. Om als Fries in Friesland te lepje. Maar ik het geweldig naar het zin.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt een luchtvaartbesluit van het kabinet. Daarin staan nieuwe regels voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Zo komt er een maximum van 478.000 vliegbewegingen per jaar. Dat is zo'n 20.000 minder dan het aantal vluchten nu. Ook gaat het maximum voor het aantal vluchten 's nachts een paar duizend omlaag. De Israëlische premier Netanyahu heeft een smaadzaak aangespannen tegen media en journalisten in zijn land. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Hij zou die waarschuwingen niet door hebben gegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling op basis van anonieme bronnen. Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd. Hij klaagt niet alleen 6 journalisten aan, maar ook 3 mediabedrijven die het bericht daarover hebben overgenomen. Er zijn maatregelen nodig om NS-medewerkers te beschermen tegen agressieve reizigers. Dat schrijft de vakbond voor spoorpersoneel VVMC in een brandbrief aan de politiek. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. In 2023 kwamen er bij de NS zo'n 2700 meldingen binnen van agressie en geweld. Dat aantal is dit jaar al meer dan 5000. De bond roept de politiek daarom op om snel maatregelen te nemen. De directeur van de Eiffeltoren stapt eind dit jaar op. Zijn positie werd onhoudbaar nadat de directeur vrouwelijke medewerkers begin deze maand wegstuurde. Dat deed hij op verzoek van een groep conservatieve hindoes die dag de Eiffeltoren wilde bezoeken. En het weer, het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw warm met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.